0: de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: En meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker één AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiaanse marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. OpenAI, het bedrijf achter de artificiële intelligentie-app ChatGPT, wil naar de beurs gaan. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De aanvraag om een beursgenoteerd bedrijf te worden is ingediend. Een week geleden diende Anthropic, een van de belangrijkste concurrenten van OpenAI, ook al een aanvraag tot een beursnotering in. In Noorwegen moet Marius Borkhoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, voorlopig toch in de cel blijven. Hoijby had eerder een verzoek voor een voorwaardelijke vrijlating ingediend om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had geoordeeld dat Hoijby voorwaardelijk vrij kon komen, maar het Noorse Openbaar Ministerie, zo is het, is daar nu tegen in beroep gegaan. En dus mag hij voorlopig de gevangenis niet verlaten. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij staat onder meer terecht wegens verkrachting. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om ruilschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was

0: er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gisteren al zeker 14 doden geteld na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. Er werden ook zeker 18 gewonden geteld. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteren nog dat Israël en Iran elkaar voorlopig niet meer zouden bestoken met raketten na de escalatie van de voorbije dagen. Maar de aanvallen in Libanon gaan dus wel nog onverminderd door. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, is geschorst. Hij wordt door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klachten dateren al van 2024. Na een intern onderzoek is nu beslist om de man te schorsen. Later wordt beslist over een mogelijk ontslag. Khan zelf ontkent de beschuldigingen. De hoofdaanklager vaardigde de voorbije jaren onder meer aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel gisteren na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt en ook bij eerdere protesten was er al geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.

0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

Hij lag in de middelijke splas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan.
1: Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei.
2: Als kleine jongen zijn.

Greetje, echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan de tijd.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel de voorbije dagen. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten. Op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor publiek. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende uren en dagen, meldt Buitenlandse Zaken. Zij raden ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. In Oud-Turnhout hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Ook gisteravond bleek dat ze nog altijd erg geliefd was.
4: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
5: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, datzelfde. Precies of mijn moeder is gestorven.
6: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
2: Woensdag vindt de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans plaats in de Landloperskapel van Merksplas. De Amerikaanse president Trump is uitgejouwd door duizenden basketbalsupporters in Madison Square Garden in New York. Daar is de NBA-finale tussen de Knicks van New York en de Spurs van San Antonio aan de gang. Door de komst van Trump waren er extra strenge veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion en daar waren de supporters niet van gediend. Voor de Knicks is het van 1973 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Het weer. De dag begint droog, maar later komen er buien en misschien zelfs onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
7: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag, dat is toch dat de Schotten naar het WK voetbal trekken met een missie. En die missie is, ja, winnen uiteraard, maar dat bedoel ik niet. Die missie is ook haggis legaliseren in de States. Want haggis, de Schotse

0: twijfelachtige delicatesse, die is al bijna 50 jaar verboden in de States. Haggis, voor alle duidelijkheid, is een schapenmaag gevuld met een mengsel van dierlijk vet, schapenhart, schapenlever en schapenlong. Er zijn mensen die het heerlijk vinden. Maar het is die long waar de Amerikanen over vallen, want tijdens de slacht zouden er gevaarlijke sappen in kunnen sijpelen in die long. Onzin en discriminatie, zeggen de Schotten, die nu van plan zijn om stiekem vlaggen het stadion in te smokkelen met daarop de boodschap: no haggis, no party. Volgens mij is dat een geval van chemische oorlogsvoering. Enfin, we kunnen zien, we zullen zien.
1: Het is maandag 8 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
0: De bommen die blijven vallen in het Midden-Oosten, is het staakt het vuren nu definitief voorbij? Ik vraag het Sander van Horen. Donald Trump die loopt boos weg tijdens een interview. Michiel Vos kent het verhaal. Ook vogels masturberen, blijkt uit nieuw onderzoek. En Nele van den Broek die wint zich op over onze manieren. Nieuwe feiten, aflevering 3001. Goedemiddag.

0: Baragur Framot, moedig voorwaarts met andere woorden, en de Zweeds-Iraanse Lale.
1: Radio 1.
0: Voor het eerst in 2 maanden wordt er weer heen en weer gevuurd. Raketten vliegen heen en weer tussen Israël en Iran. Sander van Hoorn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Net op tijd weggekomen uit Israël, want sinds gisteren thuis. Maar jij bent natuurlijk onze...
2: Ja, of te laat.
0: Net te laat.
2: Te vroeg, ja.
0: Dat is journalisten praat natuurlijk te laat, want de bommen vallen weer. Jij bent een Midden-Oostenkenner bij NOS. Mm-hmm. Iran is begonnen, hè?
2: Ja, dat hangt er vanaf wie het vraagt. Iran zegt dat ze een hele duidelijke lijn hadden getrokken bij Israëlische aanvallen op Beirut. Die hebben plaatsgevonden en Iran zegt dat zij juist in reactie daarop op het noorden van Israël hebben gevuurd.

0: Israël heeft daarop gereageerd. En toen heeft Iran ook weer op het centrum van Israël gevuurd. Met andere woorden, ja, een hoog kip in het eigen halt altijd. Maar volgens Iran is Israël begonnen. Volgens Israël is Iran begonnen.
1: Iran zegt, ja, Israël is blijven bombarderen, ondanks de afspraken in Beirut. Dus dat is eigenlijk, zo kun je het alles uitleggen. Maar is er veel geraakt eigenlijk? In Iran bijvoorbeeld.
0: Israël heeft een petrochemische installatie geraakt in Iran. Dus een raffinaderij. En verschillende radarsystemen hebben ze geraakt. Dat is wat we weten, want Israël maakt ook niet alles bekend. En Iran al helemaal niet van wat er geraakt is. Dus dat weten we, dat er in het met name het westen en het noorden van het land weer verschillende doelen geraakt zijn. Iran zegt op haar beurt 2 Israëlische luchtmachtbasis bestookt te hebben. En daar zijn geen inslagen bekend. Aan beide kanten zijn er ook geen gewonden bekend. Dus wat dat betreft heeft het liever nog de potentie om allemaal met een sisser af te kunnen lopen. Maar ja.
1: Ze vuren voorlopig niet op volle kracht. Het gaat eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, om speldenprikken.
0: Nou, het is toch wel wat meer dan speldenprikken. En ook al zijn het niet grote aanvallen, dan nog heeft het alles wel in zich om te escaleren. Omdat beide partijen duidelijk maken dat ze geen aanvallen van de ander dulden. En dus wordt er over en weer steeds gereageerd. En dus loop je elke keer het risico dat er iets geraakt wordt, waardoor de ander denkt, nu moet ik toch weer nog feller reageren. Dus elk conflict en elke speldenprik heeft het de potentie om groter te worden, om verkeerd begrepen te worden. En dat is het gevaar van deze situatie.
1: Hoe kijkt Donald Trump hiernaar?
0: Nou, die is wakker inmiddels en die zegt dat beide partijen onmiddellijk moeten stoppen met vuren.
1: Ja, want ja, dat torpedeert natuurlijk zijn grote deal met Iran, hè?
0: Zeker, want op het moment dat er gevuurd wordt, ook al doet Amerika niet direct mee, loop je ook het risico dat het daar escaleert. Hè? Iran heeft al gezegd dat het klaar is om de golfstaten en de Amerikaanse belangen daar, de Amerikaanse basis, om ook die weer aan te vallen. En dan moet Amerika ook weer meedoen. Ja, en als we iets geweten hebben van Donald Trump de afgelopen weken, is dat hij dat te alle tijden zal proberen te voorkomen. Omdat hij gewoon geen zin heeft in een hernemen van de oorlog.
1: Ja, maar dat bewijst nogmaals dat de invloed van Washington op Israël, dat ook maar beperkt is.
0: Goh, en dat is interessant. Die leek heel erg groot te zijn, omdat we doorheen de afgelopen dagen toch wel hebben gezien dat Trump bijvoorbeeld een aanval van Israël op Beirut heeft weten uit te stellen, weten we nu achteraf. Want afstellen, ja, dat bleek het dan toch niet. Maar we zullen toch een paar dagen moeten wachten om te weten wat daar precies aan Amerikaanse goedkeuring heeft gezeten om bijvoorbeeld Beirut aan te vallen. Maar ook gisteravond ging Donald Trump naar bed met de boodschap dat hij bij Netanyahu zou oproepen, of verplichten eigenlijk in zijn woorden, om de Iraanse raketbeschietingen niet te vergelden. Nu, dat heeft Israël toch gedaan. Dus is daar dan toch een soort van goedkeuring uit Amerika geweest? Of is Trump nu opnieuw boos op Israël en Netanyahu, en zullen we daar in de loop van de dag over lezen? Het luistert allemaal toch vrij nauw, omdat die Amerikaanse invloed op Israël, ja, die is toch niet 100% blijkt. En dat is met name voor Trump heel vervelend, want Israël kan op die manier elke deal die er met Iran al dan niet aan zit te komen torpederen en frustreren.
1: Ja, en op dit moment blijkt ook dat Israël de diensten van de president afluistert van president Trump.
0: Ja, zeker. Kijk, Israël en Trump, ja, dat is een relatie die gebroeieerd is. Ze vertrouwen elkaar eigenlijk niet meer. Heel veel Amerikanen, ook Republikeinen, hebben het idee dat ze door Netanyahu de oorlog zijn ingelummeld op basis van verkeerde voorstellingen van zaken. Dus dat vertrouwen, dat is weg. En je zag in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran dat Israël, nou ja, niet eens op de tweede, maar misschien wel op de derde rij mocht toekijken. En dus niet precies wist wat daar besproken en misschien wel afgesproken werd, terwijl dat voor Israël juist van cruciaal belang is. Hè. Israël heeft veel belangen bij de uitkomst van die onderhandelingen. Maar ja, op het moment dat het niet verteld wordt, terwijl het gebeurt waarover gepraat wordt, dan moet je het op een

0: andere manier te weten komen, moet Israël gedacht hebben. En dus hebben ze de onderhandelaars zelfs van Amerika proberen af te luisteren.
1: Ja.
0: En er is altijd wel geweten over en weer dat er gespioneerd werd. Dat werd ook gedoogd. Maar dit was toch wel op zo'n niveau dat de Amerikanen daar niet mee tevreden waren.
1: Ja, nu, Trump heeft Netanyahu nodig voor zijn grote deal met Iran. Maar omgekeerd, Netanyahu heeft Amerika toch... Oh, Israël heeft Amerika toch nodig. Israël kan toch niet helemaal alleen staan op de wereld?
0: Zeker niet. En ze hebben Amerika nodig voor geld en wapens, voor steun in de VN-veiligheidsraad, steun op allerlei mogelijke andere manieren. Maar de continue discussie tussen Israël en Amerika is toch wel dat Israël vindt dat dat Iran ten diepste niet te vertrouwen is en dat Trump zich aan het lijntje laat houden door de Iraniërs. En ja, wil dus echt dat het karwei afgemaakt wordt. En daar geniet de regering van Israël, ook in Israël zelf onder de bevolking, brede steun voor. En dat is de reden dat Israël zich misschien wat vrijer voelt om die besprekingen te saboteren, om Amerika voor een voldongen feit te stellen. Nu, je ziet dat de... Ja, misschien wel enigszins machteloze tweet van Trump, waarin hij de partijen oproept om te stoppen met vuren. Ja, dat het toch ook wel Amerika lastig zit, dat Israël dus kennelijk dingen kan doen zonder goedkeuring van Amerika, die Amerika uiteindelijk ook weer bij de oorlog kunnen betrekken.
1: Ja, vrede is nog niet voor morgen. Hou het in de gaten voor ons, Sander van Hoorn. Nog een fijne dag.
0: Zeker en vast.

0: Ik zou zeggen peace. Stromae.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is een beetje raar om te zeggen en ik schaam me ook een beetje om het te zeggen, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook vogels masturberen. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Jij bent onze bioloog natuurlijk, huisbioloog. Honden, zeker reuën, die doen het schaamteloos, terwijl iedereen het ziet. Het hele gezelschap, koffie drinkend en al, taartjes etend en al, die is soms getuige van zo'n een sessie. Maar vogels, ja, die lijken zo kuis.
2: Ik heb het zelf nooit gezien. Misschien omdat ik er niet echt op gelet heb. En dat gaat vanaf nu veranderen. En ik heb dikwijls, als ik 's morgens op mijn tuintafel koffie zit te drinken, zitten er altijd een tiental mussen te kwetteren en te doen. Dus
0: wij kijken vanaf nu heel anders naar een kanarie.
2: Ja, voilà, ja. En omdat je dat nu zegt van die kanarie, want het verhaal is eigenlijk begonnen. Hè, dus dat masturbatie bij zoogdieren veel voorkomt, dat weten we ondertussen. En zowel bij mannen als bij vrouwen, orang-outan vrouwen, die gebruiken dus bijvoorbeeld fruit om zich te penetreren. De schoonste is, denk ik, de Afrikaanse grondeekhoorn. Ik weet niet of je dat weet, lieven.
0: Nee.
2: Maar dat is een beestje waarbij dat de mannetjes zichzelf oraal kunnen bevredigen. Dus die geraken aan
0: allemaal
2: hun penis.
0: Allemaal met toestemming van de regering.
2: Ja, en die zuigen dus hetgeen dat ze dus lossen terug op, omdat dat woestijnbeestjes zijn en die kunnen dan profiteren van alle vocht dat ze kunnen vinden. Maar dus ondanks dat feit is er bij vogels eigenlijk nooit echt goed naar gekeken. En dan zijn er onderzoekers gevallen op beschrijvingen van vogels in gevangenschap door vogelhouders die het zelfs zo ver dreven dat ze dus die waarnemingen van masturbatie bij kanaries en vooral bij papegaaiachtigen, dat ze dat toeschreven aan stress en verveling en dat ze dat hebben proberen te bestrijden. Zelfs met niet alleen met bestraffing, maar ook met pillen en dit en dat. Dus ja,
0: kuisheidsgordels.
2: Ik ben een misdienaar geweest. Ik heb in mijn jonge jaren ook nog geconfronteerd geweest met masturbatie is zonde. Dus blijkbaar was dat ook het gedacht in die vogelkweekwereld. Maar ze zijn dus nu gaan kijken naar de voorkomen van masturbatie bij vogels door een uitgebreide literatuurstudie te doen. En wat blijkt? Het is in de natuur veel algemener dan in gevangenschap.
0: Aha.
2: En het heeft dus niks te maken met stress of spanning of verveling, maar net omgekeerd met vreugde en plezier.
0: En iedereen doet het? Oud, jong, man, vrouw?
2: Ja, alles door elkaar. Dus wel wat meer mannen dan vrouwen, maar toch, ook de vrouwen doen mee. Dus een functie aan masturbatie die klassiek gegeven wordt, is dat het de kwaliteit van het ejaculaat zou verhogen. Maar 1, dat verklaart niks voor de vrouwen. En 2, ze hebben nog nooit een vogel gezien die zich masturbeert totdat hij ejaculeert. Dus bij jonge vogels gebeurt het evenveel als bij oudere vogels, wat dat ook een soort oefening tot paring kan zijn en eventueel een kopieergedrag. Dus het zit overal.
0: Ja, en het is eigenlijk voor de fun, vermoeden we.
2: Het is iets dat... ze hebben het ontdekt in 120 verschillende soorten, maar verspreid over heel het vogelrijk van 22 families. Dus vooral bij papegaaien, maar het zit bij eenden, bij reigers, bij uilen, bij gieren, bij kraaien, bij struisvogels, bij kiekens, bij vogeltjes uit onze tuin, zoals de hegemus. Wel vooral bij soorten die veel paren en ook meerdere partners hebben, dus die wat paringsbereider zijn dan de brave beesten, zal ik dat maar zeggen, in het systeem. Maar het is dus inderdaad iets dat heel ruim verspreid is in de vogelwereld.
0: Maar de vraag is natuurlijk, hoe masturbeert een papegaai?
2: Ja, een vogel in het algemeen. Dus ik citeer letterlijk uit de conclusie van de studie waar dat het over gaat. Die heet trouwens heel eenvoudig The Evolution of Masturbation in Birds. In het vakblad Ecology and Evolution. En die zeggen... Vogelmasturbatie is gewoonlijk een nogal onelegant gedrag. De vogel wrijft met zijn cloaca tegen een object zoals een tak of een speelgoedje en dat gaat gepaard met vleugelgeflap en tevreden gekwetter.
0: Ja, vooral dat laatste. Dus,
2: dat klinkt geweldig plezant als ik het zo lees. Maar het schijnt niet echt elegant te zijn, maar goed, dat hoeft ook niet natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar niets aan de hand dus. Zij amuseren zich, het is gezond, het is een oefening. En die mogen zij ook even een verzetje.
2: Maar er is nog wel één heel leuke anekdote in heel dat verhaal van dat ontdekken van masturbatie bij vogels. Dat is namelijk al voor de eerste keer beschreven op het einde van de 19e eeuw door een poolonderzoeker die 6 weken lang in een kolonie van Adélie-pinguïns gezeten heeft. De algemeenste pinguïn.
0: Zelfs pinguïns.
2: En die zag daar... Wat blieft?
0: Zelfs pinguïns.
2: Ja, zelfs pinguïns, ja. En die zag daar letterlijk alles in die beesten. Necrofilie, pedofilie, overspel, betaalseks en dus ook masturbatie. Maar omdat dat zo indruiste tegen de kuisheid van zijn tijd, heeft hij dat niet opgenomen in zijn officieel verslag, maar heeft hij daar maar een 20-tal aparte exemplaren in het Grieks geschreven dan nog van gemaakt, van zijn beschrijving van het seksueel gedrag van een Adelie-pinguïn. En daar hebben ze het pas in 2012 een eerste exemplaar van gevonden. Just. Dus die gast was zijn tijd 100 jaar vooruit. En al hetgeen dat wij nu beschrijven over masturbatie bij vogels, dat zat dus toen al in zijn verslag over die Adelie-pinguïns. Dus ja. Zo zie je maar dat de menselijke aard ook niet al altijd even stimulerend is voor het kijken naar dieren.
0: Inderdaad. En ik heb zo gehoord, betaalde seks bij pinguïns, daar moeten we zeker nog op terugkomen. Dirk Drouwlands, nog een fijne dag.
2: Dank u wel, lieve. Een fijne dag voor jou ook.

0: Halleluja, go-kart racing en accidentally masturbating. De goede manieren die weerhouden mij ervan om daarover meer uitleg te vragen aan onze volgende gast.
1: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
2: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
0: Elke maandag komt ze zich opwinden over onze moderne manieren. Komt ze daar alternatieven voor in de plaats zetten. Goedemiddag, Nele van den Broek.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Waar heb jij je de voorbije week aan geërgerd?
3: Ongevraagd advies.
0: Oh.
3: Ja, ik snap de ironie, want eigenlijk is heel deze rubriek wel ongevraagd advies.
0: Maar... Nee, wij hebben jou gevraagd.
3: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Ik kreeg een aanbod overigens. Gratis proefperiode, test oorapparaat.
3: Oh, lief, ja, misschien moet je dat toch wel doen, want het luisteren is misschien wel een werkpuntje bij jou.
0: Oh?
3: Nee, het is niet waar.
0: Het is mijn beroep?
3: Ik heb... Nee, de luisteraars die luisteren.
0: Ah, ja.
3: Goed, ik wil het vandaag specifiek hebben over ongevraagd medisch advies van...
0: Krijg je dat wel eens?
3: Oh... Ja, van mensen die geen dokter zijn. Ik heb in het verleden wel wat tekstjes geschreven over mijn mentale gezondheid, of beter, mijn gebrek aan mentale gezondheid en de medicatie die ik daarvoor neem. En ik heb het allemaal al mogen horen.
0: Wat?
3: Heb je yoga al geprobeerd? Drink meer water, ga gaan wandelen.
0: Oei.
3: Omega-3, curcuma, vitamine dit, vitamine dat, reiki, chakra. Of de klassieker, denk positief.
0: Oké. En dus dat allemaal alternatief voor... Medicijnen.
3: Ja, ik heb ooit zelfs meegemaakt. Ik stond met iemand te babbelen en ineens, out of the blue, zei hij dat ik moest stoppen met mijn medicatie, want het was super schadelijk. En patati en patata. En ondertussen had hij in zijn ene hand een pint en in zijn andere hand een sigaret.
0: Ja, en toch had hij de beste bedoelingen, waarschijnlijk.
3: Ja. Wel, ik snap dat mensen dat doen met de beste bedoelingen. Maar het is. Zeker bij iemand die je niet kent, is het in het beste geval betuttelend. En in het slechtste geval is het levensgevaarlijk. Als iemand overtuigd wordt van met een medische behandeling te stoppen, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien.
0: Ja,
3: het wordt vaak ook gegeven bij mensen die kampen met hun mentale gezondheid, maar ook dingen als chronische pijn, chronische vermoeidheid, neurologische aandoeningen.
0: Dingen die tussen je oren zitten.
3: Ja, zo gezegd, omdat er nog
0: joggen,
3: geen...
0: Ga eens wandelen in de wind.
3: Ja, er is nooit iemand die zegt, misschien moeten we die Ebola uitbreken, gaan indijken met positief denken en vitamine D.
0: Ja, maar waarom doen mensen dat dan toch?
3: Er is denk ik wel een zekere frustratie.

0: die met de reguliere gezondheidszorg. Voor bepaalde diagnoses kan je eigenlijk jaren wachten, omdat je moet van specialist naar specialist. En als een specialist niks vindt binnen diens vakgebied, dan word je onmiddellijk ook niet doorverwezen. Je moet het hele proces van vooraf aan beginnen met maanden wachten op een afspraak. En uiteindelijk komen mensen dan soms terecht bij kwakzalvers die geen wachtlijst hebben en je eigenlijk ook niet kunnen helpen, maar je wel hoop kunnen geven. Nu, op zich, hoop is ook iets waard, maar het kost wel handenvol geld.
1: Ik ging het net zeggen, die mensen zijn meestal niet gratis.
0: Ja, inderdaad. Mensen praten soms over big pharma. Hè. Dat is vaak ook niet onterecht. Maar niemand heeft het ooit over big wellness. Wereldwijd is de wellnessindustrie die 4 keer groter dan de farmaceutische industrie.
1: 4 keer
0: ja,
1: groter?
0: Ja, het is opvallend, want als mensen je ongevraagd medisch advies geven, dat zijn vaak een geitenwolle sokken type, zo goed bedoelende hippies. Maar eigenlijk is het idee van zelfhulp is dat eigenlijk eerder individualistisch en economisch rechts. Zelfhulp betekent letterlijk help jezelf. In plaats van voor onze zieken te zorgen, iets wat we al doen sinds het stenen tijdperk, moet je vanaf nu voor jezelf zorgen. Do your own research, los het zelf op.
1: Koop reiki kaarten en whatever.
0: Ja, inderdaad. En het effect van dat advies is vaak dat mensen zich niet beter voelen, maar net schuldiger. Want nu is het ook nog eens je eigen schuld dat je ziek bent. Want je had maar beter je best moeten doen.
1: Harder lopen, harder joggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Meer sporten.
0: Nog meer water drinken.
1: Goed, je hebt meestal dan een alternatief voor ons.
0: Kijk, op maatschappelijk
1: vlak. Al dan niet werkbaar.
0: Ja, maar dat kan ik natuurlijk zelf niet oplossen. Op het grote maatschappelijke vlak, denk ik, de beste manier om een frustratie met de medische wetenschap weg te werken is net meer medische wetenschap. Dus meer investeren in gezondheidszorg en onderzoek. Ook naar aandoeningen waar historisch minder onderzoek naar gedaan is, omdat ze vooral armere mensen treffen of minderheden of vrouwen.
1: Juist, maar hoe dien je zo iemand van antwoord die jou ongevraagd medisch advies geeft?
0: Meestal antwoord ik niet. Of doe ik alsof ik het aanneem. Maar ik zou zeggen, mijn advies aan de adviesgever, kijk, daar hebben we het weer, ongevraagd advies, dat is, denk 2 keer na. Je wil iemand helpen, maar advies is geen hulp. Dus stel jezelf de vraag, zou ik die persoon ook helpen? Advies kost je niks en helpen kost daadwerkelijk moeite. Je kan eventueel voor jezelf een soort adviestax invoeren. Elke keer dat je de woorden omega-3 tegen een chronisch pijnpatiënt zegt, mag je 20 keer diens boodschappen de trap opdragen. Of elke keer je tegen iemand met ADHD zegt dat wandelen beter helpt dan medicatie, mag je eens mijn onbeantwoorde e-mails gaan beantwoorden. Of elke keer je zegt wat iemand met chronische vermoeidheid allemaal wel of niet mag eten, mag je er eens een week voor gaan koken. En dan merk je, als je die denkoefening maakt, ben je toch al minder bereid om een ander te zeggen hoe het moet. En voor de hardleerse die het toch niet kan laten van advies te geven, zou ik zeggen, neem wat omega-3, eet meer kruisbloemige groenten, denk positief en maak een wandeling.
1: Tot volgende week. Nele van den Broek.

0: nieuwe feiten.
1: Het was heel lang geleden dat Donald Trump, de president van Amerika, een interview gaf aan een kritische tv-zender. Met name NBC was dat. Het gebeurde gisteravond en dat interview dat eindigde zo.
2: And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
3: But Mr. President,
2: you're one-sided crooked network. So let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
1: Thank you, darling. Have a good time. Let's call it quits. Na ongeveer 35 minuten liep Trump gewoon weg van de set. Michiel Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Michiel, jij bent onze man als het over Amerika gaat. Is dat al vaker? Ik kan me niet herinneren dat een president gewoon opstapt tijdens een interview. Dat zal wel ooit gebeurd zijn, maar dat is toch lang geleden.
4: Ja, dat gebeurt niet vaak. Het is niet de eerste keer voor Trump. Ik weet even op mijn hoofd niet wanneer, maar in de eerste termijn heeft hij het ook zeker 1 of 2 keer gedaan. En jij zegt, terecht misschien wel, hè, kritische omroep NBC. Maar je zou ook kunnen zeggen, een normale omroep. Een grote omroep met een nieuwsdienst die vragen stelt en dan WOW, oh my god, een follow-up vraag stelt of terugdrukt als degene die interviewt hoort. Luister, dit zijn geen feiten, dit zijn verzinsels. Dit leeft in je eigen hoofd. En dat is bij Trump duidelijk in dit soort interviews. Dat is niet duidelijk als Trump achter de desk zit in de Oval Office, aangestaard door een half dozijn journalisten die een beetje worden weggevaagd door hem. Worden weggewuifd, als het ware. Daar had hij gisteren in Wisconsin geen kans toe. En dan is er dus een hele andere dynamiek aan de hand. En dan wordt er teruggedrukt door Kirsten Welker, in dit geval van NBC, die gewoon goed voorbereid naar voren komt en hem pareert met feiten, normale vragen. En hij ontploft geheel. Hij gaat volledig van het spoor.
1: Nu, we horen de regen ratelen op het dak, want ze zaten in een schuur in Wisconsin. Hoe kwam dat?
4: Ja, hij is in Wisconsin voor de farmers, voor de boeren. En dat is een groot onderdeel, of een klein onderdeel, maar een belangrijk symbolisch onderdeel van zijn coalitie. Daar was hij om over farmsubsidies, over kunstmestprijzen, natuurlijk ook de straat van Hormuz, Iran, een beetje te praten. En daaromheen gaf hij dit interview. Je hoort de regen op een stalen dak. Dat is inderdaad onhandig. Slecht geproduceerd misschien van NBC.
1: Maar je zag ook tractoren, stro en zo.
4: Je ziet een John Deere tractor met groen en al zie je achterin staan. En het is op zich Trump ten voeten uit. Maar hij ontspoort, vind ik, dat is mijn mening misschien, maar hij ontspoort volledig. Hij heeft geen enkele greep op het interview.
1: Hij heeft geen enkele greep op het interview. En toch heeft hij er toestemming voor gegeven. Hij wist toch waar hij aan begon.
4: Ja, en het is ook goed om te zien dat hij zo nu en dan, het is heel zeldzaam, een interview geeft, niet dus nogmaals aan een rechtse podcaster of een site waar jij en ik nog nooit van hebben gehoord en de gemiddelde Amerikaan ook niet, maar aan een gerenommeerde nieuwssite. En dan gaat het dus meteen fout, want dan gaat het fout op de onderwerpen. Het gaat niet alleen fout op de stijl, maar ook op de onderwerpen. Hij heeft gewoon geen argumenten en hij verzint alles bij elkaar.
1: Ja, bijvoorbeeld, over Iran.
2: When you say I promised, I didn't promise anything. I don't like these endless wars. This is not an endless war. We've been doing this for 3 months. Much of it has been under the form, a pretty good form of ceasefire. The blockade has been amazing. Our Navy is amazing. Our military is the best in the world. Hey, we took over a very powerful country, Venezuela, a lot of soldiers, big, strong military. We took over Venezuela in a matter of minutes. We destroyed the capability of Iran in a matter of days. Nobody's ever seen anything like it. Now I'm going to finish it.
1: Ja, hij gaat de klus afmaken, want het gaat heel goed in Iran. En hun militaire slagkracht hebben wij in no time helemaal vernietigd.
4: Oké, voor de Trump-curious luisteraar van de VRT. Ik bedoel, laten we toch even eerlijk toegeven dat de oorlog, natuurlijk zijn de Amerikanen aan de overhand en winnen ze uiteindelijk waarschijnlijk. Maar het gaat niet goed. Het duurt al veel te lang, volgens Trump zelf. Prijzen zijn overal omhoog gegaan, op alle gebieden. De straat van Hormuz zit dicht. De olie komt er niet uit en nog komt er iets in. Ik bedoel, dat was niet volgens het plan. En de doelen worden ook niet gehaald. Er is geen regime change. Niemand heeft het over het nucleaire programma. Het is makkelijk om te zeggen, het is gedaan. Het is klaar. We zijn de winnaars. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over het nucleaire programma. Over het missaalprogramma. Wat is Israël aan het doen in Libanon op dit moment? Met Hezbollah, et cetera, et cetera. En dat komt dan in zo'n interview naar voren. En dan verliest hij, dat is mijn analyse, dan verliest hij het gewoon in zijn eigen verzinsels, in dingen die niet bestaan. Ja. Met betrekking tot de oorlog in Iran. En dat is niet te vergelijken met die actie in Venezuela. Dat duurde inderdaad 2 uur in het hols van de nacht. Maduro wordt weggehaald, klaar. Ja, dat is van een hele andere orde dan
1: hij
4: Iran.
1: Hij stelt Venezuela voor als een heel sterk land, ook militair.
4: Ja, dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat was inderdaad een actie van 1 nacht. Dat ging heel goed. Daar hebben we niks veranderd verder. We hebben gewoon de topman weggehaald. Die zit nu ergens in Amerika. Die wacht op een proces. Dat is heel anders dan een oorlog met Iran samen met Israël, waarin we dagenlang, wekenlang hebben gebombardeerd en nu in hele lastige onderhandelingen zitten, denken we. Maar dan vraagt de interviewer naar die onderhandelingen. Met wie praat je? Er komt geen naam. Hij heeft geen details. Hij is vaag. Hij is vermijdend. Mm. Volgens mij heeft hij geen idee wat er aan de onderhandelingen gebeurt. Dat merk je gewoon als je naar dat interview kijkt.
1: De president werd ook gevraagd of hij het gepast zou vinden dat mensen die op het Capitool 6 januari destijds mee aan de bestorming hebben gewerkt, of die compensatie van de staat zou krijgen, of hij dat gepast zou vinden.
2: You had a bunch of dirty cops, and frankly, what they did was weaponization of our government.
0: But sir, there's no evidence of that. More than 1,000
2: no,
0: people.
2: Well, yeah, no, there's none. You
0: crimes.
2: Know what you do? Try would looking you, at the tapes one time.
1: Ja, je moet eens naar die tapes kijken. Allemaal dirty cops. Wat dat is schuld van de dirty cops?
4: Nou, dat durf ik wel aan. Daar was ik bij. Dat waren geen dirty cops. Ja, de deuren stonden op een gegeven moment open. Maar dat verwart hij altijd met, oh, de FBI, die daar helemaal niet bij was, liet ons binnen. En daarbij, zij heeft gelijk. Er zijn 1,000 mensen veroordeeld. Niet door linksradicale gekken, maar door juries en door prosecutors en door rechters, al dan niet benoemd door Trump, die in een rechterlijk systeem mensen hebben veroordeeld wegens het binnenvallen van het Capitool, het verstoren van de procedure, et cetera, et cetera. En Trump is geobsedeerd met 6 januari, met de bestorming van het Capitool. Dat is de original sin voor hem in de tweede termijn. Daar ging het allemaal mis en dat is hij. Hij is uit op wraak, op retribution, op die dag. En dat is, je merkt het in elk interview, hij gaat altijd naar 6 januari. En daar gaat het altijd fout, want die mensen zijn gewoon veroordeeld. Alleen, dat is niet in zijn voordeel. Hij wil die mensen vrij, hij wil die mensen brandschoon terugzetten in de maatschappij. En dat doet hij met geld en met pardons, et cetera. Ja. Ja. Maar heeft niks te maken met de werkelijkheid.
1: Met de werkelijkheid is inderdaad. Jij was erbij, jij zat ertussen echt. Hè? Jij hebt het met eigen ogen gezien.
4: Hij was er niet bij, ik was erbij.
1: Juist.
4: Hij heeft het alleen op televisie gezien. Ja. Laten we even duidelijk zijn.
1: En dan op het einde van de interview ging het ook over de lokale verkiezingen in Californië. Trump zegt dat die oneerlijk zijn verlopen. Maar toen hij de vraag kreeg waar het bewijs daarvoor is, gebeurde er dit.
2: 4 days. And they aren't even close
0: well,
2: to coming
0: they,
2: up with
0: it. That's how
2: you know
0: the
2: why
0: votes
2: they're doing
0: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
0: Do you have evidence to support that?
2: All I have
0: that?
2: To do is look. All well, I have to do is
0: that's
2: look.
0: That's not evidence.
2: And I listen. And I listen to people. But, and let's see what happens.
0: But, sir, that's not evidence.
2: Do you think
0: and
2: it's appropriate
0: that's how they
2: that they
0: count the votes in California?
2: Do you think it's appropriate that they have an election and 5 days later they're nowhere close to picking
0: State
2: a winner?
0: State local officials acknowledge they are slow. They're urging.
2: No, they're crooked.
0: They're urging
2: they're
0: the votes to be counted quickly. That's how they
2: they're
0: vote in
2: crooked,
0: California.
2: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
0: To be fair, I'm not crooked, but let's
2: really
0: let's
2: well,
0: continue.
2: You play right into their hands.
0: Let's continue.
2: You're either crooked or you're stupid.
1: Ja, je bent ofwel corrupt ofwel stom, want ik heb geen bewijs nodig. Ik heb gewoon gekeken. Ja, dat is eigenlijk wat hij zegt.
4: Lieve, als Bart de Wever ook maar 10% dit soort dingen zegt, ligt hij er al uit. Of Rob Jetten in Nederland. Het kan helemaal niet. Zo kun je niet discussiëren als je president bent. En je hebt het over een systeem. California telt anders en langzamer, inderdaad. Dagen na de verkiezingsdag zelf wordt er nog geteld en kunnen uitslagen dus worden bijgesteld. En worden ook bijgesteld. Al naar gelang stemmen die langzaam 3, 4, 5 dagen na de verkiezingsdag nog worden geteld. Dat is nou eenmaal het systeem. En steeds weer loopt hij daartegen aan. Als het systeem hem niet aanstaat, dan is hij het deep state, dan is het corrupt. It's crooked. Het is crooked Hillary. Het is crooked elections. It's crooked California. Dat is voortdurend zo. En ik merk dat hij er tegen

0: aanloopt in het tweede jaar van zijn tweede termijn, dat hij tegen de randen van zijn eigen fantasie aanloopt, waar de werkelijkheid begint. En hij komt er niet meer uit, lijkt het wel, in zo'n interview. Hij oreert, althans argumenteert, als een soort 13-jarige die gewoon zijn zin wil krijgen. Ja, zo werkt het volgens mij niet, maar goed.
1: Maar dat is toch de Trump die we al de hele tijd gezien hebben? Of is dit voor jou een nieuwe Trump?
0: Nee, maar ik word er wel als Amerikaan enigszins door geraakt, omdat je niet vaak meer ziet in dergelijke setting, waarin wordt teruggedrukt. Meestal wuift hij alle kritiek weg. Hij staat voor een brullende helikopter, loopt door. Dat zijn die hele korte snippets van interviews die we zien. Dit is anders. Dit is een sit-down. Hier moet je in gevecht met een echte journalist. Die gewoon zegt, dat is onzin. Waar is het bewijs? Die mensen zijn veroordeeld door een rechter. Niet door mij, niet door de pers, maar door een rechter. Afijn. En dan merk je, ja, vind ik dat hij als president echt tekortschiet in. Hij zit gewoon in een soort fantasiewereld. En Peter Pan in de fantasiewereld. Maar dat heeft niets te maken met de Amerikaanse werkelijkheid, denk ik dan.
1: Ja, en Peter Pan die moet straks. Peter Pan die moet straks de midtermverkiezingen meemaken.
0: Juist.
1: En wij gaan het allemaal samen meemaken. Samen met jou, jij op de eerste rij. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Nog een fijne dag.
0: Dankjewel.

0: Ja, wat een echt boze Michiel Vos. Het kwam straight from the heart, om het op zijn Amerikaans te zeggen. Michiel Vos, onze Amerika-man, Calling America en Electric Light Orchestra. Een nieuwe week, een nieuwe middagjournaal, een nieuwe middagjournaalgast. Joe van Castiel.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik ben officieel op dieet. Het is mogelijk dat ik dat hier op Nieuwe Feiten al een stuk of 17 keer heb verteld, want ik ben inderdaad al op dieet sinds ik ongeveer 11 jaar was. Maar deze keer zal het anders zijn, want deze keer meen ik het echt. En deze keer doet mijn man mee. Maar pas op, mijn man doet niet mee om medelijden te tonen. Hij doet mee omdat hij nu op een leeftijd is waarop zijn liefde voor de frituur het eerste is wat je opvalt als hij de kamer binnenwandelt. Omdat hij 1,89 meter groot is en ik niet veel groter ben dan een mollige penguin, mag hij nog altijd 2000 calorieën per dag eten.

Maar als ik even snel wil afvallen als hem, mag ik per dag niet meer dan 30 gram broccoli en een halve druif eten. Want ja, na een leven lang diëten is dat een talent dat ik heb. Ik tel calorieën even snel als Rain Man kaarten telt in een casino in Las Vegas. Eén banaan, zeg ik tegen hem, nog voordat hij zijn vraag heeft afgemaakt over wat hij voor de rest van de dag nog mag eten. Zoals iedereen weet, kan een dieet pas echt succesvol zijn als je er ongelukkig van wordt. En toch is het me nooit gelukt om er één vol te houden. Als het vreemd lijkt dat ik nog nooit een dieet met succes heb beëindigd, dan is dat omdat mijn talent voor ontkenning enorm groot is. Met dat talent kan ik handen vol chips in mijn mond stoppen en tegelijk denken dat die honderden of duizenden calorieën in de lucht verdwenen. En die ontkenning gaat ver. Heb ik echt op 5 minuten een hele pot pindakaas opgegeten? Niet als niemand de lege pot kan vinden. Dankzij datzelfde principe kon ik mijn man ervan overtuigen dat onze badkamerweegschaal kapot was, want het was absoluut niet mogelijk dat ik 90 kilo woog. Ik, die bijna niks eet en perfect calorieën kan tellen. Maar nu moet ik dus verplicht stoppen met mijn ontkenning. Want ik ben nu verantwoordelijk voor 2 diëten. Dat van mij en dat van mijn man. En ik denk dat het kei goed gaat. Want terwijl ik dit allemaal vertel, zie ik mijn man in de keuken langzaam een banaan in kleine stukjes snijden. En hij ziet er kei ongelukkig uit. Wat zeker een teken is dat dit dieet een echt succes zal worden.

0: inderdaad. Twijfel ik geen seconde aan Jovan Castiel. Jovan Castiel, dat dit dieet waar je zeer ongelukkig van wordt een groot succes zal worden. Benieuwd of jouw dieet het einde van de week haalt. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. En ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met artificiële intelligentie, zegt Iris Renois van de dienst Economie.
3: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
1: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt OCAD, dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak. Vaak met hun man of broers om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat toen ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen vrouwen teruggekeerd. 4 van hen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
4: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
5: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
6: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
7: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
1: 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De 4e werd uiteindelijk vrijgesproken. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. En de Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maxima tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. De Ochtend.
9: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
10: Een hele goede morgen.

0: Crystal Ball van Keen, helemaal wakker. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, was dat al, denk ik. Ik heb de kranten doorgenomen. Uiteraard het Midden-Oosten in het nieuws van morgen. Staat dat ook op de voorpagina's?
1: Ja, vooraan de morgen. Iran dicteert de agenda. En ook in de standaard, hoe hard Trump ook tegenspartelt, Netanyahu blijft oorlog zoeken. Dan in het nieuwsblad een record aantal verkeersinbreuken. Meer dan 10 miljoen boetes uitgestuurd. Een voorstel van minister Quintin voor aan het laatste nieuws. Relschoppers moeten schade zelf betalen. Het Belang van Limburg. 4 Limburgse scholen krijgen geld om andere scholen te stimuleren. En dan nog de tijd. Minister Jan Bon belooft werk te maken van een fiscaal gunstige beleggingsrekening.
0: Oké, maar ook heel veel nieuws over scholen en dat protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat blijft maar aanhouden. Gaan wij het zo meteen over hebben.

0: Level 42 and Running in the Family.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Met dus aanhoudend protest tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs ook gisteren.
3: Ja, gisteren opnieuw. Enkele duizenden betogers hier in Brussel op het Poelaardplein. Ze protesteren dus tegen die onderwijshervorming bij de Franse gemeenschap. En ook tegen het optreden van de politie zelf bij de betogingen van vorige week. Die liepen op sommige plaatsen uit op relletjes. De politie heeft traangas en ook het waterkanon ingezet. En onze verslaggever Dries Giroux volgde de voorbije dagen de betogingen in Brussel.
4: Wat ik zelf gezien heb de afgelopen dagen is dat die railschoppers zich razendsnel terug onder die gewone manifestanten eigenlijk bewegen. Dat het voor de politie ook moeilijk is om daar dan onderscheid in te maken. Dat ze oproepen als jongeren of als uit die groep stenen beginnen te komen, dat mensen naar huis gaan. Als dat niet gebeurt, dat ze dan traangas inzetten. En dat ze inderdaad ook op het einde van de rit wel overgaan tot hardhandige arrestaties. Nu, ik heb hier begrepen vandaag van enkele actievoerders dat ook de komende dagen en komende weken wordt actie gevoerd. Niet alleen hier in Brussel, maar ook in andere steden in ons land.
3: Ja, gisteren werden bij het protest 8 mensen opgepakt. En minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin van MR, wil dat de railschoppers zelf moeten opdraaien voor de kosten van de schade die ze hebben aangericht. Dat staat ook in het regeerakkoord. En Quintin wil nu dat versneld goedgekeurd wordt.
0: Oké, betogingen in Brussel, maar die Franstalige scholen, heel wat ervan, zijn gesloten intussen door een massale staking van de leerkrachten.
3: Ja, en toch heeft geen enkele school tot nu toe officieel gevraagd om examens uit te stellen of te schrappen. Dat heeft de minister van Onderwijs Valérie Glatigny van MR gisterenavond gezegd.

0: Kacey Musgraves en Dry Spell. Er is een ongeval gebeurd op de Kleine Ring in Brussel richting Zuid. De Kruittunnel en de Rogiertunnel zijn afgesloten voor het verkeer. En je verliest daar 20 minuten vanaf de Annie Cordy-tunnel.
1: De ochtend.
0: En we hebben het er nauwelijks over, maar ook Irak kreunt onder de oorlog in het Midden-Oosten. Dit weekend nog sloot het Iraakse luchtruim nadat Iran opnieuw had aangevallen, Israël dan. En er waren ook berichten van verschillende Iraanse drone-aanvallen in het noordoosten van Irak zelf. Wij kunnen naar Erbil, naar Vladimir van Wilgenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent journalist daar in een stad in het Koerdische deel van Irak. Ik wil graag eerst even horen, die aanvallen dit weekend, heb jij daar zelf veel van gemerkt? Ja.

0: Kijk, sinds februari zijn er dus meerdere honderden aanvallen geweest in de Koerdische regio. Met drones en raketten. En ook ondanks een wapenstilstand zijn er ook nog steeds aanvallen hier op Iraanse Koerdische oppositiepartijen. Mm-hmm. Je merkt er weinig van. Je hoort er niks van. In principe ook weinig in de media. Maar ja, het blijft wel doorgaan. Dus ook gisteravond was er ook weer een droneaanval op Iraanse Koerdische partijen. Maar het is niet dat je het in de stad merkt.
1: Okay.
0: Wat heel erg verschillend is met het verleden. Want in februari kon je het gewoon elke keer horen dat drones werden neergehaald. Terwijl ze bijvoorbeeld gericht waren op Amerikaanse basissen en het consulaat hier.
1: Nou ja, nu blijft dat beperkt tot die Koerdische partijen. Maar wel regelmatig dan?
0: Ja, klopt. Ja. Het is, ik zou bijna zeggen dat het bijna elke dag, bijna 2 dagen... dat er van dat soort aanvallen zijn. En ik denk dat dat ook komt omdat er heel veel van die mediarapporten zijn geweest dat Israël en Amerika een plan hadden om die Iraanse Koerden te steunen om de grens over te gaan van Irak om Iran aan te vallen.
1: Ja, dat verklaart meteen waarom die regio geviseerd wordt in het Noordoosten. Maar hoe groot is die groep Iraanse Koerden daar? Weten we dat?
0: Nou ja, er zijn meerdere Iraanse Koerdische partijen die basis hebben in de Koerdische regio. En ze hebben ongeveer 10.000 strijders. En ze hebben een coalitie gevormd voordat Israël en Amerika Iran hadden aangevallen. Dus in februari hadden ze dus een coalitie gevormd. En zij hadden dus plannen dus om de grens over te gaan. Om Iran aan te vallen.
1: Mm-hmm.
0: En een autonome gebied daar te creëren met steun van Israël en Amerika. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan, omdat Trump heeft uiteindelijk besloten om dat plan niet uit te voeren.
1: Ja, die steun was dan toch niet zo groot. Hoe zit dat eigenlijk met de verhouding met het regime? Bekijken die Koerden als een gevaar of hoe zit dat?
0: Ja, het regime ziet die groepering als gevaar. Want ja, het is eigenlijk een van de weinige oppositiegroeperingen uit Iran die in de buurt van Iran zitten. Die zitten dus gewoon letterlijk gewoon op de grens. En ze hebben ook die groepen gebombardeerd sinds eigenlijk al 2018. Hebben ze meerdere malen gebombardeerd met ballistische raketten en drones. En er zijn ook meerdere malen mensen bij omgekomen. In de recente oorlog zijn ongeveer 10 mensen van de Iraanse Koerdische oppositiepartij omgekomen. En recent, sinds die wapenstilstand, 5 mensen zijn omgekomen.
1: Oké, okay, dus er vallen wel wat doden regelmatig. Je zegt die Amerikaanse steun is vooral weggevallen voor die Iraanse Koerden. Op wie kunnen ze nog rekenen?
0: Ja, eigenlijk niemand, alleen hunzelf. En dat is dus het gevaar voor hen nou, omdat ze nu eigenlijk geïsoleerd zijn. Want je ziet bijvoorbeeld in Libanon dat Iran steunt hun proxy Hezbollah heel sterk en wil tot de aanvallen daarop stoppen. Maar er is eigenlijk niemand die nu de Iraanse Koerden steunt. Je ziet het eigenlijk alleen maar in de media. Dus ze worden, daarom staan ze, hebben ze een hele zwakke positie en kunnen ze onder druk komen van de Iraakse Koerden die nu onder druk komen van Iran om die groep eigenlijk eruit te gooien. Mm-hmm. Of om hun te verzwakken.
1: Ja, ja. Maar die groep zit daar, maar daar wonen natuurlijk ook heel veel gewone mensen. Hè? Hoe hard lijden zij onder die situatie?
0: Nou ja, ik bedoel, er zijn ook meerdere burgers omgekomen sinds die oorlog. Ongeveer 12 burgers omgekomen tijdens de oorlog. En ook in Iran zelf, je ziet ook dat het Iraanse regime het aantal executies aan het opvoeren is. Dus Koerdische burgers die zijn ook, worden vaak beticht dan door het Iraanse regime van oh, jullie werken met Israël of met Amerika of met die Iraanse Koerdische partijen. Dus het is ook een groot risico voor burgers in Iran zelf, nu eigenlijk de oorlog wat minder is. Je ziet dat er steeds meer mensen worden opgepakt. Vooral ook mensen die betrokken zijn bij protesten in januari. En ook een paar dagen geleden waren ook 2 Koerdische burgers waren omgekomen die door de Iraanse veiligheidstroepen werden die zijn gewoon neergeschoten in een huis waar ze zich aan het verbergen waren. Die werden gezocht door de Iraanse veiligheidstroepen.
1: Dus de angst regeert daar wel. Is dat alleen in het Koerdische deel? dat er nu zoveel angst is? Of gaat dat toch ook wat verder in Irak?
0: Ja, ik heb het nu eigenlijk over Iran zelf. Dus binnen Iran zelf, tot er dus het aantal executies omhoog aan het gaan is. En je hebt natuurlijk ook tot in Irak zelf zijn ook veel mensen bang tot die oorlog tussen Iran en Amerika en Israël weer opnieuw kan uitbreken. Want we zagen afgelopen weekend tot Israël en Iran weer elkaar aan het beschieten waren. Alleen het verschil was met het verleden tot Amerika zich niet zich heeft betrokken bij deze laatste ronde van schermutselingen. Mm-hmm. En daarom is eigenlijk heeft het wat minder effect gehad, behalve dan tot die vluchten weer allemaal werden geannuleerd. Want het Iraakse luchtruim, dat was bijna meerdere dagen was dat dicht tijdens die oorlog. En dat had heel veel effect op de economie natuurlijk.
1: Ja, uiteraard.
0: Maar mensen zijn daar bang voor, omdat daarvoor, voor 8 april, toen waren er ook meerdere malen drones gewoon op burgerdoelen, op restaurants, op bedrijven en dat soort dingen. Die werden gewoon ook gewoon geraakt door die drones. Dus mensen zijn wel bang tot het conflict weer door kan gaan.
1: Ja, en daar moet iedereen gewoon afwachten wat er gebeurt, dus ook in Irak. Goed dat we er aandacht konden voor hebben vanmorgen. Dankjewel daarvoor, journalist Vladimir van Wilgenburg.
0: Geen probleem. Dank voor de uitnodiging.

0: Nee hoor, gewoon blijven zitten voor het overzicht zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Want 6:30, goedemorgen. Die onderwijsbetogingen in Brussel, Jasper, die blijven nazinderen.
3: Ja, minister van Justitie Verlinden zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van die betogingen. Vorige week richtte relschoppers heel wat schade aan. En ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger, dat meldt het Rode Kruis. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar premier Netanyahu zegt dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten.
0: We kunnen naar Libanon, dat is voor na 7:00.
3: En meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging van 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. AI wordt vooral ingezet voor tekstanalyse, het maken van content en het automatiseren van processen.
0: Oké, het weer. Kijk naar buiten en de zon schijnt.
3: Ja, dat gaat wel niet blijven duren, vrees ik. Het wordt wisselvallig met buien. Ook vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op onweer en we halen maximaal tot maar 18 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Britney Spears, zowaar. Zijn wij helemaal klaar voor de kranten. Jasper, wat haal je eruit vanmorgen?
1: Veel aandacht voor het nieuwe onderwijsprotest in Brussel gisteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En die betoging liep opnieuw uit op rellen. En dus wil minister Quintin dat de relschoppers zelf opdraaien voor de schade die ze aanrichten. Dat staat op de voorpagina van het laatste nieuws. En dat staat ook al zo in het regeerakkoord. Mm-hmm. Maar Quintin gaat daar nu versneld werk van maken. Want de spiraal van geweld moet stoppen, vindt Quintin.
0: Het loopt uit de hand inderdaad. Het is nog altijd omwille van die maatregelen in het Franstalig onderwijs. We gaan er straks op door met een schooldirecteur uit Namen.
1: Dan in het nieuwsblad een record aantal verkeersboetes vorig jaar. Meer dan 10 miljoen waren het er. En dan vooral snelheidsboetes. Mm-hmm. En dat heeft veel te maken met de extra trajectcontroles. En één flitspaal heeft ook heel goed werk geleverd. Die op de Antwerpse ring in Deurne richting Nederland oplette daar. Ja. Die leverde 8 miljoen euro op. Oh. Dat is blijkbaar heel veel. Elke uur zijn daar 13 chauffeurs geflitst.
0: Hmm. Kijk.
1: Dan nog een opvallend cijfer in het nieuwsblad. Online oplichters, phishers, zijn bijzonder succesvol in België. 8 op de 10 Belgen kwamen er afgelopen jaar mee in contact met een vorm van online oplichting. En 1 op de 5 daarvan zijn ook effectief het slachtoffer geworden. En de bedragen zijn wel groot. Gemiddeld verliest iemand zo 4000 euro per geval.
0: Dat wil je toch liever niet, hè? De Standaard heeft dan weer een opvallende vacature.
1: Ja, want Vlaams minister Jo Broens is op zoek naar een watercommissaris.
0: Wat?
1: Ja, watercommissaris. Okay. Die moet vanaf 2028 gaat Europa strenger controleren op de waterkwaliteit. En dus moet het beter in Vlaanderen, vindt Broens. En die watercommissaris moet vooral het beleid dat nu al bestaat effectief gaan uitvoeren. Moet alle betrokken partijen op één lijn krijgen. Dat gaat dan om de landbouw, maar ook de industrie, natuurorganisaties, ook de overheden. En volgens Broens dreigen er zware boetes, problemen ook met vergunningen als de waterkwaliteit niet snel beter wordt.
0: Die moet dus beter, onthouden we ook. Gazet van Antwerpen dan. Daar trekken 20 N-VA-burgemeesters aan de alarmbel over misbruik op de huurmarkt, gaat het?
1: Ja, ze zeggen dat sommige huurders bewust hun woning laten verloederen, er niet meer voor zorgen om zo sneller een sociale woning te krijgen. Dat gaat dan om dat conformiteitsattest. Het idee van die mensen is de woning laten afkeuren of onbewoonbaar laten verklaren, zodat ze sneller opvang krijgen via het OCME, via de gemeente. Hoe vaak dat effectief gebeurt, is niet duidelijk. Uh-huh. In de krant wel een concreet geval uit Malle, maar ook veel N-VA-burgemeesters uit andere Antwerpse gemeentes hebben die open brief ondertekend. Dan buitenlandse media, CNN en NBC hebben het over de NBA-finale in New York, waar ook president Trump bij was. En toen hij op het grote scherm verscheen, dan klonk dit. Ja. Trump werd uitgejouwd.
0: Niet enthousiast.
1: Nee, ze waren niet blij. Door een deel van het publiek dan toch werd hij uitgejouwd. En ze waren blijkbaar boos omdat hij daar effectief ook was. Maar ook blijkbaar veel frustratie door de enorme veiligheidsmaatregelen. Fans moesten daar uren aanschuiven aan controles. Waren daar dus niet mee gediend.
0: Duidelijk.
1: En dan gaan we naar het WK. Veel WK-nieuws uiteraard.
0: Dat binnenkort of
1: zo? Ja, nog 2 keer slapen, Leen. In het nieuwsblad vanmorgen de grote WK-enquête. Belgische fans zijn al tevreden met een kwartfinale voor ons land. Okay. Dat zou al mooi zijn, vinden zij. En in alle kranten gaat het ook over de centen. Als de Rode Duivels effectief wereldkampioen worden, dan krijgen ze elk een bonus van 435.000 euro bruto.
0: Okay.
1: Dat is niet slecht, zou je denken.
0: Nee.
1: Maar in de entourage van een speler is te horen dat dat eerder klein geld is.
0: Oké, okay. Dat is een beetje out of our league, denk ik.

0: Sam's version van Not an Addict. Van Sam Bettes uiteraard.
1: De ochtend.
0: Russische bewakingsagenten die varen in het Geniep mee op schepen van de Russische schaduwvloot. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar onze checkredactie aan meewerkte. Die schaduwvloot, dat is dat netwerk van honderden oude olietankers die gebruikt worden om Russische olie te verschepen en zo dus de westerse sancties te omzeilen. Wie voor VRT Nieuws meewerkte aan dat onderzoek, dat is Ellen de Bakker. Goedemorgen, Ellen.
2: Goedemorgen.
0: Dus jij hebt daar goed zicht op, hè, op die Russische bewakers, op die schepen en wat zij precies doen. Want wat is eigenlijk de verwachting? Wat zouden zij moeten doen?
2: Zij hebben eigenlijk verschillende taken op die schepen. En de belangrijkste is wellicht de bemanning en de kapitein in het oog houden. Dus zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen. Of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne die drones zou sturen, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
0: Oké, ook niks aan het toeval overlaten eigenlijk, als ik jou zo hoor. Hoe zijn jullie dat te weten gekomen dat die dat doen?
2: Wel, we zijn eigenlijk gestart met een aantal bemanningslijsten die we te pakken hadden gekregen van mensen op die schaduwvloot. En daar hadden we al een aantal bewakers op geïdentificeerd. En in eerste instantie hadden wij geprobeerd om hen legaal en open te benaderen als journalisten, maar dat is natuurlijk op niets uitgedraaid. En we hadden het geluk, dus dit maakt deel uit van een breder internationaal onderzoek, dat er ook een Russische collega aanwezig was. En hij is undercover kunnen gaan en heeft eigenlijk een vorm van valse sollicitatiegesprekken opgezet. Dus hij heeft zich voorgedaan als een HR-medewerker van een Russisch oliebedrijf. En hij deed alsof hij mensen aan het ronselen was om aan de slag te gaan als bewaker op die schaduwvloot. En zo zijn een aantal mensen wel, als het ware, in de val getrapt en zijn met ons komen spreken.
0: Ja, en hebben jullie daar ook zicht op gekregen wat voor mensen dat zijn? Wie zijn dat, die beveiligingsagenten?
2: Ja, het gaat op één na altijd om Russische mannen. Heel vaak tussen de 61 en 29 jaar oud. Dus gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Mm-hmm. Een aantal hebben een strafblad. Heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland. Of

0: bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
1: Oké, dus dan krijg je daar wel heel goed zicht op plots, hè, wat die dan doen. En je zegt, het was niet makkelijk om te achterhalen wie erop zit, maar wat ze doen wel. Hè. Het is echt de bedoeling om die westerse sancties te omzeilen.
0: Ja, klopt. En het is eigenlijk echt de bedoeling om ervoor te zorgen dat de lading van het schip, dus olie in veel van de gevallen, op bestemming te krijgen. Dus het doel is echt om te vermijden dat het schip zou worden aangehouden of in beslag zou worden genomen door kuststaten die sancties wel willen beschermen natuurlijk.
1: Ja, wat wij onlangs ook nog gedaan hebben, hè, met het Belgisch leger, dat houdt dan wel risico's in als je weet dat daar zo'n agenten op die boten zitten.
0: Ja, klopt. En dat maakt het veel moeilijker. Het probleem is natuurlijk dat veel van de Europese veiligheidsdiensten die bemanningslijsten, die circuleren niet open en bloot. Hè. Dus wij weten heel vaak niet wie zit er op die schepen. Mm-hmm. En zelfs als we een idee hebben van wie dat er op die schepen zitten, daarom geven ze nog niet open en bloot aan dat het gaat om een bewaker. Dus heel vaak worden die onder de functie van bijvoorbeeld technicus opgeleist. Mm. En dan nog zijn we nog niet zeker of dat die bewaker al dan niet bewapend is. Dus dat zijn allemaal risicofactoren die moeten meegeteld worden vooraleer dat we een schip kunnen enteren bijvoorbeeld.
1: En die nu wel blootgelegd zijn met jullie onderzoek. Het is duidelijk dat dat heel belangrijk is voor Rusland. Is het vooral afschrikking? Hebben jullie daar zicht op gekregen?
0: Ja, wel, de gesprekken die we gehad hebben met de drie mannen die we hebben kunnen spreken, die zeggen allemaal dat zij niet bewapend waren. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat al de rest niet bewapend is. Maar dat wil al een beetje zeggen van oké, misschien zijn ze dan toch niet zo gevaarlijk. En de woordvoerder van de FOT Mobiliteit bij ons, die ook instaan voor de Cel Maritieme Beveiliging, die zegt ja, het doel van het plaatsen van die bewakers is echt kuststaten te doen afzien van interventie. Dus echt om ons af te schrikken, om een rits mee aan te vangen.
1: En die olie te laten vervoeren natuurlijk. Het geeft ook aan hoe belangrijk dat is voor Rusland, die schaduwvloot. Mm-hmm. Is het een soort laatste redmiddel om die economie nog overeind te houden? Moeten we het zo zien?
0: Wel, de olie voor Rusland is natuurlijk een heel belangrijke inkomst. En het feit dat zij teruggrijpen naar een techniek zoals die bewakers laat zien dat ze dat wel degelijk belangrijk vinden, want het is natuurlijk een extra kost om die bewakers te laten meevaren. Nu, sinds februari dit jaar zien we dat er minder bewakers op de schepen worden gezet. Mm-hmm. Wat ons doet vermoeden dat ze misschien andere strategieën of technieken aan het zoeken zijn. Wat we wel zien is dat sinds vorig jaar er veel meer Russische kapiteins in plaats van niet-Russische kapiteins op die schepen zitten. Dus misschien dat ze al andere manieren aan het zoeken zijn, maar het feit dat ze die strategieën regelmatig veranderen geeft wel aan dat die olietankers voor hen van groot belang zijn.
1: En dat ze daar absolute controle over willen behouden. Hebben jullie blootgelegd in dat onderzoek? Internationaal, je hebt er voor VRT Nieuws aan meegewerkt. Ellen de Bakkere, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: De Strombellas en Spirits. Een ongeval in Brussel op de Kleine Ring richting Zuid. De Kruidtuin en de Rogiertunnel zijn afgesloten voor het verkeer en je verliest daar intussen al 1 uur en 20 minuten vanaf de Keizer Karellaan. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier bijtellen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En richting Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Olivier.
2: Dag Leen.
0: Velen hebben het gevolgd en het is nu ook bevestigd dat de Rode Duivels geland zijn vannacht. Weet jij iets over de vlucht? Is die goed verlopen?
2: Nou, ik kan niet voor de Duivels zelf spreken, maar ik heb wel wat heen en weer gewhatsappt met collega's Tom Boudeweel en Jonas van de Veire. En over de vlucht zijn er alvast geen klachten. Onze collega's mochten na de landing vrijwel meteen samen met de Duivels naar het trainingsveld in Seattle. En daar stond een lichte oefensessie op het programma waar 1 kwartiertje open van was om te bezichtigen. Jonas zei me ook dat het nog lastig was eigenlijk om wakker te blijven, om meteen in dat ritme van Seattle te geraken. Het is er uiteindelijk 9 uur vroeger. Iets wat de spelers ook op het hart is gedrukt. Zij mochten niet slapen tijdens de vlucht. Dat hebben ze ook gedaan. En voorts kan ik nog zeggen dat het daar regent in Seattle en de lucht grijs is. Ik zou zeggen, de Belgen zijn er meteen thuis.
0: Dat is geen grote aanpassing. Nee. Maar er ging inderdaad wel meteen gesport worden, dat ons coach gezegd. Er is dus ook al gespeeld, oefenwedstrijden gespeeld.
2: Ja, niet door de Belgen natuurlijk. En daar gaat het ook vooral over. Er is wel sowieso al, er kan wel geoefend worden de komende tijd door de Belgen, maar het zal echt wel niet meer zijn officieel. Er zijn wel op Amerikaanse bodem door ploegen die daar wel zijn, wordt er volop geoefend. En ik kijk dan vooral eigenlijk naar 2 topfavorieten die hebben gespeeld afgelopen nacht, namelijk Spanje en Frankrijk. Maar ik wil ook eerst en vooral even het Nederlandse blok openen, want ja, dat ziet er daar niet al te fantastisch uit. Die oefende gisteravond in New York tegen Oezbekistan en erg veel moed kan die match toch niet echt gegeven hebben. Oranje won wel, nipt met 2-1. Gakpo scoorde alle goals voor onze Noorderburen, 2 keer een strafschop, waarvan de laatste in de 98e minuut. Dus met hakken over de sloot. Ja, goals maken, dat blijft hun probleem. Ze hebben geen echte spits, toch niet eerste spits. Ook nog eens op de koop toe. Eerste doelman Bart Verbrugge, die is uitgevallen met een blessure in die wedstrijd. En aanvoerder Virgil van Dijk, die stond nadien niet met de grootste glimlach de pers te woord.
3: Ja, je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden, wat heel normaal is. Ook het veld. Ik denk dat het heel snel droog werd. Dan is het best lastig om tussen de linies te kunnen spelen. Maar goed, dat is een proces op dit moment waar we heel snel moeten wennen. Vandaag was een goede stap. En de komende week, als we in Kansas zijn, dan hebben we bijna elke dag een training. Dus dan wordt het sowieso snel aanpoten.
2: Dat gaan ze zeker moeten doen. En het is nu ook zeker dat hun Arsenal-verdediger Jurrien Timber echt niet fit genoeg is voor het WK. Ook hij zal er niet bij zijn. Wordt vervangen door Lucharel Geertruida. Enfin, dat is wat het Nederlandse minder leuke nieuws betreft. Frankrijk oefende ook gisteren en tankte wel vertrouwen. In een eenrichtingspartij, zeg maar, tegen Noord-Ierland wonnen de Fransen met 3-1. Alle 3 de goals kwamen van man in vorm Michael Olise. En ook Spanje maakte het zichzelf niet te moeilijk tegen oefenpartner Peru. Ook daar een 3-1. Ook daar dus wel een tegengoal, moeten we wel opmerken. Ja. 3 Spaanse treffers kwamen van Pedri, Oyarzabal en een eigen doelpunt van een Peruviaan.
0: Oké, maar die zijn er dus duidelijk klaar voor.
2: Zeker
0: dat wat voetbal betreft. Ook een hele portie basket heb je mee.
2: Ja, met de voorsprong voor Oostende in de Belgische titelfinales. De kustploeg heeft het tij voorlopig helemaal doen keren. Want in de heenwedstrijd, of in de eerste wedstrijd, sorry, verloor de kustploeg nog van de Antwerp Giants. Maar ondertussen heeft het de voorsprong weer te pakken. Gisteren verloor de Antwerp van Oostende met 76-81. En zo is het 1-2 in de tussenstand in het voordeel van titelverdediger Oostende. Manager Sam van Rossum is blij met het mentaliteitswijziging bij zijn team en weet dat er nog 1 keer moet gewonnen worden om weer kampioen te zijn.
4: Als je Antwerpen wil verslaan, moet je 40 minuten op dit niveau spelen. Die intensiteit op plein leggen. Ja, en gewoon no easy baskets. En de ploeg heeft die mentaliteit nu vast. Ik denk dat we dat goed bekeken hebben na de eerste wedstrijd. Dat dat beter moest. En ze hebben daar ook gereageerd. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de 3. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden. En met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste 2 wedstrijden aan de opworp moeten komen. Zoals ik zeg, het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
2: Ja, en donderdag spelen ze voor die 8:30 in Oostende. Daar dus 2-1. En dat is ook de tussenstand in de NBA-finales. Want na 2 zegens van de New York Knicks hebben de San Antonio Spurs het nu toch ook eens naar zich toe kunnen trekken. Dat laken 115-111 was de uitslag. En zo is er toch wat meer spanning daar, maar zeker nog niks beslist. Want ja, minstens 2 matchen moeten er nog gespeeld worden om een nieuwe NBA-kampioen aan te duiden.
0: Maar het blijft toch nog even spannend.
2: Zeker en vast.
0: Op naar Game 4. Dankjewel, Olivier.
5: Young man, it's been so heavy for you.

0: Young Lion van Sade. Tijd voor het nieuws van 7. Straks kunnen wij naar Libanon.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
7: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com. Selection.
8: Schat, zie je hier op de Selection website?
9: Oh, wauw. OLED TV's van Philips en LG.
8: Ja, met WK inruilkortingen tot 300.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het juiste pad. Dat zegt het OCAT. Dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
2: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
3: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. Vier vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
4: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
3: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
5: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
3: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
4: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
3: En dat bevestigt ook het OCAT.
5: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
1: De podcast Vrouwen van IS is te beluisteren op VRT Max. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Vorige week richtten relschoppers heel wat schade aan en ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
6: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en de minister wil dat snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met artificiële intelligentie. Dat zegt Iris Renoir van de dienst Economie.
7: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven, met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
1: In Noorwegen moet Marius Borg Hoiby, dat is de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Hoiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkten. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden. Dat zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
8: Zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
1: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvlieg

0: vliegtuig zou de machine- en controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Daarop zou brand zijn uitgebroken. De bemanningsleden konden worden gered. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand nu met 2-1. Als het ook de 4e wedstrijd wint, nu donderdag, dan is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
1: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is 2-0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de 3. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde instelling en dezelfde mentaliteit als de laatste 2 wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zat vooraan in het nieuws. 4 van de vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. Zowat 100 vrouwen vertrokken 10 jaar geleden. Maar van de 58 vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad. De podcast met hun getuigenis staat op VRT Max. En meer details over dit verhaal ook op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
3: Goedemorgen. Het blijft dus onrustig in het Franstalig onderwijs. Wij praten met een schooldirecteur in Namen straks.

0: The Loving Spoonful en Summer in the City. 14 doden zijn er intussen geteld bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Zometeen eens horen hoe de nacht daar verlopen is.
1: De ochtend.
0: Maar nu blijven we hangen bij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. Een opvallend bezoek moeten we dat noemen, want hij doet daar de ene na de andere politieke uitspraak. Hij heeft zijn steun uitgesproken voor de Spaanse regering. Tussen de lijnen ook kritiek gegeven op de Verenigde Staten en Israël. En hij liet zich ook horen over het massale seksuele misbruik in de kerk in Spanje. Een open wond noemde hij dat. En gisteren zat hij ook samen met de slachtoffers. Wij gaan erover praten met professor emeritus theologie Carlijn de Mazure. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U werkt voor het Centrum ter Bescherming van het Kind en Kwetsbare Volwassenen aan de St. Paul University in Canada. We hebben hem daarna horen spreken, maar ik wil eerst even bij die ontmoeting met die slachtoffers blijven hangen. Want weten we eigenlijk hoe die verlopen is?
2: Nee, daar is nog niets naar buiten gekomen van deze ontmoeting. Wat ik wel gelezen heb, is dat het gaat over 6 slachtoffers. Dat is weinig. En daarom is er ook eigenlijk veel oppositie en kwaad bloed gezet bij de slachtoffergroepen die niet uitgenodigd zijn. Dus ik vind het heel goed dat hij slachtoffers ontmoet heeft. Hij doet dat voor de eerste keer op een buitenlandse reis. En hij heeft ook belangrijke dingen daarover gezegd eigenlijk. Hè.
0: Ja, maar het feit dat niet iedereen er kan bij zijn is logisch natuurlijk. Maar dat kon wel wat transparanter dan, zegt u? Wie mocht er niet of uitgenodigd werd?
2: Ja, dus men heeft niet de gewoonte, alhoewel men steeds spreekt over transparantie in de kerk, maar niet de gewoonte de criteria waarop de selectie gebeurd is duidelijk te maken. Ja. Dan zouden we kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, het is een mooie representatie. Of het omgekeerde, waarom is het enkel één groep? Maar die criteria zijn niet duidelijk gemaakt. En bij gevolg, denk ik ook van, waarop is het gebaseerd dat het precies deze 6 mensen waren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, zijn het de mensen die hun geloof behouden hebben, of is het inderdaad een representatie van 6 verschillende groepen? Dat weten we niet.
0: We hebben er geen zicht op. Het is ook allemaal achter gesloten deuren gebeurd. Hè. Dat wekt toch ook nog altijd de indruk dat er wat verdoezeld moet worden?
2: Wel, 2 dingen daarop. Achter gesloten deuren. Ik kan echt zeggen dat dat meestal op vraag van de slachtoffers is. Omdat ook van sommige slachtoffers, ouders of familie, niet op de hoogte zijn van dat misbruik en dat ze dat niet publiek willen maken. Okay. Ten tweede, dat verdoezelen. Ik denk dat we dat echt achter ons moeten laten. Die gedachte, hè. 100.000 slachtoffers wereldwijd. Er is geen verdoezelen meer aan. Dus ik denk dat het ondertussen duidelijk geworden is dat seksueel misbruik een probleem is wereldwijd en dat men dat niet probeert te verdoezelen. Mm. Desalniettemin, veel meer transparantie zou welkom zijn.
0: Dat is heel duidelijk. Als we naar Spanje zelf kijken, dat gaat ook om heel veel mensen. Hè? Dat is ook pas laat naar buiten gekomen, toch?
2: Ja, ik herinner mij dat ik daar als een van de eerste ben gaan spreken een aantal jaar geleden, misschien 5, 7. En dat werd niet echt verwelkomd door de bisschoppen. Zij zeiden dat er in Spanje geen seksueel misbruik was. Wat ik natuurlijk tegengesproken heb op basis van onze ervaring. Uh-huh. En uiteindelijk hebben ze dat toch moeten toegeven. Hè? Maar ook nu, de gap ging ik zeggen, maar dus het gat tussen de cijfers die we van de bisschoppen krijgen en de vermoedens, maar niet wetenschappelijk bewezen, van de bisschoppen, 1.000 en 200.000, dat verschil is toch wel zeer groot.
0: Dat is inderdaad heel groot.
2: Oh. Ja.
0: Dat verklaart ook dat de paus spreekt over die open wond. Hij gaat met de slachtoffers ook ongetwijfeld gesproken hebben over wat hij graag zou zien gebeuren om die wond toch te proberen laten genezen. Wat weten we daar eigenlijk over? Hoe kijkt hij daarnaar?
2: Wel, eerst en vooral wil ik zeggen dat ik het echt heel goed vind dat hij de term open wond gebruikt. En dat is echt wel iets helemaal anders wat we van sommige bisschoppen horen. Laat ons de pagina draaien. Dus hij heeft eigenlijk echt toe dat, om te beginnen, niet alle historisch misbruik historisch is. Het is ook vandaag, ik kom net van een congres, ook vandaag zijn er in alle landen nog aangiftes. Het is waar, we hebben een deel historisch misbruik, maar het misbruik is ook nog altijd actueel. En de open wondes zijn bij beide groepen, zowel bij het historisch misbruik als bij het misbruik.

0: heden ten dagen. Dus dat hij dat open wonde, een open wonde noemt, vind ik echt vind ik heel goed. Want dat is eigenlijk de situatie. We kunnen de pagina niet draaien. En het is maar de vraag of je bij zo'n groot wereldwijd trauma ooit de pagina kunt draaien.
1: Ja, absoluut. Er worden wel pogingen ondernomen natuurlijk, hè, of om slachtoffers te helpen bij hun herstel. Hier in Spanje is er sprake van betalingen, ook als ik het goed heb.
0: Ja, maar ik heb nergens kunnen vinden hoeveel. Uh-huh. Het is waar dat er een akkoord gesloten is, via de regering ook met de kerk, om een herstelbetaling uit te voeren. Dat is goed en dat verzacht de pijn. Vooral ook omdat men dan toont dat, dat men erkent dat deze persoon een slachtoffer is. Maar de bedragen daarvan zijn zeer verschillend volgens de landen. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben net terug van een conferentie in Canada, in Montreal. En de bedragen die in Canada betaald worden, zijn veel groter dan die bijvoorbeeld in België. En bijvoorbeeld Frankrijk heeft ook, de top is 60.000, terwijl bij ons 25.000. Maar in Canada zijn er mensen die 250.000 Canadese dollar gekregen hebben. Ja. Zo, dat is echt, echt een heel groot verschil. Ik weet niet hoe men de bedragen vastgelegd heeft in Spanje. Ik denk dat het nog niet publiek gemaakt is, of in elk geval nog niet internationaal bekend.
1: Nee, gaan we nog even op moeten wachten. Maar ja, dat leed zal eigenlijk nooit vergoed kunnen worden. Hè. Er moet vooral gekeken worden naar de toekomst en hoe het te vermijden. Dan is er in Frankrijk, geloof ik, onder meer de discussie, heft dat biechtgeheim op in bepaalde gevallen. Is dat iets wat de paus in overweging neemt?
0: Oh nee, daar kan u van overtuigd zijn. Dus de eerste keer dat ik die discussie gehoord heb, was naar aanleiding van de publicatie van het Australisch onderzoek. Dat was 2017. En toen had de regering gevraagd om het biechtgeheim op te heffen. Ze wilden dat ook in een wet gieten. En dus als priesters het misbruik niet zouden melden, zouden ze naar de gevangenis gaan. Waarop een heel deel priesters gezegd heeft, wij gaan liever naar de gevangenis dan dat we dat geheim opheffen. Ik hoor daar verder in Australië niets meer van, waardoor ik dus aanneem dat het biechtgeheim bewaard gebleven is. Wat de theologie voor de paus is, en voor zeer veel mensen, is dat het een gesprek eigenlijk met God is en dat men dat gesprek niet naar buiten brengt. En dat er één plaats moet zijn waar men daarover kan spreken. Maar het is zeker voor discussie vatbaar, hè?
1: Ja, maar paus Leo wil die discussie niet openen, als ik u goed begrijp. Velen moeten hem nog leren kennen, hè? Het feit dat hij zich nu zo uitspreekt over misbruik, ook over de politieke situatie in Spanje, verbaast u dat?
0: Ja, nee. Ik heb hem dus leren kennen als een zeer voorzichtig man. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk, ja, als ik met hem samenwerkte in die groep die door paus Franciscus opgericht werd over problemen die bij de synode naar buiten kwamen. En ik heb dus 8 maanden met hem samengewerkt. Het is een buitengewoon voorzichtig man die niet zeer veel spreekt. Dus ik was buitengewoon verwonderd dat hij zo sterk stelling innam. Eigenlijk heb ik wel respect voor het discours dat hij voert over de vrede. Ik wil mij niet uitspreken over wat wij nodig hebben aan wapens, aan de verdediging van het land. Dat laat ik aan experten over. Maar wat wel belangrijk is, is dat we over het algemeen een discours hebben, een oorlogsdiscours. Overal en elke dag. En dus niet alleen in Gaza of in Oekraïne of in Iran, maar ook in België, van hoe we ons daar tegen moeten wapenen en tegen mogelijke gevaren. Ik zeg niet dat we ons niet moeten wapenen, maar ik ben heel erg blij dat daar tegenover een discours van de vrede gevoerd wordt. Want eigenlijk zou de vrede de normale situatie moeten zijn, niet de voorbereiding op een oorlog. En dat dat dus klaargemaakt wordt door de paus, die toch beschouwd wordt als een spirituele leider, vind ik heel zinvol, omdat het ons toch aan het denken zet van we moeten ook stappen zetten dat we de vrede kunnen bewaren. En het kan wel zijn dat daar ook wapens voor nodig zijn, dat sluit ik niet uit. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat dat discours over vrede blijft gevoerd worden.
1: Ook door de paus, door paus Leo. Al is hij een voorzichtig man, dat weet u. Dank u wel om met ons te praten vanmorgen. Professor emeritus theologie Carlijn de Mazuren.
0: Dag mevrouw.
1: Opletten voor een ongeval in Brussel op de Kleine Ring richting Zuid. De Kruittuintunnel en de Rogiertunnel die zijn afgesloten voor het verkeer. En je verliest daar intussen 1,5 uur vanaf de Keizer Karellaan. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij. Dat is tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
2: Vertragen naar Brussel op de E40. Een kwartier vanaf Aalst. Ook een kwartier op de E19 vanaf Peuty. Een kwartier op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En opnieuw een kwartier op de E40 vanaf Haasrode. Naar Antwerpen op de E313. 20 minuten. Minuten erbij vanaf Massenhoven, een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 bij Sint-Joop 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum en richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Linda Toch van Tof van Commerce.
1: De ochtend.
0: 14 doden intussen bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. En de Israëlische premier Netanyahu die zei gisteravond nog dat Israël de strijd tegen Hezbollah in Libanon onverminderd voortzet. De gevechten tussen Israël en Iran die zouden wel gepauzeerd worden. Wij kunnen naar correspondente Daisy Moore in Libanon. Goedemorgen, Daisy.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was de voorbije nacht?
2: Nou, ook weer onrustig. U zei het net zelf al. Weer aanvallen, weer doden. Eigenlijk wat we hier natuurlijk al dagen en weken zien. De Israëlische troepen ook die gestaag steeds iets verder noordwaarts komen. Luchtaanvallen in het zuiden. Verschillende doden in Tyr, een grote stad in het zuiden van het land. Waar wel werd opgeroepen om te evacueren. Maar hoe doe je dat, hè? Zo'n grote stad evacueren? Inmiddels zijn 1 miljoen mensen ontheemd. 1/3 van Zuid-Libanon wordt bezet. Ruim 60 dorpen en steden zijn daar inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Dus hier is er zeker nog geen einde aan gekomen.
0: Nee, en wat doet dat met de mensen? Hoe moeten ze daarmee omgaan? Want ja, de vraag is, als je het dan nu ziet evolueren, denken ze dan, oké, misschien komt er beterschap, of groeit net die vrees voor nog ergere aanvallen?
2: Nou, dit is een absolute uitputtingsslag voor zoveel mensen. Constant die onzekerheid. Er is dus officieel een staakt het vuren, maar dat wordt constant geschonden. Het klinkt misschien goed op papier, in de praktijk is het dus heel anders. Dagelijks doden, ruim 3600 doden. Dagelijks evacuatiebevelen. Mensen die dus hals over kop moeten vluchten. Eigenlijk nergens terecht kunnen, want waar moet je dan naartoe? En de frustratie, het gevoel bij velen dat ze ook een oorlog in zijn gezogen, ja, die ze eigenlijk niet willen. Dat ze tussen twee vuren zitten. Ze zijn niet te spreken over Hezbollah vaak. Anderen wel natuurlijk. Die meningen zijn verdeeld. Maar ze zijn ook woedend over de Israëlische aanvallen. Veel mensen die een heel andere toekomst voor ogen hebben. Mensen die rust willen, vrede willen, stabiliteit willen. En natuurlijk de hoop om uit deze cirkel van geweld te komen. Waar ze totaal geen grip op hebben en wel het slachtoffer van zijn. Dus het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles eerst gewoon een leven vol te houden. Te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
0: Ja, en het leven van elke dag dat heel hard is, en dan hangt daar uitzichtloosheid boven, mag ik het zo noemen? Want ja, die relatieve vrede in Libanon, die lijkt er te moeten komen. Anders is er geen akkoord. Tegelijkertijd zie je Israël daar niet naar luisteren.
2: Ja, het is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Ook wat er de afgelopen 2 dagen is gebeurd. Eerst die aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, van Israël. En Iran die terugsloeg. Iran onderstreepte hun steun voor Hezbollah met die aanvallen die zondagnacht begonnen. En dat is voor Iran en voor Hezbollah belangrijk om te laten zien. Door de oorlog en het falende staakt het vuren hier in Libanon te linken aan die onderhandelingen over een deal met Iran, wordt het een onlosmakelijk met het ander verbonden. Iets wat Teheran en Hezbollah zo graag zien. Ja. En Libanon wordt hiermee ook eigenlijk weer een schaakbord voor de rest van de regio, waar zoveel wordt uitgevochten. Dat is wat we van oudsher zo vaak hebben gezien. En dan die Libanese pro-westerse regering, die dit juist zo graag wil loskoppelen, want zij onderhandelen tegelijkertijd zonder dat Hezbollah ermee instemt met Israël, en willen dat doen als Libanese staat die niet ondermijnd wordt door Hezbollah, dus als een autonome staat, want zij zien weer een heel andere toekomst voor zich, voor Libanon. En dat maakt dit allemaal zo bijzonder ingewikkeld. Veel verschillende uiteenlopende perspectieven op de oorlog hier in Libanon, de deal met Iran, de oorlog in Iran, en mensen die daar toch heel vaak de dupe van zijn en zeggen, moet dit allemaal. En wat betekent dit voor ons? En dat is wat je nu toch wel ziet. Dat die vermoeidheid ook echt toeslaat.
0: Ja, ik wil ook nog kort even vragen hoe het staat met Hezbollah. Want je zegt Iran blijft die steunen. Tegelijkertijd wil de Libanese regering eigenlijk verder zonder. Hoe lang kunnen zij blijven terugslaan?
2: Nou, we zien natuurlijk dat Hezbollah verzwakt is, maar zeker niet verdwenen. En hè, er zijn ook eigenlijk dagelijks Hezbollah-aanvallen of op Israëlische troepen in het zuiden van Libanon of op het noorden van Israël. Dus dat gaat ook nog alsmaar door. Het onderstrepen van die steun van Iran over en weer, dat was natuurlijk belangrijk de afgelopen dagen. Iets waar zij ook profijt van hebben. Maar ja, de steun voor Hezbollah door deze oorlog is aan de ene kant bij sommigen toegenomen, maar heeft bij anderen ook echt een enorme klap gekregen door de frustratie die ik eerder beschreef. Mensen die er ook echt klaar mee zijn. Dus dat zaait verdeeldheid ook hier binnen Libanon. Maar niemand moet verwachten dat wat er hier allemaal gebeurt Hezbollah volledig zal uitsluiten. We zien natuurlijk al weken, al maanden en in 2024 tijdens de oorlog die constante bombardementen op Hezbollah. En dat is niet iets waardoor zij verdwenen zijn.
0: Nee, het is een somber beeld vanuit Libanon. Desi Moore, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
6: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via

0: var.be. VAR. Bereik meer.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
10: VRT Radio 1.
11: De ochtend.
12: Ruim 7:30 intussen. Goedemorgen. Teruggekeerde IS-vrouwen Jasper, die lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad.
13: Ja, dat zegt Veiligheidsdienst OCAT. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land ruim 100 vrouwen naar Syrië en Irak om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS. Intussen zijn er al enkele tientallen teruggekeerd en die leiden nu allemaal een normaal leven. 4 van die vrouwen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws.
12: Wij praten zo meteen met de psycholoog die hen al jaren begeleidt sinds die terugkeer.
13: Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. AI wordt vooral ingezet voor tekstanalyse en het efficiënter inzetten van medewerkers. En we zaten net in Libanon, want daar zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger, dat meldt het Rode Kruis. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten.
12: En voor het weer is Sabine er. Goedemorgen Sabine. Er is wat blauwe lucht te zien, maar het blijft niet zo vandaag, hè?
14: Dat klopt. Er is op dit moment nog best wel wat zon, maar stilaan wordt het wisselvalliger. En vanaf de middag ongeveer verwachten we dat er ook hier en daar wel wat buien gaan zijn. En lokaal kan dat zelfs met een donderslag erbij. En ondertussen ook een redelijk strakke wind die gaat aanwakkeren. Nu nog matig, maar die wordt soms vrij krachtig, aan zee krachtig, met drukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Tijdens een bui kan dat nog niet iets meer zijn. Wind uit het west-zuidwesten. En het wordt ook koeler dan gisteren. Temperaturen van 13 tot 18 graden. Vanavond nog een paar laatste buien. Die schuiven dan weg richting Nederland en Duitsland. En dan zijn er tijdelijk brede opklaringen. Maar later komen alweer meer wolken opdagen bij minima tussen 5 en 11 graden. En de wind die wordt matig uit het zuidwesten en later zwak. Morgen wisselvallig weer opnieuw met vooral na de middag alweer buien, soms onweerachtig. Minder wind dan vandaag. En nog altijd die temperaturen die niet verder geraken dan 18 graden. Donderdag starten we nog met zon, maar later wordt het dan opnieuw wisselvallig met buien. En 's avonds en 's nachts nog wat regen. Ook vrijdag eerst nog regendruppels, daarna nog wat buien. Maar het wordt al iets zachter, tot 19 graden. En dan in het weekend wordt het zonniger en warmer. Zaterdagochtend nog wat regendruppels. Daarna komt de zon erdoor bij maximaal tot 22 graden. En dan voor zondag en zeker maandag krijgen we veel zon. En maximaal tot 25 graden of nog iets meer.
12: Iets om naar uit te kijken. Dankjewel Sabine.
15: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: Radio 1.
11: De ochtend.
10: De
11: met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Carole King en I Feel the Earth Move.
1: De ochtend.
0: Ik heb een podcasttip voor u.
2: Toen dacht ik van, als dit maar het begin is, dan staat mij nog heel veel van dit te wachten.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan mezelf toe.
3: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen.
0: Een nieuwe podcast dus, hè? Een bijzondere, Vrouwen van IS.
5: Ja, en daarin vertellen vier teruggekeerde vrouwen voor het eerst over hoe ze radicaliseerden, waarom ze naar Syrië of Irak trokken en wat ze daar meegemaakt hebben. Ze moesten bijvoorbeeld executies bijwonen en de gruwel werd alleen maar groter, dat vertelt deze vrouw.
6: Bijvoorbeeld iemand werd betrapt op stelen of op homoseksualiteit, dan werden we wel bijeengeroepen om allemaal te gaan kijken. En dan zat die nog arme man helemaal op het dak, op de 9e verdieping of 20e, ik weet het al niet meer, en werd hij er echt van afgeduwd. En moesten wij echt kijken van, kijk, dat is gebeurd met degene die niet luisteren. Dat was voor ons wel een waarschuwing, een les, dat zeiden ze ook.
5: Ja, intussen zijn die vrouwen al een aantal jaar terug in ons land en hun terugkeer veroorzaakte destijds veel discussie, want wie zijn die vrouwen en hoe gevaarlijk zijn ze? Soms werden ze afgeschilderd als willoze volgelingen van hun man, anderen noemen hen tikkende tijdbommen die zelf ideologisch zeer gedreven waren. En in de podcast reageert ook Veiligheidsdienst OCAT. Daar zeggen ze dat er op dit ogenblik geen aanwijzingen zijn dat de vrouwen nog een risico vormen. Dat zegt Gert Verkouteren van OCAT.
7: Eigenlijk blijkt eruit dat op het vlak van al die terugkeerders, dat we er eigenlijk geen mensen zijn die terug zijn ingeschakeld, geraakt in een extremistische groepering of extremistisch gedachtegoed zijn gaan verspreiden of op andere manieren nog een gevaar gaan vormen. Ja, ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
0: En wie ook aan het woord komt liever in die nieuwe podcast, dat is Gerrit Loots. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: U bent professor psychologie aan de VUB en wij leren die vrouwen nu eigenlijk beter kennen door die podcast, maar u kent hen al lang, want u was van bij het begin betrokken bij de

0: terugkeer. En u begeleidt hen nog steeds, hè, als ik het goed heb. Hoe gaat het met die vrouwen?
1: Met die vrouwen gaat het vrij goed op dit ogenblik. We spreken over 20 vrouwen die zijn teruggekeerd, 49 kinderen. De meeste van hen hebben opleidingen gevolgd. Uh-huh. Verschillende van hen zijn aan de slag, hebben werk. En de meeste op dit ogenblik, na zeer lange strijd om dat te realiseren, wonen terug samen met hun kinderen.
0: Maar dus voor de meeste gaat het vrij goed. Vooraf gegaan. En we horen hen, vind ik, vrij onthecht heel gruwelijke dingen vertellen. Dus dat geeft aan welk leven die ook meeslepen in het leven dat ze nu proberen op te bouwen. In welke mate heeft dat hen nog in de weg gestaan?
1: Wel, dat is natuurlijk de situaties waarin zij gezeten hebben, die zijn extreem. Traumatiserend geweest. Zowel natuurlijk in het kalifaat zelf, maar ook op het ogenblik dat ze in de Koerdische detentiekampen zaten met hun kinderen. En ook eigenlijk bij de terugkeer en na de terugkeer. Daar zijn heel wat zaken gebeurd die toch wel gemaakt hebben dat het voor hen heel, heel hard geweest is.
0: Naar wat verwijst u dan?
1: Bijvoorbeeld bij de terugkeer, wanneer zij geland waren in België, zijn de kinderen onmiddellijk van hen afgenomen geweest. Zij zijn naar de gevangenis gebracht. Sommige van hen geblinddoekt naar de gevangenis gebracht. En de kinderen zijn naar ziekenhuizen gebracht. En zij zijn eigenlijk, we spreken over kinderen die zijn teruggekeerd. De meeste van die kinderen waren vijf, zes jaar of jonger. Het gaat hier over peuters en kleuters die teruggekeerd zijn. De kinderen zijn naar de ziekenhuizen gegaan en dan natuurlijk geplaatst geworden. Het zijn pleeggezinnen, het zijn in instellingen. Maar in die tussenperiode, wanneer die kinderen zijn weggenomen van hun ouders, zijn daar wel 1 tot 2 tot 4 maanden geweest dat de kinderen geen contact hadden met hun ouders en zelfs niet wisten waar ze waren.
0: Dus die impact is ook niet te onderschatten?
1: Die impact is niet te onderschatten. Want we hebben een voorbeeld van een moeder die haar kinderen moest afstaan. Mm-hmm. En haar jongste kind was op dat ogenblik 4 jaar. En dat sliep. En ze hebben het kind weggenomen. Dus dat kind is wakker geworden in de armen van iemand doodvreemd. In een land dat ze totaal niet kennen, want ze komen uit detentiekampen. Het enige wat ze kenden waren detentiekampen. In een taal die ze niet spraken. En zijn dan eigenlijk in een pleeggezin terechtgekomen. En hebben van hun moeder niets meer gehoord gedurende verschillende maanden. Ja. En dan is er geleidelijk aan, is men begonnen met terug contact te maken met de moeder. Maar die contacten die gebeurden dan via videocalls van 20 minuten. Nu, we spreken hier over een jongetje van 4 maanden. Die zijn moeder terugziet na een aantal weken op tv-scherm. Die wil natuurlijk naar zijn mama. Zijn mama is daar. En hops, is terug weg. En dan 2 weken later een nieuw videocontact. En zo werden die contacten heel, heel traag opgebouwd. Natuurlijk, voor die kinderen was dit was traumatiserend. Dit was psychologisch zeer stresserend voor die kinderen. Mm-hmm. En dat is blijven duren tot nu zijn er nog moeders die teruggekeerd zijn, die al 4 jaar terug zijn op dit ogenblik en amper hun kinderen zien. En de kinderen amper hun moeders zien. Dat is het belangrijkste.
0: En dus voor hen is het eigenlijk het zwaarste, als ik u zo hoor, voor die kinderen. Maar kunt u dat, als we teruggaan in de tijd, want we moeten wel even terug ergens begrijpen ook, omdat dat toen helemaal niet duidelijk is. Nu horen we ook dat zeggen, die vrouwen vormen geen bedreiging meer. Ja. Toen zaten we in heel andere omstandigheden natuurlijk. Hè. Aanslagen, de onzekerheid van welke was hun rol?
1: Ja, maar ik denk dat we hier een onderscheid moeten maken. En ik denk dat is ook heel duidelijk in de podcast. Uh-huh. En dat we een ontwikkeling hebben gehad van jongeren. Vooral jongeren die vertrokken. Bij de vrouwen was de gemiddelde leeftijd was 25 jaar. De leeftijd van de meerderheid van die vrouwen lag tussen 16 en 25 jaar. Enkele waren ouder, maar dat waren maar enkele. Dus die waren zeer, zeer jong wanneer ze vertrokken. Nu, van de 500 die vertrokken zijn, vrouwen en mannen, waren het meestal adolescenten of jongvolwassenen. Die vertrokken op dat ogenblik. En de redenen van vertrek, want IS bestond nog niet. Heeft zich later ontwikkeld. De redenen van vertrek waren zeer divers natuurlijk op dat ogenblik. En ook een stuk natuurlijk, we gaan onze broeders en zusters helpen in Syrië. Met hetgeen dat daar aan het gebeuren is op dit ogenblik. Dus eigenlijk, en dan zien we dat gans dit systeem zich ontwikkelt. Een

0: zeer polariserend ideologisch systeem dat de ander ontmenselijkt en uiteindelijk begint uit te roeien, genocides pleegt op bevolkingsgroepen, dat zich ontwikkelt. Dat is de ideologie die zich ontwikkelt. Dat zijn die polariserende ideologieën die zich ontwikkelen met vijandsbeelden en dan de vijand moet uitgeschakeld worden, vernietigd worden, opgekuist worden. Al dat soort oorlogstaal dat je krijgt, dat zich ontwikkelt. Maar dan heb je de mensen die daarin terechtkomen. Ja? Die daarin terechtkomen of die daarbij meegaan tot op een bepaald moment. En dan begin je te zien, en daar moeten we een groot verschil maken, dan begin je te zien, er zijn mensen die dan wel in meegaan, ja, maar anderen die beginnen te twijfelen en nog anderen die er proberen uit te geraken, ja, die er helemaal niet meer mee akkoord gaan, die zich grote vragen stellen. Maar natuurlijk, eenmaal in IS, daar raak je niet uit. Ja. Zelfs wat ook gezegd wordt in de podcast, moest je maar twijfelen dat je niet achter een ideologie stond, dan riskeerde je je leven. En dit onderscheid moeten maken. En de vrouwen die teruggekeerd zijn, hebben er ook voor gekozen om terug te komen, zijn vrouwen die zich eigenlijk vrij, op een bepaald moment, als IS er kwam en echt begon gruwelijker en gruwelijker te worden in zijn ideologie, hebben zich eigenlijk proberen te distancieren van IS, hebben geprobeerd van eruit te geraken, verschillende pogingen ondernomen om weg te geraken, en hadden eigenlijk geen enkele affiniteit niet meer met IS. En er zijn die vrouwen die teruggekomen zijn met eigenlijk één ambitie. Hè? Dat was eigenlijk een normaal leven kunnen uit te bouwen, zeker voor hun kinderen. Ja. Die ze eigenlijk gedurende gans die periode hebben helpen overleven.
1: Daar krijgen wij nu een beter beeld op in die podcast Vrouwen van IS. Maar u heeft er ook een boek over geschreven. Hè? In samenwerking met 16 vrouwen. Dat verschijnt komende vrijdag onder de titel Voor onze kinderen. Dank u wel om vanmorgen bij ons langs te komen, professor psychologie. Meneer Loos, dank u.
0: Dank u wel.
1: Moeten wij even naar de weg kijken, want er is een ongeval nog altijd op de Kleine Ring in Brussel richting Zuid. Kruidtuin en Rogiertunnel zijn afgesloten voor het verkeer. Het gaat anderhalf uur trager vanaf de Keizer Karelaan. En op de binnenring moet je ruim een half uur extra tellen. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Vertragen naar Brussel ook op D40, een kwartier vanaf Aalst. En Jasper, ik ga de rest aan jou laten en is kuchen.
2: Op de A12 ook een kwartier vanaf Londerzeel. Op de E19, 20 minuten vanaf Semst. Op de E314, 20 minuten tussen Rotselaar en Wilselen. Op de E40 ook 20 vanaf Haasrode. Ook 10 minuten trager op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren. Dan de files naar Antwerpen op de E313, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Ook 20 op de E17 vanaf Kruijbeek. En op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. En richting Nederland, hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost.
3: De ochtend.
1: Naar het Franstalig onderwijs dan, want de rust is daar dus nog niet teruggekeerd.
2: Nee, gisteren zijn daar opnieuw duizenden studenten en leerkrachten op straat gekomen om te protesteren tegen de besparingen in Franstalig onderwijs. En dat verliep overwegend vreedzaam. Maar op het einde kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen enkele betogers en de politie. Enkele relschoppers staken ook steps in brand, vernielden een deelauto. 8 mensen zijn aangehouden en dat dus vanwege besparingen die in de tussentijd al zijn goedgekeurd.
4: C'est une nouvelle semaine qui démarre et les actions de protestation qui se poursuivent dans certaines écoles. Professeurs et élèves s'opposent toujours à cette réforme de l'enseignement.
5: On se protège comme on peut, il y a le gouvernement qui nous renvoie au Moyen-Âge.
6: Les élèves de leur côté veulent défendre, je cite, leur école et leur avenir.
7: J'ai déjà mes examens qui sont annulés et tout, je n'ai aucune raison de venir ici pour peut-être avoir moins d'examens, moins d'heures de cours, ça sert à rien. Ici, on est pour une cause juste.
2: Ja, de examens zijn al afgeschaft. Blijven op straat komen voor de goede zaak, dat zegt toch deze leerling.
1: We gaan polshoogte nemen in het Instituut Saint-Louis in Namen bij directeur Hans Gijs. Goedemorgen, meneer Gijs.
8: Goedemorgen.
1: Voor de schooldag eigenlijk echt aanbreekt, hoe ziet die eruit op uw school?
8: Vandaag hoop een beetje rustiger. We hebben wel een aantal dingen moeten aanpassen. De politie hier is er nog altijd. Want het was wel, de vorige donderdag was het wel, hadden we echt niet verwacht. Met heel wat stakingen en tegelijkertijd ook wel wat rellen. En daar waren wel wat vernielingen bij winkels en ook onze school.
1: Okay. Dus echt op de school zelf? Gehad.
8: Ja, een aantal bewoners en altijd wel een relschoppers die zich daarin mengen. Ja. En die dan een beetje van betogingen profiteren. En daar zijn een aantal bij onze voordeur is ingestampt. En dan hebben wij met een aantal scholen beslist om vrijdag onze school toe te houden hier in het centrum. Om

0: allemaal een beetje te doen kalmeren.
1: Mm-hmm. Maar begin deze week zijn jullie wel weer open gegaan dan?
0: Ja, we hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer open gedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat het gaat van, in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten er eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen, of zij die chaos willen creëren. Ja.
1: En zijn daar leerlingen van uw school bij?
0: Wij identificeren er 5 of 6 op de 1500 die we hebben. Mm-hmm. En dus nu is het ouders die we nu uitnodigen om te zien wat we gaan doen. Maar bij ons valt het nog goed mee. Maar er zijn er ook bij die van andere scholen die dicht zijn. Er zijn er wel een aantal dicht. Bij ons iets minder in Namen. Mm-hmm. In Luik zijn de scholen bijna allemaal dicht. Allee, toch een groot aantal. Ook Cine is er één dicht. Dus ja, die leerlingen lopen wat rond overal. En waar veel mensen zijn, zitten ook een aantal bij die het wat leuk willen maken en wat herrie willen schoppen.
1: Ja. Ik wil het uiteraard vooral over uw school hebben, maar journalist Christophe de Borsudi zei gisteren in de afspraak, het zijn vooral de goede scholen die nog open zijn. Is dat ook hoe u het ziet?
0: Hier in Namen zijn alle scholen open, of dat het nu de zogenaamde elitescholen zijn of zij die meer technisch of beroepsaangelegd zijn. Uh-huh. Dus die zijn allemaal open. Dus daar heeft het meer met regio's te maken, omdat er nogal een domino-effect is. Vanaf dat er 1 school of 2 scholen in de buurt toegaan of geen examens doen, dan volgen de anderen. En daar spelen de leerlingen wel wat op in, op die een beetje dat het beïnvloeden en dat domino-effect.
1: Ja. Op uw school zal dat niet anders zijn, hè? Zullen die leerlingen zich ook wel roeren? Heeft u er gesprekken over met hen om te bekijken wat kan of wat gepast is? Hoe gaat u daarmee om?
0: Ja, de communicatie is heel belangrijk. We hebben veel gecommuniceerd met de ouders. Dat zij ook natuurlijk een verantwoordelijkheid nemen. En hier zijn ook al een aantal gesprekken gaande. Nu, er waren veel leerlingen wel onder de indruk wat er gebeurd was. Want er was vrij veel geweld hier in Namen. Mm-hmm. Nu, geweld in Namen, misschien niet tergelijken met Brussel. Maar Namen is zo een rustige bourgeois stad. Zoveel drukte en herrie zijn we helemaal niet gewoon in Namen. Dus ik denk dat er wel een aantal ouders en leerlingen een beetje onder shock waren door wat er gebeurd was.
1: Ja, het verbaast velen, denk ik, hè, hoe groot de woede is. En los van de relschoppers, toch ook hoeveel boze leerkrachten effectief van zich laten horen. Wat doet de minister van Onderwijs zo fout?
0: De druk op de school was al vrij groot, hè. Qua administratieve romslomp, qua hervormingen. Een beetje zoals in Vlaanderen ook. Bon, je hebt een soort M-decreet hier gehad. We hebben veel heterogene klassen. Qua maatschappelijke druk, dingen die scholen moeten oplossen, die ouders niet meer opgelost krijgen. Dat zijn allemaal dingen die het al druk maakten. En dan was er een grote hervorming die gepland was door de PS en door de CDH, les engagés. Dat nu MR een beetje wil terugdraaien. Op zich niet zo erg, maar in plaats van daar duidelijk over te zijn, heeft ze ineens een aantal andere hervormingen gedaan, die we helemaal niet verwacht hadden. Dus eigenlijk heeft ze met haar stijl en met haar snelheid een reden gegeven aan iedereen, of het nu leerkrachten waren, directie of leerlingen of wie dan ook, uh-huh, om heel kwaad te zijn. En dat allemaal samen maakt dat het hier helemaal ontploft is eigenlijk.
1: Ja, maar wel vooral vorige donderdag dan bij u op school, want intussen is het ook goedgekeurd, hè? Is het protest dan ook gaan liggen bij de leerkrachten?
0: Ja, ze zijn wel kwaad langs de ene kant, wat allemaal zo snel gegaan is. Het scheen is, de leerkrachten willen niet meer meewaken wat er donderdag gebeurd is. Uh-huh. Omdat het, wat ze gezien hebben, willen ze niet meer zien. Nu, de woede is niet gaan liggen. Er was veel gehuil. Het moet niet onderschat worden wat het hier allemaal heeft teweeggebracht bij leerkrachten. Nu, langs de kant hebben ze het natuurlijk geweldig getimed. We zitten hier aan het einde van het jaar. Wat gaan we doen?
1: Ja, doen jullie examens bijvoorbeeld?
0: Wij doen examens. We hebben het hier ook samen met de scholen in Namen afgesproken om toch een soort examen te doen. Het kan ook wat korter zijn of zoiets. Maar om inderdaad te vermijden dat ze ons tegen elkaar gaan uitspelen. Want dat was inderdaad. En vooral omdat we daar de nut niet van inzien om de examens niet te doen. Maar dat hangt wat van de provincies af. In Luik is het iets zwaarder wat de bewegingen betreft. En daar zijn veel examens afgeschaft.
1: Ja, maar niet bij u. Nee. Het is het einde van het schooljaar inderdaad, hè? Het is goedgekeurd, het decreet. De minister van Onderwijs wil praten. Hoe ziet u dit verder lopen?
0: Ik denk dat het minister van Onderwijs alle credibiliteit, alle geloofwaardigheid kwijt is. Bij iedereen. Zij heeft zowat een Boucher-stijl. Een beetje ook zowat een Demir-stijl. We kunnen natuurlijk de personen niet volledig vergelijken. Maar het zijn mensen die precies weinig empathie hebben. Ik ga ze niet persoonlijk aanvallen, maar die lijken weinig empathie te hebben. Communicatie heel moeilijk, alles erdoor drammen. Maar ze begrijpen ook niet dat een school geconfronteerd wordt om de 4-5 jaar met

0: andere ministers die met nieuwe maatregelen komen. En die nieuwe maatregelen zijn er nog niet aangekomen of we moeten dan iets anders gaan doen. En die vermoeidheid is hier. En die woede ook. En ik denk dat zij... We proberen al... Sinds aan de macht is, de minister is, proberen we te communiceren met haar. Maar ze doet alsof, maar ze weigert. En dat niemand nog vertrouwen heeft in haar.
1: Ze hoort wel, maar ze luistert niet. Dankjewel voor die blik van achter de schoolmuren van het Instituut Saint-Louis in Nama. U bent daar directeur, Hans Gijs.
0: Dank je.
1: Succes.

0: Nou en, Frans Kalf, bijna 8 uur, maar wel nog even het nieuws uit de Standaard erbij halen, want Vlaams minister Joop Broens die is op zoek naar een watercommissaris.
1: Ja, want Broens maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. Opvallend toch, want een paar weken geleden suste hij nog in dat verhaal rond de triazolen in West-Vlaanderen. Maar dus een watercommissaris, wat moet hij doen en wie moet dat worden? Dat vragen we na 8 uur aan minister Broens.
2: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
3: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1. Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? KVS.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan zijn. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
10: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Ja, geen meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
10: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
3: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna al...

0: inlichtingendienst in ons land dat de dreiging analyseert. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Vrouwen van IS heet die. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
1: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
2: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. 4 vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
3: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
2: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
4: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
2: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
3: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
2: En dat bevestigt ook het OCAT.
4: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
0: De podcast Vrouwen van IS staat op VRT Max. We recycleren steeds meer plastic in ons land. Dat zegt VostPlus, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor, zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in eigen land gerecycleerd en dat is veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat nog wel verloren en er worden weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wil een watercommissaris aanstellen. Die moet het waterbeleid versnellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en ook lokale besturen vragen namelijk dat er meer gebeurt. De commissaris moet ons waterbeheer aanpakken, zegt de minister, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is ook nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, aldus minister Broens.
5: We hebben een opgave zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
0: Recent was er nog bezorgdheid over de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen, maar minister Broens blijft erbij dat het drinkwater daar veilig is. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Ook Colruyt Groep gebruikt artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld voor de voorraad van de supermarkten. Dat zegt Ruben Missinne.
6: Welke goederen hebben we op welk moment naar welke winkel te sturen? Dat is een berekening die heel complex is. Vroeger deden we dat op basis van standaard regels. Vandaag zetten we daar AI op in om nog beter op maat van onze klanten hun producten in de winkels te kunnen gaan aanbieden.
0: Aan het station Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Een paar ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden er nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. De ontmijningsdienst Dovo is momenteel ter plaatse om de rugzak te onderzoeken. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en die op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren wanneer ze worden aangevallen door Oekraïne. Het gaat dan ook vaak om ex-militairen, zegt collega Ellen de Bakker.
7: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
0: Bij de straat van Hormuz, bij Iran, is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. De 2 piloten zijn gered. Het is nog onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende

0: Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort in de regio, maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat wel onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft ook steeds dieper in Libanon trekken, ondanks het staakt het vuren. Dat alles heeft een enorme impact op de plaatselijke bevolking, zegt correspondent Desi Moore vanuit het Midden-Oosten.
1: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles is gewoon een leven vol te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
0: De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd gearriveerd in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers konden wennen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepsmatch tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants. Het werd 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. En als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, dan is het landskampioen. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat was de opener van het ochtendnieuws. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. De podcast met hun verhaal staat op VRT Max en op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
3: Een hele goede morgen. Een watercommissaris dus, om de waterkwaliteit in Vlaanderen te garanderen. We hebben nog veel vragen en we kunnen ze zo meteen stellen aan minister Broens na Coolio.

0: toch weer even terug in de tijd van morgen met Coolio en Gangsta's Paradise.
1: Radio 1. De ochtend.
0: En dan naar die opvallende vacature in de Standaard van morgen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V die op zoek is naar een Vlaamse watercommissaris. Goedemorgen, minister Broens.
2: Goedemorgen.
0: Wij hoorden nu in het nieuws net al, om het waterbeleid te versnellen, is die commissaris nodig. Wat gaat er niet snel genoeg?
2: Ja, ik denk dat we vandaag heel veel spelers hebben in het Vlaamse waterbeleid. De waterbeheerders, gemeentes, provincies, de Vlaamse overheid die daar allemaal een heel belangrijke rol in spelen. Maar de opgaves die zijn zo groot. We hebben het klimaat dat verandert. Steeds langere periodes van droogte, hevige regenval. De waterkwaliteit. En om dat nog beter te stroomlijnen, gaan we daar iemand op zetten om de krachten ook te kunnen bundelen en om nog efficiënter waterbeleid te kunnen voeren.
0: Ja. Om dan beter voor te bereid te zijn op pakweg zo'n lange periode van droogte. Wat nog?
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat we vandaag heel wat opgaves hebben. Dus we willen eigenlijk van heel die Vlaamse bodem als het ware één spons maken. En dat betekent dat je bepaalde gebieden moet gaan kunnen vrijhouden om het water te kunnen opvangen. We hebben ook nog doelen als het gaat over de waterkwaliteit en onze waterlopen, heel die ecosystemen. De vissen, de planten. We zien dat we daar de lat van Europa vrij hoog gelegd krijgen. En ook daar ligt nog een heel grote opgave. Ja, en ook daar moeten we de krachten bundelen. Het is ook het resultaat, en dat is voor mij belangrijk, van een overleg met het middenveld. Met de milieuorganisaties, de landbouworganisaties, de ondernemersorganisaties, die ook samen gezegd hebben, ja, we moeten allemaal met z'n allen toch wel een tandje bijzetten om die waterdoelen die ons opgelegd zijn, om die samen te halen. En dat is eigenlijk het resultaat van dat overleg met het middenveld, om te komen tot een sterke figuur, om dat waterbeleid in Vlaanderen te trekken, om die krachten van al die spelers in dat waterbeleid, om die krachten te bundelen.
0: Ja, heeft u al iemand in het hoofd? Aan wie denkt u? Of wat voor profiel denkt u?
2: Ja, het is iemand die natuurlijk de nodige expertise heeft als het gaat over het waterbeleid. Eén, denk ik. En twee, toch vooral ook iemand die kan verbinden. Hè. Dus wat voor mij vooral positief is aan de voorbije weken en maanden, onder leiding van professor Hans Bruinings, hebben we het middenveld samengebracht. Allemaal mensen die vandaag direct of indirect betrokken zijn bij het waterbeleid. En zij hebben ook gezegd, ja, wij moeten die versnelling plaatsen. Wij doen allemaal heel veel goede dingen, vaak versnipperd. En de zaak om die krachten te bundelen. Ook op een ogenblik dat we elke euro niet één keer, maar twee keer moeten omdraaien, is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk onze middelen in te zetten. En dat is het resultaat van die oefening uit het middenveld, om nu een figuur aan te stellen, om die krachten te bundelen, om nog meer water weerbaar te worden in Vlaanderen. Want we weten hoe groot die uitdaging is in het vrij verharde Vlaanderen.
0: Ja, u wist dat hoe groot toch ook uitdaging... al, die studie, waarom heeft dat dan zoveel in gang gezet? Want zegt u dan eigenlijk, ik was voordien nog niet doordrongen van de urgentie?
2: Oh, absoluut wel. Hè. Daarom dat we ook iedereen rond de tafel hebben gebracht. Hè. Om iedereen er nogmaals van te doordringen van die urgentie, hoe belangrijk het is. En er is toch wel een grote sense of urgency bij elke speler. En ze hebben ook natuurlijk als resultaat gezegd, wij zetten de hand aan de ploeg. En we willen de krachten bundelen. En een figuur van een commissaris die kan dan die coördinatie op zich nemen. Maar het is inderdaad heel belangrijk dat elke speler vandaag in dat waterbeleid van onze industrie, wij als gezin, als het gaat over onze riolering, de landbouw, dat iedereen zijn deel daarin doet.
0: Want die deadlines zijn er. Wat gebeurt er als we die niet halen? Wat dreigt er?
2: Ja, als je niet voldoet aan doelstellingen, dan kan het zijn dat je daarvoor beboet wordt. Maar dit is nu net om daarop te anticiperen. Hè. Wij gaan aan Europa ook een doelfasering vragen. We gaan tegen Europa heel duidelijk onze ambitieuze plannen neerleggen. Hè. Welke ambities dat we hebben, welke concrete acties wij willen nemen om de waterweerbaarheid in Vlaanderen te verbeteren, om de waterdoelen te halen. En daarom is het belangrijk dat we die krachten bundelen.
0: Ja, maar u moet die plannen nog voorleggen, dus dan dreigt er misschien wel weer onzekerheid? Vreest u voor een vergunningstop?
2: Ik denk dat we nu er alles aan doen om die kracht te bundelen, om dat net te vermijden. En dat is, daarom is het ook goed dat we iedereen die vandaag een verantwoordelijkheid heeft in het waterbeleid, in die waterkwaliteit, rond de tafel hebben gebracht en samen die urgentie ook gedeeld hebben om te vermijden dat we inderdaad in de problemen komen.
0: Ja, dus u heeft ook uw verantwoordelijkheid genomen. U zegt niet, ik heb mijn werk misschien niet snel genoeg gedaan.
2: Nee, we doen dat uiteraard samen. En mevrouw, ik denk, ministers zijn er om samen beleid te maken. Dat is voor mij ook de essentie van politiek. In Brussel alleen rond de tekentafel zal het niet lukken. Je gaat het moeten doen met de spelers die vandaag hun verantwoordelijkheid al nemen in het veld. En die vandaag zeggen, wij doen allemaal verschillende en goede acties. Maar het is nog beter, nog efficiënter om de krachten te bundelen. En dat is nu net de inzet van de rol van die watercommissaris.
0: Oké. Okay. Ik wil even bij de waterkwaliteit blijven hangen. Het is al even geleden dat we het erover hadden, maar de triazolen in het West-Vlaamse drinkwater, daar was heel veel bezorgdheid over. U zei toen, dat is bangmakerij. Komt u daar nu op terug? Want er lijkt toch wel degelijk dus een probleem als we die doelen blijven niet halen.
2: Ja, we hebben een dubbelopgave, mevrouw. Het gaat over de waterkwaliteit. Enerzijds hebben we het drinkwater. Met ons plan daar hebben we de drinkwaterbronnen beschermd. Dat hebben we in het verleden nog nooit gedaan, dat doen we nu. Maar daarnaast is de opgave van het waterbeleid, die gaat nog veel ruimer. Dat gaat op de klimaatverandering. We stellen vandaag vast dat we het moeilijk hebben om ons water op te vangen. Om het water alle ruimte te geven in het kader van periodes van hevige regenval. En als er droge periodes zijn, moet je het grondwaterpeil op hoog op niveau kunnen houden. We stellen ook vast dat er druk is vanuit de Noordzee, de verzilting. Dus al die opgaves samen, ja, dat is natuurlijk nog bijkomend aan de bescherming van onze drinkwaterbronnen.
0: Oké, het wordt een drukke job voor die commissaris. U zegt dat u nog niemand in gedachten heeft. Is er een budget voor vrijgemaakt?
2: Ja, er zijn inderdaad voldoende budgetten vandaag voor het waterbeleid. In schaarse tijden hebben we 420 miljoen extra kunnen vrijmaken voor de waterweerbaarheid in Vlaanderen. Dus daar kunnen we opteren. We hebben 500 miljoen extra middelen vrijgemaakt als het gaat over extra investeringen in het rioleringsnetwerk in Vlaanderen. En die zuiveringsgraad die nog omhoog moet, want die heeft natuurlijk ook een heel grote impact op de waterkwaliteit. Het is ook een kwestie van de koppelkansen te benutten, zeg maar. Hebben we op verschillende niveaus middelen om die zo efficiënt mogelijk in te zetten.
0: Alle hens aan dek, zei u. Wanneer gaan we weten wie die commissaris is?
2: Dat gaan we zo snel mogelijk weten en we zullen u dat ook heel graag komen vertellen.
0: Dank u wel, ook voor vanmorgen. Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens.
2: Dank u wel.
0: Op de Kleine Ring in Brussel richting Zuid zijn de Kruittuintunnel en de Rogeertunnel weer open. Wel nog altijd 40 minuten vertragen vanaf de Keizer Karellaan. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur filegolven, dat is tussen Waterloo en Diegem. En naar Brussel ook vertragen op de E40 vanaf Aalst. Internat is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Ook daar 40 minuten bijtellen. En 20 minuten extra op de A12 vanaf Londerzeel. Een half uur op de E19 vanaf Semst. Een kwartier op de E314. Tussen Rotselaar en Wilselen. En een half uur op de E40 vanaf Heverlee. 20 minuten op de E411 vanaf Overijse.
3: Het gaat ook 10 minuten trager op de E40 richting Gent. Tussen Erpenmeren en Wetteren. Naar Antwerpen traag op de E313. Een half uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. En een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een klein half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-Oost.
1: De ochtend.
0: Een ochtend waarin het voorlopig rustig blijft tussen Iran en Israël.
3: Ja, na de zoveelste escalatie gisteren, beide landen bestookten elkaar met zware luchtaanvallen en dat tijdens een staakt het vuren. BBC-journaliste Sarah Smith kon bellen met de Amerikaanse president Trump. En Trump vertelde haar dat hij de Israëlische premier Netanyahu had gezegd dat hij niet mocht reageren op Iran, maar het was al te laat.
4: He told me the missiles were already on the way by the time the two leaders spoke, so there was nothing that could be done about it. Now that is very convenient timing, and it does explain why we haven't seen the sort of furious response from Donald Trump you might expect if he thought that he had been defied by Benjamin Netanyahu. And then he said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
3: Ja, of hij altijd luistert, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Maar gisterenmiddag was er wel de aankondiging dat Israël en Iran de strijd voorlopig dan toch weer staken. En president Trump laat vanmorgen weten dat hij een idee heeft voor een deal op korte termijn. Daar zijn we weer, hè. 1 tot 2 dagen.
0: Iran hanteert een andere strategie, lijkt me. Daar kunnen we over praten met Elly Mansouri. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent Belgisch-Iraans politicoloog, verbonden aan de VUB. Want Iran valt Israël wekenlang niet aan, doet dat dan wel en kondigt eigenlijk ook meteen aan om te stoppen. Militair was dat niet zo'n belangrijke boodschap, maar wat zit daar dan achter?
5: Ja, ik denk dat dat vooral een politiek signaal was, naar zowel naar de VS als naar Israël toe. Naar Israël toe, omdat Israël Libanon blijft bestoken. Ja. Ondanks het feit dat er een bestand is. Maar eigenlijk ook naar de VS toe om duidelijk te maken dat als er een bestand, als er een deal komt, dat, ja, dat er ook een staakt het vuren, een echt staakt het vuren of een duurzame oplossing voor Libanon daar ook moet onderdeel van uitmaken.
0: Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een wankel evenwicht zoeken. Enerzijds je laten gelden, anderzijds ook ja, niet te ver gaan dat dat akkoord niet in het gedrang komt.
5: Inderdaad, en ze kunnen het eigenlijk ook wel niet maken naar de eigen bevolking toe. Hè. Dus nu, ja, sinds de oorlog en 3 maanden die internetblackout, is het voor de mensen economisch nog slechter geworden. Dus ja, ze houden daar ook wel rekening mee.
0: Toch, want dat horen we af en toe ook, hè, dat dat niet zo'n grote rol speelt, hoe die bevolking eraan toe is.
5: Ja, ze gaan natuurlijk wel tot het uiterste en ze gaan natuurlijk hun eigen agenda wel op de eerste plaats zetten. Maar ze beseffen ook heel goed dat, hoe de economie nu is. Hè. Ja. Dus sinds de oorlog zijn de voedselprijzen verdubbeld of verdrievoudigd. Ja, ze weten ook heel goed dat dit op termijn ook wel voor opnieuw, ondanks het bloedbad dat we gezien hebben in januari, maar dat zou wel opnieuw op lange termijn, binnen een half jaar of een jaar, opnieuw voor protest te kunnen zorgen.
0: Ja, dat gaan we moeten afwachten. Vanmorgen dus rustig, voorlopig, dan kunnen we schade opmeten. Hè? Waar is die het grootst? Wie komt hier uiteindelijk het beste uit?
5: Goh, dat is heel moeilijk te zeggen, want uiteindelijk de VS wil een deal, maar natuurlijk de manier waarop dat ze dat aanpakken, want ze merken ook dat de wereldeconomie daar enorm onderaan het lijden is. Ja, de aanpak van buigen of oorlog ten aanzien van Iran, ja, dat werkt eigenlijk niet. Hè. We zien dat we al zeer lange tijd in een impasse zitten. Israël wil eigenlijk Iran, het islamitisch regime, volledig komaf mee maken. Hè. Ze willen daar eigenlijk volledig van af. Maar dat lukt hen ook niet. Iran wil dan Israël onder controle houden ten aanzien van Libanon en het eigen land. Ja, dat lukt ook niet helemaal. Dus ik denk dat het voor iedereen toch wel een soort van status quo is op dit moment. Mm-hmm. Zolang er niet echt knopen zijn doorgehakt, is het toch nog afwachten wie er nu het beste uitkomt. Het zal ook enorm afhangen van wat er precies in de deal zal zitten.
0: Ja, de positie van de Amerikaanse president lijkt wel minder sterk. Hè? Want die roept dan wel op, Israël stopt met die aanvallen. Maar daar wordt duidelijk geen rekening mee gehouden. Hoe wordt daar in Iran naar gekeken?
5: Ja, dat is heel duidelijk. De Iraanse autoriteiten hebben heel goed door dat de positie van de Amerikaanse president enorm verzwakt is. Je ziet dat ook door het feit dat Netanyahu toch even zijn zin heeft doorgeduwd. Dus ja, het gaat eigenlijk ook wel. Het is eigenlijk ook wel al veel langer bezig in die zin dat ze merken dat Trump om de haverklap zegt dat er bijna een deal rond is, maar dat in de feiten niet zo is. En ja, dat werkt natuurlijk contraproductief, want daardoor nemen de Iraanse autoriteiten de VS of Trump ook niet zo serieus. En daardoor dat zij eigenlijk ook wel hun positie, jammer genoeg, zitten we eigenlijk met een soort van islamitisch regime 2.0... die misschien minder shiïtisch-ideologisch, minder religieus-ideologisch is, maar er toch wel in geslaagd is om via een soort nationalistisch gevoel van het beschermen van het eigen land. Hè, want nu gaat het niet alleen meer over alleen het beschermen van de islamitische revolutie die in 1979 heeft plaatsgevonden, maar nu gaat het nog verder. Dus het lijkt er wel op dat het islamitisch regime erin geslaagd is om hun aanhang enerzijds te versterken. En ik denk ook, we hebben daar natuurlijk geen cijfers van, maar ik denk ook voor een stuk uit te breiden, want mensen willen natuurlijk beschermd worden. Dat is het eerste wat je wilt van de autoriteiten van het land waar je in bevindt.
0: Maar daar is heel moeilijk zicht op te krijgen, hè? Want we zien dan wel beelden van zo'n volgepakt plein dat die aanvallen toejuicht op Iraanse staatstv, maar u zegt het is eigenlijk heel moeilijk om in te schatten hoe groot die groep echt is dan.
5: Ja, je merkt natuurlijk wel door die aanwezigheid van die vele mensen dat die aanhang er nog altijd is en dat die voor een stuk versterkt is. Je merkt dat ook aan het narratief. Hè. Dus het gaat niet langer alleen over die Shiïtische religie. Maar het gaat echt wel over dat nationalisme van in de eerste plaats Iran als land te beschermen. Ja, en daarmee kan je natuurlijk heel veel mensen bekoren. Wie is er? De meerderheid van de mensen is natuurlijk tegen die oorlog geweest. Ze komen er nu slechter uit. Een deel heeft daar waarschijnlijk wel in geloofd, maar die komen er nu bedrogen uit, want zij zien nu ook dat de voedselprijzen verdubbeld of verdrievoudigd zijn. De inflatie blijft stijgen. Dus ja, het is nu eigenlijk alleen maar erger geworden voor de bevolking.
0: Ja, de impact is het grootste voor hen. En wij zitten er van op afstand naar te kijken en zien dan nu die escalatie weer afgewend, maar wel een conflict dat zich voortsleept. Hoe ziet u dit aflopen?
5: Ja, ik denk dat er enorm zal van afhangen hoe de VS zichzelf gaat verhouden. De houding van Trump. Heel het discours er rond. Ik denk dat ze echt af moeten van de positie van ofwel buigen, dat Iran zou moeten buigen, ofwel oorlog. Want ja, anders blijft de impasse. Ik denk dat de VS zal moeten bewijzen dat ze te vertrouwen zijn, dat ze misschien een aantal toegevingen doen. Ja. Als ze echt die deal willen. Iran blijft terugkomen op dat economisch aspect. Die sancties zijn enorm belangrijk voor de Iraanse economie. Die bevroren tegoeden, men spreekt over 24 miljard dollar. Dat zijn eigenlijk zaken dat Iran eigenlijk wil zien om terug dat vertrouwen in de VS te hebben. Want tot nu toe, tijdens elke onderhandelingsronde zijn ze gebombardeerd geweest door de VS.
0: Dan gaan wij
5: of Israël.
0: Ja. Gaan wij samen met u moeten afwachten wat dat idee van de Amerikaanse president is. Een idee voor een deal op korte termijn. Dank u wel voor uw kijk op de zaken van morgen. Belgisch-Iraanse politicoloog bent u verbonden aan de VEB. Ali Mansouri.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
15: Meer merk?
14: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
16: Bestellen, aankopen, mengen, boeken. Plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Goedemorgen, net geen 8:30 intussen. Teruggekeerde IS-vrouwen die lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad.
3: Ja, dat zegt Veiligheidsdienst OCAT in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land ruim 100 vrouwen naar Syrië en Irak om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd en die leiden nu allemaal een normaal leven. Wij konden er daarnet over praten met psycholoog Gerrit Loots. Hij begeleidt die teruggekeerde vrouwen.
18: De vrouwen die teruggekeerd zijn, hebben er ook voor gekozen om terug te komen, zijn vrouwen die zich eigenlijk vrij, op een bepaald moment, als IS er kwam en echt begon gruwelijker en gruwelijker te worden in zijn ideologie,

0: hebben zich eigenlijk proberen te distancieren van IS, hebben geprobeerd van eruit te geraken, verschillende pogingen ondernomen om weg te geraken, en hadden eigenlijk geen enkele affiniteit niet meer met IS.
1: Die podcast kan je beluisteren via VRT Max. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws aan meewerkte. De schaduwvloot bestaat onder andere uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. De bewakers moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren. En Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu laten weten. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon.
2: En dat gesprek hadden wij vanmorgen ook al met onze correspondent in Libanon. Dat kunt u herbeluisteren in de app van Radio 1 als u dat wil. En voor het weer gaan we gewoon live naar Sabine.
3: Goedemorgen, Leen.
2: En ik leef nog altijd op hoop, want ik zie nog altijd blauwe lucht. Maar jij gaat zeggen dat dat niet zo blijft.
3: Dat klopt. Want we starten met best wel wat zon. Maar het gaat in de loop van de dag alweer wisselvalliger worden. Vanaf de middag stilaan zien we meer en meer buien verschijnen. Daar kunnen ook onweerachtige buien tussen zitten. En ondertussen gaat die wind ook aantrekken. Die waait eerst nog matig, maar die wordt soms vrij krachtig uit west-zuidwest. En aan zee krachtig. En tijdens de buien kunnen de rukwinden oplopen tot 50 of 60 kilometer per uur, misschien nog zelfs iets meer. En het wordt opnieuw koeler dan gisteren, met temperaturen die niet verder geraken dan 18 graden. Vanavond nog een paar laatste buien, die trekken dan weg richting Nederland en Duitsland. En dan zijn er tijdelijk brede opklaringen. Het is maar tijdelijk, want later op de nacht komen alweer meer wolken opdagen, bij temperaturen tussen 5 en 11 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer en vooral na de middag alweer buien, kans op onweer. Minder wind dan vandaag, het waait nog matig. Er kunnen wel nog altijd rukwinden zijn tot 60 km per uur of misschien een paar uitschieters tot 70 km per uur. En we houden die maxima tot 18 graden. Donderdag start mooi, maar daarna opnieuw het wisselvallige met buien. En 's avonds en 's nachts krijgen we regen. Ook vrijdag eerst nog wat regen, maar daarna volgen er buien en wat opklaringen ook. Het wordt al iets zachter, tot 19 graden. En dan in het weekend wordt het zonniger en warmer. Zaterdagochtend nog wel wat regendruppels, maar de zon gaat er stilaan meer en meer doorkomen. We gaan tot 22 graden. En dan zondag en ook maandag krijgen we veel zon. Temperaturen tot 25 graden of iets meer. Dus zomers.
2: Dankjewel, Sabine.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Finlikwe en Sweet and Loving Man. Wat zijn de kwaliteiten die een secretaris-generaal van de Verenigde Naties nodig heeft? Dat is een vraag waar we ons gaan overbuigen. Want wie volgt Antonio Guterres op? Vanaf 1 januari volgend jaar zit het erop voor hem. 10 jaar zal hij dan secretaris-generaal geweest zijn. En het is dus aan een opvolger. En vandaag is er in Genève in Zwitserland een debat tussen een aantal mogelijke kanshebbers. We gaan die kansen wikken en wegen met Robert van der Roer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent diplomatiek expert en volgt de VN al jaren op de voet. Dus wij zijn bij u aan het goede adres. Het is 10 jaar geleden, maar het is wel de gewoonte dat er aan zo'n nieuwe secretaris-generaal een debat vooraf gaat.
1: Absoluut. Dan gaan de kandidaten zich presenteren. En dan is het daarna aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar 15 landen in zitten, 5 vaste leden en 10 roterende leden, die dan vervolgens een voordracht doen, in alle waarschijnlijkheid in het najaar, aan de algemene vergaderingen, waar de 193 lidstaten dan een volledige stem uitbrengen. De Veiligheidsraad is hier cruciaal.
0: Oké.
1: Die campagne begint nu eigenlijk en dat debat vandaag maakt daar onderdeel van uit.
0: Oké, en wie zit daar dan allemaal aan tafel?
1: Nou, er zijn een aantal kandidaten die vandaag aan tafel zitten. Michelle Bachelet, oud-president van Chili en oud-mensenrechtencommissaris van de VN. Hij heeft een grote staat van dienst. Haar vader is gemarteld onder het Pinochet-regime. Zij heeft zelf ook in de gevangenis gezeten met haar moeder. Ja, ervaren VN-functionaris. Rebecca Greenspan, de huidige baas van de UNCTAD, een van de grotere VN-organisaties. Die zit daar namens Costa Rica. Ook een ervaren VN-functionaris. En dan hebben we nog Maria Espinosa, die uit Ecuador komt, maar voorgedragen is door Antigua en Barbados. Zij is voorzitter geweest van de Algemene Vergadering. Uh-huh. Ook dus VN-ervaring. En dan zit er nog een meneer uit de ex-president van Senegal. Die wordt niet zoveel kans toegedicht. Omdat eigenlijk Latijns-Amerika volgens de volkswijsheid binnen de VN aan de beurt is.
0: Zo klinkt het inderdaad ook. En het zal ook een vrouw moeten zijn?
1: Nou, er is één grote ontbrekende kandidaat vandaag. En dat is Rafael Grossi. Dat is de huidige baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Bekend ook van de inspecties in Oekraïne en Iran en ga zo maar door. Uh-huh. Een Argentijn. En hij gooit redelijk hoge ogen, omdat hij zowel in Moskou als in Beijing als in Washington goed zou liggen. Maar ja, het moet dus een vrouw worden. Kortom, dit zijn de huidige kandidaten. Ik moet erbij zeggen, het is niet uitgesloten dat er in het najaar nog nieuwe kandidaten op de proppen komen. Er zijn meer UN-darlings die regelmatig worden genoemd. Mm-hmm. Jacinda Ardern, de oud-leider van Nieuw-Zeeland. En mevrouw Georgieva, de baas van het IMF. Dat zijn twee vrouwen die voor allerlei topfuncties eigenlijk al jaren worden genoemd. Dus als dark horse uit de bus komen, is niet uitgesloten. Of dat er toch kandidaten worden weggestreept. Dat bijvoorbeeld iemand zegt, nou ja, Bachelet willen we niet en Grossi willen we ook niet, dan nemen we Greenspan. Dat is een beetje de roulette bij de VN.
0: Ja,
1: en niet helemaal te voorspellen. Dus.
0: Nee, meteen in perspectief dat debat dan wel de start van de campagne is, maar zeker niet doorslaggevend.
1: Nee, en waar het natuurlijk om gaat is dat de VN zich in een absolute crisistijd bevindt. Ja. Doordat de Veiligheidsraad min of meer op slot zit. Dat is begonnen onder Syrië, de crisis

0: Syrië, de oorlog in Syrië, waarbij de Russen 17 resoluties hebben gevetoed en geblokkeerd en daar hun gang konden gaan. Nou, de impasse heeft zich verplaatst ook naar Oekraïne en ook nu naar Iran. De VN staan eigenlijk buiten spel. De grote drie, China, Amerika, Rusland, die staan lijnrecht tegenover elkaar. En dus de taak voor de nieuwe VN-chef is, ja, gaat hij die impasse doorbreken of continueren? En kijk, hij is natuurlijk afhankelijk van de lidstaten. Ik herinner mij een interview wat ik zelf ooit met de vorige secretaris-generaal had, Kofi Annan. En die zei, ja, een secretaris-generaal van de VN, die heeft eigenlijk twee functies. Soms is die secretaris en soms is die generaal. En dat betekent dus dat je moet dat open kanaal met die grote lidstaten cultiveren.
1: Ja.
0: En zorgen dat je in gesprek blijft. Nou, daar heeft Gutierrez de VN geen goede dienst bewezen. Hij is zwaar bekritiseerd dat hij te laat was in Oekraïne. Ruzie maakte met Israël om Gaza en zichzelf eigenlijk buitenspel zetten. Nou, dat is iets wat die nieuwe secretaris-generaal moet zien te voorkomen.
1: Ja, maar kan die daar in zijn eentje of in haar eentje niets aan doen? Want je zegt, die grote lidstaten die steunen of niet, en die komen nu ook niet bepaald goed overeen met elkaar. Hè?
0: Nee. Nou ja, om Grossi maar even te noemen, die zou goed liggen bij zowel in Moskou als in Washington. En de huidige ambassadeur bij de Verenigde Naties, Waltz, een rechterhand van Trump, die heeft al gezegd, ja, de volkswijsheid is dat we een vrouw uit Latijns-Amerika moeten nemen. Maar dat is onzin, wij moeten gewoon een goeie hebben. Dus die houdt de kaarten nog even tegen de borst. En bijvoorbeeld Bachelet, de Chileense kandidaat, die zou minder goed liggen vanwege abortusstandpunten bij de Republikeinen. Zou als mensenrechtenfunctionaris te mild zijn geweest in de ogen van sommige landen tegen China vanwege de Oeigoeren. Kortom, er zijn ook wel dingen te vinden. De Russen hebben zelfs gezegd, ja, moeten we die Grossi eigenlijk wel hebben, want die heeft ook een dubbel paspoort hebben. Want hij zou ook heeft Italiaanse roots. Wij willen helemaal geen VN-chef uit een NAVO-land. Daarna is de woordvoerder van Poetin nog komen zeggen, nou, wij vinden Grossi toch wel goed. Met andere woorden, het is ook een spel om jezelf ook op het toneel te plaatsen, wat de grote landen altijd graag doen.
1: Ja, ja. En wij weten ook graag wat er onder de waterlijn speelt, komen we in deze te weten. Maar is het voor de VN ook, of zou het geen goede zaak zijn, u haalde Kofi Annan al aan, dat we zo'n nieuwe secretaris-generaal hebben, iemand die toch altijd geprezen is om zijn charisma, om net die conflicten misschien te overstijgen of te kunnen overstijgen?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd het grote raadsel geweest met Kofi Annan. Ik heb hem vaak geïnterviewd. Hij fluisterde bijna in interviews. Hij had helemaal geen krachtige stem nodig om zijn morele gezag te laten spreken. Ik heb er bovenop gestaan dat hij op VN-gala's werd besprongen door fotomodellen die een handtekening wilden. Hij was een diplomatieke rockster. Moreel gezag en ook diplomatiek effectief, totdat de Bush-administratie hem eigenlijk wilde aanvallen rondom Irak. En dat was niet een leuk einde van zijn periode, maar toch, hij was effectief. Terwijl hij wel de crises op de Balkan, Rwanda en Somalië op zijn bord kreeg als VN peacekeeping chef. Toch wist hij die kanalen open te houden. Dat zal deze nieuwe functionaris ook moeten doen. Kijk, ze laten zich natuurlijk nu van hun beste kant zien. Hè? Er zijn meer van dit soort optredens in het openbaar. En dan zijn er allemaal hele goede bedoelingen. En er worden allemaal mooie dingen gezegd over de VN. Maar hoe ga je opereren onder druk? Dat weet je niet. Dan worden dit soort leiders pas echt getest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan, je zou zeggen, je moet deze nieuwe VN-chef een bionic man of bionic woman zijn, die bovenaardse of buitenaardse krachten heeft. In elk geval is het van belang dat je zorgt dat je met die lidstaten, de grote lidstaten, on speaking terms blijft. En ook dat je gaat kijken of je die VN kan hervormen. Want dat is wel van belang. En voeg daar ook nog bij dat de budgetten bij de VN onder enorme druk staan. Ja. Dus in deze blender van krachten moet zo'n VN-chef zich staande zien te houden.
1: Wij zijn heel benieuwd wie dat gaat worden. De campagne die start vanmiddag om 3:00 met dat debat in Zwitserland. Dankjewel voor uw tijd vanmorgen. Robert van der Roer, diplomatiek expert.
0: Graag gedaan.

0: Naar de weg dan 232 kilometer file. Op de kleine ring in Brussel richting Zuid zijn de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel weer open. Maar je verliest daar nog altijd een uur vanaf de Keizer Karellaan. De Rijerscentrumtunnel richting Centrum is wel afgesloten voor het verkeer. Op de binnenring dan 40 minuten erbij tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur filegolven tussen Waterloo en Diegem. En ook vertragen naar Brussel op D40 vanaf Aalst. In Ternat is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 50 minuten bijtellen. 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Een klein half uur op de E19 vanaf Semst. En 10 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Bulselen. Ruim een half uur extra op de E40 vanaf Heverlee. En 20 minuten op de E411 vanaf Overijse.
1: Naar Antwerpen op de E313. 20 minuten erbij vanaf Mas. Ook 20 op de E17 vanaf Kruijbeke en 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum en richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Het gaat ook een kwartier trager op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren en nog naar Gent 10 minuten op de E17 tussen Lokeren en Beervelde.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Franz Ferdinand and Walk Away.
2: De ochtend.
1: Nog niet, we hebben nog 10 minuten en we gaan het nog hebben over Marius Borg Hoijbeeg, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, want die zal toch in de cel blijven. Had gevraagd om voorwaardelijk vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. En de rechtbank had daar ook mee ingestemd, maar het Openbaar Ministerie gaat nu in beroep. En dus moet Hoijbeeg liever toch in de cel blijven. Wij naar Jeroen Visser, onze correspondent in Scandinavië. Dag Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Maar het feit dat daar zoveel rekening mee gehouden wordt met zijn moeder geeft aan dat het slecht gaat met haar. Hoe slecht gaat het dan met de Marit?
3: Ja, daar is niet helemaal duidelijkheid over, maar het is wel inderdaad, het ziet er niet goed uit. De kroonprins Haakon kwam afgelopen weekend eerder terug van een bezoek aan het buitenland om bij haar te zijn. Ze was ook naar het ziekenhuis geweest en er werd ook bekendgemaakt dat ze op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. Ja, ze heeft een longziekte al een hele tijd, een longfibrose. En er komt steeds meer littekenweefsel op haar longen. En ze heeft een nieuwe long nodig. En de laatste tijd is het enorm verslechterd, heeft het paleis ook bekendgemaakt. Dus het gaat niet goed met haar. En ja, hij had dus gevraagd of hij op vrije voeten mocht om bij zijn moeder te zijn.
1: Ja. En dan was daar eerst die instemming, dan uiteindelijk toch niet. Heeft Marius daar zelf iets over gezegd, over die vrijlating?
3: Nou, hij heeft gezegd dat het echt alleen maar ging om dat hij graag bij zijn moeder wilde zijn. Hij is ook eventjes van het weekend, mocht hij ook eventjes bij een familieberaad zijn op het paleis. Dus hij is ook eventjes vrij geweest, maar daarna moest hij weer terug de cel in. En hij zei, ja, ik heb het gewoon ontzettend moeilijk. Ik vind het lastig om in de cel te zitten terwijl mijn moeder, terwijl het zo slecht met mijn moeder gaat. En elke keer dat ik haar zie, daar zou de laatste keer kunnen zijn, zei hij zelfs. Dus ja, de rechter ging daarin mee inderdaad. Hij zei, ja, ik begrijp, er is gewoon ook een regeling voor dat als er dit soort omstandigheden zijn, dan mogen mensen soms in vrijheid gaan. Zeker omdat hij ook nog niet veroordeeld is. Dat komt volgende week, komt de uitspraak pas. Dus en hij is verder, heeft zich goed gedragen blijkbaar in de tijd dat hij in de cel heeft gezeten. Maar het OM, het Openbaar Ministerie in Noorwegen, wil daar dus niet in meegaan. Nee. Die vindt het toch te gevaarlijk. Ze zijn bang dat hij toch weer in de fout gaat.
1: Ja, want je zegt volgende week krijgt hij zijn definitieve straf. Wat is dat dan? Want hij staat onder meer terecht voor verkrachtingen.
3: Ja, vier gevallen van verkrachting waarbij de aantijging is dat hij vrouwen heeft gedrogeerd en daarna verkracht en dat ook heeft opgenomen. En verder zijn er allerlei andere aanklachten, drugsbezit, geweldpleging. Dus het is ook niet niets waarvoor hij is aangeklaagd. En hij zal vermoedelijk, gezien de grote hoeveelheid bewijs die is gepresenteerd tijdens de zaak, zal die ook veroordeeld worden. Het is nog even de vraag voor hoe lang hij de cel in moet. Maar het is geen kleine zaak. Dus het is ook wel begrijpelijk dat het Openbaar Ministerie hier tegen ingaat. Dus komt nu een beroep, een soort van beroepsprocedure. Dus het kan nog zijn dat hij alsnog op vrije voeten komt om bij zijn moeder te zijn.
1: Oké, ja. Dus, want dat ging ik nog vragen. Die vervroegde vrijlating die is niet van de baan nu met wat we nu allemaal zien gebeuren.
3: Nee. Nee, dus de officier van justitie heeft beroep aangetekend. En het Hof van Beroep in Noorwegen zal dat nu opnieuw bekijken. En tot die tijd moet hij in de gevangenis blijven. Maar het zal dus, ze zullen dat wel met spoed doen. Dus het kan best dat hij de komende dagen alsnog vrijkomt.
1: En dan komen wij misschien opnieuw naar jou. Dankjewel voor vanmorgen, Jeroen Visser.

0: De nieuwe single van Klaas, Zeven Tuinen heet die. Dit was de ochtend. Na het nieuws is Floris er met Classic Stories. Fijne dag hier bij Radio 1.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijloken zitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: 60 jaar geleden vonden de eerste opnamesessies plaats met The Monkees. Een plastieke groep voor de tv, of toch meer dan dat? Zometeen vertellen we het in Classic Stories na het nieuws van 9.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil een watercommissaris aanstellen om het waterbeleid te versnellen en de inspanningen van organisaties, bedrijven en ook lokale besturen te coördineren. Het gaat dan over waterbeheer, bijvoorbeeld over hoe we omgaan met periodes van droogte, maar ook over de waterkwaliteit. Onlangs zei minister Broens nog dat we ons geen zorgen moeten maken over de drinkwaterkwaliteit in West-Vlaanderen en daar blijft hij bij. Maar dit gaat volgens hem veel breder.
12: Drinkwater is vandaag veilig en daar nemen we ook maatregelen om die bronnen beter te beschermen. Dit gaat over het leven en de waterlopen. Dus dat is

0: riskeren we boetes. Aan het station van Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden op zich nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak. En zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet, of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
0: In Namen gaan alle scholen vandaag opnieuw open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen vorige week. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog gesloten. Nu het decreet met de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd is, gaat het protest wat liggen, zegt de schooldirecteur van het Instituut Saint-Louis in Namen, Hans Gijs.
2: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
0: Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland willen omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland dan de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. En hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
3: Wij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
0: Bij de straat van Hormuz bij Iran is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. En in Congo zijn nu al zeker 100 mensen omgekomen aan ebola, het dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio door een gebrek aan medisch materiaal, de woede van de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn intussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen ongeveer. Pas in het weekend wordt het mooier en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Floris Dalemans.
1: Goedemorgen, we hebben het vandaag uitgebreid over de Monkees. Want 60 jaar geleden begonnen ze daarmee met die band. En dat begin, dat was iets dat ze echt bedacht hebben voor een tv-show. Meer daarover zometeen. En straks ook een jukebox met een verhaal over geen jazz. Vandaag hebben we het over Patti Smith. Heel erg

0: Dit nummer was echt een mijlpaal in de carrière van Edwin Collins. Hij zat hiervoor ook al in de muziek met een band die ook al eens wat muziek gemaakt had. Orange Juice heette die. Die hebben onder meer een redelijke hit gehad met het nummer Rip It Up. Maar dit veranderde alles voor Edwin Collins destijds. A Girl Like You.
1: Classic Stories.
0: Er is nieuws voor de fans van de Beastie Boys. Mike D die komt deze zomer met zijn allereerste soloalbum uit. Op zich is dat geen verrassing. We wisten al dat hij met solowerk bezig was. We hebben al een tweetal singles gekregen. En wat je net hoorde, True Colors is gisteren uitgekomen. Al een derde single van die plaat. Dus we wisten het wel, maar we weten nu ook hoe ze gaat heten. Thank You, namelijk. En ook wanneer ze uitkomt, eind augustus, namelijk. Mike D is de eerste van de overgebleven Beastie Boys die solo muziek uitbrengt sinds het overlijden van MCA in 2012. Volgens Mike D was muziek maken jarenlang geen optie voor hem door het verlies van zijn bandmate. Maar pas de laatste jaren heeft hij opnieuw inspiratie gevonden door muziek te maken met zijn zonen Davis en Skyler, die samen ook al een bandje hadden. Hij kroop met zijn zonen en nog wat maatjes in de studio. Hij heeft ook al een paar shows gespeeld intussen met zijn nieuwe band 5D, waar dus ook zijn kindjes in zitten. Mike D beschrijft zijn nieuwe muziek als muzikaal heerlijk onvolwassen. Ja, dat is geweldig, want dat is hij altijd wel geweest eigenlijk, ook op zijn rijpe leeftijd. Textueel is het wel een stuk rijper en rijker geworden. Na al die jaren heeft hij gewoon meer te vertellen, zegt hij. Ruim 15 jaar na de laatste Beastie Boys plaat Hot Sauce Comedy Part 2 komt Mike D dus nu met een soloplaat uit. Tegen eind augustus gaat hij er zijn. Dat is ook wel tof van hem met die nieuwe singles. Gaan we toch al een paar nummers kunnen meezingen in Kortrijk en Sint-Niklaas als hij daar speelt op respectievelijk 18 en 19 juni. Dit is splinternieuw van Mike D, True Colors.

0: doet me een beetje denken aan de zottigheid die in de 90's uit Manchester kwam bijvoorbeeld. Daar klinkt het een beetje naar. Benieuwd of hij zich daardoor laten inspireren heeft. Mike D met een nieuwe single uit een plaat die eind augustus uitkomt. Je hoorde True Colors.
1: Radio 1.
2: Classic Stories.
0: 60 jaar geleden, in juni 1966, vonden de eerste officiële opnamesessies plaats van deze band, The Monkees. Hey.

0: Een paar classics van een van de meest succesvolle bands van eind jaren 60. Maar opvallend genoeg, geen band die ontstaan is in wat je dan denkt een garage of een of ander stinkend repetitiekot, maar wel in de hoofden van een paar televisieproducers. Goedemorgen, Florian Buysgaard van onze muziekredactie.
1: Goedemorgen, dag Floris.
0: Het verhaal van de Monkees, hoe zit dat precies?
1: Ja, je benoemt meteen een heel belangrijk detail, want de Monkees was eigenlijk een televisiereeks over de min of meer fictieve band de Monkees. En ik zeg min of meer, omdat ze al snel ook naast de serie als band heel populair werden.
0: Ah, ja.
1: Maar oorspronkelijk zijn de Monkees dus wel speciaal voor die serie bedacht en bij elkaar gezocht.
0: Ja, hoe is dat gegaan?
1: Dat idee om een televisiereeks te maken over een fictieve muziekgroep kwam van Bob Raffleson. Dat was een filmmaker die begin de jaren 60 al een serie wou maken over een band. Maar dat idee dat sloeg op dat moment bij geen enkele televisiezender aan.
0: Ah, ja.
1: En dus is die reeks er nooit gekomen. Maar niet veel later breken de Beatles door.
0: En alles verandert.
1: Alles verandert, ja. Midden de jaren 60 is de Beatlemania echt gigantisch. En na het zien van de films A Hard Day's Night en Help van de Beatles herleeft dat idee van een reeks over een band helemaal opnieuw bij Bob Raffleson en zijn collega Bert Schneider, met wie hij ondertussen een productiehuis had opgericht.
0: Ja.
1: En dit keer was er gelukkig wel interesse in TV-land en konden Bob Raffleson en Bert Schneider hun idee dus concreet beginnen uitwerken.
0: Ja, dus ze hebben de Beatles in het achterhoofd, ze willen een reeks maken, ze hebben dus een band nodig.
1: Ja.
0: Hoe pakken ze dat aan?
1: Ja, oorspronkelijk hadden ze het idee om een bestaande groep te casten, maar dat plan is in het water gevallen en dus moesten ze op zoek naar nieuwe bandleden. Eentje hadden ze al snel gevonden, dat was Davy Jones, een jonge acteur die ook goed kon zingen. Maar om de andere drie te vinden verscheen er in september 65 in de Amerikaanse magazines Daily Variety en The Hollywood Reporter een advertentie waarin naar mannelijke folk and roll muzikanten gezocht werd.
0: Folk and roll?
1: Folk and roll, ja. Ja, en ze zochten die dus folk and roll muzikanten voor rollen in een nieuwe tv-reeks.
0: Oh.
1: Ze moesten de muziek zelf niet schrijven of inspelen, gewoon zingen. En dat detail, dat liep wel redelijk.

0: ik snel mis, maar daar kom ik zo meteen nog op terug.
1: Oké. Heel wat reactie, denk ik.
0: Ja, meer dan 400 jonge kerels hebben daarop gereageerd. Waaronder, en dat is ook best opvallend, Steven Stills, die we natuurlijk hiervan kennen.
1: For What It's Worth van Buffalo Springfield. Een van de groepen van Steven Stills. We kennen hem ook van Crosby, Stills, Nash en Young natuurlijk. Ik weet wie de groepsleden waren van de Monkees. Steven Stills zat daar niet bij. Hij haalde het dus niet.
0: Nee, hij haalde het niet. En de reden is hard maar waar. Zijn looks waren niet goed genoeg.
1: Allee.
0: Ja, volgens de producenten stonden zijn tanden te scheef. En had hij ook last van een terugtrekkende haarlijn.
1: Allee zeg.
0: Ja, en het zotte is dus dat de casting directors hem gevraagd hebben of hij iemand kende die er ongeveer zoals hem uitzag, maar dan met betere tanden en een mooiere haarlijn. En Steven Stills die heeft toen zijn vriend Peter Tork naar voren geschoven en die is effectief bij de Monkees terechtgekomen.
1: Straf. En misschien maar beter zo ook, want als dat gebeurt, dan hadden we misschien Crosby, Stills, Nash & Young nooit gekend.
0: Ja, het is dat. Hè. Dus voilà, inderdaad, mooi dat dat niet gebeurd is.
1: Nu, er zijn nog bands gemaakt voor tv-series. Hè. Ik ken er zelf een paar. Dit bijvoorbeeld is een groep waar ik aan zat te denken. I Think I Love You van de Partridge Family. Is dat een beetje een gelijkaardig verhaal?
0: Ja, het was ook een reeks over een moeder die samen met haar 5 kinderen een popgroep vormde. Ook een band dus die in het echte leven helemaal niet bestond en bijeengebracht was voor die reeks. En ook zij schreven hun eigen liedjes niet. Er zijn zelfs maar 2 van de 5 leden die ooit zelf iets hebben mogen inzingen. En ook al zijn er wel albums uitgebracht van de Partridge Family, hebben ze bijvoorbeeld nooit live opgetreden en zijn ze dus ook wel nooit uitgegroeid tot een band zoals de Monkees. En dichter bij huis, daar hebben we het verhaal natuurlijk van deze bekende popgroep.
1: Ja, het is waar eigenlijk.
0: Ja, ook volledig bedacht voor de gelijknamige televisiereeks. En net als bij de Monkees werd die muziek zodanig populair dat ze live zijn beginnen optreden. Al was de bezetting dan hier en daar wel wat anders dan in de serie. En hebben die acteurmuzikanten ook nooit zelf liedjes voor Spring geschreven. Dat gebeurde allemaal achter de schermen bij Studio 100. Ja. Dus ook hier is niet exact hetzelfde gebeurd als bij de Monkees.
1: Maar misschien wel gevonden door een advertentie hier of daar, zoals het met de Monkees gebeurde. Dat is wel straf eigenlijk, hè?
0: Ja, naast Davy Jones vinden ze dus Peter Tork, Michael Ness, Smith en Mickey Dolenz, 4 gasten die elkaar helemaal niet kenden en die dus plots een band moesten vormen.
1: Ja.
0: En dat is waar het wel echt interessant wordt, want de lijn tussen fictie en realiteit was van in het begin al heel vaag. Hè. Het was een band die gecreëerd was voor een tv-reeks, maar in de reeks werden ze bijvoorbeeld wel met de echte voornamen aangesproken. En er was natuurlijk ook de muziek van de Monkees.

0: Ja, echt een wereldhit van de Monkees, I'm a Believer.
1: Ja, en dat is er maar eentje van de velen. Hè. Die gasten die werden razend populair. Hun platen die verkochten als zoete broodjes. En ze traden ook live op in die mate dat het eigenlijk zelfs wat op de Beatlemania begon te lijken.
0: Ja, en die I'm a Believer, die hebben ze cadeau gekregen van Neil Diamond. Dat is ook wel goed geweest, denk ik.
1: Ja, dat klopt. In het begin was het zo dat de Monkees hun eigen muziek niet schreven. Dat was tot grote ergernis van henzelf, bleek niet veel later. Veel van de liedjes waren van de hand van Tommy Boyce en Bobby Hart. Maar er waren ook nummers die door echt bekende songwriters werden geschreven, zoals Carole King bijvoorbeeld, of zoals in het geval van I'm a Believer door Neil Diamond. En meer nog, het was zelfs zo dat de muziek ook niet werd ingespeeld door de vier Monkees zelf, maar door professionele sessiemuzikanten. Enkel de vocals kwamen van de Monkees zelf.
0: Terwijl het publiek, denk ik, dacht dat ze wel alles zelf speelden.
1: Ja, aanvankelijk wel. Hè. Op hun eerste twee albums stonden zij ook gewoon in de credits. Er was van die sessiemuzikanten geen sprake. Maar al na enkele maanden kwamen de bandleden zelf naar buiten met het nieuws dat zij dus die muziek niet schreven en opnamen, omdat ze zelf eigenlijk meer controle wilden over die muziek.
0: Ja, dat lijkt mij een bitsige strijd. Zoiets, hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, na veel gedoe is het uiteindelijk gelukt om hun muzikale leider te ontslaan en hebben ze voor hun derde album Headquarters de meeste nummers zelf geschreven en opgenomen. Maar door allerlei verschillende redenen zijn ze daarna toch terug met andere songwriters en muzikanten beginnen werken en werd het wel een mix van de twee.
0: Ja, er was muziek nodig, want ze zijn eigenlijk nog lang doorgegaan, hè?
1: Ja, zeer lang. De reeks heeft maar voor twee seizoenen bestaan. Met hier en daar nog wel wat tv-specials en een film. Maar ze zijn lang muziek blijven uitbrengen. Hun laatste album is van 2018 nog maar. Dat was een kerstplaat. Al was dat wel niet meer met alle vier de Monkees. Davy Jones die is al in 2012 overleden. En ondertussen leeft enkel Mickey Dolenz nog. Maar die is wel dit jaar terug op tournee met muziek van de Monkees. Maar goed, de originele band bestaat dus wel al een tijdje niet meer.
0: Toch wel een strafverhaal dat van de Monkees. En tot op de dag van vandaag bestaat een vorm van die band dan toch nog altijd. Florian, bedankt om het verhaal te vertellen.
1: Graag gedaan.
0: Dit zijn de Monkees.

0: I'm a Believer, een nummer dat zijn oorsprong kent in de Brill Building in New York, waar destijds Neil Diamond, maar ook Carole King, Jerry Goffin, Fred Neil, Neil Sedaka, een heleboel mensen aan de lopende band liedjes schreven voor allerlei popbandjes, ook gemaakte popbandjes, zoals die waar we het vandaag over hadden, The Monkees en I'm a Believer. 129 kilometer file. In Brussel verlies je 40 minuten op de Kleine Ring naar Zuid tussen de Keizer Karelaan en de Kunstwettunnel. De Reijers Centrumtunnel richting centrum van de stad is afgesloten voor het verkeer. Het vertraagt naar Brussel op de E40 vanaf Aalst een half uur, op de E19 vanaf Semst een kwartier, op de E40 vanaf Heverlee dat is een half uur en ook een kwartier op de E411 vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Beersel en Ruisbroek, verder 20 minuten extra tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Eigenbrakel en Tervuren. File naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten en ook 10 vanaf Sint-Job. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. En richting Nederland ongeveer dezelfde tijd van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be.

My Little China Girl, David Bowie natuurlijk. Deze zomer is er in het Rivierenhof in Deurne bij OLT heel veel moois te zien. Heel veel concerten van Clouseau bijvoorbeeld, maar ook Kaat van Stralen, om er een paar van bij ons te noemen. En internationaal ook een hoop, zoals Wilco, die komen ook weer langs.

Thanks I Get van Wilco deze zomer dus in het Rivierenhof in Deurne. Dat is op 25 en 26 augustus. En zometeen hebben we het nog eens over Gent Jazz ook. Dat komt er ook aan natuurlijk. 10 dagen coole concerten in de Bijloken in Gent. Zometeen vertellen we een verhaal over Patti Smith. Maar eerst nog Altia en Donna, Uptown Top Rank.

0: Een nummer met heel wat versies en een hele origin story eigenlijk. Althea en Donna en Uptown Top Rankin. Maar los van dat hele verhaal ook gewoon een hele coole dancehall classic natuurlijk. De Jukebox zit deze week gevuld met verhalen over de headliners op Gen Jazz.
1: De Jukebox van...
0: Gen Jazz, dat fijne festival op de Bijloken in Gent. En op 9 juli gaat er een poëtische power movement headliner. The godmother of punk, Patti Smith, zal deze People Have The Power wel spelen. Zeker met de Patti Smith Quartet op de Bijloken site. Daar speelt ze onder andere met Tindersticks die dag. En ze is terug van net weg geweest eigenlijk, want vorig jaar speelde ze nog 2 shows in het Koninklijk Circus in Brussel. Een live show van Patti Smith, dat is iets dat je ooit moet meegemaakt hebben. Volgens contentmaker Flo Windij bijvoorbeeld, die het debuutalbum Horses van Patti Smith al eens koos als classic album van de week.
2: Ik denk dat ik ze al 3 keer live heb gezien en... Elke keer opnieuw denk ik, nog eens.
0: Ja.
2: Als je wilt gaan voor goede vocals, dan moet je naar een Adele-concert. Als je wilt gaan voor een full performance, kunst en echt ontroerd worden en geraakt worden, dan moet je naar Patti Smith.
0: Ja, ontroeren zal ze ongetwijfeld doen op Gen Jazz, want ze is, zoals Flo Windij al zei, ook een kunstenares en schrijfster van het boek Just Kids. Flo heeft zelf al meerdere keren concerten van Patti Smith gezien, maar een andere Flo houdt ook wel van een streepje poëzie van Patti Smith, namelijk Florence Welch van Florence and the Machine.
3: It was a period of calm in my life as I was making this record, and from someone who had no idea how to live, you know, when you're kind of living on this high-low trajectory all the time, like life and soul of the party, big gig, totally depressed, close all the windows. That's kind of how I live my life, like so up and down. And then when I started to look for a calmer way of living, I kind of found Patti Smith's books, and it's like a guide not only of how to be a creative person, but of how to live.
0: Ze heeft een heel druk leven met heel veel ups en downs, Florence Welch. Maar als ze het even rustig aan wil doen, dan leest ze Patti Smith. En velen met haar, denk ik. Ze heeft prachtige dingen geschreven. En ze heeft natuurlijk ook veel muziek gemaakt. Haar plaat Horses werd vorig jaar 50. Daar staat ook deze classic op natuurlijk. Ja.

heerlijke schreeuw van de jonge Van Morrison bij Dem en Gloria. En daarmee leggen we al een brugje naar morgen. Want Patti Smith coverde het ooit, maar Van Morrison komt zelf ook naar Gen Jazz. Daar gaan we morgen in de Jukebox een verhaal over vertellen. En bovendien zijn er morgen ook tickets te winnen voor het concert van Van Morrison op Gent Jazz. Dat is dus voor morgen. Eerst nog Patti Smith, want daar hadden we het vandaag over. Dit is Patti Smith en People Have the Power.

Een markante performer staat er geschreven over haar op genjazz.com. Ze speelt daar zeer binnenkort. Op donderdag 9 juli gaat ze daar staan. Patti Smith en People Have the Power. Zometeen hoor je Prince, maar eerst nog Arctic Monkeys.

0: Prince en You Sexy Motherfucker en Arctic Monkeys daarvoor en Riot Fan. Ik voel mij lichtelijk aangesproken, Vaarlijk, want ik ga die subiet in Best Sophie over daar en monnen gaan. Ik ben eens benieuwd naar het nieuws van 10 uur.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Eindelijk even rust.
7: Bankafschriften.
6: Nee, hè.
7: Kredietkaartafschriften.
6: Niet nu.
7: Loonboekingen.
8: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
14: Onmogelijk.
13: Zekerheden?
14: Onmogelijk.
13: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
15: Stel, je bent een toeristische dienst die wat toeristen wil lokken naar jouw prachtige bestemming. Hoe pak je dat aan? Dat gaan we onderzoeken in de wereld van Sophie. Na het nieuws.
16: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
17: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de scholen die zijn geselecteerd. Directrice Nathalie van de Ven is blij dat ze haar ervaringen zal kunnen delen met anderen.
18: We zien hier bij ons in school dat dit echt werkt. En we zouden het heel fijn vinden om zo'n beetje die olievlek te doen uiteinden. Want er zijn nog wel scholen die op die manier werken. En we zitten zo in een netwerkje en we merken allemaal op dat dat de stappen zijn die scholen zouden moeten zetten. En het zou wel heel fijn zijn als we zo meer en meer scholen achter diezelfde visie krijgen. Omdat we weten dat dat voor die kinderen alleen maar beter resultaat gaat geven.
17: De partij Groen reageert kritisch op het plan van minister van Omgeving Joop Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt.

0: en ook beter om te kunnen gaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt de fractieleider van Groen, Mieke Schouwvliegen.
1: Voorgelezen.

0: In Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanochtend werden enkele perrons afgesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen gingen ook dicht. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse gekomen en heeft de rugzak onderzocht. Er bleek lachgas in te zitten. De ingangen van het station en de perrons zijn intussen weer open. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis. Zoals in een park of een kasteel bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel wat meer. In Riemst, in Limburg, kan je bijvoorbeeld trouwen in de grotten van Cannen. En dat is uniek, zegt schepen Joël Loest.
1: De trouwlocatie ligt eigenlijk 300 meter diep de grotten in. Dus eigenlijk voordat de mensen al daar zijn, heb je een heel sferische en unieke belevenis. En ongeveer toch gemiddeld kies ongeveer 1 op de 3 koppels voor het huwelijk te voltrekken in de grotten.
0: In de Rondeux, in de provincie Luxemburg, zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Dat laat het parket weten. De bestuurder raakte van de weg en kwam op zijn dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het gaat om jonge mannen van rond de 25, allemaal uit de streek. In Congo zijn nu al zeker 100 mensen gestorven aan ebola, het dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio, door een gebrek aan medisch materiaal, door de woede van de lokale bevolking en door de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn ondertussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal ook kans op een onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Het weekend wordt dan mooier en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.

0: Dat is binnenkomen, hè. Click Clack Symphony van Ray featuring Hans Zimmer. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Er is een nieuwe toeristische attractie in ons land. En dat is de eeuwenlange ambras tussen Aalst en Dendermonde. Klinkt vreemd, is het ook een beetje. Je moet niet van de regio zijn om te weten dat het tussen Aalst en Dendermonde nooit meer goed zal komen. Die twee steden en de bijhorende inwoners, die hebben zo'n hartsgrondige hekel aan elkaar dat nog maar denken aan een verzoening al verloren moeite is. Maar nu hebben ze besloten die eeuwenoude veten, in plaats van die te laten etteren en escaleren, hebben ze besloten om die te gebruiken. Hun veten hebben ze laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed en dat gaan ze nu gebruiken om toeristen te lokken. Zowel Aalst als Dendermonde bieden voortaan een vetenwandeling aan, waarin je te weten komt waarover die steden nu al zo lang ruzien. Wart Bogaert die trok gisteren samen met Aalster stadsgids Koen Delmoitier naar Dendermonde voor zo'n vetenwandeling. En hun vetengids was Piet Buysen, oud-burgemeester en nu stadsgids van Dendermonde.
2: Misschien niet onbelangrijk om dat vooraf even duidelijk te maken. Piet, jij weet dat Koen van Aalst is?
3: Ik weet het. Ik heb hem zien komen en plotseling was de lucht helemaal onklaar aan het worden. Er kwam een bijzondere geur mee vanuit Aalst. Maar goed, voor deze reportage heb ik hem eventjes toegestaan in onze mooie stad.
2: Ik wou net zeggen, Koen, jij weet dat Piet van Dendermonde is.
4: Het is duidelijk, maar ik heb mij gewapend. Ik heb gezorgd dat hij niet te dicht bij mij komt. Zoals dat je ziet, heb ik in mijn kabas een goede ajuin mee. Dat houdt hem op afstand. Als je er ook graag één hebt, ik heb er nog één. Voor ze hier wel op afstand houden.
2: Gaat dat hier lukken, jongens?
3: Het zal moeilijk zijn, want als ze beginnen met ajuinen, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? De historische veten tussen de beide steden heeft alles te maken met de Dender. We staan hier aan de Dendermonding. Dendermonding die trouwens de naam gegeven heeft aan onze stad. De prachtige naam van onze stad. Maar hier moesten dus alle schepen voorbijvaren die naar Aalst varen. Al die schepen geladen met die stinkende rotte ajuin. En die mannen die verontreinigden onze stad. En dus zeggen we, mannen, als je hier vaart, dan gaat je daar toch iets moeten voor betalen om door deze prachtige nautische toegang te mogen gaan. Die gierigaards wouden natuurlijk nooit betalen. En dus zijn er toch wel wat conflicten over geweest. Eeuwenlange conflicten.
2: Ik kan me voorstellen dat jij daar een ander verhaal over gaat vertellen, Koen.
4: Ja, inderdaad. Wij hardwerkende Aalstenaars, wij zorgden voor ons een boterham. En ja, in Dendermonde dachten ze, als wij nu een keer niks doen en ons hier gewoon langs een dender zetten en we laten gewoon iedereen betalen dat hier passeert, dan hebben wij ook ons geld verdiend. Hè. En wij in Aalst vonden dat natuurlijk niet zo fijn, hè, dat wij veel te zware tollen moesten heffen. Allee, dat zij te zware tol heften op onze goederen. Vandaar is die vete gekomen.
2: Ik weet niet of het een goed idee is, heren, maar zullen we eens een stukje wandelen misschien?
4: Dat is een goed idee.
2: Koen, ik heb mij laten vertellen dat jij wel eens vaker Aalstenaars naar hier meeneemt.
4: Dat is correct. Ik hoor vaak in Aalst mensen zeggen van eigenlijk ja, in Dendermonde daar is niks te zien. Ook al zijn ze nog nooit geweest, dus ik neem ze graag mee. Dan zijn ze ook zeker dat er niks te zien is.
2: Was jij daarvan op de hoogte, Piet?
3: Maar de waarheid is natuurlijk helemaal anders. Er is in Aalst zo...
2: Het verwondert mij niet.
3: In Aalst zodanig weinig te zien. En wat er te zien is, is dan nog afschuwelijk lelijk dat ze zeggen we gaan dan liever naar Dendermonde en daar vertellen we dan een aantal verhalen.
4: En die mensen zijn altijd blij achteraf. Dan zeggen ze, boom, we hebben het eens gezien en nu moet dat niet meer. Het enige nadeel is als je rondleidt in Dendermonde. Wat doet je na een kwartier? Dat is een beetje de vraag dan.
3: Ja, als je alleen het slechte wilt vertellen, zijt je natuurlijk heel snel uitgeklapt. Als je de mooie verhalen vertelt, ja, ik kan mensen hier letterlijk dagenlang entertainen over de geschiedenis van onze stad. De vele verhalen, fantastische dingen zoals de prachtige rechtsgeschiedenis van onze stad. We zijn nu bij de rechtbank. Een heel mooi verhaal waar Aalst gewoon stikjaloers op is.
4: Piet gaat zeggen dat Napoleon een rechtbank heeft gegeven en dat is correct, maar we moeten dat in historisch perspectief plaatsen. Napoleon was ook een zeer nuchtere, realistische mens en die heeft eigenlijk gezegd vanaf nu moet niet iedereen zijn rechtbank hebben. Je krijgt er nog één voor heel het gebied van Sint-Niklaas tot Ninove. En dat was de simpele mens die heeft gewoon gezegd ik ga ze in het midden zetten. En wat lag er in het midden? Dat was toevallig het dorp van Dendermonde.
3: Ja. Il faut le dire, Napoleon, de man die het recht gecodificeerd heeft voor de eerste keer na keizer Justinianus. En die heeft beslist, je kunt toch geen rechtszoekenden naar een stad als Aalst sturen, waar de rechters met een lampadair op hun kop en een vuile frak aan, waar de toon mensen rechter zouden moeten zijn. De moet het recht ernstig nemen. Dus is er niet gekozen voor die rechtbank in Aalst, er is gekozen voor topkwaliteit. En dus is Dendermonde geselecteerd als rechtbank van eerste aanleg. En de Aalstenaars, ja, die moeten nu naar hier komen, naar het prachtige Justitiepaleis.
5: Is natuurlijk... Ja, ik moet het wel zeggen, het is wel een heel mooi gebouw. Dat moet je nu toch toegeven.
4: Het is een mooi gebouw, maar ik wil ook wel toevoegen... Ergens is het misschien wel waar de Napoleon bewust heeft gekozen voor Dendermonde. Hij heeft die rechtbank ook gezet waar dat meeste krapul aanwezig was.
3: Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè, want als je het aantal keren ziet dat hier mensen uit Aalst voorgeleid worden, dat is werkelijk niet te tellen. Onvoorstelbaar. We hebben er ook trouwens een nieuwe gevangenis moeten voorbij bouwen. Want onze gevangenis was te klein om al die Aalstenaars op te sluiten.
5: Ah, kijk, stadswachters.
4: Ja, dat is wel grappig om stadswachters in een dorp te zien.
3: Ja, want in zijn dorp hebben ze het niet, hè.
5: Heren, ik moet jullie nu wel waarschuwen. Ik zou vragen om hier even in de buurt te blijven. Want we hebben hier een Dendermondenaar en een Aalstenaar en het dreigt uit de hand te lopen.
6: Oké, maar het zien er wel twee serieuze mensen uit. Dus we gaan er al uit dat dat hier wel gaat lukken.
5: Jullie hebben er vertrouwen in.
6: We hebben hier alle vertrouwen in. Dat gaat goed komen, ja.
5: Gebeurt dat wel eens dat Aalstenaars tot hier aanspoelen en dat jullie dan moeten tussenkomen?
6: Tussenkomen zeker niet. Dat gaan we niet doen. We gaan eigenlijk een beetje meegaan in het ludieke gebeuren. Tussen Dendermonde en Aalst. Dus een beetje sfeer in de stad is altijd wel goed.
3: Je ziet geciviliseerde stadswachten in onze stad. Alles van niveau, kwaliteit, top. Doet datzelfde gesprek in Aalst en binnen 2 minuten zitten we naar Rottenajuin. Het is te sterk. Ze kunnen er niet aan doen.
4: We hebben natuurlijk onze veten en er is niks zo leuk voor ons om die echt wel te belichten. En het is ook heel leuk als mensen van buiten Aalst en Dendermonde komen. Ze hebben altijd wel iets gehoord, maar wat is nu echt dat verhaal erachter? En ik merk ook, de mensen appreciëren ook altijd de eerlijke, neutrale, objectieve Aalsterse waarheid daarvan.
3: Tot ze hier zijn, dan horen ze pas echt wat er waar is.
5: Ja. En is het een package deal dat je dan krijgt als je een vete rondleiding boekt, dat je jullie allebei krijgt?
3: Je kan ze inderdaad dubbel boeken. Je kan de rondleiding boeken bij Visit Aalst en dan krijg je al die onware verhalen door Aalstenaars verteld. Koen doet dat uitstekend uit, natuurlijk. Maar of je kan ze boeken bij ons in Dendermonde. Dus wie het echt helemaal wil meemaken, die boekt ze best allebei.
4: Ik kan wel een tip geven. Ik zou zeggen, begin in Aalst. En als je nog een kwartier kunnen over hebt, kom naar hier. Maar het is zeker het feit, je moet ze alle twee horen, de verhalen.
3: Maar wat zo sterk is natuurlijk, alle gekheid op een stokje, is dat we zo genieten van elkaar, letterlijk bij wijze van spreken, het bloed van onder de nagels te pesten. We zijn er zelf zo trots op dat we ze laten erkennen hebben als Vlaams immateriaal erfgoed. Hè? Omdat er zijn veel steden met een vete, en historische vetes, maar die spelen dan nog altijd op het scherp van de snee. Bij ons is het wapen humor en dat maakt het natuurlijk zo aangenaam. En wat nooit mag verloren gaan, dat is die zalige rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde. En daar maken we nu een nieuwe een USP van. Zij hebben hun carnaval als USP, wij ons Rosbeijaard, terwijl we nu gemeenschappelijk USP, een uniek selling position.
4: Dat moet ik wel beamen, Piet. Ik denk dat dat de eerste keer is in de paar jaar dat ik u ken dat ik u iets zinnig heb horen zeggen. Ik vind het is mooi.
5: Het is radio, heren. Hebben jullie nog een muzikale suggestie om na dit gesprek te draaien?
4: Dijremonne stinkt van Tom Christophe van de Kleine Vloeren. Ik ga u zelfs een tekst meegeven.
5: Dank
4: u. Dan kun je heel goed meezingen, zeg.
5: Ga je dan nu echt op een box afspelen in het centrum van Dendermonde?
4: Ja, want anders op mijn gsm ga je het niet horen, zeg.
5: Maar die mannen van de stadswacht, die zijn al weg, hè? Hij durft wel, hè?
3: Hij durft, maar het is ook het enige wat ze hebben, is zo'n carnavalieke laten horen. Alle andere Aalsterse liederen zijn gewoon te slecht om te laten horen. Van het bus.

0: Jij laat dat zomaar toe. Je bent natuurlijk geen burgemeester meer, geen autoriteit meer om het te verbieden. Maar,
1: nee, maar ik
0: neem er de tekst even bij. Dijremonne stinkt, het paard stinkt, het derp stinkt, Dijremonne stinkt.
2: Ja, en ik ben eigenlijk blij dat hij het afspeelt, want jij bent nu een objectieve getuige en je merkt, het stinkt hier helemaal niet. Dus het is pure miserie en pure leugens. Daar zijn ze voor gekomen.

0: kent. Trouwens, Cato de Oudere wist het al. Hè.
1: Cato de Oudere?
0: Ja, Cetero censeo alostam delendam est. Eigenlijk wist iedereen, Aalst wordt beter vernietigd.
1: Het glijdt wel makkelijk van hem af, hè?
2: Het glijdt er makkelijk af, maar we gaan gewoon even wat hij zegt een keer testen. Ik ga even mijn vinger in mijn mond steken. Ja, de wind komt van Aalst, daarom dat hij het goed riekt vandaag.
3: En zo konden ze nog wel eventjes doorgaan, denk ik. Het komt niet meer goed tussen Aalst en Dendermonde. Maar wie weet brengt dat getreiter wel iets moois voort, zijnde een instroom van toeristen. Dat is waar we het vandaag over willen hebben. Hoe lok je toeristen naar je toe? Want nog maar een paar dagen eerder lazen we dat Lapland een speurtocht organiseert naar een goudstaaf van 20.000 euro in de hoop dat het zomerse toeristen naar de regio zal brengen. Dus, dat is de vraag van vandaag. Wat trekt toeristen aan? Welke trucs worden daar al voor ingezet? En welke daarvan werken? Als je graag meepraat, dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
4: Radio 1.
3: En nee, ik blijf Zwitserland met een neutraal plaatje van de Kreuners.

0: Kreuners met Zij heeft stijl. Het is nog vertragen naar Brussel. Op de E40, daar is bij Sint-Denijs-Westrem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Verderop kwartiertje vertragen vanaf Ternat. De binnenring rond Brussel gaat traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. De Rijerscentrumtunnel richting het centrum van de stad is afgesloten voor het verkeer. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Wereld van Sophie.
0: Stel, je werkt voor de toeristische dienst van een stad of een gemeente en je vindt dat het aantal toeristen in jouw stad wat tegenvalt. Wat doe je dan? Je wil meer bezoekers, vollere terrassen, meer hotelboekingen. Hoe pak je dat aan? Dendermonde en Aalst die zetten hun eeuwenoude veten in als lokmiddel. In beide steden kan je een vetenwandeling doen die je alles leert over hun ambrasie. Je kan fietsen van ros tot ros. Het is op een rare manier kostbaar immaterieel erfgoed dat niet overeenkomen met elkaar. In Lapland organiseren ze een zoektocht naar een staaf goud. Wat werkt, wat werkt niet, dat leg ik graag eens voor aan Kate Ridder. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onderzoeker en docent aan de Thomas More Hogeschool met een expertise in erfgoedtoerisme. Eerst even opklaren, hè. Die veten tussen Dendermonde en Aalst, dat is immaterieel erfgoed. Wat is dat precies? Wat valt daaronder?
3: Ja, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld van een immaterieel erfgoedpraktijk. Immaterieel erfgoed zijn eigenlijk alle praktijken, kenniskunde, de vaardigheden die dan mensen van generatie op generatie eigenlijk overleveren. Dus ze hebben het gekregen vanuit het verleden. Ze houden het levend de dag van vandaag. En ze willen het ook heel graag doorgeven naar de toekomst toe. Naar nieuwe generaties. Het gaat niet zozeer om stenen of objecten. Het gaat echt om de elementen die dat mensen vieren. De dingen die ze kunnen, de dingen die ze doen en de dingen die ze willen doorgeven.
0: Gebruiken, tradities, folklore.
3: Ja, klopt. Ja. Er is een kleine nuance in de zin van een praktijk is niet zomaar immaterieel erfgoed omdat je het op een lijst zet, omdat je het laat erkennen op een inventaris bijvoorbeeld. Het kan ook een immaterieel erfgoedpraktijk zijn die je al beoefent, maar misschien niet als immaterieel erfgoedpraktijk benoemd aan zich. Hè. Als je het op een lijst zet bijvoorbeeld, dan heb je een iets formelere procedure. Maar als het niet op een lijst staat, is het niet dat het geen immaterieel erfgoed is.
0: Ja. Kan het hebben van immaterieel erfgoed helpen om je stad als toeristische bestemming in de markt te zetten?
3: Absoluut. En dat gebeurt eigenlijk al heel veel. Mensen reizen heel indirect voor immaterieel erfgoed. Stel, je gaat naar Portugal. Dan ga je misschien ook naar de Fado luisteren. Of dan ga je een lekkere pastéis de nata eten. Dat zijn allemaal immateriële erfgoedpraktijken. Hè. Dus die zijn geworteld in de identiteit van een bestemming. Hè, de identiteit van de mensen die daar leven. En dat zijn net de elementen die bezoekers graag opzoeken. Het geeft de couleur locale, het geeft een bestemming karakter. Dus heel veel mensen reizen eigenlijk al voor immaterieel erfgoed en het is een gigantisch potentieel voor toerisme, ja.
0: Ja, en dus zo'n vetenwandeling, dan denkt u, goed idee, zal zeker iets betekenen voor Aalst en Dendermonde.
3: Ja, absoluut, want het is geen generiek verhaal. Hè. Het is superlokaal, het is echt geworteld in de geschiedenis en de identiteit van die verschillende gemeenschappen, van die verschillende plekken. Dus het is heel lokaal, het is grappig, het geeft karakter, het is ludiek en het is ook een beetje absurd. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk de perfecte ingrediënten om een toeristisch product op te bouwen. Dus het is zeker interessant, ja.
0: Ja. En uniek, dat zal ook wel helpen om mensen te trekken. Er zijn weinig andere plekken waar je voor de ruzie naartoe kan trekken.
3: Ja, en de veten tussen Aalst en Dendermonde is ook gewoon van die plekje naar een andere plek gaan. Voor de veten tussen Aalst en Dendermonde houdt geen steek. Dus ja, klopt. Ja.
0: Zijn er nog plekken die hier hun immaterieel erfgoed zeer succesvol inzetten om mensen naar hen toe te lokken op andere plekken in Vlaanderen?
3: Ja, we beseffen het vaak niet, hè, maar heel ons leven is mede gestructureerd door immaterieel erfgoed. En natuurlijk zijn er daar praktijken die succesvolle ingrediënten zijn voor toerisme. Een organisatie als Toerisme Vlaanderen bijvoorbeeld pikt er een paar thema's uit om in de picture te zitten. Dan gaat het natuurlijk over alle gastronomie die wij kunnen aanbieden. Denk aan de biercultuur, Pajottenland, Zinnevallei zitten heel veel daarop in. Denk aan onze frietcultuur, de wafels, de chocolade. Dat zijn natuurlijk een beetje de clichés, hè. Maar het kan bijvoorbeeld ook over sport en spel gaan. Neem de koerscultuur, hè. Maakt inherent deel uit van hoe wij onze levens vormgeven. Dus dat zijn succesvolle elementen voor toerisme, absoluut.
0: Ja, het zijn troeven, maar allicht zal je meer moeten te bieden hebben dan alleen een lekkere pannenkoek of een goed biertje.
3: Ja.
0: Om van je plek een toptoeristische bestemming te maken. Wat heeft een plek absoluut nodig om dat te doen?
3: Ja, immateriële erfgoedpraktijken of campagnes, bredere marketingcampagnes zijn niet gewoon marketingstempel. Hè. Je hebt een heel ecosysteem. Wij noemen dat in het jargon eigenlijk de toeristische ui. Dus je hebt het product zelf, maar daarnaast heb je natuurlijk ook de infrastructuur die nodig is. Hè. Bijvoorbeeld een fietsroute. Kan je als toerist ergens veilig je fiets stallen? Kan je onderweg inderdaad een lekkere tas koffie gaan drinken? Kan je ergens gaan eten? Kan je ergens overnachten? Als je ergens blijft overnachten, zijn daar dan ook wel dingen te doen. Hè? Dus die infrastructuur. We moeten ons ook altijd de vraag stellen, het type toerisme dat we hier willen uitbouwen, gaat dit echt versterkend werken voor de plek?
0: Uh-huh.
3: En voor de gemeenschappen achter die immateriële erfgoedpraktijken? Want zij staan eigenlijk centraal in het verhaal. Het is de praktijk die zij beoefenen, die zij levend houden. Dus dat is de eerste, meest cruciale voorwaarde in het toerisme. Laat ons die gemeenschappen meenemen in dat verhaal. Het moet hun verhaal blijven.
0: Ja. De locals moeten willen meedoen.
3: Absoluut.
0: Want zij moeten het natuurlijk ook waarmaken.
3: Ja.
0: De cafés uitbaten, de restaurants en de hotels voorzien.
3: Ja, absoluut. Hè. En zeker als het over immaterieel erfgoed gaat. Toerisme kan een hele versterkende factor zijn om die praktijken mee te ondersteunen. Maar als het fout loopt en de erfgoedgemeenschap is bijvoorbeeld niet betrokken, dan kan het ook zijn, hè, dat we eigenlijk het reduceren tot een toeristisch spektakel en dan doen we meer kwaad dan goed.
0: Mm-hmm. Zie je in ons verhaal nog succesverhalen van steden of regio's die zichzelf ontwikkeld hebben tot een soort toptoeristische bestemming die dat daarvoor niet waren?
3: Dat gaat heel breed. Hè. De dag van vandaag zijn bijna alle bestemmingen hebben ze wel iets toeristisch te bieden. Maar als het dan gaat over in termen van campagnes bijvoorbeeld, hebben we, en die zijn wel gekend in de sector, de legendarische marketingcampagnes van Visit Iceland. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat is in het buitenland. Ik vroeg naar eigen land. Maar ik ging dezelfde vraag stellen over het buitenland. Dus laat ons daar beginnen.
3: Ja.
0: Iceland? Welke campagnes hebben zij?
3: Ja, zij gaan eigenlijk altijd prat op het beeld van IJsland. Een beetje de identiteit. Ze hebben bijvoorbeeld Outhorse Your Email gelanceerd enkele jaren geleden. Mm-hmm. Dat verder bouwt op die typische IJslandse paarden die dat daar rondlopen. En ze hebben die eigenlijk op hele grote toetsenborden laten rondwandelen. Waardoor de paard jouw out-of-office e-mail opstelde. En dat kon uitsturen terwijl jij op vakantie was. Dan liefst in IJsland ook nog.
0: Een soort grap die ze als campagne de wereld instuurde.
3: Ja, en ook daar weer het lichtelijk absurde van dat gegeven, dat spreekt ook weer enorm aan. En dat creëert aandacht. En dat is interessant voor mensen. Ja.
0: Ja. Die hebben ook een campagne Ask Gudmundur.
3: Ja, Gudmundur. Er zijn blijkbaar heel veel mensen in IJsland met de naam Gudmundur. En dan dacht Visit Iceland, waarom verzamelen we die Gudmundurs niet in een chatbot avant la lettre? En dan konden bezoekers vragen stellen aan een of andere Gudmundur. En de bedoeling was echt om toeristen te gaan spreiden in tijd en ruimte. En om bezoekers ook te verbinden met lokale kennis van de Gudmundurs.
0: Ja. Dus een grappige campagne, dat kan zijn vruchten afwerpen.
3: Ja, het is een aanjager. Het is zeker geen wondermiddel. Want het echte werk begint pas daarna. Uw bestemming moet goed uitgebouwd zijn.
0: Ja. Je moet het dan nog waarmaken.
3: Absoluut.
0: Ik dacht in eigen land bijvoorbeeld aan de mijnen. Bijvoorbeeld Seamine, Genk.
3: Ja.
0: Dat was geen toeristische bestemming, is het wel geworden. Dat hebben ze toch goed aangepakt, niet?
3: Ja, inderdaad. Als het gaat over erfgoed, moeten we ons inderdaad wel altijd bewust zijn van het feit dat erfgoed in eerste instantie niet er is of ontstaan is om bezoekers aan te trekken. En je moet daarmee aan de slag gaan. Liefst op een doordachte en duurzame manier. En zeker met die mijncites, dat is een succesverhaal de dag van vandaag. Vaak gekoppeld aan een toeristische of culturele invulling. Niet per se, maar herbestemming tout court. Wat het eigenlijk opvallend is, want de mijnen zijn gesloten hier eind jaren 80, begin jaren 90. Waren toch wel gecontesteerde plekken. Ook plekken van veel onzekerheid en verdriet. Heel veel mensen hadden hun jobs verloren en dergelijke. Dus dat waren heel lange conversietrajecten, waar dat ook veel middelen in geslopen zijn natuurlijk. Je moet heel zo'n industriële site opnieuw bezoekbaar en toegankelijk maken. Mm-hmm. Dus dat zijn zeker geen complexe dossiers, maar ze hebben zeker wel hun vruchten afgeworpen als we de dag van vandaag het bekijken. Ja.
0: Een goede zak geld kan ook helpen om van je plek een toeristische bestemming te maken. Ja. Interessant dat sommige plekken heel veel moeite doen om toeristen naar zich te lokken, terwijl andere plekken als bijvoorbeeld Amsterdam en Barcelona net weer keihard van die toeristen af willen. Je kan er blijkbaar ook te veel hebben. Mm-hmm. Hoe vermijd je dat je toeristische bestemming plots te populair wordt?
3: Ja. Ja, plots is misschien subjectief, want dat is natuurlijk iets dat dus padafhankelijkheid. Het is een serie van evenementen en beslissingen die hebben geleid tot de situatie zoals ze de dag van vandaag is. Overtoerisme is ook een gecontesteerde term, omdat drukte natuurlijk iets subjectief is. Hangt af van op welke plek in de stad je je bevindt en wanneer, op welk tijdstip. Hè. Maar alles staat of valt met een heel goed, proactief toeristisch beleid. Dat je als beleid goed monitort, de touwtjes in handen houdt, uw lokale stakeholders gaat betrekken in uw toeristisch verhaal en heel goed gaat monitoren en plannen. En dat is eigenlijk de basislijn, daar start het allemaal.
0: Want als je het niet in handen hebt, dan verdringen de toeristen, de locals of het gewone gemeenschapsleven?
3: Ja. Dan hebben we scenario's zoals waar dat we gentrificatie zien gebeuren. Mensen kunnen geen woning meer huren, kunnen geen woning meer aankopen. De lokale supermarkt waar ze 's avonds nog langs moeten gaan na het werk voor hun avondeten is dan eigenlijk weggeconcurreerd door de zoveelste souvenirwinkel. Ze kunnen de publieke ruimte niet meer goed gebruiken. Hè. Dus eigenlijk wordt die levenskwaliteit aangetast en worden mensen eigenlijk naar de randen van de bestemming geduwd, weggeduwd. En dat is zeer schadelijk, absoluut.
0: Ja, dus de toeristische dienst moet er kort op blijven zitten, maar zover zijn we in Aalst en Dendermonde nog niet. Denk ik.
3: Ik wens het hen toe. Hè. Natuurlijk niet de slechte en niet het gegeven van overtoerisme, maar ik wens hen de populariteit en de bezoekers toe. Absoluut.
0: Alleszins wat u betreft een geslaagde campagne die ze hebben opgestart om deze zomer wat toeristen naar zich toe te lokken. Heel erg bedankt, Kat de Ridder.
3: Dank u wel.
4: Radio 1.

0: Fatoumata Diawara met Djane.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over toeristen lokken. En de aanleiding ligt zeer dichtbij in de Denderstreek, want de eeuwenoude vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als immaterieel erfgoed en wordt meteen op een gegeven ingezet om toeristen naar hen toe te trekken. En dus begonnen we ons af te vragen, hoe kan je dat nog doen, toeristen aantrekken? Een zeer goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Ik spreek je als collega, maar ook als telg van een bakkersfamilie.
2: Mm-hmm. Trotse telg van een bakkersfamilie.
0: Trotse telg, uiteraard. Want er is de jongste jaren een nieuw soort trekpleister ontstaan, zijnde de bakkerij.
2: Ja.
0: Mensen reizen de wereld rond om ergens één specifiek lekker gebakje te kunnen eten.
2: Ja, toeristen lokken met bladerdeeg. Het heet bakery tourism, dus bakkerijtoerisme, of ook wel bakery pilgrimage. Gebakjes bedevaart, in feite. Mijn oma die ging vroeger op bedevaart naar Scherpenheuvel, of in de vette jaren was dat naar Lourdes. Maar mijn kinderen die gaan binnenkort blijkbaar op bedevaart naar Parijs, Londen of New York om een viraal gebakje te proeven. En dat wordt dus allemaal aangevuurd door filmpjes zoals dit hier.
3: We're in Saint-Tropez trying the most viral pastries in all of France. It's run by this dude, Cedric. He is essentially the god of pastries. There's quite literally a line down the entire block. And while you're waiting, there's this little pastry window where you have seductive Frenchmen just making pastries. But it is expensive as all flying fuck. Each one of these are $20 a pop. Worth it? We'll see.
2: Ja, wie dat accent een beetje moeilijk vond om te verstaan. Hij zei dus, we zijn in Saint-Tropez en we gaan de meest virale gebakjes eten van heel Frankrijk. Die worden gemaakt door een soort god van het gebak, een zekere Cedric. Ze zijn alleen bijzonder duur, €20 per stuk. En dan gaat hij testen of dat ze dus waard zijn.
0: Mm-hmm.
2: Spoiler, hij bijt nog maar in het eerste gebakje en hij wordt al helemaal gek.
0: Van contentment.
2: Ja, ja, ja, het is allemaal super. Deze jongen die heeft dus net minstens 2 uur staan aanschuiven voor een van de zaken van toppatissier Cédric Grolet. Die is meermaals uitgeroepen tot de beste patissier ter wereld en hij is een virale sensatie.
0: Ik denk dat ik die al eens op sociale media heb gezien.
2: Ja, hij maakt van die trompe-l'œil gebakjes. Dat zijn zo gebakjes die er heel levensecht uitzien. Ze lijken op een citroen, een braambes, een hazelnoot, een appel. Allee, je zou in feite zweren dat hij ze net geplukt heeft, maar dan blijkt het toch om een gebakje te gaan. Ja, en hij maakt daar ook prachtige filmpjes over, hè, hoe dat hij zijn gebakjes maakt. Hè. Nu, ik persoonlijk, ik kan hele dagen kijken naar mensen die goed met hun handen kunnen werken. Of dat het nu keramiek is, of houtbewerking, of dus bakken. Ik hou daarvan. En die Cedric, die maakt dus fantastische filmpjes. Die heeft zo de handeling en de zorg en de finesse van een topchef.
0: En jij kan het weten natuurlijk, of het een goede bakker is of niet. Hè?
2: Nu, ik vind dat prachtig en ik ben blijkbaar niet alleen. Want die heeft 14 miljoen volgers op Instagram en nog eens 10 miljoen op TikTok. Dat is dus heel veel volk.
0: Voor een bakker.
2: Ja, en die komen dus blijkbaar ook effectief naar zijn zaken om zijn gebakjes te kopen. Hij heeft intussen 4 zaken in Parijs, dan nog eentje in Saint-Tropez, eentje in Monaco, eentje in Londen, eentje in Singapore. En ja, de deur van zijn winkel kan je eigenlijk telkens herkennen aan de lange rij die ervoor staat.
0: Die ervoor staat. En daar reizen mensen dan van heinde en ver heen voor een gebakje. Maar we kunnen het bezwaarlijk zomaar een gebakje noemen.
2: Nee, dat is waar. Dat
0: is een ervaring.
2: Dat zijn hele bijzondere gebakjes, maar dat is niet altijd het geval bij dat bakkerijtoerisme. Ook heel gewoon, door de weeks brood kan blijkbaar een trekpleister zijn. Wanneer je als gebakbedevaarder dan toch in Parijs

0: bent, dan moet je zeker ook eens langs gaan bij Poilan. Dat is een bakkersfamilie sinds 1932 en die hun handelsmerk is een groot rond zuurdesembrood dat nog zoveel mogelijk gemaakt wordt zoals grootvader het twee generaties geleden maakte, met de hand. En dat brood dat is zo gegeerd dat het elke dag de wereld rondvliegt naar meer dan 40 landen.
1: Het is wel een hype, hè? Zuurdesembrood en lekker.
0: Ja, ja, maar dat als dat dan speciaal uit Parijs moet komen, yes, en naar Amerika, dat vind ik toch heel bijzonder.
1: Beetje decadent, ja.
0: Ze bakken er daar intussen zo'n 3000 per dag, wat heftig is als je dat met de hand moet maken. Ze hebben daar 24 houtovens voor, want dat is dus helemaal artisanaal. En daar staan mensen dus ook dagelijks voor aan te schuiven. Maar als je naar de winkel gaat, kom niet meer langs tegen 10 uur, want dan is de voorraad van die dag sowieso uitverkocht.
1: Ja, je moet
0: dan
1: vroeg zijn.
0: Ja, ja. Maar je moet zelfs niet tot in Parijs gaan, want ook bij ons worden er virale broodjes gebakken. In Antwerpen, in de Korte Gasthuisstraat, zit bakkerij Goossens al 140 jaar. En ja, daar schuiven elke dag niet alleen Antwerpenaren aan, maar ook buitenlandse toeristen. En dat is dan voor het roggeverdommeke. Dat is een typisch Antwerps krentenbrood.
1: Mooi zaakje ook.
0: Ja, er stond ook blijkbaar ooit een Aziatische vrouw in de winkel. Ja, die was dus helemaal naar Antwerpen gekomen, speciaal voor dat roggeverdommeke, omdat ze daar ergens op een blog had over gelezen.
1: Schitterend.
0: Maar de heilige graal voor elke bakkerijpelgrim is de zoektocht naar de beste croissant ter wereld.
1: Ja, ja.
0: Die Cédric Crolet, waar ik het daarnet nog over had, die maakt blijkbaar geen onverdienstelijke croissant. Toen zijn croissantwinkel opende, dan heeft een jonge fan een hele nacht gekampeerd, 7,5 uur, voor 1 croissant.
1: Wacht, wacht. Gekampeerd voor de bakker?
0: Ja, ja, hele een nacht op straat nacht geslapen.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Voor een croissant.
0: Ja. Nu, je zit daar natuurlijk niet in de eerste plaats voor de koffiekoeken, maar eigenlijk voor de kliks. Hè. Dus een filmpje over hoe je nacht op straat, omdat je absoluut de allereerste croissant moest hebben, dat is niet onwaarschijnlijk dat dat een hit wordt. Sociale media scoren, dat doe je vandaag niet meer met kattenfilmpjes, maar met croissants. De man die heel dat fenomeen rond die croissants zo'n beetje heeft uitgevonden, dat was ook een Fransman, maar die zit in New York. Dat is Dominique Ancel. Hij bedacht in 2013 de eerste hybride croissant. De cronut.
1: Ah ja, dat heb ik ervan gehoord.
0: Een kruising tussen een croissant en een donut.
1: Ja,
0: en het volk stroomde toe, rijen tot rond het huizenblok. Mensen kochten ze op om ze duurder door te verkopen. Maar de cronut die kon natuurlijk niet het enige Frankenstein-croissant blijven. Hij kreeg al snel het gezelschap van de cruffin.
1: Ja,
0: dat is juist de liefdesbaby van een croissant en een muffin. De kretsel, croissant en pretzel. Kan je raden welke twee gebakjes de kregel als kindje kregen?
1: Ah ja, de croissant en de bagel.
0: Ja, de tacro.
1: De taco en de croissant.
0: Ja. Huh? De cupcake.
1: Ja, die ja, evident.
0: Het kon niet zot genoeg zijn met croissantdeeg, tot er toch iemand een stap te ver moest gaan en de croissushi.
1: Hey.
0: In het leven riep. Toen bleek toch dat er nog een bovenrang zat aan de hype. Ja. Nu, veel van die virale gebakjes die worden gecreëerd door wereldberoemde pastry chefs die een klassieker willen heruitvinden en opwaarderen tot haute cuisine. Maar soms zijn er ook echte toevalstreffers. De totaal onbekende bakker om de hoek die ineens een gek idee heeft en wat dat dan eigenlijk volledig ontploft op sociale media. Het gebeurde in 2022 bij pâtissier Stéphane Louvard, ook weer in Parijs. Hij bedacht een croissant gevuld met koekjesdeeg. Gewoon om eens iets origineels te hebben voor zijn
1: rauw koekjesdeeg.
0: Ja, maar dan ermee ingebakken eigenlijk.
1: Mm, ah ja, ja.
0: Dat was voor zijn vaste klant dus een keer. Maar een van die vaste klanten, dat was blijkbaar influencer en model Johan Paps. En die zette zijn croquis op TikTok.
2: Il y a une boulangerie qui fait un croissant avec un cookie à l'intérieur. Et je suis pas au courant. Enfile vos culottes, on va aller voir ça. Bon, apparemment c'est ici. Je vous montre la bête, c'est parti, vous êtes prêts? Le croissant fourré au cookie, à la pâte à cookie.
1: Kraakt goed, hè?
0: Ja. En als je dat ziet, dat is zo echt een croissant waar dat zo precies een koekje komt uitge lopen. Ja, ik heb dat filmpje nu een paar keer gezien, het begint te werken.
1: Ah ja?

0: Ja, ik begin ook te denken van, goh, ik moet daar een keer naartoe.
1: Je reis is al geboekt. Ja.
0: Nu, de productie ook van die crookies, die gingen op enkele weken van een paar stuks naar 1600 per dag. Louvard moest 2 extra mensen aanwerven. Hij zei er zelf over, het is een beetje absurd. Het is gewoon een koekje in een croissant. Geen revolutionaire uitvinding.
1: Nee.
0: In New York hadden ze nog de Supreme. Een ronde croissant, gevuld met chocolade ganache. Mensen filmden hoe die ganache eruit liep als erin beten. Dat ging weer de wereld rond. De bakker zelf snapte er niks van. Hij zei, ik heb niet eens een TikTok.
1: Oké, nog steeds zijn we het over croissants aan het hebben.
0: Het is waanzin. Je moet op sociale media eens zoeken op hashtag croissant. Dat zijn miljoenen filmpjes met allemaal samen miljarden views. Ik wist dat niet, maar daar komt bijna geen einde aan. Het is wel heel duidelijk een nieuwe trend, maar wel eentje die wel een beetje gaat blijven, denk ik. Jonge mensen die ruilen die nachtelijke cafétour blijkbaar graag in voor een vroege ochtendbedevaart naar de bakker. Ze bouwen hun stedentrip op rond virale filmpjes, een croissantroute in Parijs, zuurdesem in Oost-Londen, sculpturaal gebak in Seoul. Eén viraal broodje kan een hele bestemming worden. En ja, het gebak is ook gemaakt voor het algoritme natuurlijk. Maar als je de filmpjes mag geloven, is het ook wel echt lekker. Ja, en het is sowieso natuurlijk de beste reclame die bestaat. Niet de bakker die roept dat hij de beste is, maar de rij voor zijn deur die het filmt en deelt. Hè,
1: ja. Ja. Als het je dus als stad ontbreekt aan museum, monument of immaterieel erfgoed, zoek je dan een goede bakker. Die weet wat goed bladerdeeg is of wat een zuurdesembrood nodig heeft. En je broodje is gebakken. Dank je wel, Els Aert.
2: Radio 1.

0: Misschien ken jij ook wel een originele toeristische trekpleister, een goede bakkerij of nog iets gans originelers. Laat gerust weten. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Je hoorde Home to Us. De nieuwe single is dat van Paul McCartney samen met Ringo Starr. Vertragen naar Brussel op de E40 is bij Sint-Denijs-Westrem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Daar staat 10 minuten file vanaf Drongen. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En op de binnenring 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting het centrum van de stad afgesloten voor het verkeer. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

0: Villagers met Again hoorde je. We hebben het over toerisme. Stel dat jij een toeristische dienst was. Hoe zou jij toeristen naar je toe lokken? We hebben een origineel idee uit Lapland te bespreken en iets uit de wereld van de fictie. Dat is voor na het nieuws van 11.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.

0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
1: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
1: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
0: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
2: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
3: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
9: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
10: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
9: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
10: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
9: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
11: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Als ze een paar weken praat, kijk dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings. Play it smart.
15: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Groen reageert kritisch op het plan van minister van Omgeving Joop Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt. We moeten ook beter kunnen omgaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt fractieleider voor Groen, Mieke Schouwvliegen.
19: Wat Vlaanderen vooral nodig heeft, is actie. We weten al jaren wat er moet gebeuren en er zijn al heel veel plannen gemaakt. Alleen zien we dat de uitrol van de plannen gewoon blijft tekenen. Het is ook duidelijk, hè? Tegen eind 2027 zegt Europa dat al het water in onze rivieren proper moet zijn. Dat is 20 jaar geleden afgesproken. En op dit moment is er pas één rivier van de 195 proper.
18: De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de scholen die zijn geselecteerd. Zij werken al 2 jaar op die nieuwe manier. En directrice Nathalie van de Ven legt uit hoe dat gaat.
20: Vandaag bouwen onze leerkrachten die nieuwe leerstof vanuit zichzelf op, stap voor stap. Ze leggen voor, ze denken hardop mee, ze oefenen samen met de leerlingen. En pas daarna, nadat ze al heel veel concrete voorbeelden hebben gezien, gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Het effect dat wij zien, is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
18: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt de minister. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn

0: Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel meer. Het Gravensteen in Gent is het duurst. Daar kost het €841 om in de Ridderzaal te trouwen. En er zijn verschillende redenen voor, zegt schepen van burgerlijke stand Buragnali.
1: Een huwelijk in het Gravensteen vraagt bijkomende inzet qua opbouw, onthaal en opvolging tijdens het huwelijk. Meer personeel, het op- en afbrengen van het materiaal. De tweede reden is dat we extra bewaking nodig hebben om de normale bezoekerswerking en het beschermde karakter van de site te garanderen. En er is ook een derde reden, dat is het meubilair dat we in de tijd aangekocht hebben sluit ook esthetisch aan bij het historisch karakter van de locatie.
0: Trouwen in Gent kan uiteraard ook gewoon op het stadhuis, voor alle duidelijkheid, en dan is het een stuk goedkoper. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brussel op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Het wordt een wisselvallige dag met buien en vrij veel wind vandaag. Maximaal tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Het is eigenlijk ook een goede manier om toeristen te lokken, hè? Trouwfeesten op gekke locaties organiseren. Daar hebben we het eigenlijk over vandaag. Niet die van de trouwfeesten, hè? Maar hoe moet je toeristen naar je toe lokken? Dit is Just

0: Kael met Dead or Alive. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: We spelen even van toeristische dienst deze voormiddag. De toeristische dienst van Radio 1 Gem. En we vragen ons luidop af hoe we van onze gemeente, Radio 1, een toptoeristische bestemming zouden kunnen maken. Het benieuwde ons omdat we lazen over Aalst en Dendermonde, die nu uitpakken met hun eeuwenoude stadsveten als toeristische attractie. Je kan binnenkort op vetenwandeling gaan en dan leren waarom die twee steden elkaar niet kunnen ruiken of zien. En je kan zelfs fietsen, een lange fietstocht van Ros tot Ros. En in Levi, dat lazen we ook, in het Finse Lapland, hebben ze zelfs een goudstaaf ter waarde van 20.000 euro verstopt ergens in de uitgestrekte natuur, om deze zomer meer toeristen naar die streek te lokken. Die organiseren een heuse schattenjacht. Een zeer goedemorgen, Jeroen Visser.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Scandinavië. Als ik het goed begrijp, is het een manier inderdaad om specifiek het zomertoerisme daar een boost te geven?
2: Ja, het plaatsje Levi staat in Finland vooral bekend als een wintersport. Oort. Daar worden ook veel skiwedstrijden georganiseerd. En dat is echt een klein dorpje wat eigenlijk leeft van die wintersporters. Maar zij willen nu ook meer mensen trekken in de zomer. Dan is het eigenlijk een beetje leeg daar. En zij willen meer toeristen. En daar hebben ze dus iets voor bedacht om mensen te trekken. Namelijk een goudstaaf.
0: Ja, hoe zit de campagne in elkaar? Wat is het opzet precies?
2: Zij hebben ergens in de natuur om Levi heen hebben zij een goudstaaf verborgen. Die is 20.000 euro waard. Dus dat is misschien wel de moeite waard om daar naar te gaan zoeken. En de race begint op 18 juni, dus dat is volgende week. En dan moet je je inschrijven bij het toerismebureau in Levi. En dan heb je tot eind augustus de tijd om hem te vinden. En je krijgt bij inschrijving krijg je de eerste hint. En geleidelijk aan worden er meer hints gegeven. En elke keer wordt het een stukje makkelijker om hem te vinden. Je hebt dat dus een aantal weken de tijd voor. Dus de vraag is, ga je ook zo lang in Levi blijven?
0: Wel, ik ging het net zeggen. Je moet blijkbaar wel de hele zomer doorbrengen als je kans wil maken om die goudstaaf te vinden.
2: Ja, en dat is dan meteen ook het probleem, want het Lapland en het gebied om Levi is prachtig hoor. Denk aan eindeloze bossen en meren en de Finse houten huisjes, maar ja, op een gegeven moment heb je het ook wel weer gezien. Ik spreek nu even voor mezelf. en wil je wel eens weer wat anders? Maar goed, dat ben ik. Misschien zijn er mensen die daar langer willen blijven. De Finnen zelf overigens, die gaan vaak naar hun eigen zomerhuis en blijven daar dan ook echt wekenlang. In Zweden is dat ook een zomertraditie. Dus misschien is het ook bedoeld om het Finse zomervirus over te brengen aan buitenlandse toeristen.
0: Ja, kan iedereen deelnemen of moet je toch wel al wat avontuurlijk aangelegd zijn, denk je?
2: Nee, nou ja, in principe kan iedereen deelnemen. En je hoeft er ook niet hele gekke dingen voor te doen, zeggen ze. Je hoeft niet te graven. Ze hebben hem niet begraven. Ze hebben ook gezegd, hij ligt niet diep in de natuur. Dus je hoeft ook niet door grote takkenbossen en langs allerlei moeilijke bergruggen en zo. Dat hoeft ook allemaal niet.
0: Nee, je tractor niet mee te nemen.
2: Nee, precies. Of je hark of nou ja, je tuinapparatuur. Nee, dat hoeft allemaal niet. Dus ik denk dat ze rekening hebben gehouden met allerlei soorten deelnemers. En de aanwijzingen, zeggen zij, die leiden ook langs wandelpaden en uitzichtpunten en allerlei bijzondere plekken in de omgeving. Dus je hoeft niet de bush in, zeg maar.
0: De jacht heet de Midnight Sun Hunt, verwijst naar de middernachtzon. Die valt daar ook te beleven?
2: Ja. Nou, dat is wel prachtig hoor. Ja, zo vanaf eind mei tot halverwege juli wordt het daar niet donker. De zon gaat niet onder. Dat is wel prachtig om mee te maken. Omgekeerd is het in de winter, dus zijn er een aantal maanden dat het niet, dat de zon niet opkomt. Hè? Dan heb je de andere kant van de medaille. Maar in de zomermaanden is het inderdaad heel licht. Dus je moet zorgen als je daar in een hotel gaat, dat ze hele goede gordijnen hebben. Anders dan raak je een beetje moeilijk in slaap of word je vroeg wakker.
0: Of een slaapmasker meenemen. Maar dus dat is wel een goede reden om eens die kant op te trekken, om dat eens mee te maken. Ik hoorde u de prachtige natuur aanhalen. Verder heeft het stadje Levi iets leuks te brengen in de zomer?
2: Nou, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Het bestaat toch vooral het is echt een klein dorpje en het leeft van het toerisme. Dus je kunt je daar een voorstelling bij maken. Het is eigenlijk een skioord, maar dan in de zomer. Hè, dat ziet er toch vaak niet echt heel aantrekkelijk uit. Nee, het is vooral de natuur eromheen. En ik las dat ze ook de huskies hebben in de omgeving. En dat is natuurlijk een grote toeristentrekker hier in Scandinavië. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan dat je dan dat je op zo'n slee gaat met huskies. Nou, in de zomer gaat dat natuurlijk niet, maar je kunt wel die honden gaan bezoeken.
0: Je kan er naar kijken. Ja,
2: ja, dus en ze zijn heel schattig. En er zijn heel veel rendieren hè, daar in die omgeving. Dus dat, okay. Dat is ook wel mooi om te zien. Ja.
0: Ja. Heb je het gevoel dat die Midnight Sun Hunt aanslaat? Is daar al veel respons op gekomen?
2: Nou, ik zag wel dat het al in veel media was verschenen. En dat is natuurlijk wat ze willen. Ik denk niet dat ze verwachten dat meteen 1 miljoen mensen een vliegticket boekt naar Levi. Maar ze hebben wel nu het feit dat je daar dus ook in de zomer naartoe kan, hebben ze op de kaart gezet. Omdat het in allerlei internationale media, en wij hebben het er nu ook over, deze actie, die toch wel redelijk uniek is. Hè? Ik heb het nog niet zo vaak gehoord van een goudstaaf waar je naar je kunt gaan zoeken. Dat is toch wel succesvol, denk ik. Want er zijn veel internationale media die het hebben opgepikt.
0: Ja, en zo'n zoektochten zijn ook wel populair vandaag de dag. Het is niet alleen de toeristische dienst die dit organiseert, zit ook een goudmijnbedrijf achter het initiatief, Agnico Eagle Finland, als ik het goed heb.
2: Klopt.
0: Is het goud ook van die regio?
2: Ja, het goud is ook van die regio. Daar is een van de grootste, niet de grootste goudmijn van Europa, bevindt zich daar in de buurt.
0: Wow.
2: Dus daar wordt, daar wordt echt naar goud gezocht. Dus ik neem dus aan dat dit goudstaafje ook deels gesponsord wordt inderdaad, maar ook gemaakt is van dat goud uit die mijn. Ja, dus dat is wel, dat is wel leuk.
0: Zijn er zowel meer marketingstunts in Scandinavië die georganiseerd worden of op poten gezet worden om toeristen aan te trekken eigenlijk?
2: Ja, zeker. Ja, ja, daar doen ze wel hun best voor. Ik zelf in Zweden heb ik pas meegemaakt, dat is denk ik 2 jaar geleden, dat ze... dat het Zweedse toerismebureau Visit Sweden had een campagne gelanceerd. Zweden is niet Zwitserland. En daar hadden ze dan het verhaal bij bedacht dat Zweden en Zwitserland door buitenlanders vaak door elkaar worden gehaald. Dus ze hadden dan het voorbeeld dat een sporter die op weg was naar een sportwedstrijd in Zwitserland in Zweden was terechtgekomen en andersom. En zij hadden dan een officiële video gelanceerd met een officiële delegatie die dan de Zwitsers uitnodigde om te verdelen waar deze beide landen goed in zijn. Dus de Zweden hebben dan de hoge bergen, of de Zwitsers hebben de hoge bergen en de Zweden hebben dan de dakterrassen in Stockholm. En de Zwitsers hebben de luxe van de horloges en de Zweden hebben dan de luxe van het niets doen op het platteland en de tijd vergeten. Zo hadden ze dat bedacht. En ook die campagne werd her en der opgepikt alsof het een echte campagne zou zijn. Hè? Van, kijk, nou, de Zweedse autoriteiten willen zich onderscheiden van Zwitserland, want dat gaat nogal eens fout. En dat is natuurlijk, valt in de praktijk reuze mee. Maar ja, het is wel een manier om je weer even wat jou dan uniek maakt als land, weer even in de spotlight te zetten.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Zijn er voldoende toeristen in Scandinavië? Of moeten ze ook wel echt daarheen gelokt worden?
2: Nou, het worden er steeds meer. En dat heeft onder andere natuurlijk te maken met dat het warmer wordt in de rest van Europa. Ook hier wel, maar daar merk je toch wel iets minder van. Omdat het hier toch wel ietsje kouder is. We hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren veel natuurgeweld gehad. In bosbranden in Frankrijk bijvoorbeeld. Waardoor... Er zijn, ja, dat zie je ook aan de cijfers. Aan bijvoorbeeld hotelovernachtingen kun je dat meten. Loopt het aantal toeristen dat kiest voor Scandinavië loopt op. Dus wat dat betreft gaat het goed. En je ziet ook dat economisch natuurlijk ook aantrekkelijk is. En er is ook gewoon heel veel ruimte hier. Dus dat Lapland bijvoorbeeld in Finland is bijna eindeloos. Dus je kunt daar echt nog wel uitbreiden, zeg maar. Anders dan bijvoorbeeld aan de Costa del Sol of zo, die misschien helemaal volgebouwd is. Dus er is ook veel potentie. Het enige plafond wordt soms door de mensen zelf gecreëerd. Dus bijvoorbeeld in Noorwegen, daar had je vorig jaar echt een tegenreactie toen de Noorse Wandelautoriteit een campagne lanceerde voor allemansretten. Dat is dat recht om wat hier geldt in Scandinavië, om dat je overal mag wandelen als je past op de natuur. Je mag overal je tent opzetten en je mag overal komen eigenlijk. En dat is natuurlijk heel mooi en dat trekt ook toeristen aan. Dus ze wilden daar een campagne van maken. En toen kwam er dus protest van ho, ho, ho. We moeten, dit gaat niet goed. Want als er nu er zijn al zoveel toeristen. En als er nog meer komen, die gaan overal maar lopen. En ze weten niet precies wat de regels zijn, of ze ruimen hun afval niet op. Mm-hmm. Ja, dat is niet goed. Laten we dit stap voor stap doen. En toen hebben ze dus die campagne niet doorgezet. Dus je ziet ook wel echt een tegenreactie af en toe.
0: Ook daar vrezen ze al een beetje dat er plots te veel toeristen zullen zijn die ze niet meer wegkrijgen. Zeer interessant. Benieuwd wat de goudstaaf voor Levi zal betekenen. We zullen zien. Mijn gok is dat het een local is die de goudstaaf zal vinden. Denk je niet?
2: Ja, misschien weet hij al waar die ligt. Ja. Wacht hij tot 18 juni om hem op te pakken.
0: We zullen zien. Wie het voelt kriebelen, die vindt alleszins alle informatie op midnightsunhunt.com. Heel erg bedankt, Jeroen Visser.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

overduidelijk een van de zomerhits. Nu al die Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend is onze Vox-tip deze week. Vertragen naar Brussel op de E40. Daar is bij Sint-Denijs-Westrem een ongeval gebeurd op de rechterrij.

0: rijstrook. Er staat 10 minuten file vanaf Drongen. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting het centrum van de stad afgesloten. In Zelzate is de Zelzatebrug afgesloten voor het verkeer. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
1: De wereld van Sophie.
0: De zomervakantie staat voor de deur. We maken ons met z'n allen klaar om onze zuurverdiende centen uit te geven aan een welverdiende vakantie. De horeca, allerhande toeristische diensten, die staan klaar om ons naar hen toe te trekken. En die toeristische verleidingsdans, die proberen we vandaag te doorgronden. Want het gebeurt vaak op subtiele of originele manieren. De steden Aalst en Dendermonde bijvoorbeeld, die spelen hun eeuwenlange veten uit om toeristen naar hun binnenstad te lokken. Finland lokt deze zomer toeristen naar Lapland door er een goudstaaf te verstoppen. En er is nog een manier waarop steden of landen ons proberen te lokken. Goedemorgen, Vincent Bilou.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, dat is via ons televisietoestel. En meer bepaald de films en tv-series die we daarop bekijken. Want toeristen die kiezen al maar vaker hun vakantiebestemming op basis van de films en series die ze gezien hebben. TV-toerisme heet dat, of set jetting, letterlijk met de jumbo jet op vakantie naar een filmset. Mm-hmm. Toerisme-experts die hebben becijferd dat in 2022 bijvoorbeeld er maar liefst $68 miljard is uitgegeven aan dat soort reizen. Enkel en alleen naar film- en tv-locaties.
0: Maar Wittekerken bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, maar er wordt geschat dat tegen 2028 dat bedrag al zou oplopen tot meer dan $110 miljard aan toerismegelden. Dat is niet niks, hè. Het bekendste voorbeeld, meest recente voorbeeld van zo'n serie die een golf van massatoerisme op gang heeft gebracht, ja, dat is toch deze HBO-reeks. Fans hebben onmiddellijk de generiek muziek herkend van The White Lotus, hè?
0: Ja.
2: Bij ons te zien op Streams, een serie die zich elk seizoen afspeelt in een ander vakantieresort, waar dan allerlei intriges ontstaan van zodra daar een aantal stinkend rijke Amerikaanse gasten neerstrijkt. Het eerste seizoen dat speelde zich af op Hawaii, meer bepaald in het poepchique Four Seasons Hotel in Maui. En dat hotel, dat noteerde in de 2 jaar na dat eerste seizoen van The White Lotus een stijging in het aantal boekingen van, hou je vast, 425%.
0: Hola.
2: Ja, Hawaii is natuurlijk altijd een populaire vakantiebestemming geweest onder Amerikanen. Maar in 2021 en 2022 is dat eiland werkelijk overspoeld door toeristen. Voor seizoen 2 trokken ze weer naar een Four Seasons Hotel. Deze keer op het Italiaanse eiland Sicilië. En ja hoor, ook daar ondervond de lokale bevolking de collateral damage. Met massaal meer Amerikaanse toeristen. Een verdriedubbeling om precies te zijn.
0: Ja, maar ook pittig goed.
2: Absoluut. Het Four Seasons in Taormina was dat Sicilië. Dat is sindsdien zowat permanent volgeboekt. En de rest van de horeca profiteert mee. Want ook de vraag naar hotels in de buurt is sinds The White Lotus 2 met meer dan 50% gestegen.
0: De prijs van de hotels daar ook trouwens,
2: ja,
0: daardoor.
2: Ja, absoluut. Die cijfers zijn ook gevoelig omhoog gegaan tot soms wel duizenden euro's betaal je daar op Sicilië in dat hotel. Tegen seizoen 3 hadden de ministeries van toerisme in zowat de hele wereld natuurlijk ook in het snotje wat zo'n nieuwe reeks van The White Lotus kan betekenen voor de lokale economie. Wel, voor dat derde seizoen van The White Lotus probeerde de toeristische dienst van Japan de serie binnen te halen, maar Thailand kreeg daar lucht van en deed de makers achter de rug van Japan een hoger bod.
0: Oh.
2: Ze zeiden, wat Japan ook betaalt, wij doen er sowieso $4 miljoen bovenop. En zo landde
0: Japan
2: de productie.
0: Japan ging maar €50 betalen.
2: Nee, ze zullen waarschijnlijk ook wel goed wat geld uitgetrokken hebben, maar Thailand zei, we doen er sowieso €4 miljoen boven. Kijk, de productie voor dat derde seizoen van The White Lotus landde in het Four Seasons op het Thaise eiland Koh Samui. En de zomer nadien landen er ook alweer duizenden en duizenden toeristen. Het is trouwens niet de eerste keer dat dat Thaise Indische eiland Koh Samui profiteert van een Hollywood-productie, want in de jaren 90 kreeg het eiland al een toeristische boost nadat niemand minder dan Leonardo DiCaprio daar met een filmcrew was neergestreken voor de opnames van de film
0: The Beach.
2: Jazeker, die film herinner je wellicht nog.
0: Omdat ik herinner mij vooral Leonardo.
2: Ja, wel, die ene film was waarin Leo bijna de hele film lang geen kleren droeg, of nog nauwelijks.
0: Mm-hmm.
2: Voor het vierde seizoen van The White Lotus is het Franse ministerie van toerisme dat de productiekas zal spijzen, want voor dat vierde seizoen strijkt The White Lotus neer aan de Côte d'Azur. Dan speelt de serie zich af in mondaine badplaatsen als Cannes en Saint-Tropez, waar ze zich dus nu al mogen verheugen in een nieuwe golf toeristen volgende zomer.
0: Het was al duur.
2: Ja. Nog een land dat recent het toeristische effect van populaire tv-series heeft ontdekt, is Canada.
0: Ah.
2: Daar hebben ze de productie van de HBO-serie Heated Rivalry naar hun land gelokt.
0: Juist.
2: Met stevige belastingvoordelen voor de productie. Die werden dan uitgeloofd door het ministerie van toerisme in Canada. Heated Rivalry, nog even recapituleren, het verhaal van twee ijshockeyspelers, Shane en Ilya, die de hots krijgen voor elkaar. Een serie vol homoerotiek op en naast de ijspiste. Dat liefdesverhaal dat heeft een heel specifiek soort toerisme op gang gebracht, Sophie. En dat heeft alles te maken met het liefdesnestje, zal ik het maar noemen zeker. Het liefdesnestje van die twee ijshockeyspelers. Want waar gaan die hun geheime liefde voor elkaar botvieren? In een typische Canadese cottage.
3: I was going to ask you, will you come to my cottage this summer? Be completely alone together.
4: The cottage is super private, so we don't need to worry about anything.
5: I'm coming to the cottage.
2: Het is er super private, zegt Shane. We kunnen daar lekker doen wat we willen. En Ilya die kan niet gauw genoeg instemmen. Het is goed, ik kom naar jouw cottage. Weet je met hoeveel procent de vraag naar Canadese cottages als vakantiehuisje deze zomer is gestegen?
0: Echt?
2: Met 110%.
0: Oh.
2: Dat is dus meer dan een verdubbeling van de vraag. Allemaal mensen die dezelfde romantiek en mogelijk ook wat homoerotiek willen gaan opsnuiven als in Heated Rivalry. Van een aanzuigeffect gesproken. En de serie heeft trouwens nog een opvallend toeristisch neveneffect. Want sinds Heated Rivalry te zien is op HBO, worden de bakkerijen van Saint-Viateur in Montréal onder de voet gelopen.
0: Ah ja?
2: Ja, Els had het hier daarnet al over bakkerijtoerisme. Wel, die bakkerijen van Saint-Viateur in Montréal, die kunnen sinds die serie de vraag naar bagels niet meer bijhouden. En dat komt allemaal door één scène waarin het personage Rose Landry een t-shirt draagt met het logo van Saint-Viateur.
0: Amai, gewoon een t-shirt.
2: En sindsdien verkopen die bagels als waren het zoete broodjes. Wat het eigenlijk ook een beetje zijn.
0: Ja.
2: Waar ze ook de impact hebben ervaren van een populaire tv-reeks, dat is in Richmond, ten zuiden van Londen. Daar speelt de populaire voetbalreeks Ted Lasso zich af.
0: Ah.
2: Over een Amerikaanse coach die een kleine Britse voetbalclub naar grote successen leidt. Wel, tot 5 jaar geleden had niet één buitenlander ooit van Richmond gehoord. Sinds Ted Lasso is het toerisme daar met 160% gestegen.
0: Die woont daar in zo'n klein schattig straatje.
2: Ja. Zoals we ons inbeelden dat alle Britten in zo'n klein schattig straatje wonen.
0: Ja.
2: Een vergelijkbaar effect trouwens heeft Emily in Paris op de toerismecijfers van Parijs. Ook al is dat een snertserie die het zien niet waard is.
0: Maar en goed. Ook al was Parijs al wel ontdekt.
2: Dat was
0: als toeristische bestemming.
2: Redelijk bekend. Maar goed, het heeft toch nog altijd een meetbaar effect, blijkbaar. Hebben ze ook in Ierland gemerkt het effect dat series kunnen hebben? Want daar heeft de dienst toerisme een deal gesloten met Netflix rond de horrorserie Wednesday.
0: Mm-hmm.
2: Ierland heeft Netflix niet alleen serieuze belastingkortingen geboden om hun serie te komen opnemen in en rond Dublin. De Ierse dienst voor toerisme heeft zelf ook nog eens €200.000 uitgegeven aan promospotjes waarin de castleden van Wednesday Ierland aanprijzen als een gedroomde vakantiebestemming.
0: Allee.
2: En wie zeker een deeltje van die €200.000 in haar eigen persoonlijke portemonneetje heeft mogen steken, denk ik, is Joanna Lumley. Want nergens ga je de sfeer van Wednesday zo intens gewaar worden, zegt Joanna Lumley in dat promofilmpje, als in het prachtige Ierland.
6: There is a spirit in Ireland which very much embraces the whole of this Wednesday shoot.
7: The landscape here is sensational.
8: My favorite thing is just how kind the people are.
6: Ireland itself is such a wild and poetic country. This slightly surreal unreal quality sits very well on Irish shoulders.
2: Oh, zo wild en poetic, moet Joanna Lumley hier zeggen. Het is bijna onwerkelijk. Even onwerkelijk als het bedrag dat ze hier waarschijnlijk voor in haar zak heeft mogen steken.
0: Ja.
2: Deze publireportage werd u aangeboden door de Ierse dienst Toerisme.
0: Die duidelijk wel een grote beugel klaar had zitten.
2: Ja, absoluut. Maar dat fenomeen, hè, dat toeristische neveneffect dat films en tv-series kunnen hebben op de populariteit van een vakantiebestemming, dat bestaat al lang hoor. Sophie, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld noteerde 50% meer bezoekers sinds hun bergketens te zien zijn geweest in de Lord of the Rings films.
0: Mm-hmm.
2: Kroatië heeft als filmlocatie voor Game of Thrones bijna 200 miljoen extra inkomsten gehaald uit toerisme.
0: Amai.
2: Nog vroeger, in 1979 al, zag het Art Museum in Philadelphia zijn bezoekersaantallen exponentieel stijgen, dankzij deze film. Je ziet nu ongetwijfeld de iconische scène voor je geestesoog verschijnen, waarin Rocky 2, Sylvester Stallone eigenlijk als Rocky Balboa,
0: ja,
2: de 72 treden naar dat museumgebouw in Philadelphia opjocht. Wel, het is waarschijnlijk de eerste en ik vermoed ook de enige keer dat een boksfilm mensen naar een museum heeft gelokt.
0: Ze waren dan die trappen opgeklommen.
2: Voilà, maar het is dus blijkbaar in 1979 wel gebeurd. Eind jaren 80 ontdekte de wereld dan weer de grottempels in Petra en in Jordanië dankzij deze klassiekers.
0: Mm-hmm.
2: Indiana Jones en The Last Crusade. En plots moest de halve wereld die grottempels in Jordanië gaan uitchecken. Maar het effect van Hollywood op het toerisme was zelfs al in de jaren 60 voelbaar. In de jaren 60 merkten ze in het Oostenrijkse Salzburg al een verhoogde interesse van toeristen na The Sound of Music.
0: Ah ja?
2: Zo oud is dat fenomeen dus al.
0: Om Edelweiss te gaan zingen in de bergen daar.
2: Ja, of een female deer te gaan spotten daar. Dat zou ook kunnen. Maar pas op, dat effect hadden series hier bij ons ook al in de jaren 60, vergis je niet. Dankzij de toenmalige BRT, toch een beetje het Hollywood aan de zenne.
0: Zeker.
2: Deze BRT-serie bijvoorbeeld bracht in de jaren 60 al een soort televisionele bedevaart richting Roosdaal bij Nienhoven op gang. Want iedereen wilde de iconische molen uit kapitein Zeppos zien natuurlijk. Hij staat dus in Roosdaal bij Nienhoven en officieel heet hij de Hertboommolen. Maar hij staat sindsdien wijd en zijd bekend als de Zepposmolen.
0: Juist.
2: Een soortgelijke stormloop veroorzaakte de serie Johan en de Alverman trouwens op het kasteel van Gaasbeek. Na de serie Stille Waters werd de streek van Puurs en Sint-Amans dan weer onder de voet gelopen door fans die, net als Jo de Meijeren, met de veerboot de Schelde wilden oversteken.
0: Mm.
2: En dus, ja, geen wonder dat toeristische diensten hier in Vlaanderen ook gingen investeren in fictiereeksen. De stad Gent bijvoorbeeld heeft in de jaren 90 serieus in de portemonnee getast om Flikken naar Gent te krijgen.
0: Just.
2: Het Stadsmarketingfonds betaalde de eerste 3 jaren een startsubsidie van toen 10 miljoen Belgische frank.
0: Mm.
2: Dat kan wel tellen. Maar de voorbije decennia hebben ze vooral in Limburg toch wel serieus de geldbeugel getrokken om toeristische of toeristen te lokken. Begin jaren 2000 bijvoorbeeld trok ze daar maar liefst €500.000 aan subsidies uit om Cataract te maken.
0: Mm-hmm.
2: Ken je die nog, die serie die zich afspeelde in de fruitstreek van Haspengouw? Wel, ze deden daar bij Toerisme Limburg nog eens €500.000 aan logistieke steun bovenop. Meer dan €1 miljoen dus. Maar dat heeft wel gerendeerd, want volgens Toerisme Limburg was de return on investment €1,8 miljoen.
0: Hoppakee.
2: Dat is dus de economische impact van Cataract die ze weliswaar zelf becijferd hebben bij Toerisme Limburg.
0: Wij vonden het goed.
2: Ja, we moeten die cijfers dan gewoon maar voor waar aannemen. Maar goed, het moet toch marcheren, want een paar jaar later werd er een soort gelijke injectie gedaan voor de serie De Smaak van de Keizer.
0: Mm.
2: Over een familie van Hasselse Geneverstokers. De provincie Limburg telde €750.000 neer, de stad Hasselt nog eens €250.000. En zie, uit een rondvraag van alweer Toerisme Limburg, bleek dat er het jaar nadien 20% meer toeristen naar Hasselt zijn afgezakt. De lokale horeca noteerde 13% meer hotelboekingen. En het Genever Museum in Hasselt kreeg 46.735 bezoekers over de vloer, ook 2/3 meer dan voor de smaak van de keizer.
0: Kassa, kassa.
2: Het zal wel zijn. Vandaag lijkt het toch vooral West-Vlaanderen dat zich op de kaart zet via tv-series. Denk aan Chantal.
0: Mm-hmm.
2: Denk aan de Ketnet-serie Like Me. De laatste serie speelt zich af in Middelkerken, waar ze met al

0: allerlei Like Me wandelingen en andere activiteiten jonge tieners naar Middelkerken lokken en vooral hun kapitaalkrachtige ouders, neem ik aan. Of denk aan Knokke Of. Mm-hmm. Het ziet er misschien niet uit als reclame voor Knokke Heist, maar daar denken ze in Knokke Heist anders over. Daar hebben ze naar eigen zeggen wel alleen geïnvesteerd in de praktische en logistieke ondersteuning van de filmproductie, maar ze zijn er toch best trots op dat het zich afspeelt in hun Knokke Heist.
1: Ja.
0: En dan, Sofie, dan zijn er toch ook instanties of personen die misschien beter wel geïnvesteerd hadden in de toeristische potentie van een filmlocatie. Zoals Lutgard, de eigenares van dit huis.
2: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
3: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet, hè.
0: Het huis van Samson en Gert. Dat staat in de Léon Dumortierstraat in Hoven.
1: Aha.
0: En voor alle duidelijkheid, de bel doet het wel. Want Victor Verhulst, zoon van Gert Verhulst, die viel daar onlangs nog eens binnen voor het playprogramma Brieven aan Samson. En daarin vertelde Lutgard hoe haar huis dus ooit dat van Samson en Gert werd.
4: Ik zag aan de overkant een auto en Gert stapte eruit. Toch, ja, wat komt hij hier zoeken? En ik kreeg s'avonds telefoon. Ja, ik heb het huis gevonden waar Samson mogen eens komen kijken. Zanderdagsmorgen stonden ze hier al voor op te nemen.
5: Heb je ooit gedacht dat dat dan tot zoiets ging uitgroeien? Maar
4: nee,
5: het is hier soms een beetje een bedevaartsoord, heb ik al gehoord.
4: Dat is elke dag nog, hè.
5: Is dat elke dag?
4: Elke dag nog. Kinderen die naar school gaan. Dag Samson. De camionneur die er voorbij komt, die stopt. Foto kapot.
5: Maar ik heb het gevoel dat je het plezant vindt, want er staat ook een hondje aan het...
4: Ja, die staat er al heel lang. Ik speel nog altijd aan Merlijneke, hè. Als op het voetbalplein. Dan roepen ze, hey, Merlijneke. Ja, dat blijft, hè.
0: Nog elke dag passeren daar Samson en Gert toeristen.
1: Zot.
0: Voor wie Lutgard dus Marlijneke moet spelen. Och, garme. Denk je dat Lutgard / Marlijneke daar ooit 1 frank voor gezien heeft, Sophie?
1: Misschien een Samson koek.
0: Ah, wel, nee. Weet je wat ze gekregen heeft? Een videotape met de eerste aflevering en een uitnodiging voor een zaalshow van Samson en Gert. Dat heeft Lutgard gekregen. Goed gelachen.
1: Och, garme. Victor Verhulst, die het werk van zijn vader bestoeft, dat voelt toch een beetje als de toeristische dienst van Limburg.
0: En die het zelf ook een bedevaartsoord noemt.
1: Ja. Die de investeringen van Limburg ook waardeert. Maar wel een belangrijke les voor alle toeristische diensten. Trek een internationale fictiereeks aan. Dankjewel, Vincent Bilot.
6: Radio 1.

0: Heavy Going van Jamie Woon.
1: De wereld van Sophie.
0: Hoe trek je toeristen naar jouw bestemming? Finland doet het met een schattenjacht. Canada profiteert van het succes van de fictiereeks Heat It Rivalry. En sommige steden zetten dan weer hun beste bakker in de etalage om bakery pilgrims aan te trekken. Wij hebben hier als nieuwe toeristische attractie Aalst en Dendermonde, die hun eeuwenlange ambras in de vitrine zetten. Maar wij hebben hier ook Karen en Camille. Programmamaker Camille de Bruyne en zijn vriendin content creator Karen François, die hebben een zwak voor bijzondere plekken in ons land. Vorig jaar brachten zij het boek Bizarre Belgium uit. Een reisgids waarin ze de 50 meest bizarre plekken van ons land beschrijven. Met z'n tweeën vormen ze hun eigen toeristische dienstje. En speciaal voor ons stelden ze een top 5 samen van bizarre Belgische toeristische attracties die uw bezoek zeker waard zijn.
2: Wij zijn Karen en Camille en wij houden van rare plekken.
3: Ja, bizarre dingen die op ons pad komen, zowel online als offline, daar gaan we wel altijd naar op zoek.
2: Ja, wij plannen echt ook vaak onze reizen op zoek naar bizarre plaatsen, zo een beetje off the beaten track, gekke dingen. We zijn ooit, dus mijn vriendin heet Karen,
3: ja.
2: En we zijn ooit op roadtrip geweest naar Karens Klit. Dat is een klein, zanderig en droog wegje, moeilijk te vinden, ja, in het noorden van Denemarken.
3: Niet veel te zien, hè?
2: Nee, en dat was dus het doel van onze reis, dus zo plannen wij soms onze reizen wel, ja.
3: Ik stuur altijd naar hem door als ik iets zie en dan moet hij dat opslagen op Google Maps.
2: Ja, ik heb in Google Maps mijn locaties van over heel de wereld en dus ook specifiek van België, waar dat we alles verzamelen. We hebben ook een boek geschreven met de 50 meest bizarre plaatsen in België. Dat is helaas nergens niet meer te verkrijgen, maar als je het op de tweedehandsmarkt wilt zoeken, heet het Bizarre Belgium.
3: Ja, en het is een selectie van 50 plekken. We hebben echt heel streng moeten zijn, omdat er... Ja, er is veel meer, hè. Dus misschien komt er dan wel nog. We zullen zien. Ja.
2: Met dat we dat, vooral als we op reis gingen al in het buitenland, op zoek gingen naar die gekke plekken, zijn we een paar jaar geleden ook echt gewoon actief beginnen zoeken in België naar allerlei rare plekken.
3: Ja, en ook dat is zoiets dat wij alle twee al, voordat we elkaar kenden, al samen deden met onze vrienden. Ja, ik heb dat dan natuurlijk ook wel gebruikt om indruk op hem te maken. Al de dingen die ik dan al met mijn vrienden had gedaan. Allee, dat zijn ook hele stomme dingen, hè. Bijvoorbeeld, we zijn eens ook op vriendenuitstap geweest naar Holleken, omdat wij dat de hele tijd hoorden in het station. Als dat afgeroepen werd met de trein, Holleken, weinig te zien, maar het was wel een toffe dagtrip.
2: Als het gaat over toeristen lokken, dan staat er ook iets in ons boek dat speciaal gemaakt is om toeristen te lokken. En dat is bij een hoevenslagerij in Sint-Lieves-Essen. En daar staat de mini-leeuw van Waterloo in Sint-Lieves-Essen. Ik heb met die slager gebabbeld. Die wilde af en toe zo dingen doen om klanten te lokken. En hij had ergens op een rommelmarkt een leeuwenbeeld gevonden. En hij had ook een graafmachine. Dus hij heeft dan een berg gegraven in zijn tuin. En daar die leeuw opgezet. Dus dat is de mini-leeuw van Waterloo. Die staat ongeveer 5 meter hoog, denk ik. Er staan wat schapen te grazen op de rand. Maar dat is voor hem de eye-catcher om volk te lokken naar zijn slagerij. En ik vind dat ook echt een fantastische plek.
3: Wat dat ons ook opgevallen is, is dat Belgen niet snel iets heel raar vinden. Op een of andere manier. Omdat we hebben dus opgeroepen van, hebben jullie gekke dingen in de omgeving? En dan kregen wij ook zo soms berichten van, ah ja, hier staat in straat een UFO-monument. Ik weet niet of het gek genoeg is. Het is een UFO-monument. Allee, natuurlijk is dat gek genoeg. Dus ik vind dat wel leuk dat wij als Belgen ook wel zo meegaan in die gekke dingen. En

0: dat ook een soort van normaal vinden.
1: Als je België op een andere manier wilt leren kennen, dan is dit onze top 5 van meest bizarre plekken in België.
2: Nummer 5.
1: Op nummer 5 staat het diepvriesgraf van Knesselaren. Dat is een graf op het kerkhof van Knesselaren. Voor de rest is dat een volstrekt typisch Vlaams kerkhof. Maar er is één graf waar dat er een stopcontact bij verstopt zit. En in de grafzerk zit er ook een ventilatierooster. En dat is omdat er ooit een diepvries is ingebouwd in dat graf om het lichaam van de persoon die daar begraven ligt langer te kunnen bewaren. En de persoon die daar begraven ligt is Niki Anis. En dat is de vrouw van Jean-Pierre van Rossem geweest. Die zijn vrouw sterft op een bepaald moment en volgens wat wij gelezen hebben in kranten van die tijd vond hij dat onder verdachte omstandigheden, want er zijn wat juwelen of wat geld verdwenen en hij vindt dat heel raar en hij wil dat dat onderzocht wordt, maar de politie zegt nee, het is een natuurlijk overlijden, we gaan dat niet verder onderzoeken. Maar in de hoop dat dat onderzoek toch ooit nog geopend wordt, zoekt hij een manier om dat lichaam te bewaren zodat ze sporen zouden kunnen vinden en hij verzint een diepvriesgraf en er is nergens een kerkhof in Vlaanderen die dat wil toelaten om een diepvriesgraf te installeren, maar het gemeentebestuur van Knesselaren laat dat om een of andere reden of om steekpenningen wel toe. Die bouwen daar dat diepvriesgraf waar dat Niki in wordt begraven. Maar blijkbaar zou na een maand of zo, of na een paar weken, de plong al zijn gesprongen of de motor ontploft van dat diepvriesgraf. En is het dus nooit echt gebruikt waarvoor het bedoeld is. En Van Rossem gaat later ook nog beweren dat dat niet per se was voor dat onderzoek, maar omdat zijn zoon graag wilde dat zijn moeder misschien ooit nog tot leven gewekt zou worden. Enfin, zoals het Van Rossem betaamt, een bijzonder verhaal. Maar dus dat graf kan je daar nog altijd zien met het ventilatierooster en stopcontact. En het is voor zover ik weet het enige diepvriesgraf van ons land of misschien zelfs van de wereld.
2: Nummer 4.
0: Op nummer 4 hebben wij het Varkensmuseum. Dat is in Herdersem. Dat is een verzameling van meer dan 20.000 varkensitems. Dus dat gaat van strings met varkensgeluid naar wc-borstels, maar echt alles met varkens. Het museum zit verstopt achter een drankenhandel. Drankenhandel Surprise. Ik weet niet of we reclame mogen maken. Maar dat is echt een geweldige man. Hij heeft ook een café. Je kunt er ook iets drinken en je kunt ook te biecht gaan bij de patroonheilige van de dieren of zoiets. Dus allee, dat is allemaal mooi meegenomen in één trip.
1: Het goede is ook dat je van op de straat niet ziet dat er een museum zit. Dat staat ook niet aangeduid. Er staat echt gewoon drankenhandel Surprise. Je ziet zo wat bierbakken. En als je achteraan doorloopt in die tuin, staat er eigenlijk een tuinhuis met een uit de hand gelopen museumcollectie in. Hè?
0: Ja, want hij had ook nog een hele hangar met spullen die nog niet in het museum stonden. Dus ja, hij speurt ook echt heel het internet af. Ja, hij had verteld dat het begonnen is omdat hij ooit met zijn vrouw op de rommelmarkt een heel zwaar gietijzeren varken had gekocht. En hij heeft dat heel de dag moeten dragen. En daar is de obsessie begonnen en zo is hij van alles beginnen verzamelen.
2: Nummer 3.
1: Nummer 3 is een verborgen parel in Brugge. Brugge is platgelopen van toeristen, maar weinig mensen weten dat er ergens in een oud vrijmetselaarshuis in de stad een waanzinnige plek verstopt zit. Het Lucifernum. Dat triggerde ons eigenlijk al voldoende om een keer te gaan kijken. Buiten ziet je allerlei panelen met allerlei teksten en foto's op. En je kunt alleen maar binnen als je aanbelt. Als je aanbelt, komt er een man open doen die zowat het midden houdt tussen Hugh Hefner en Dracula. Dat is de beste beschrijving die we kunnen geven. We zijn er twee keer geweest en hij had twee keer een soort peignoir aan die zowat dus Hugh Hefner-achtig was. Hij ziet volgens mij niet zoveel daglicht. En hij is heel bijzonder, maar wel heel vriendelijk eigenlijk. En je betaalt dan 15 euro aan hem. Ik denk alleen cash, dat weet ik niet meer.
0: Nee, je kon ook met de kaart betalen.
1: Kon ook met de kaart. Ja. Belangrijk detail. En voor die 15 euro mocht je rondwandelen in zijn huis en krijg je op het einde ook een hele goede pisco sour. Want er is een Zuid-Amerikaanse vrouw, ik denk zijn vrouw, die fantastische cocktails maakt in een heel gezellig barretje. En dat huis is een soort oud vervallen herenhuis dat vol staat bij kunstwerken van de broer van die man. Maar het zijn allemaal zo gothic paintings met akelige vrouwen.
0: Je kunt het... Er is ook een doodskist, hè? Dat je ook een doodskist.
1: In een van de slaap...
0: In een van de slaapkamers of de tentoonstellingsruimte. Ook een doodskist. En dat klinkt nu heel luguber, maar het is eigenlijk gewoon prachtig. Je kunt het niet beschrijven, je moet het eigenlijk gewoon zien.
2: Nummer 2.
1: Nummer 2 is de grootste sigaar ter wereld. Die ligt in het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas. Een heel charmant klein museumje dat maar één keer in de maand of om de twee maanden open is. Dus de grootste sigaar ter wereld, die is 6 meter 34 lang, 47 centimeter doorsnede en die weegt ongeveer 400 kilogram. En als je denkt dat ze dat zo het einde van het museum in de mooiste zaal leggen, vergeet het. Het ligt echt gewoon in een inkomhal.
0: Ik kon niet binnen. die sigaar was te groot om binnen te brengen in het museum. Echt top.
1: Hij is een paar jaar geleden ook gerestaureerd geweest, ja. Want hij was kapot aan het gaan. En was het niet ook een uit de hand gelopen weddenschap omdat de Nederlanders een grote sigaar hadden en dat ze dan zeiden, wij kunnen een grotere maken?
0: Dat is het verhaal dat we hebben gehoord, hè? Ja. Ja, ja. En ook een leuk weetje, je mocht niet roken in het Pijp- en Tabaksmuseum.
1: Wat ik ook altijd leuk vind om te vertellen, is dat er boven een pijpsalon is, waar dat er vroeger pijpwedstrijden werden georganiseerd. En het idee van een pijpwedstrijd is dat je zo lang mogelijk moet pijpen. Ik weet dat dat heel dubbelzinnig klinkt, maar je krijgt gewoon één portie tabak, daar moet je zo lang mogelijk mee doen. En dat is een pijpwedstrijd.
2: Nummer 1.
1: In Luik heb je een aantal sekscinema's nog, maar er is één sekstempel dat onze favoriet is.
0: De kathedraal.
1: met tempel bedoelen we inderdaad de kathedraal van Luik gewoon, want daar staat een heel bijzonder beeld.
0: De kerk heeft vroeger aan een Antwerpse kunstenaar gevraagd om een beeld te maken van Satan, de duivel. Dus wat heeft die man gedaan? Oké, die heeft een super sexy model geboekt en is dan op basis daarvan aan dat beeld begonnen, waardoor dat er dus eigenlijk ineens in de kerk een gigantisch sexy beeld stond van Satan.
1: Iedereen is zijn kluts kwijt. De pastoor merkt, echt niemand is nog aan het opletten tijdens mijn mis. We moeten daar iets aan doen. Dus de kerk bestelt een nieuw beeld, want ze vinden deze Satan te sexy for the church.
0: Ja. En wat doe je dan als die Satan te sexy is? Je vraagt aan de kunstenaar zijn broer om een nieuw beeld te maken. Dus wat doet die broer? Die boekt ook een sexy model en die maakt zo mogelijk...
1: Die boekt hetzelfde model. Ah. Intussen een beetje matuurder is geworden, nog gespierder, nog sexier.
0: En wat krijg je dan? Een tweede beeld van Satan dat nog sexier is dan het eerste. Dat is het beeld dat er nu ook nog staat.
1: Ja, dan hebben ze het blijkbaar opgegeven, want ja. Dus die super sexy Satan staat nu nog altijd onder de preekstoel in de kathedraal van Luik. Heel erg sexy te wezen. Toen wij er waren, viel de zon ook echt juist binnen, door de glasramen zo, met een zonnestraaltje op zijn sixpack. Fantastisch sexy.
0: Ja. Hij is super zwoel. Hij heeft zo ketens aan en hij heeft dan zo vleugels en zo'n wasbordje. En hij is ook zo met zijn armen zo een sexy beweging aan het doen. Dus ja, allez, we gaan allemaal naar de hel. Hè. Soms denken mensen ook dat wij een reisbureau zijn. Wij krijgen vaak ook wel zo van, hey, ik ga dit weekend naar daar. Heb je nog tips? Maar ik vind dat leuk. Hè. Ik denk dat we onze job mogen opgeven. Hè. Ik denk dat we het gevonden hebben.
3: Ik denk het ook. Als je meer tips van Karen en Camille wil, in het boek Bizarre Belgium vind je alle 50 meest bizarre plekken van ons land. De reportage was van Anke van Meer.

0: over zotte, interessante manieren om toeristen naar je toe te lokken. Mocht je wat gemist hebben en willen herbeluisteren, dat kan op het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancien Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Hou je van het nieuws in de ochtend?
5: De ochtend.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouden niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
12: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Nucleair afval veilig opslaan voor altijd. Dat is het plan in Finland. Waar ze dat afval gaan stoppen, dat hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof is geschorst en de WK-tickets voor Iraanse voetbalfans zijn ingetrokken. Heel goedemiddag. Er komen dus al maar meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europese drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welk soort drugs gaat het hier dan precies?
16: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
15: Oké, Dries, dankjewel. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrische kamp Al-Rosh. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze trouwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Anders moet de staat een dwangsom betalen van €2.500 per dag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar nog maximaal €792 moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt minister van den Broeke. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist en dat is veel meer dan de officiële tarieven en dat is te wijten aan de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in de provincie Limburg. Directeur Hilde Bortels legt uit hoe ze dat nu al aanpakken daar.
17: Klemtoon op woordenschat.

gaat op leasen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Ja, want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat de kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, dat er toch wel fouten gemaakt werden, terwijl het allemaal...

0: woning en ze sjoemelde met de boekhouding. Er liep al lang een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Een groep van meer dan 30 Europarlementsleden heeft een brief geschreven aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar de ondertekenaars van de brief uit linkse en liberale fracties verzetten zich daartegen. De Taliban maakt zich schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten, schrijven ze. En een uitnodiging in Brussel zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft allemaal te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, waarover gaat deze zaak?
1: Ja, de Brit Karim Khan is een bekende hoofdaanklager. Hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Net voordien was een intern onderzoek gestart naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar vrijwillig op om zich te verdedigen. En nu is hij geschorst op basis van een lijvig rapport, maar dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
0: Ja, welke gevolgen heeft dat nu voor de zaak rond Netanyahu bijvoorbeeld of andere zaken?
1: Wel ja, Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werk gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt natuurlijk veel spanning over dat strafhof, vooral door de politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het strafhof moeten nu beslissen over Khan's lot, maar de controverse lijkt daarmee niet van de baan.
0: Oké, Katrien, dankjewel. Iraanse fans zullen op het WK-voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen. Dat heeft de Iraanse Voetbalbond gemeld. Jeroen Guns, dat is een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders, hè, van de Rode Duivels.
2: Ja, want eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de Iraanse fans die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van de Iraanse fans weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Oké, Jeroen, dankjewel. Het weer tot slot, de rest van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal onweersbuien, maxima niet hoger dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselend tot zwaar bewolkt met kans op regen of buien en dezelfde maxima. En eigenlijk is dat donderdag en vrijdag ook zo. Vooraan in het nieuws staat een waarschuwing van het Europees Drugsagentschap. Zij zien dat er al maar meer nieuwe synthetische drugs op de markt komen. Vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
4: En heel veel dank aan Lode Roels voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat het WK voetbal nu al niet meer stuk kan voor de Mexicanen. Nee, ze gaan niet winnen. Die kans is 1% volgens de bookmakers. Maar ze hebben zo pas een wereldrecord gescoord. Met name dat van de langste Mexican Wave ooit. De Mexican Wave, de golf van armpjes in de lucht die door de tribune rolt, was voor het eerst te zien tijdens het WK voetbal in 86 in Mexico. Vandaar Mexican Wave. Die Mexican Wave die veroverde de hele wereld, maar is dus nu weer thuisgekomen. Want van het weekend verzamelden duizenden mensen in Mexico City om de langste Mexican Wave ooit te doen. 2 kilometer. Indrukwekkend, gefeliciteerd. Het WK voetbal begint overmorgen. Ja, het begint en het eindigt. Meer weet ik er ook niet van.
3: Het is dinsdag 9 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Er is een nieuw

nieuwe darmbacterie ontdekt. En die bacterie die kan misschien helpen tegen suikerziekte en zwaarlijvigheid. In Finland gaat binnenkort de allereerste definitieve bergplaats voor kernafval open. Juri Kortens die gaat op zoek naar korenbloemen en Rien Emery checkt of Bill Gates mensen via teken allergisch wil maken aan rood vlees. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, als ik mijn ogen toe doe, dan zie ik jouw gezicht en hoor ik jouw stem. En dan ben ik bijna thuis. Prachtig. Gary Lewis, Almost Home. Op de binnenring rond Brussel is bij Leonard de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig. En daardoor 10 minuten aanschuiven vanaf Wezenbeek in Brussel is in de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
1: Nieuwe feiten.
0: Zou je kunnen vermageren met een bacterie, een simpele darmbacterie. Ja, zo ziet het er een beetje naar uit. Met dank aan nieuw onderzoek. Matthias van Hul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent biomedicus aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Heb jij zelf die bacterie ontdekt?
2: Ja, dat klopt. Die komt uit ons labo.
0: En was dat per toeval of waren jullie echt naar die bacterie op zoek?
2: Nee, eigenlijk was dat effectief per toeval. We waren eigenlijk op zoek naar een andere bacterie. We waren op zoek naar een bacterie die Subdola granulum heet. Omdat we dachten dat die gunstige effecten kon hebben. We hadden die getest bij muis, maar we hadden geen effect gevonden. Dus we waren naar een andere stam van die Subdola granulum aan het zoeken. En daarvoor zijn we naar vrijwilligers gegaan. Dus we hebben mensen gemeten, gekeken of dat die Subdola granulum hadden. En we hadden gehoopt van die Subdola granulum te kunnen isoleren uit de stoelgang van die mensen. Maar we hebben die nooit gevonden. Wat we wel gevonden hebben, is een nieuwe bacterie.
0: Een bacterie die nog niet ontdekt was. Die onder de radar was gebleven eigenlijk.
2: Ja, effectief. En dat was niet zomaar een bacterie, maar een volledige bacteriegroep eigenlijk. Dus een genus, een nieuw genus, waarin wij verschillende soorten gevonden hebben.
0: En die bacterie... Was die bacterie zeldzaam? Je zegt, we hebben proefpersonen hun stoelgang onderzocht. Zat dat in één stoelgangstaaltje of zat dat bij veel mensen?
2: Ja, we waren natuurlijk benieuwd naar die bacterie. Dus we zijn dat een beetje verder gaan onderzoeken. En wij dachten dat dat een zeldzame bacterie ging zijn. Maar als we dan gaan kijken zijn naar een grotere groep... We hebben 12.000 mensen getest... En wij hebben die gevonden bij 70% van die mensen. Dus het is helemaal geen zeldzame bacterie. We vinden die bij heel veel mensen, maar ook bij hele jonge kinderen bijvoorbeeld.
0: 70%, dat is inderdaad 30% waar die bacterie niet te vinden is bij die mensen. Hebben we enig idee wat die bacterie allemaal kan doen?
2: Dat zijn we dus nu volop aan het onderzoeken. Wij waren natuurlijk nog benieuwd, dus we zijn verder gegaan. We hebben die bacterie toegediend aan muizen. En we hebben dan die muizen ook een ongezond dieet gegeven, om een beetje een ongezonde levensstijl na te bootsen. En we hadden gezien, als wij die bacterie aan die muizen toedienden, dat die muizen een gezonder profiel hadden.
0: Ah.
2: Sommige muizen kwamen wat minder bij, maar dat was zeker niet het geval bij alle muizen. Wat dat we wel altijd een consequent effect op hadden, dat was op het bloedsuikerspiegel. Dus die muizen die konden veel beter omgaan met een lading glucose in hun bloed.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat jij een medicijn hebt gevonden tegen suikerziekte?
2: Ja, zover zou ik eigenlijk nog niet willen gaan. Want dit zijn allemaal proeven bij muizen. Dus we moeten dat eigenlijk nog gaan testen bij mensen. En dat is wat wij hopen in de toekomst te kunnen gaan doen. En een medicijn voor diabetes is misschien... Wat was veel gezegd, want diabetes is een heel complexe ziekte. Maar wij denken wel dat die bacterie zijn plaats zal hebben bij een breder therapie bij diabetespatiënten. Ja.
0: Ja, want je zou die bacterie in pillenvorm eventueel kunnen toedienen. Dat kan.
2: Ja.
0: Of moet dat met poeptransplantatie? Want dat gebeurt ook soms, hè, toch?
2: Ja, maar bij floratransplantatie ga je natuurlijk niet één bacterie, maar ga je natuurlijk een heel ecosysteem gaan toedienen. Hier zouden we veel gerichter willen gaan en dus effectief een soort van pil. We moeten nog zien in welke vorm. Want het probleem bij deze bacterie, dat we bij onze vorige bacterie niet hadden, is dat die wel levend moet zijn. Dus die produceert iets en daarvoor moet die levend zijn. En een levende bacterie is altijd moeilijker toe te dienen dan een dode bacterie.
0: Ja, want in een pilletje is die bacterie waarschijnlijk dood.
2: Het kan, maar het hoeft daarom niet.
0: Ah, ja.
2: Er zijn genoeg andere bacteriën die effectief levend in de winkel kunnen gezet worden. Maar dat is iets moeilijker. En er zijn nog obstakels dat we moeten, Dus bijvoorbeeld de productie van die bacteriën. Dat is een bacterie die eigenlijk niet zo goed groeit. Wat ook verklaart waarom dat die zo lang onder de radar is blijven hangen. Maar wij moeten die dus wel op hele grote schaal opkweken. En daar zijn we dus nu mee bezig, ja. met externe partners.
0: Juist, op muizen is het getest. Die muizen hadden een betere bloedsuikerspiegel. Dat was iets egaler, minder pieken, neem ik aan, zoiets?
2: Ja, dus die piek was minder hoog en ging ook sneller weer naar beneden.
0: Ja. En sommige muizen werden niet dik, ondanks een zeer ongezond dieet.
2: Ja. Maar dat was zeker niet bij alle muizen.
0: Niet bij alle muizen. Maar dus het zou kunnen dat sommige mensen met obesitas er ook baat bij zouden hebben bij die bacterie.
2: Het zou kunnen, maar ik denk niet dat dat de primaire effecten gaan zijn van deze bacterie.
0: Ja. Het zou kunnen dat ze die bacterie al hebben, aangezien dat 70% van de mensen ze al heeft.
2: Ja. En dat is bijvoorbeeld wat er bij andere bacteriën is het geweten, dat mensen die er al veel van hebben, daar natuurlijk weinig baat bij hebben.
0: Juist. Want
2: als je veel van bacteriën hebt, daar een beetje aan toevoegen, dat gaat niet veel effect hebben.
0: Ja.
2: Maar als je op voorhand al weet van ik heb daar weinig van, dan zou het kunnen dat je daar meer effecten van gaat ondervinden dan iemand die daar wel al veel van heeft.
0: Ja, jullie zijn volop nog in de onderzoeksfase, dus de kans dat dat heel snel in de handel komt, is klein natuurlijk.
2: Snel, dat is allemaal heel relatief natuurlijk. Maar er zijn andere voorbeelden. De vorige bacterie, Akkermansia, die was op minder dan 10 jaar op de markt. Hier, deze bacterie kennen we nu al sinds 2020. We zijn daar nu de effecten van aan het onderzoeken. Het zou kunnen dat in de volgende jaren die bacterie effectief op de markt zou kunnen komen.
0: Mag ik daar heel veel succes bij wensen? Mathias van Hul van de Universiteit Louvain van Louvain-la-Neuve. Nog een fijne dag.
2: Dank u wel.
0: Dag.

0: The Symphony of the Gods en Savior.
1: Nieuwe feiten.
0: Bill Gates die zou Amerikanen allergisch willen maken aan rood vlees. Dat doet hij via tekenbeten. Het klinkt inderdaad als een klassieke complottheorie. Maar is het dat ook?
2: De nieuwe feitenchecker.
0: De nieuwe feitenchecker en dat is Rien Emery. Goedemiddag Rien.
3: Goedemiddag, hoi.
0: De teken van Bill Gates, die kwamen onlangs ter sprake in de podcast van Joe Rogan. Huh? Bekende podcast.
3: Ja.
0: Recente aflevering. Zijn gast toen was Tim Burchett. En dat is een politicus van de Republikeinen. Laten we eens luisteren.
4: Ticks. Watch that thing.
5: The tick thing is nuts.
4: Yeah, because of Gates.
5: Uh-huh. Well, there's Bill boxes Gates, people mad. Are finding, and I don't know if this is true, because I've seen many reports on it, but I'm just going to say what I saw, that farmers and ranchers are finding boxes of ticks. I have a good friend of mine who got bit by the Lone Star tick and has that alpha-gal problem. For people that don't know, it makes your body allergic to red meat.
4: Right, and who has got genetically made meat now?
5: Yeah, Bill Gates.
4: Bill Gates.
0: Dus, er worden dozen gevonden met teken. Boeren vinden dozen met teken. Teken die je allergisch maken aan rood vlees. En wie maakt er kweekvlees? Bill Gates.
3: Voilà.
0: 1 + 1 + 1 = 3.
3: Voilà.
0: Zo worden complottheorieën geboren natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Maar goed, die, wat was het ook alweer? Alpha-gal. Ja. Dat was ook zo'n... Alpha-gal. Wat is dat, alpha-gal?
3: Dus we zullen eens zien wat er allemaal klopt in die uitspraken daar. Alpha-gal-syndroom, dat bestaat, hè, natuurlijk. Dat is een groot probleem tegenwoordig. Ik denk dat ongeveer 500.000 mensen er momenteel aan lijden in de Verenigde Staten. En het wordt verspreid via tekenbeten. Het is een allergie op niet alleen rood vlees, maar eigenlijk op alle producten die van zoogdieren komen. Dus ook melk en zo. Soms zelfs mensen... hebben zelfs een allergische reactie op kooklucht als iemand een steek staat te bakken of als ze moeten in een stal werken of ze komen in de buurt van een koe.
0: En is dat iets nieuws? Is dat iets recent? Nee, dat bestaat al heel lang. Die teken, bij ons is de ziekte van Lyme die je kunt krijgen van tekenbeten. Hè?
3: Ook. Teken verspreiden zijn vieze beestjes. Die verspreiden heel veel verschillende ziektes. De ziekte van Lyme wordt verspreid door een bacterie. Dat Alpha-gal-syndroom is eigenlijk gewoon een koolhydraat of suiker dat er in het speeksel zit van een teek. Die bijt u. Uw lichaam reageert op die alpha-gal. En elke keer daarna, als je producten eet waar alpha-gal van nature in zit, zoals vlees van zoogdieren, rood vlees meestal, dan krijg je dezelfde allergische reactie. Dus mensen kunnen na 2 uur, na het eten van een steak of gelijk wat, krijgen ze overal jeuk, rode uitslag.
0: Maar voor alle duidelijkheid, dat zit niet in alle teken.
3: Nee, het is een aantal soorten verspreiden het. Bij ons in Europa bestaat het ook. Dat is de schapenteek. Maar in de Verenigde Staten is het vooral de Lone Star tick, wordt die genoemd. Die heeft ook een Latijnse naam, maar ik zal die niet vermelden. Omdat die een wit puntje heeft op zijn schild, achteraan. En die teek maakt een grote opmars tegenwoordig. Die teken leven in een soort tekenseizoen van de lente tot de herfst. En dat wordt steeds langer. Omwille van klimaatverandering. Een milder klimaat betekent een langer tekenseizoen. Meer teken die overleven als de winters zachter zijn. En teken die ook steeds noordelijker in noordelijkere staten voorkomen. Dus er is wel een beetje een tekenepidemie en plaag momenteel in de Verenigde Staten. Vooral dan door die Lone Star ticks.
0: Dat klopt.
3: Dat klopt allemaal.
0: En het kweekvlees van Bill Gates, klopt dat ook?
3: Well, Bill Gates zelf doet natuurlijk niks. De Bill en Melinda Gates Foundation. De foundation heeft wel degelijk geld gestoken in kweekvleesbedrijven. En ook Gates heeft zich in een boek dat hij zelf geschreven heeft of een ghostwriter voor betaald heeft, uitgesproken voor kweekvlees. Hij vond dat een goed idee, zeker in het Westen, vindt hij van, we kunnen heel die vleesindustrie afschaffen door gewoon...
0: Dus zeer milieubelastend, slecht voor het klimaat.
3: Hij vond dat een goed idee.
0: Kweekvlees is een alternatief, veel minder belastend voor het klimaat.
3: Dus hij heeft daar geld.
0: Goede zaak,
3: dat klopt.
0: Mocht dat lukken en dat vlees ook enigszins tevreden zijn.
3: Ja, maar, klopt.
0: Dat is een andere zaak.
3: Maar natuurlijk... Dat zou dan betekenen dat er geen alpha-gal zou zitten in kweekvlees. En dat is niet het geval. Er zit wel degelijk alpha-gal in kweekvlees. Een recente publicatie in een landbouwtijdschrift dit jaar nog heeft aangetoond dat als men natuurlijk het vlees vergelijkt met kweekvlees, dat er zelfs een grotere hoeveelheid alpha-gal in kweekvlees zit. Dus het is niet alsof dat een alternatief zou zijn en dat Bill Gates ons daarom allemaal allergisch wil maken aan vlees om zijn kweekvlees te verkopen, want er zit nog meer alpha-gal in.
0: Juist, dus dan stort die hele complottheorie al in elkaar.
3: Ja, dat kan nog niet kloppen.
0: Dat van die dozen met teken, wat die politicus zegt, ja, ik heb het horen zeggen.
3: Ja, ik vind het altijd fantastisch om Joe Rogan te horen. Die zegt van, ja, ik weet niet of het klopt, maar ik heb het gezien. Dus ik ga het even beschrijven wat ik gezien heb. Mochten wij dat kunnen, hè? Lieve Manny. Dat is inderdaad een verhaal.
0: Het schijnt dat.
3: Dat is inderdaad een verhaal. Je ziet een aantal beelden ook, en er zijn video's van. Van mensen die dozen met teken zouden vinden. Meestal zijn dat tickboxes die uitgezet zijn om te gaan checken hoeveel teken er zitten in de natuur.
0: Ah, dat zijn een soort vallen, tekenvallen.
3: Voilà, dat is één. En het tweede is, er is ook een claim dat die gedropt worden uit helikopters. En dat is allemaal gebaseerd op een video van een landbouwster uit Kentucky die een helikopter gezien heeft boven haar veld en daar een video van nam. Maar er wordt niets vermeld over teken of dozen met teken. Maar dat videootje is dan vermengd geraakt met die tekendozen. En dan zijn de tekendozen plotseling gedropt door helikopters. Enfin, er zijn ook mensen die geloven dat de ziekte van Lyme een soort bioterreuroperatie is vanuit de overheid om de bevolking ziek te maken. Dus,
0: Op dat niveau zitten we.
3: In een lange traditie van verhalen dat ziektes gemaakt zijn door de overheid en losgelaten op de bevolking om gelijk welke reden. Om ons een alternatief te verkopen, om ons ziek en zwak te maken en zo verder. Dus dat is een beetje, dat is de complotdenk nexus die erachter zit.
0: Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Deze kwestie is helder.
3: Ja, dus het interessante is altijd dat er altijd stukken kloppen. Er zijn altijd delen die kloppen. Maar
0: er is een epidemie aan...
3: Voilà. En kweekvlees, daar wordt in geïnvesteerd. Ja. En, by the way, Bill Gates investeert ook in teken. Hij investeert in biotechnologie om teken genetisch te modificeren. zijn foundation.
0: Ja.
3: Om die dan los te laten, daadwerkelijk los te laten.
0: Okay.
3: Om te zorgen dat ze dan onvruchtbaar worden of snel sterven nog voor ze volwassen worden.
0: Anti-teken.
3: Natuurlijk.
0: Anti-teken, daar investeert hij ook.
3: Om runderen te beschermen tegen die teken. Maar dat zijn andere teken dan de Lone Star ticks.
0: Juist. Die zijn bedoeld tegen teken.
3: Voilà. Dus al die puntjes kloppen onafhankelijk van elkaar, maar de plustekens die je ertussen zet, dat maakt de complottheorie en die slaat nergens op.
0: Dankjewel, Rien Emery.

0: Hey, beef, what's that? No more meat?
1: No pork, just beef.
0: Spillionaire!
2: Ja, tegenwoordig zou je misschien wel gecanceld worden hiervoor. Dizzy Gillespie. En hey, Pete, let's eat more meat. Tenzij het kweekvlees is natuurlijk.
3: Joeri Buiten. Met Joeri Kortens.
2: Perfecte dag toch, hè? Tot nu toe. Niet te warm, niet te koud. Geen regen, althans niet voorlopig niet. Joeri Kortens, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Hallo. Ik stuur jou altijd het land in. Waar ben jij vandaag geëindigd?
4: Wel, weer niet zo heel ver van bij mij thuis. Dus ergens een plekje in de Kempen.
2: Dat is ook niet nodig om ver te gaan. Nee, tuurlijk.
4: Het is niet nodig.
2: Je moet alleen maar bukken en je ziet natuur.
4: Hè? Absoluut. En, voilà. En ja, net die andere bril opzetten. En ik zit eigenlijk op een plekje waar ik vorig jaar rond dezelfde periode ook heel dichtbij in de buurt zat. Toen ging ik op zoek naar de harkwesp. Ik weet niet of je dat nog herinnert, want het zijn al 3002 afleveringen.
2: Wat denk je, Joeri? Ik weet daar niets meer van. Ja, maar goed, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je?
4: Ja, dit is Sint-Josef Olen. Dit is eigenlijk een oud duingebied, een landduingebied. Dus dat is pure, hele droge, zavelige ondergrond.
2: En wat hopen we daar te vinden in Sint-Josef Olen?
4: Wel. Eén van die plekjes hier, dat is een voormalig akkertje waar maïs ooit op gestaan heeft. Maar dat is nu ingezaaid met een prachtig bloemetje dat jouw nostalgische hartje waarschijnlijk ook een beetje harder zal doen kloppen, namelijk de korenbloem.
2: Ach, de korenbloem.
4: Ja.
2: Dat is toch diep blauw paarsachtig.
4: Ja, dat is een ongelooflijk
2: Ja. Vroeger, de velden, de korenvelden stonden er vol van. Vroeger, toch?
4: Ja, dat was vroeger zo, maar nu is dat een stuk zeldzamer geworden. Zelfs in die mate in Nederland staat die op de lijst, op de rode lijst, als bedreigde plantensoort. Want in het wild kom je die amper nog tegen. Nu, het is een soort die afhankelijk is van open plekjes. Ik bedoel open plekjes, gewoon aarde die ergens komt. Niet te voedselrijk, want dan wordt die overwoekerd door andere soorten. En dat was typisch in graanvelden zo. Dus in onze jeugd was dat nog algemener, een stuk algemener. Maar na een tijdje zijn die zaaigranen, die zijn veel beter gezuiverd. Dus die zaadjes van die korenbloemen, die zitten daar niet meer stiekem tussen. En dus worden ze veel minder verspreid. Plus bovendien, er worden ook wel eens herbicide gebruikt om andere dingen dan granen te weren uit die akkers. En ja, daardoor verdwenen ook die korenbloemen.
2: Dus die korenbloemen, die kosten de boeren geld eigenlijk. Vroeger.
4: Ja, dat is een beetje de vraag of dat effectief zo is en of dat ze effectief dan... maar men had, of men voelde in ieder geval ook een noodzaak om dat allemaal sterieler te maken. En dat is dan ook gebeurd. En dus we hebben ze hier en daar nog wel horen. Dus op sommige locaties kom je ze wel tegen. Maar hier is die ook actief ingezaaid. Het is een soort van wildakker waar er bijtjes, weligtieren, waar er ook heel wat vogels, want die dingen die blijven dan ook staan in de wintermaanden. En de zaden van al die planten, korenbloem, maar er staan ook klaprozen bijvoorbeeld, ja, die zijn heel erg in trek bij allerlei vogeltjes.
2: Maar die klaprozen, die had je vroeger toch ook overal?
4: Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde. Klaproos stelt iets minder eisen dan korenbloemen. Dus die vind je hier en daar nog wel. Vaak in wegbermen kom je die wel eens tegen.
2: Overal waar de grond is omgewoeld.
4: Ja, dat is het dan. Want als de grassen beginnen te verschijnen, ja, dan kunnen zij daar niet boven komen. Eén jaar wel, maar het zijn eenjarige planten. Dat wil zeggen dat ze elk jaar opnieuw vanuit zuidzaad een volledig nieuwe plant moeten ontwikkelen.
2: Juist. Maar sta jij nu ergens in een natuurgebied of zo?
4: Dit is een natuurgebiedje, een overheidsgebied. En voor een deel is dat dus dat duingebied, prachtig met die harkwespen waar ik het over had. Je hoort ook af en toe ook nog een boomlevering die nog aan het zingen is. op de achtergrond en een boompieper. Maar ja, dit is dan effectief ingezaaid omdat dat ook een voormalige akker is. En dat wordt, dat wordt zo gelaten. Een klein half voetbalveld groot ongeveer.
2: Maar zo dat blauw, dat is toch zeer zeldzaam, hè? Bij bloemen, bij wilde bloemen al helemaal, toch?
4: Ja, zo'n blauw kom je bijna nooit niet tegen. En het bijzondere is eigenlijk dat dat dezelfde kleurstoffen zijn die die klaprozen hebben. Die dan helder rode bloemen hebben. Maar wat korenbloem daarmee doet, ja, het is chemie, daar ben ik niet helemaal in thuis. Maar die gaat dat binden aan, aan metaalionen, ijzerionen. En dan krijg je die blauwe kleur. Maar het is niet stabiel. Dus je zou dan kunnen denken, ik mag er kleurstoffen van om kleren te kleuren bijvoorbeeld. Of andere dingen. Maar dat gaat dan vanaf het moment dat, dat dat uit die bloem is, dan blijft dat niet stabiel en kan je dat niet blijven bewaren, die blauwe kleur.
2: Ah,
4: en je
2: het merkt is een dat hele mooie kleur. Het is echt heel intens.
4: Ja, maar je merkt dat ook als je bijvoorbeeld zo'n korenbloem wil drogen, dan wordt die meteen een heleboel fletser. Dan wordt dat zo wat lichtpaars in plaats van dat mooie, intense blauw. Dus het is enkel in de levende bloemen en dan moeten we er daar zomaar van genieten. Hè.
2: En zijn het niet van die grote, bolvormige bloemen?
4: Nee, want dat heb je soms ook wel. Hè. De korenbloem tegenwoordig zien we heel vaak.
2: Het ziet er toch
4: mensen
2: uit als bolachtig of cirkelvormig?
4: Nee, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort van schermpje is, hè. Het is redelijk groot. Hè. De doorsnede van wat je nu als korenbloem ziet, dat gaat wel tot 5 centimeter. Dus dat is best wel groot. Maar zo één bloem is niet een bloem. Dat is een soort van verzameling van bloemen.
2: Oh.
4: En de eigenlijke bloemetjes, dat is maar 1 centimeter. Dat zit in het midden. Dat zijn heel veel kleine bloempjes, enkele tientallen.
2: Het lijkt één bloem, maar het zijn meerdere bloemen.
4: Ja, het is een samengesteld bloemige, zo heet dat. Dat is net als bijvoorbeeld een distel of een paardenbloem. Wat we denken dat één bloem is, dat zijn eigenlijk soms tientallen, soms wel honderden kleine mini-bloemetjes. En samen vormen die één groot landingsplatform, een aantrekkingspool voor insecten.
2: Ja, ik hoor er een paar op de achtergrond. Ja. Die bijen, die zijn er dol op.
4: Ja, die zijn er dol op. Dus nu op dit moment zitten er best wel veel honingbijen rond te vliegen. Want dat is typisch ook iets voor honingbijen. De honingbijen die hebben zoiets graag van, we zijn met veel. Dus als we ergens naartoe gaan, dan moet iedereen daarvan kunnen eten. We zoeken iets dat massaal bloeit op één locatie. En we focussen ons daar gewoon een volledige dag of soms een hele week of 2 weken op. Dus dat kan een hele lindeboom zijn of een veld van koolzaad. Maar zo in dit geval een veldje van korenbloemen daar. Dat laten ze ook niet links liggen.
2: Ja. En dus bijen, zoomen daar nog insecten rond die dol zijn op die korenbloemen?
4: Ja. Ook die graafwesp waar ik het net over had, dus die harkwesp, die zit hier ook.
2: Harkwesp?
4: Ja, dat is fantastisch. Ja, die zijn eigenlijk ook wel redelijk zeldzaam. Vroeger vond je die alleen maar op 2 plekjes. 1 ergens in geel, de ander was aan de kust. Tegenwoordig zijn ze zich aan het verbreiden doorheen de Kempen vooral. En dat is een graafwesp, dus die vangt vliegjes en die begraaft die in de grond. In dat mulle duinzand maakt die dan een nestje. En ze heeft een soort van grote bladharken, haren aan haar voorpoten staan, waarmee dat ze dat gangetje graaft. En vandaar die naam harkwesp. En ze is bijna zo groot als een horenaar. Dus dat is echt een hele forse wesp.
2: Nog nooit gezien. Echt nog nooit gezien, volgens mij.
4: Nee, maar de meeste mensen gaan dat ook niet gemakkelijk zien. Hè. Dus misschien aan de kust. Als je deze zomer naar de kust gaat, de westkust, daar kom je ze hier en daar wel tegen. Ook geen schrik voor hebben. Ze kunnen niet steken.
2: Maar dus ook die harkwespen zijn dol op die bloemenpracht veldje.
4: En ook hier, dat is jammer, dat is net iets te ver, zodat je dat niet kan horen, maar puttertjes.
2: Ik heb, en ik ben er trots op, dit weekend 2 puttertjes gezien.
4: Ja.
2: En gehoord.
4: Ja.
2: Er wonen twee puttertjes vlak bij mij, voilà. Maar dit geldt terzijde.
4: Ja, tuurlijk.
2: Prachtige vogeltjes.
4: Ja, en met die duivelse WK-gekte is dat misschien de ideale vogel, want die heeft 3 kleuren. Hè. Die is zwart en geel in de vleugel en heeft dan een knalrood aangezicht. Dus dat is perfect voor de periode van het jaar. Maar die nemen ook toe. En dit soort van plekjes, dat is typisch iets waar die graag zitten. Want een deel van die bloemen, die hebben al zaden gezet. Hè. Dus het is al een tijdje aan het bloeien. En de oudste bloemen, die zijn nu al in zaad. En die puttertjes, die komen dat eten. Die hebben een hele fijne, weliswaar kegelvormige snavel, maar veel puntiger dan andere vinkachtige. En dat is een typische zaadeter van distels, van korenbloemen en dit soort dingen allemaal. En die gaat hier, als alles goed is, nog een hele winter van kunnen genieten.
2: Ja, dus vooral maai mij niet, hè? Om die wilde bloemen een kans weer te geven. Om van onder het gras uit te komen.
4: Ja. Het enige is, als je korenbloemen wil, dan kan ik die tip ergens wel geven. Maar dan moet je elk jaar met een schone lei beginnen. Dan heb je zo een plekje nodig dat helemaal kaal is, waar geen grassen in staan. Dat je helemaal hebt omgespit, bijvoorbeeld. En het nadeel is ook wel, je moet die ook wel elk jaar opnieuw inzaaien. En dat plekje, want onderhouden...
2: Ze komen niet vanzelf.
4: Ze komen niet vanzelf. Dus het is een beetje werk, maar voor hier en daar, 1 vierkante meter hier of daar, of zo net tegen de straatkant een dun plekje, dat is fantastisch mooi.
2: Ja, en het hoort bij ons, hè, de korenbloem.
4: Absoluut.
2: Want we missen ze. Juri Kortes, mag ik jou nog heel veel plezier wensen daar tussen de korenbloemen in Sint-Josef-Olen. En tot volgende week. Ja.

0: hebben ook liedjes over een witte orchidee en over rode rozen. De zusjes De Roo. Ze kwamen uit Emmen. Volgens mij is dat in Drenthe in Nederland. En hadden heel veel succes in de jaren 50. En kijk, wij graven dat overal op. Anneke, Willeke en Janneke De Roo. De zusjes De Roo die toen en toen waren er veel blauwe korenbloemen plukten.
1: Nieuwe feiten.
0: Nucleair afval voorgoed, definitief, voor altijd opslaan. Dat is het plan in Finland. Severijns, Natal Severijns, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Je wil altijd Severijn Natal zeggen, maar je bent Natal Severijns natuurlijk.
2: Ja.
0: Jij bent kernfysicus aan de Universiteit van Leuven. En hij heet de Onkalo in Finland. En over een paar maanden gaat hij open. Een soort van ja, supergrot. Mag ik dat zo noemen?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe diep zit hij onder de grond?
2: Ongeveer 800 meter, denk ik.
0: En ja. Is dat speciaal gesteente?
2: Ja, dat is granietgesteente wat nogal hard is en daardoor ook redelijk bestand tegen aardbevingen en zo. Dus het is nogal statisch. De kans dat er iets mee gebeurt is relatief klein.
0: Ja. En hoe ziet die Onkalo eruit? Is dat gewoon een soort ondergrondse bunker? Of is dat ingewikkelder dan dat?
2: Nee, het is tamelijk ingewikkeld. Men heeft dus in die grote rotsachtige bodem een hele boel kokers geboord, zeg maar. Elk ongeveer 300 meter lang. Een goede meter, anderhalve meter diameter.
0: Ja.
2: En daar zitten er echt honderden, een paar duizend, denk ik zelfs.
0: Weet je.
2: Dus op verschillende niveaus.
0: Ja, het is een beetje zoals een kolenmijn hè, van vroeger, maar dan nog diep. Nee, zeker even diep of bijna even diep.
2: Ja, gelijkaardig.
0: Ja, hetzelfde systeem met een schacht en verschillende kokers die uitlopen.
2: Ja.
0: En dan
2: in
0: moet dat.
2: Centrale gangen, ja.
0: Ja, en dan gaan ze dat afval, dat is ja, radioactief afval, gaan ze eerst nog verpakken, neem ik aan. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Dat wordt samengeperst en zo klein mogelijk gemaakt. En dan in koperen cilinders gebracht. Daar zit ook nog eerst beton rond, die brandstofstaven. En dan in koperen cilinders wordt dat daarin geschoven.
0: Ja. En ze zijn van plan om de komende 100 jaar al hun nucleair afval daarin te dumpen, in die ondergrondse speciale bunkers.
2: Dat klopt, ja.
0: En daarna verzegelen, een soort betonnen stop erop, een plug.
2: Ja, inderdaad. Elk van die 300 meter lange horizontale kokers. Daar komen dus een aantal van die containers in. En als zo'n koker vol zit, gaat er een plug op.
0: Ja.
2: Ja.
0: En voor hoe lang is dat dan safe?
2: In principe moet dat daar dus een paar tienduizenden tot honderdduizend jaar blijven zitten, tot al de radioactiviteit afgenomen is. En ze dus eigenlijk niet meer is dan de achtergrondstraling of de straling van het uranium voordat het in een reactor ging.
0: Ja. Je twijfelt eraan. Je twijfelt eraan of die 100.000 jaar zal blijven zitten, gewoon onaangeroerd.
2: Ja, er is natuurlijk altijd wat corrosie en van die dingen. Zeker
0: koper. Ook. Je zei koper.
2: Inderdaad, ja. En je weet natuurlijk nooit dat er toch geen waterincijpeling in spleten in die grote rotsmassa gebeurt, waardoor oxidatie versnelt. Er kunnen aardbevingen komen die, hoewel Finland niet zeer aardbevingsgevoelig is, maar die toch die rotsmassa wat verplaatsen. Maar daarom zit het zo diep en wordt het verzegeld, zodanig dat radioactiviteit die daar zit, zelfs als daar dingen zouden bewegen, geen kans heeft om aan de oppervlakte te komen.
0: Dus jij bent er wel zeker van, even zeker als de Finnen zelf, dat dat daar veilig zit voorgoed?
2: Dat is een veilige stockage. Ja, maar en... je kan je de vraag stellen of dat de beste oplossing is.
1: Ah, oh, jij.

0: hebt... Want ja, dit is de allereerste definitieve bergplaats voor nucleair afval.
1: Ja. Ja,
0: ze alle zijn andere, inclusief die bij ons, die zijn voorlopig.
1: Ja, bij ons is er ook alleen nog maar een beslissing van de regering sinds 2022 dat die mogelijkheid wettelijk kan in België. En je weet wellicht dat in de buurt van Molve, het studiecentrum, al bijna 30 jaar onderzoek loopt om hier radioactief afval in de kleilagen op een vergelijkbare diepte later te bergen. Maar eigenlijk is de hoeveelheid afval die gevaarlijk is, maar zeer miniem. En berg je daarmee dus ook een heleboel nog bruikbaar materiaal dat als brandstof voor reactoren kan gebruikt worden.
0: Ben je nu aan het zeggen dat wat wij vroeger als afval beschouwden, dat in de toekomst misschien brandstof zou kunnen zijn?
1: Ja, eigenlijk is het woord sowieso verkeerd, want het is gebruikte brandstof. En daarin zit maar een heel beperkt deel van die radioactieve isotopen die heel lang radioactief blijven. Als je 1000 kilo gebruikte brandstof die 4 jaar in reactor hebt gezeten neemt, dan zit er maar 2,5 kilo in die dus langlevend is en die je eigenlijk wil bergen. En daarvan is nog ongeveer 950 bijna kilo uranium en plutonium dat je daar in principe uit kan halen. Dat bestaat, Frankrijk doet dat, België heeft dat vroeger ook gedaan. En opnieuw als brandstof kan gebruiken in reactoren.
0: Ja, dus voor je dat definitief in de koffer stopt, zou je beter eens checken en eruit halen wat nog bruikbaar is. Dat bedoel je eigenlijk?
1: Ja. Dat is inderdaad zo, ja.
0: Maar die technieken moeten nog op punt gezet worden, of daar zijn we nog mee bezig?
1: Nee, die technieken bestaan en die zijn gebruikt geweest, maar die zijn een beetje in onbruik geraakt of niet verder doorgezet, behalve in Frankrijk. Toen eind jaren 90 het bouwen van nieuwe kernreactoren een beetje stilgevallen is.
0: Ja. Toen de kernenergie eigenlijk heel erg een slechte reputatie kreeg.
1: Op de vuur is komen te liggen.
0: Ja. Zeker ook naar Fukushima. Maar goed, het vertrouwen en het geloof in kernenergie is gestegen en is in Finland ook altijd hoog gebleven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Finland is bezig gebleven en heeft nog plannen om nieuwe reactoren te bouwen.
0: Nu, je zegt we kunnen dat afval beter hergebruiken, maar er zal er niet altijd toch een restfractie overblijven waar we ergens heen moeten?
1: Ja, dat klopt. Methodes om materialen te zuiveren zijn nooit perfect. Maar sowieso is er dus maar 2,5 kilo van die 1000 kilo die je echt ver weg moet stoppen. En van die 950 van die er aan uranium en plutonium in zit, kan je ook 95% er nog uithalen. Dus dat wil zeggen dat je
0: Met een klein pakketje nog overblijft.
1: Ja, dat je maar met een 1/20 of zo overblijft als je die reprocessing, hoe dat heet, doet. En dat je dus met een veel kleinere faciliteit zou toekomen. Ja. Plus, je kan van die gebruikte brandstof, je kan die opnieuw gebruiken als brandstof. En dat betekent dat je dus geen nieuwe uranium moet gaan delven gedurende heel lange tijd. België zou zo bijvoorbeeld zeer lang kunnen bezig blijven met de nieuwe reactoren of de verlenging van de reactoren die onze huidige regering plant.
0: Juist.
1: Gewoon met de gebruikte brandstof die in Doel en Tihange aanwezig is.
0: Juist, maar met die restfractie, dat kleine beetje afval dat we toch echt kwijt moeten, daar kunnen we misschien mee naar Finland, wie weet. Kunnen we daar een kokertje huren?
1: Het is in dat geval, als dat soort reprocessing gebeurt, niet nodig dat elk land de moeite doet om zo'n faciliteit te bouwen.
0: Volgend jaar gaat ze open in Finland. Natal Severijns, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Ja, alsjeblieft.

0: Funnefiles!
1: En vooral meertjes ook, hè. Heel veel meertjes om in een hutje vlakbij dat meertje te slapen. Finland, als u nog naar een bestemming zocht deze zomer voor je vakantie, dan is dit de tip van Monty Python's Flying Circus. Finland. En Finland heeft nu ook een definitieve bergplaats voor kernafval. Ook dat nog. Het Middagjournaal nu met Jo van Castiel.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. We leven in vreemde tijden. Ik kan iets totaal absurds verzinnen en mijn man zal denken dat ik het op het nieuws heb gezien. Ik kan zeggen, hey, heb je gehoord dat Amerika gisteren Frankrijk heeft gekocht? En mijn man zal antwoorden, wow, goed zo. Hoeveel hebben ze betaald? Hey, zei ik gisteren tegen mijn man, welke van deze nieuwsberichten is waar? Trump heeft een Ultimate Fighting Koi vlak voor het Witte Huis laten zetten. Of afgelopen week was er een groot Pride-event op de plek waar Sodom en Gomorra werden verwoest. Of Madonna, 67 jaar oud, maakte een TikTok-video waarin haar topje afzakt. Oh, antwoordt hij. Dat is gemakkelijk. Alleen dat verhaal van Madonna is waar, want dat klinkt als een doodnormale dag in haar leven. Als ik hem vertel dat alle drie de verhalen waar zijn, zegt mijn man, oké, de wereld is gek geworden, maar gelukkig is Madonna nog niks veranderd. Er was ooit een tijd dat de wereld zo saai was dat mensen zich constant verveelden. Als er 100 jaar geleden niemand was die iets ongepasts droeg tijdens de kerkdienst, had je de rest van de week niks om over te praten. En je zou de hele week moeten praten over het weer en hoe goed of slecht je denkt dat de aardappeloogst dat jaar zou zijn. Maar tegenwoordig gebeuren er te veel gekke dingen. Als iemand tegen mij zegt, wat vind je van die gekke oorlog waar Amerika mee is begonnen? Dan kan ik alleen maar antwoorden, sorry, kan je een beetje specifieker zijn? Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik zou geld geven om nu in een meer eenvoudige tijd te leven. Geen regen op dagen waarop er in de krant staat dat de zon gaat schijnen. Geen definitief einde aan de tour van K3 Originals. En geen WK-wedstrijden op rare uren, zodat ik om 3 uur 's morgens wakker word van mijn man die allee tegen zijn computer zit te roepen. Ik kan alleen maar hopen dat er iemand deze week zegt, heb je die rare jurk gezien die Maria gisteren in de kerk droeg? Zodat ik kan antwoorden, rustig, drama queen. Laat ons over iets normaals praten. Hoe dik denk je dat onze aardappelen dit jaar zullen worden?
1: Precies, en wat vind je van de korenbloemen dit jaar in onze korenvelden? Dat waren nog eens tijden. Jo van Castiel, Amerikaanse, met heimwee, Vlaamse heimwee. Het bestaat. Jo van Castiel in het Middagjournaal deze week. Waarvoor dank. Zometeen na het nieuws van 1 is er speciaal voor u Ilse Liebens. Blijf eens bij ons, blijf bij Radio 1.
4: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokkensitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
5: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen.
5: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een maximumbedrag voor tandbeugels. De staat moet van het Hof van Beroep een Belgische Syrië-strijdster terug laten keren. En enkele dagen voor de start van het WK voetbal heeft de VS alle tickets voor fans uit Iran ingetrokken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar hooguit €792 per jaar betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van ouders, zegt van den Broeke. Hij wil daarvoor €14 miljoen vrijmaken. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen die orthodontisten vragen. Jean-Louis Hansens van de Vereniging van Orthodontisten vindt het bedrag dat nu wordt voorgesteld niet realistisch.
11: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt, zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
10: Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Giroux, over welke soort drugs gaat het dan precies?
12: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
10: Dankjewel, Dries. In de Brusselse gemeente Sint-Joost ten Ode is meer dan 20 jaar lang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor. De medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjommelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrisch kamp Al-Rosh. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië. Ze huwde daar met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om

0: binnen de maand de nodige procedures op te starten. Persmagistraat Annelien Verschaven legt uit waarom.
1: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen...

0: Die fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar de ondertekenaars van de brief, Europarlementsleden uit linkse en liberale fracties, verzetten zich daartegen. Hen uitnodigen zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn, zegt initiatiefneemster Saskia Briquemont, die voor Ecolo in het Europees Parlement zit.
1: Omdat het Taliban-regime de sharia toepast, een vorm van radicaal islamisme neemt, vrouwen en meisjes van alles verbieden. En het Taliban-regime is onder sancties van de Europese Unie. Dus is het voor ons absoluut onmogelijk van met de Taliban's of vertegenwoordigers van de Taliban's onderhandelingen te nemen om mensen van Afghanistan naar Afghanistan terug te zenden.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, die Karim Khan is wel een bekende naam.
2: Ja, hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Maar toen al liep een intern onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar zelf vrijwillig op om zich te verdedigen. Nu is hij dus geschorst op basis van een lijvig rapport. Dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
0: Ja, en wat gebeurt er intussen met die zaak rond Netanyahu en met andere zaken?
2: Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werk gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt veel spanning over dat strafhof, vooral door politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het internationaal strafhof moeten nu beslissen over Khans lot, maar de controverse lijkt daarmee niet van de baan.
0: Inderdaad, dankjewel Katrien. Een Congolese kolonel is door een militaire rechtbank tot de doodstraf veroordeeld voor oorlogsmisdaden bij de moord op twee buitenlandse VN-experts in 2017. De kolonel had eerder een lichte straf gekregen omdat hij geen hulp had verleend aan de Zweedse en Amerikaanse onderzoekers toen die werden aangevallen door een militie. Nu blijkt dat hij hen doelbewust in de richting van de aanvallers heeft gelokt. In de zaak zijn ook al tientallen militieleden veroordeeld. Maar de familie van de experts denkt nog steeds dat de kolonel niet alleen handelde, maar in opdracht van hogere Congolese autoriteiten. En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. Dat is een beslissing van de VS en Jeroen Guns, een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders van de Rode Duivels.
3: Ja, eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de fans uit Iran die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets die aan de Iraanse voetbalbond waren toegewezen weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, dat is volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Dankjewel, Jeroen. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen, hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag wordt het droger en geleidelijk ook warmer. We begonnen met de prijs van een tandbeugel voor kinderen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een plafond invoeren van maximaal €792 per jaar. De beroepsvereniging van orthodontisten vindt dat bedrag niet realistisch. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1.
6: Ilse Liebens.
7: Een heel goeiemiddag. Dit is R.E.M.

0: Wat een band toch, R.E.M. en Orange Crush. Goedemorgen.
1: Goedemiddag Peter.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1. Je kan hier vandaag tickets winnen voor het Cactus Festival. Voor de zaterdag, dat is de dag van Madness en Goose en Aldous Harding. Dorianne Alstom, die serveert opnieuw een nummer uit haar classic album van de week. Dat is Loose van Nelly Furtado. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. Deze mogen er ook bij. Arcade Fire.

0: Als goud, como oro, Marie Froisch op Radio 1. Het is bijna 20:20 geworden. Opletten als je onderweg bent. In Brussel is in de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij van Sint-Anne-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dit is Joss Stone, Fell in Love with a Boy.
1: Radio 1.

zaten in de Deutsche Welle met Ideaal en Monotonie. En daarvoor Joss Stone met Fell in Love with a Boy. En nu zitten we in 2026 met Harry Styles, die net een indrukwekkende reeks concerten heeft afgewerkt. 10 concerten heeft hij gespeeld in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Het laatste concert speelde hij afgelopen vrijdag. En dan kocht hij een pagina, een advertentie in het Parool. En hij maakte daar een handgeschreven briefje van om de fans te bedanken en Nederland te bedanken voor de gastvrijheid. Volgende stop op zijn programma, nu vrijdag, dan speelt hij in Wembley.

Tegenwoordig met prachtige snor verkrijgbaar. Dan en Victory. Dit is Raymond. En meisjes.

dit nummer hoor, dan moet ik automatisch aan Merel denken. En dat heeft alles te maken met de Radio 1-sessie van Raymond van het Groene Woud vorig jaar. Ter ere van zijn 75ste verjaardag. Toen had hij Merel als gast uitgenodigd. En die zei meteen ja, want ze is een fan van zijn werk. Maar ze zei ook meteen, dat nummer Meisjes, dat was aan een update toe. En dus heeft ze daar eigen versie van gemaakt. Mocht je die nog nooit gehoord hebben, ga dan eens kijken en luisteren op VRT Max. Je vindt het op de kanaalpagina van Radio 1. De Remo van het Groene Woud-sessie van vorig jaar. Meisjes, dit is Das Pop. Different.

De fans van Walter Verdij die komen nog altijd aan hun trekken met nieuwe muziek. Het is te zeggen, onlangs is er een dubbel LP uitgekomen met daarop 12 verschillende versies van het nummer Minimalize dat Verdij in 81 opnam. Toen was dat een onderdeel van een video-installatie. En nu zijn we 45 jaar later en nu hebben 12 artiesten dat nummer geïnterpreteerd. En er zitten echt mooie dingen tussen, van Sagat ondertussen en Transistor Cake. Minimalize Your Reworks, zo heet dat album van Walter Verdij. Dit was een klassieker, Er is iets. En zo is het 14:15 geworden. In Brussel is de Louisa Tunnel richting Zuid. Daar is een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Opletten daar. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de buitenring ook 10 minuten file van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Radio.

0: album van de week.
1: Overmorgen dan begint het WK voetbal. Dat kan je hier natuurlijk volgen in Sportza op Radio 1. En Dorian Ausums is onze M&M-collega, maar wordt, zo gaat dat in het voetbal, tijdelijk aan ons uitgeleend. Want zij presenteert vanaf donderdag hier de WK-tribune tussen 9 en 10 uur 's ochtends over alles wat er naast het veld gebeurt. We hebben dan Dorian gevraagd om een classic album van de week te kiezen. Ze gaat voluit voor Loose van Nelly Furtado, een plaat die deze week, ergens deze week, net 20 jaar oud is geworden. Een plaat uit 2006, toen was Dorian 13. Toen beleefde ze haar chaotische eerste jaren in het middelbaar, zo zei ze zelf hier gisteren in Classic Stories. En die plaat gaf haar zelfvertrouwen op het moment dat het op school moeilijker was. Het is sowieso een van de bepalende albums van de Nillies. Een plaat die bijzonder goed klonk ook. Dat had alles te maken met Timbaland en zijn fantastische beats en zijn fantastische geluiden. We luisteren naar Wait For You.
2: Er is één lied op het album dat ik na 24 seconden de hele tijd opnieuw instart. Puur voor die intro. Wat een badass intro. Klinkt heel oosters. Wordt extra kracht bijgezet door van die stoppende beats van Timbaland, de producer. Dat is eigenlijk een beetje zijn trademark, hè, om meer stilte soms in te bouwen. Van die verrassende accenten die je dus niet verwacht daarin te leggen. En dat is ook hier weer heel duidelijk. Een dikke shout-out naar deze, want het is een beetje de verborgen parel van Loose.

0: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
1: Feeststemming op die nieuwe tribune.
0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
0: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vereniging van Orthodontisten vindt het voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke over de tandbeugels niet haalbaar. Van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 per jaar moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Dat bedrag ligt veel te laag, zegt Jean-Louis Hansens van de vereniging.
15: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
14: Nu betalen ouders vaak duizenden euro's. Daarom wil de minister dus een maximumfactuur en hij wil daar €14 miljoen voor uittrekken. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrische kamp Al-Rosh. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië. Ze huwde daar met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof van Beroep verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Persmagistrate Annelien Verschaven legt uit waarom.
16: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
14: Als de staat die dwangsommen moet betalen, komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter tot het meisje 18 is. De Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Dat heeft de Europese commissaris voor Humanitaire Zaken gezegd bij een bezoek aan Bunia in Oost-Congo. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte moeten opsporen, naar de Wereldgezondheidsorganisatie en naar materiaal voor laboratoria. laboratoriumtests en om de besmettelijke ziekte op te sporen. Vorige maand had de Europese Unie ook al 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Daar zijn in Congo nu al 100 mensen aan overleden. 500 mensen zijn besmet geraakt. En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. De Iraanse voetbalfederatie meldt dat de tickets die hen beloofd waren plots weer ingetrokken zijn. De FIFA verdeelt een deel van de tickets via de nationale voetbalbonden, maar de tickets van Iran zijn dus ingetrokken. Er is nog geen reactie van de VS of van de FIFA. Iran speelt in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni is het duel met België gepland. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna in het westen opnieuw bredere opklaringen en hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag wordt het droger en geleidelijk ook warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

jaren om echt te klinken zoals Mark Knopfler. Dat is weinig gegund. Dire Straits en Sultans of Swing. Een heel goede middag en fijn dat je luistert naar Radio 1. We duiken in ons album van de week straks. Dat is de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. Ik zie ook muziek klaarstaan van Eva de Rovere en van Jamiroquai. En van deze vrouwtje. Jaar na jaar.

the Bones of You. Het is ondertussen weer een aantal jaren geleden sinds Jamiroquai nog nieuwe muziek heeft uitgebracht. Nu is hij de afgelopen jaren, een paar jaar al, bezig geweest met een nieuwe plaat. Die plaat die was klaar, die was gemasterd en al. En dan komt hij terug bij JK, hij luistert ernaar. Hij is niet tevreden. Hij heeft ze teruggestuurd om nog wat aanpassingen te doen. En op zijn Instagram excuseert hij zich voor de vertraging. Ze komt eraan, gewoon wat later dan gepland. Dat is niet erg, dan draai ik gewoon deze nog eens. Can't Heat.

volop bezig met zijn huiswerk, zo omschreef hij het zelf. Dan laten wij de man gewoon doen. En Jamiroquai en Can't Heat. Zo is het bijna 2:20 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de buitenring rond Brussel, moet je 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring ook 10 minuten file rijden van Groot-Bijgaarde tot Zaventem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Brussel is in de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Radio 1.

Het podium is de uitgelezen plaats om je stem te laten horen. En dat doet Johannes Schenaar de voorbije jaren heel consequent, heel geëngageerd. School is cool, the world is gonna end tonight. En daarvoor de nieuwste single van Au, die heet Cadavage. We gaan de oppervlakkigheid opzoeken. En de schoonheid. Skin Deep, dit zijn de Stranglers.

The Stranglers en Skin Deep bij Radio 1. Als Trixie Whitley nieuwe muziek uitbrengt, dan kunnen we daar alleen maar heel enthousiast over worden. Building Fences, zo heet haar nieuwste single. Ze zingt over hoe moeilijk het kan zijn als je voor iemand anders moet zorgen terwijl je zelf ook nood hebt aan steun en veiligheid. Binnenkort is ze terug in ons land. Terug dicht bij haar roots komt spelen op Gen Jazz 17 juli. Trixie Whitley.

0: Susanna the Next en Young Girl.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: De nieuwe plaat van Death Cab for Cutie, die heet I Build You a Tower. Death Cab for Cutie is de band van Ben Gibbard. Sinds het eind van de jaren 90 groeide die groep uit tot een vaste waarde binnen de Amerikaanse indie rock. En na dik 30 jaar zouden ze in de val van de nostalgie of de herhaling kunnen trappen, maar dat doen ze niet, want dit is misschien wel een van hun meest avontuurlijke platen tot nu toe. I Build You a Tower gaat over een door en door verzuurde relatie. Op deze plaat schrijft Ben Gibbard zijn echtscheiding van zich af. Het gaat hart tegen hart, met woorden en slaande deuren. We horen een zanger die naar de fles grijpt, die niet slaapt en die zichzelf elke ochtend een pep talk geeft in een poging om de dag door te komen. 30 september, dan hebben we een afspraak met deze band. Dan komen ze naar het Koninklijk Circus in Brussel. Dat wilde ik zeggen. Dit is Death Cab for Cutie, Trapdoor.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Uit die plaat die dit jaar gevierd wordt, bestaat 20 jaar De Jager. Eva Droveren, anoniem. En daarvoor Death Cab for Cutie met Trapdoor uit ons album van de week. Dat heet I Build You a Tower en dat kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het is ruim 3:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de E19 naar Brussel verlies je een kwartier vanaf Vilvoorde. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten van Vilvoorde tot Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een klein half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent komt er een kwartier bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, wel vervangbussen.
1: Radio 1.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
10: Ja, millimeter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren. 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Antwerpse parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van de kinderen Kim en Ken een half jaar later en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever. Christophe Aerts van het parket.
14: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in die eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
13: De Israëlische extreemrechtse minister Smotrich mag voortaan Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Smotrich ijvert voor de actieve aanhechting van de westelijke Jordaan-oever bij Israël en de herkolonisatie van Gaza. 4 organisaties van Israëlische kolonisten en 21 gewelddadige kolonisten mogen ook Frankrijk niet meer binnen. Smotrich en zijn extreemrechtse collega Ben Gvir kregen al in verschillende landen een toegangsverbod, onder meer in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. In Duitsland is het aantal misdaden die politiek gemotiveerd zijn vorig jaar opnieuw licht toegenomen tot ruim 85.000. Dat is veruit het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Het aantal misdaden vanuit rechtse politieke hoek blijft het grootst, maar er is een sterke toename met bijna 50% van aanslagen uit linkse hoek. Zo zaten grote delen van Berlijn deze winter nog dagenlang zonder elektriciteit na een aanslag op het elektriciteitsnet door extreem linkse activisten. Het aantal misdaden die religieus geïnspireerd zijn, is dan weer gedaald. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen. Hooguit 18 graden vandaag. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag blijft het zo wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

dat is muziek voor de eeuwigheid. En dan nog een paar maanden. Shocking Blue en Venus. Wat heb ik nog in de aanbieding voor je vandaag? Muziek van de Fine Young Cannibals, van Phoebe Bridgers en van Bart Peters. En zometeen kan je hier tickets winnen voor het Cactus Festival voor de zaterdag. Dat is de dag met onder andere Aldous Harding, Goose en Madness. Als je die tickets wil, nog even blijven luisteren.

0: Natural Wood bij Radio 1 en Naturally. De festivalzomer die gaat binnenkort beginnen. Het is echt niet meer lang nu. En als je die affiches van die verschillende festivals eens van dichtbij bekijkt, dan weet je hoe erg wij verwend zijn in België met wat er weer de komende maanden allemaal op ons afkomt. Het Cactus Festival bijvoorbeeld in Brugge heeft weer een zeer fijne affiche samengesteld. Ik kijk nu even alleen naar zaterdag 11 juli en ik zie daar onder andere Madness, ik zie Aldous Harding en ik zie Goose en nog een aantal extra namen natuurlijk, ik heb ze niet allemaal opgenoemd. Ik heb hier duotickets liggen voor die dag van het Cactus Festival, 11 juli. Wat moet je doen als je er wil winnen? Ik heb van jou nodig dat je de app van Radio 1 even opendoet. Jouw naam en jouw e-mailadres heb ik nodig. En de titel van het volgende nummer van Madness. Dus in de app van Radio 1, naam, e-mailadres en de titel van deze song voor een duoticket voor zaterdag 11 juli, Cactus Festival.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of Madness.

0: van je leven beland. Bart Peters en de bevalligste. En daarvoor Madness met One Step Beyond natuurlijk. Een van hun grootste klassiekers. Meteen ook het juiste antwoord dat je moest sturen in de app van Radio 1 om kans te maken op dat duo-ticket voor het Cactus Festival op zaterdag 11 juni. Wanneer Madness dus komt spelen. De tickets die zijn ondertussen uitgedeeld. En de winnaars die hebben een bericht teruggekregen in de app van Radio 1. Dus ga daar zeker even kijken als je hebt meegedaan. Het is exact 3:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartiertje aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een klein half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden momenteel geen treinen tussen Brugge en Oostende, wel vervangbussen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

James Blake en Trying Times. Richard Ashcroft die was het voorprogramma tijdens die felbesproken en heel populaire reunieconcerten van Oasis. En hij heeft het slim aangepakt, want net na die tournee heeft hij een aantal shows in Groot-Brittannië in voorverkoop gezet. En die shows die zijn één voor één allemaal razendsnel uitverkocht. Gewoon even meegesurfd op dat golfje van Oasis en natuurlijk ook op zijn eigen kunnen. Hè. Richard Ashcroft. Dit is Break the Night with Colour.

Hij surft op de positieve vibes die er momenteel rond hem hangen. En zo is hij de komende weken, maanden nog on the road om te gaan spelen. Richard Ashcroft en Break the Night with Color. Dit is Admiral Freebie. And No One's Puppy.

0: fun tonight. It's rough night tonight. It's rough.
1: Als de vraag is, hebben die mannen zich geamuseerd toen ze die plaat hebben opgenomen, Rough Fun, dan is het antwoord denk ik 100% jawel. Admiral Freebie en No One's Puppy.
2: Radio 1.
1: Het is ruim 3:30. Ruud Roets, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Na het nieuws van 4:00 is er De Wereld Vandaag. En jullie gaan het onder andere hebben over de watercommissaris. Ja. Dat is een ding.
3: Een ding, een nieuw functie. In te vullen functie. Ja, de Vlaamse regering wil graag zo'n watercommissaris die expertise verzamelt, het beleid onderbouwt. Wij dachten, ja, er zijn al wat van die commissarissen gepasseerd. Hè. Een ebola-commissaris hebben we volgens mij al eens gehad. Een drugscommissaris hebben we. Intendanten zijn er soms ook. Expertengroepen die geconsulteerd worden. Dus wij gaan met een professor bestuurskunde toch eens kijken hoe zinvol is dat, efficiënt is dat. En is dat dan de bedoeling dat je die persoon altijd volgt? Waarom zit die expertise ook niet in kabinetten bijvoorbeeld of in administraties? Enfin, een heleboel vragen die we allemaal kunnen voorleggen zo meteen na 4:00. We gaan het ook hebben over een beeld of iets dat ons gisteren is opgevallen in die nieuwe betoging in Brussel. Daar liepen een aantal advocaten in toga tussen. En die probeerden zo nu en dan om daar de gemoederen toch wat te kalmeren. Alleen vroegen wij ons af, mag dat zomaar in toga meelopen in zo'n betoging? Ook daar proberen we het antwoord op te vinden. En dan is er dat voorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, dat denk ik ook een heleboel mensen zal beroeren. Namelijk, het is de bedoeling om een soort van maximumfactuur te maken voor mensen die een beugel nodig hebben. Maximumfactuur €792 per jaar zou dat dan kunnen zijn. Alleen, hoe haalbaar is dat? Gaat het dan voor iedereen gelden? Ook daar denk ik dat er toch nog een en ander kan uitgeklaard worden. En we gaan spreken met een docent mondgezondheid en maatschappij. Dus iemand die die twee dingen een beetje samenbrengt. Dus ik denk dat dat ook heel interessant wordt straks.
1: Zeker en vast. Allemaal na het nieuws van 4:00 in De Wereld Vandaag.

Dat is een stem die je uit duizenden herkent. Hè? Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Voor de voetballiefhebbers is het nu echt niet meer lang. Hè? Overmorgen, dan is het zover. Dan begint het WK voetbal. Ga je natuurlijk kunnen volgen hier in Sportza op Radio 1. Dit is het Anthem.

Manic Street Preachers and You Stole the Sun from My Heart. En zo is het bijna 4:15 geworden. Er staat 117 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, wel vervangbussen. Dit is Sky Newman, een man of the house. Radio 1.

0: Solange en Cranes in the Sky. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dit is Ramses Shaffi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ramses Chaffé bij Radio 1. Zometeen na het nieuws van 4 uur is het De Wereld Vandaag. Het gaat onder andere gaan over de watercommissaris. Ik laat je met Flo, Therapy at the Club.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit je hier op de Selection website?
5: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
4: Met €350 inruilkorting.
5: En dan kunnen we alle matchen zien.
4: Met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren, hè.
4: Het zal nog niet zijn.
1: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
8: Meer merk.
9: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
8: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
10: Is een beugel voor jouw gezin betaalbaar en hoe doe je dat als er meerdere kinderen tegelijk moeten beugelen? Zijn vragen die we proberen te beantwoorden zometeen in de wereld vandaag.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren. 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Antwerpse parket zal opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 niet opgeloste zaken van begin jaren 90. 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
13: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
12: Er zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst op met de bestaande gegevensbank. Daarom worden er nu nieuwe stalen gevraagd. Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende relschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag zijn in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen naar winkels gesmeten. Het ging om rellen in de marge van protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarnaast lopen er nog meer onderzoeken om andere daders te identificeren. Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximum €792 per jaar voor een beugel betalen. En dat kan door de kosten voor een beugel onder te brengen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt Van den Broeke.
14: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan €792.
12: Het is wel belangrijk om te weten dat supplementen, zoals niet geconventioneerde artsen die vaak aanrekenen, niet in de maximumfactuur zitten. Die betaal je nog altijd zelf. Het weer, buien trekken van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen, hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris en daarna wordt het droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
10: Goedemiddag, de watercommissaris. Muizen, plaag en een maximumfactuur voor beugels. Allemaal in de wereld vandaag.

0: De B-52's en Love Shack. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V gaat op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. In 2028 zal Europa namelijk strenger controleren op de waterkwaliteit. En dus moet die commissaris ervoor zorgen dat het beleid en ook alle betrokken partijen hier klaar voor zijn. Een commissaris dus om expertise te verzamelen, om het beleid te onderbouwen. En dat gebeurt wel vaker, dat de overheid zich op deze manier laat bijstaan.
1: Ten slotte is daar ook aangekondigd dat Pedro Facón de coronacommissaris wordt.
2: En dat is een vraag natuurlijk voor onze nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers. Goedemorgen.
3: Dr. Erika Vliege wordt nationaal coördinator in de strijd tegen het ebola-virus.
0: Piet van Temse, goedemiddag. In deze bent u aangesteld als intendant voor het Turnhoutse Vennegebied.
3: De intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring krijgt 2 jaar de tijd om uit te zoeken welk overkappingsproject realistisch is.
2: Ons land heeft sinds kort een nationaal sepsiscoördinator. En zijn naam is Tom van Akker. Goedemorgen, meneer van Akker.
4: Vlaams minister Jo Broens is op zoek naar een watercommissaris.
0: Nou, Vlaams volksvertegenwoordiger Andy Bieters van N-VA heeft eens geteld. Hij komt aan 20 commissarissen, intendanten of opdrachthouders die de regeringen de voorbije jaren hebben ingeschakeld. Dat zijn er veel. Bram Verschuren, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Professor bestuurskunde aan de Universiteit van Gent. Ja, wanneer, in welke situaties, doet een minister beroep op een commissaris?
5: Wel, u hoort het eigenlijk een beetje aan de voorbeelden die daar straks op de radio zijn gepasseerd. Het zijn eigenlijk allemaal complexe problemen waar er heel wat maatschappelijk debat rond is, waar misschien de overheid ook niet zo goed weg mee weet. Er zijn veel voorbeelden gepasseerd. Ik zou er nog andere kunnen geven. De taskforce opvang Oekraïnse vluchtelingen, intendant rond Ventilus, stikstof. Dus in grote lijnen gaat dat om een... Vaak een combinatie van een crisissituatie, denk aan corona bijvoorbeeld. Maar in dit geval voor de watercommissaris, zo heb ik toch begrepen, is er ook een structurele component aangebonden. Wij zitten als Vlaams en als federale overheid gebonden aan EU-doelstellingen. Die EU-doelstellingen lijken nog heel ver af hier in Vlaanderen. En er moet nu echt een tandje bijgestoken worden, nogmaals in een heel complex probleem, waterzuivering enzovoort. En dat moet beter gecoördineerd worden.
0: Ja, crisis, complexiteit zijn woorden die ik hoor terugkomen. Welke meerwaarde biedt zo'n commissaris dan, dat hij alleen daarmee kan bezig zijn?
5: Ik denk dat de grote meerwaarde van zo'n commissaris hem vooral zit in het feit dat zo iemand een stuk bruggenbouwer kan zijn tussen de vele instanties die met zo'n probleem te maken hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan water, dat gaat over waterbegeer, dat gaat over waterzuivering, dat gaat over rioleringen. Dat gaat over heel veel instanties die daarover iets te zeggen hebben. Niet enkel de Vlaamse overheid, maar ook lokale besturen, watermaatschappijen. Het is een complex probleem, zoals ik al zei, met heel veel actoren. De landbouw heeft daar een belang bij, de industrie heeft daar een belang bij. Natuurorganisaties kijken daar natuurlijk ook naar. En dan denk ik dat in al die complexiteit van verschillende stakeholders, verschillende bestuursniveaus, een probleem dat vanuit verschillende perspectieven

0: moet worden bekeken, dat daar een intendant of een commissaris, of hoe je het ook noemt, eigenlijk in staat zou moeten zijn om processen misschien wat beter af te stemmen op elkaar, bruggenbouwer te zijn tussen instanties, misschien ook hier en daar een impasse doorbreken, hè, want we kennen allemaal de discussie over de waterkwaliteit nu in Vlaanderen, ja. In West-Vlaanderen zou die iets minder zijn enzovoort. Dus ik denk dat iemand die daar een stukje boven staat, boven de complexiteit van organisaties en stakeholders, dat misschien wel een oplossing kan zijn om in dit voorbeeld opnieuw een complex probleem, makkelijker tot de doelstellingen te komen.
1: Iemand die erboven staat, want ik wilde nu vragen, is dat altijd nodig dat dat een extra functie is, een extra persoon? Want ik zou denken dat er ook veel expertise bij kabinetten zit, in de administratie zit, en toch wordt er dan voor gekozen om iemand vaak extern, een wetenschapper, een expert erbij te halen die erboven staat.
0: Ik denk dat er inderdaad veel expertise zit, hè, in al die organisaties. Er zijn kabinetten, er zijn administraties, er zijn lokale besturen, er zijn bedrijfsafvalwaterorganisaties. Die expertise is er zeker, maar die is misschien te versnipperd. Mm-hmm. Hè, en daarom kan iemand die daar een stukje boven staat en die dat een stukje samen kan brengen, die daar een stukje coördinatie in kan brengen, misschien een goede oplossing zijn.
1: Ja. Is dan de bedoeling dat de minister die persoon aanstelt, ja, dat die dan altijd gaat volgen wat die commissaris uitwerkt?
0: Het is niet heel duidelijk wat de opdracht wordt van die watercommissaris. We moeten eigenlijk dat nog een stukje zien wat daar de bedoeling mee is. Ik denk dat het niet voeren is van nog eens een studie. Want die studie is nu eigenlijk een stuk gevoerd. Er is een expertengroep geweest onder leiding van professor Breunings die net een rapport klaar heeft over die stroomgebiedbeheerplannen, zoals dat dan noemt. Ik denk dat daar heel wat aanbevelingen in staan die onmiddellijk toepasbaar zijn. Dus ik denk dat zo'n commissaris misschien wel ergens heel dicht bij het beleid moet staan, heel dicht bij de politieke besluitvorming, en eigenlijk zijn rol moet gaan spelen of haar rol moet gaan spelen om een aantal zaken die we eigenlijk al langer weten dan vandaag. We weten wat er moet gebeuren, hè. En dat die persoon dan door het feit dat hij dicht bij de politiek kan staan, een aantal zaken in beweging kan zetten.
1: Dicht bij de politiek, maar niet in de politiek. Is dat soms wat het verschil maakt?
0: Dat is altijd een heel moeilijk punt natuurlijk, omdat politiek moet zich laten adviseren. Politiek is ook beperkt in de zaken die mogelijk zijn, onder andere budgetair. En dan is het natuurlijk altijd een stukje het evenwicht zoeken tussen voldoende afstand bewaren en met voldoende afstand kunnen kijken naar een probleem, omdat je net als commissaris of als intendant ook een stuk die bruggenbouwer of die procesbegeleider moet zijn. Anderzijds moet je natuurlijk ook het oor hebben van de mensen waar uiteindelijk de beslissingen worden genomen. En dat zullen politici zijn, dat zijn ministers, hè, die uiteindelijk op regeringsniveau tot een besluit zullen komen van wat er dient te gebeuren, hoeveel middelen er moeten vrijgemaakt worden, welke acties er moeten worden genomen. Dus het is een zeer lastige positie, denk ik, die heel wat evenwicht vereist tussen voldoende onafhankelijk blijven en eigenlijk ook de legitimiteit hebben bij die vele stakeholders van onafhankelijkheid. En anderzijds toch voldoende dicht, niet bij de politiek. En dat zijn geen politieke benoemingen in de zin van die is partijgebonden of zo, maar dat is toch wel eerder dicht bij de politieke besluitvorming staan, bij de mensen die het in de overheid op het einde van de rit moeten beslissen.
1: Dus expertise alleen in dat vakgebied is niet voldoende. Er is veel meer nodig in die persoon. Nog één vraag. Kan het ook een manier zijn van een minister om de verantwoordelijkheid in een bepaald dossier toch een beetje te gaan verleggen?
0: Dat denk ik nu persoonlijk niet. Enfin, ik weet het niet. Die watercommissaris is vandaag dat pas is opgedoken. Mm-hmm. Ik denk niet dat een zuiver afschuiven is van verantwoordelijkheid. Ik denk dat het eerder moet gelezen worden als een poging om een complexe situatie beter georganiseerd te krijgen.
1: Ja.
0: Wetende dat een groot deel van het probleem waarschijnlijk in de complexiteit van die organisatie zit. En zoals ik dat straks al zei, veel organisaties, veel bestuursniveaus, veel stakeholders die er allemaal een andere kijk op hebben.
1: Helder, dankjewel. Daarvoor professor bestuurskunde Bram Verschuren.
0: Alsjeblieft.
1: Goedemiddag. 179 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Kort

0: Kortrijk een half uur op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarde. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook ook. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren. En er rijden geen treinen op dit moment tussen Brugge en Oostende, wel vervangbussen.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: Avalanches en Jamie XX en Every Single Weekend. Als jij de naaktslakken in de tuin in de zomer al vreselijk vindt, wees blij dat je op dit moment niet in Australië woont, want daar woedt in grote delen van het land een muizenplaag. Het zijn er zodanig veel dat de muizen de dagelijkse routine mee bepalen. Dat vertelt deze landbouwster bij Radio Perth.
1: It's absolutely horrid to live with, and the impact on our community and our surrounding communities, it is really profound. It is absolutely ghastly to get up in the morning you saw those photos where people get a dustpan and brush and they go around and they pick up all the dead mice in their home from overnight. And it's a daily event to collect your dead mice.
0: Een dagelijkse gewoonte om met een vuilblik en een borstel de dode muizen 's morgens eerst eventjes weg te halen. Evelien Masco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze vrouw in Australië, jij woont zelf in Perth. Heb jij vandaag ook dode muizen geraapt?
2: Oh nee, gelukkig niet. Maar die quote van die mevrouw, die doet me al kriebels krijgen. Dus
0: Ik herken het gevoel wel.
2: we mogen er niet meer lachen, hè, want het is niet prettig voor de mensen die in die gebieden wonen. Wij wonen gelukkig in Perth. Dat is op een paar honderd kilometer van de muizenplaag. Meer dan gekko's zien we op dit moment niet door de tuin kruipen. Maar in de regionale gebieden is het inderdaad wel een bijzonder, bijzonder groot probleem.
0: Ja. De landelijke gebieden voornamelijk dan?
2: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus de muizenplaag die situeert zich in een gebied dat hier bekend staat als de Wheat Belt. Dus letterlijk de graangordel. En dat is een bijzonder groot landbouwgebied dat zich zo'n beetje uitstrekt als een sikkel, als een gordel op ruime afstand buiten Perth. Mm-hmm. En zo die regionale gebieden waar dus vooral graan geteeld wordt, daar hebben ze dus nu die grote overrompeling van muizen.
0: Is dat iets wat elk jaar terugkeert of is het nu extreem?
2: Wel, het komt wel regelmatig terug. Soms de normale cadans, zeg maar, is om de vijf jaar, maar niet in deze hoeveelheden. Want ze zitten overal. Ze zitten op de velden, in de graanschuren uiteraard, maar dus ook in de huizen. Mensen komen terug van vakantie, vinden een muizennest in.

0: bed, ze zitten in de kasten. Het is hier winter nu bij ons. Mm-hmm. En sommige mensen durven de verwarming niet aan te zetten, omdat ze bang zijn dat, dat er muizen in zitten die ze dan zeg maar gaan koken. En dan hebben ze dode muizen in een verwarmingssysteem. Dus zo erg is het eigenlijk.
1: En waarom krijgen ze dat dit jaar niet ingedekt?
0: Omdat het een beetje een bumper seizoen of een bumper jaar geweest is voor muizen. Dus het gebeurt zoals gezegd regelmatig om de 5 jaar. Maar nu was het blijkbaar een ideale mix van voldoende regen. Ook een goede oogst, wat betekende ook veel restjes zeg maar, voor de muizen. Het ideale recept zeg maar, voor een dikke muizenplaag.
1: Ja. Heeft het ook gevolgen voor de landbouw? Want als ik jou hoor zeggen, in de schuren, muizen kunnen heel veel schade aanrichten, hè?
0: Ja, absoluut. Dus ik zei het net, we zitten hier nu in de winter. Dus mensen kijken uit om dan te beginnen zaaien na de winter. Ja. En dan, als die muizen nog altijd rondlopen, dan gaan ze misschien het zaad opeten of de jonge scheuten opeten. Er zijn daar ook een aantal landbouwscholen. De dochter van een vriendin van ons gaat daar naar school. Dat zijn kostscholen, want die zijn te ver van de stad. Dus studenten overnachten daar. Maar die school hebben ze dus 2 weken moeten sluiten voor een deep clean. Omdat ze daar de plaag dus hebben proberen aanpakken met een sterk gif. Ja. En studenten mochten dan uiteraard ook niet op de campus blijven, dus die zijn naar huis gestuurd.
1: Kunnen mensen daarover nog iets anders praten dan over die muizen?
0: Oh, ik denk het niet. Nee, het is echt zo erg. De ABC, dus de Australische tegenhanger van de VRT, heeft simulaties gemaakt. Visuele simulaties van wat je bij zo'n grote hoeveelheid muizen moet voorstellen. En het woord krioelen krijgt echt een nieuwe betekenis. Dus eventjes een aantal cijfers. Officieel heb je muizenplaag bij 800 muizen per hectare. Ja. Maar momenteel in die gebieden hebben ze dus 8000 muizen per hectare. Ja. In voetbalvelden termen, dat zijn dus meer dan 5400 muizen op een voetbalveld. Dus dat is enorm. Je kan daar geen voet verzetten of je stapt op muizen. Op mensen vergelijken het als stappen op marshmallows. Het moet verschrikkelijk zijn.
1: Ja. En komt er zoiets als een nationaal plan van aanpak? Of laten ze toch maar even betijen in de hoop dat het beter wordt?
0: Nee, ze hebben nu beslist, daar is wel heel wat discussie aan vooraf gegaan, maar er is nu beslist dat er, omdat het dus om zo'n grote hoeveelheid gaat, dat ze nu een dubbel sterk middel mogen inzetten. Een bestrijdingsmiddel, een gif, zeg maar. Maar met veel extra maatregelen. Je moet plastic handschoenen dragen als je muizen opruimt, handen vaak wassen en zo verder. En er zijn natuurlijk ook wel zorgen om gif in een landbouwgebied. Dat zal inderdaad wel de muizen hopelijk inperken. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere dieren die daar altijd rondlopen. En wildlife as well. Dus daar moet je dan ook wel rekening mee houden met de native animals daar as well.
1: Het beeld van het voetbalveld met de muizen, dat ga ik niet meer uit mijn hoofd krijgen vandaag. Evelien Masco vanuit Perth, dankjewel voor jouw verslag.
0: Graag gedaan.

0: Bridges en Terrace Martin en Sweeter.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Ik ben even blijven hangen bij een opvallend beeld in ter zake gisteren tijdens de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het vermeende politiegeweld in Brussel. Verwees PS-voorzitter Paul Magnet naar een groepje advocaten achter hem die in toga deelnamen aan die betoging.
3: Il faut tout faire pour que toutes les manifestations se déroulent de la manière la plus pacifique possible. Et donc aujourd'hui, il y a des avocats qui sont là présents par exemple. Pour veiller à ce que le droit soit respecté, que la proportionnalité soit respectée.
0: We moeten er alles aan doen om manifestaties zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. En vandaag zijn er advocaten aanwezig die erop toezien dat alle rechten gerespecteerd worden. Mieke van den Broek, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent advocaat asiel- en migratierecht, werkzaam bij Progress Lawyers. U was gisteren ook op de betoging in toga.
4: Ja, inderdaad. Ja. Dat was een heel speciaal zicht. We waren eigenlijk, het is geen handvol advocaten, er waren zeker 50 advocaten aanwezig, wat toch wel heel straf was. Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is. Dus de orde heeft gezegd, voilà, we moeten daar aanwezig zijn, want vrijheid van meningsuiting is een basisrecht. Wij zijn ergens garanten van dat recht. Wij gaan daar naartoe om te observeren, of de politie zich houdt aan haar wettelijk kader om escalatie te voorkomen.
0: Ja. Voilà. Ja. En u zei, het was een speciaal zicht, het was zeker geen alledaags beeld. Ik wil daar nog eerst even blijven bij hangen voor we naar de inhoud gaan. Hè. Mag dat? Mag u in toga op straat meegaan in een betoging?
4: Wel, normaal gezien is de toga voor in de rechtbank, maar het is eigenlijk de orde van advocaten die beslist wanneer je een toga mag dragen en wanneer niet. En in uitzonderlijke gevallen gebeurt dat ook publiekelijk. Er zijn al eens betogingen geweest van advocaten in toga. Bijvoorbeeld wanneer de prodeo-gelden worden beperkt of dergelijke meer. Maar dat is meestal heel specifiek over die juridische thema's. Dat advocaten worden opgeroepen om in toga aanwezig te zijn op een andere betoging. Ja, dat is iets dat ik nog nooit gezien heb.
0: Nee, inderdaad. Vandaar dat het ons ook was opgevallen. Hè. Wat was jullie intentie om daar dan gisteren aanwezig te zijn? U doet dan uw toga aan, gaat naar buiten, stapt mee. Wat was uw bedoeling?
4: Ja, de oproep was eigenlijk echt om daar te zijn, om te observeren en om te laten zien van wij zijn hier om de rechten van de manifestanten te garanderen, om te laten zien van wij kijken of dat de politie zijn werk binnen het wettelijk kader doet. Dus het was langs de ene kant observeren, langs de andere kant escalatie voorkomen.
0: Ja, en want jullie een duidelijk zijn ook symbool,
4: ja. Ja, beperkt wel. Er zijn advocaten die met de politie hebben gebabbeld. En de boodschap was ook wel duidelijk een aanklacht naar de politie om te zeggen, de vrijheid van meningsuiting die is er ook voor jongeren. Het recht op betogen is een belangrijk recht in een democratie. En wanneer dat er geweld moet gebruikt worden, moet dat binnen een wettelijk kader. En dat moet altijd noodzakelijk en proportioneel zijn. Zeker wanneer er zoveel minderjarigen aanwezig zijn. Dan moet men terughoudend zijn. En dat is absoluut niet wat er de voorbije dagen gezien is bij de politie. Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is met traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is tegen die jongeren. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dus dat gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Ja, dan zegt u dat gaat over geweld van de politie jegens de betogers.
4: Zeker.
0: Heeft u ook kunnen vaststellen dat omgekeerd betogers geweld plegen?
4: Ja, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Wanneer dat er een individu een misdrijf pleegt, dan kan de politie tussenkomen en dat individu eventueel arresteren. Ook allemaal binnen het kader van de wet. Maar wat er gebeurd is ten opzichte van de betogers op donderdag en vrijdag, Dat is een heel ander verhaal. Ja. Hè? Dat is een collectieve bestraffing van mensen die daar niks mee te maken hadden. Ja. Het gaat hier niet over de personen die dat eventueel een buskotje hebben vernield of iets dergelijks meer. Het gaat over andere personen die aangepakt zijn op een manier die helemaal niet door de beugel kan.
0: En daarom wilden jullie gisteren aanwezig zijn. Het parket heeft daar pas laten weten dat er de voorbije dagen ondertussen 23 mensen ter beschikking gesteld zijn van het parket voor rellen bij die betogingen. Hangt misschien ook wel samen met elkaar. Het ene geweld en het andere geweld.
4: Dat is juist het alarmerende voor ons advocaten. Dat zou niet mogen samenhangen. Het is niet omdat individu A iets doet dat individu B van zijn fundamentele rechten moet beroofd worden. De vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk in een democratie. En wat er nu gebeurt, iedereen over één kam scheren en ervoor zorgen dat alle manifestanten als relschoppers worden beschouwd, maar ook behandeld. En het gaat dan nog over minderjarigen. Dat is een democratie onwaardig.
0: Dat kan niet,
4: dat
0: zegt
4: kan
0: u.
4: Niet. Nee, absoluut niet. Dat is heel gevaarlijk binnen een democratie. En al die agenten, die gaan hun boekje te buiten. En al die agenten, die kunnen ook gearresteerd worden voor die feiten natuurlijk. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar die zijn even illegaal als de mensen die maken zich even schuldig aan misdrijven als iemand die een buskotje vernielt natuurlijk.
0: Dan krijg je een volledige groep, zegt u, die wordt gestraft omdat een aantal mensen zich misdragen. Hebben jullie ook gereageerd gisteren als mensen binnen de manifestatie zich begonnen te misdragen?
4: Ik heb eerlijk gezegd niemand gezien die zich misdragen heeft binnen die manifestatie.
0: Ook gisteren maar zijn er opnieuw steps en fietsen in brand gestoken, hè?
4: Ik geloof dat dat na de manifestatie was. In elk geval, ik heb dat persoonlijk niet gezien. En ik ben ook geen agent. Hè. Ik ben er ook niet tegen dat wanneer dat er iets vernield wordt, dat een agent ingrijpt. Wat dat hier gebeurt, is dat men een ganse betoging gaat bestoken met illegaal geweld. He, er is geen enkele reden om racistisch, om homofoob te zijn, om een hele manifestatie met traangas te bestoken. Zeker niet als er minderjarigen zijn.
0: Heeft u het gevoel dat jullie aanwezigheid gisteren het verschil gemaakt heeft? Geholpen heeft?
4: In elk geval is het wel opgemerkt, ook door de politie. Het zou niet nodig moeten zijn. Hè. De politie zou zijn boekje niet te buiten moeten gaan. Zelfs al zijn er mensen die de wet overtreden, dan nog heeft de politie zich ook aan de wet te houden. En dus het zou niet moeten noodzakelijk zijn dat advocaten daar aanwezig zijn. We waren daar toch omdat het zo ver ging. En we hopen dat symbool aangekomen is bij de politie. Ja. En dat er vanaf nu binnen het kader van de wet wordt gereageerd.
0: Veel mensen in Brussel zijn ook wel gechoqueerd natuurlijk door het geweld dat wel in de stad gebruikt is. Bushokjes die vernield zijn, fietsen, deelsteps die in brand gestoken worden, winkels die geplunderd worden, of alvast één winkel. Sommige mensen zullen misschien ook wel reageren en zeggen, ja, maar dan mag de politie reageren. Wat zegt u dan?
4: Ja, maar dat is toch absurd. Het is toch niet omdat iemand iets verkeerd doet dat andere mensen daarvoor gestraft moeten worden. Dat is de essentie van strafrecht. Hè? Dat degene die iets verkeerd heeft gedaan gestraft wordt.

0: en niet alle andere mensen van hun rechten worden beroofd. Ja. Dat is evident, dat is de reden waarom de advocaten tussenkomen. En ik wil toch ook wel wijzen op een groot verschil binnen de media. Hè. De Vlaamse media die hebben een pure focus op wat is er vernield, wat is er kapot gegaan. En de Franstaligen die hebben daar een heel ander verhaal over. Die brengen dat verhaal ook, maar binnen het kader van waarover gaan die betogingen, ja. Wie was daar aanwezig, wat deden die jongeren daar, die laten ook jongeren aan bod, want dat is natuurlijk de overgrote meerderheid, hè, die komen zeggen waarom ze daar aan de zijde van hun leerkrachten staan te betogen. En dat is een verhaal dat ik in de Vlaamse media absoluut mis. Die pure focus op die paar jongeren die gaan vernielen. Ik vind dat eigenlijk... Allee, voor mij geeft dat een heel wrang gevoel als je de twee kanten van het verhaal leest. Hè, zowel ja. Franstalig als Nederlandstalig. Dan denk ik, maar wat zijn wij nu toch eigenlijk als Vlamingen aan het doen dat wij daar zo op focussen? Welk beeld brengen wij eigenlijk van jongeren? Terwijl de overgrote meerderheid van de jongeren daar als actieve burgers staan te betogen naast hun leerkrachten.
1: Maar die jongeren en die leerkrachten zijn ook hier in de wereld vandaag bijvoorbeeld aan bod gekomen. Dus ik denk dat punt niet helemaal terecht is. Mieke van den Broek, heel blij dat u uw punt hier wou maken. Advocaten asiel en migratierecht en dus mee in toga gisteren in Brussel. Dankjewel.
2: Dag.
3: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. 3 dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
4: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Radio 1.
14: De wereld vandaag.

0: Na 15 jaar van muzikale stilte gaat ze opnieuw aan muziek werken en ze gaat ook optreden. Volgende maand is dat voor de eerste keer. We zijn blij dat ze terug is, deze Duffy.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: In een rapport van de VN-Mensenrechtencommissie dat vandaag is verschenen, klinkt scherpe kritiek op de wreedheden die Israëlische troepen en kolonisten elke dag begaan in de Gaza-strook en op de westelijke Jordaan-oever. En verschillende landen, Frankrijk onder andere, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, kondigen aan dat ze sancties willen treffen tegen Israël. Sander van Hoorn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Collega bij NOS en Midden-Oosten-expert. Weken of maanden lang lijkt het alsof we geen reactie zagen uit de internationale hoek. En vandaag gebeurt van alles tegelijkertijd. Is dat toeval?
3: Ja, het is heel verleidelijk om daar een samenhang in te zoeken. Ik denk dat die heel beperkt is. Die landen die je noemde, Noorwegen zit daar trouwens ook bij. Die hebben dat wel in coördinatie gedaan, zeggen ze. Dus willen wel gezamenlijk een statement maken. Maar het is niet dat er een concrete aanleiding is. Het heeft ook niet te maken met de oorlog in Iran of in Libanon. Dat is dan wel weer een land waar Frankrijk zich grote zorgen over maakt. Maar dit lijkt toch echt wel alleen te gaan over het beleid van Israël op de bezette westelijke Jordaan-oever, waar inderdaad dagelijks berichten vandaan komen van kolonisten die de bevolking letterlijk terroriseren. Daarbij gesteund of in elk geval geen stroopbreed in de weg gelegd wordt door het leger.
0: En wordt het ook concreter dan dit? Of is het enkel de intentie, het afkeuren, dat belangrijk is?
3: Nee, het wordt heel concreet hoor. Er is een echte sancties worden erop gelegd op bijvoorbeeld organisaties die belangrijk zijn in de bezette gebieden. Dat zijn beveiligingsorganisaties, dat zijn organisaties van kolonisten. Daar moet je aan denken. En dan de sancties die bestaan eruit dat er bijvoorbeeld geen zaken meer mee gedaan moet worden. Bij het Verenigd Koninkrijk is dat wat voorzichtiger geformuleerd. Daar wordt

0: geadviseerd om geen zaken te doen met dat soort bedrijven. Mm-hmm. Maar er staan ook wel degelijk personen op de sanctielijst. Bijvoorbeeld de Israëlische minister van Financiën, die probeert met heel concreet beleid bijvoorbeeld het economisch leven in de bezette gebieden af te knijpen. Probeert met financiële stimuleringsmaatregelen juist nederzettingen, illegale Joodse nederzettingen te stimuleren. En daar ook helemaal geen geheim van maakt. Zegt dat hij bijvoorbeeld uit is op annexatie van de bezette westelijke Jordaanhoever. En dat is de reden dat hij bijvoorbeeld persoonlijk op die lijst is gezet door sommige landen.
1: Maakt dit indruk, Sander?
0: Nee, toch niet. Het zorgt wel voor ongemak. Maar kijk, sancties zijn er natuurlijk al meerdere keren geweest. Maar Israël legt die naast zich neer. Weet ook dat belangrijke organisaties, belangrijke landen ook, zoals de Verenigde Staten, geen sancties opleggen. Dat ondanks het feit dat bijvoorbeeld Smotrich, die minister van Financiën, niet meer in Frankrijk kan komen, dat er nog genoeg andere landen zijn waar die naartoe kan. Mm-hmm. Dus dat maakt geen indruk. Het zorgt wel, merk je ook wel, bij normale Israëliërs voor ongemak. Vooral ook omdat die oorlog tegen Libanon, Hezbollah, de oorlog tegen Iran, die geniet brede steun. Maar die extreme kolonisten, die genieten een stuk minder steun, ook in de Israëlische samenleving. En het feit dat zij hen in verlegenheid brengen, dat zij ervoor zorgen dat het buitenland in toenemende mate zich van Israël afkeert, ja, dat zorgt echt wel voor ongemak.
1: Sander van Hoorn, dankjewel voor jouw analyse. 284 kilometer file staat er op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna een uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. Meer dan een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk ook een uur op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E17 een uur tussen Gent-Brugge en Destelbergen door een botsing op de linker- en de middenrijstrook. En verder een kwartier vanaf Kruibeke op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten. Filegolven zijn dat tussen Wezenbeek en Zellik door wateroverlast. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven op de E40 een kwartier tussen Sterrebeek en Everberg. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. En naar Lummen op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herend.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be. De wereld vandaag.
1: Als je een tiener in huis hebt, dan moet je zeker blijven luisteren naar De Wereld Vandaag. Want minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 per jaar moeten betalen voor een beugel voor hun kind.
3: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan €792. Dat is nog altijd veel geld, maar dat is heel wat minder dan de vele duizenden euro's die je daarvoor vandaag moet betalen.
1: Ja, want zo'n beugel, dat kan oplopen tot meer dan €5000. Er wordt dus gewerkt aan de kostprijs voor orthodontie. En toen ik zei dat je moest blijven luisteren, wel, wij gaan het erover hebben met Martijn Lambert, docent mondgezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Gent. Baart het u ook zorgen? Heb je nog een vraag daar rond? Laat maar komen in onze Radio 1-app. En rond 17:15 zoiets proberen we die allemaal te beantwoorden.
2: De wereld vandaag.
1: Heb jij de nieuwe campagne van dierenrechtenorganisatie Gaia alles zien passeren? De voorbije dagen was die hier en daar op televisie te zien. Niet jouw melk, heet de campagne. En in het campagnefilmpje zie je hoe een kalfje meteen na de geboorte van de moeder gescheiden wordt, zodat de melk van de moederkoe volledig gebruikt kan worden voor menselijke consumptie. Je ziet de koe zoeken naar haar kalfje en je ziet ook het vermeende verdriet dat daarmee gepaard gaat.

0: centrale boodschap van de campagne. Melk is bedoeld voor kalfjes, niet voor mensen. Frank Tuitjes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor etologie verbonden aan het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Wat vindt u van de campagne?
1: Ja, ik heb het filmpje ook gezien en het speelt duidelijk in op het emotionele van de mens. En, een collega van mij die noemde het een beetje dramatiserend. Maar ze slagen er wel in om onder de aandacht te brengen wat misschien veel mensen zich maar zelden hebben afgevraagd. Hè. Waar komt onze melk vandaan? En het is vaak niet goed gekend dat een koe inderdaad moet geïnsemineerd en drachtig gemaakt worden om te kalven. En dat is nodig, zoals elk zoogdier moet kalven om melk te kunnen produceren. En dan onmiddellijk na de geboorte dan wordt de kalf weggenomen van bij de moeder, zodat de melk kan verkocht worden voor menselijke consumptie. En het scheiden van kalf en moeder is nu eenmaal de courante praktijk in de gangbare melkveehouderij. En daar komt het maatschappelijk draagvlak van de melkveehouderij natuurlijk niet ten goede.
0: Nee, en u zegt terecht, veel mensen staan daar misschien niet bij stil. De emotie is heel belangrijk in dit filmpje. Hè? Donkere beelden, dat geloei, droevige ogen. Weten wij wat een koe ervaart wanneer haar kalf wordt weggenomen?
1: Nou, we hebben indirecte indicatoren van wat een koe waarschijnlijk ervaart. Maar heel precies kunnen we dat niet weten. Emoties zijn per definitie privé. Dat is ook zo onder mensen onderling. Ik kan onmogelijk aan iemand uitleggen wat ik precies voel en ik kan onmogelijk precies weten wat een ander mens voelt. Ik kan alleen maar uitgaan op basis van empathie en inleving. Als iemand mij zegt, ik voel mij slecht en die beschrijft hoe dat hij zich precies voelt, dan kan ik enkel door mij in te leven, door te reflecteren naar ervaringen die ik zelf heb meegemaakt in zo'n situaties, hoe ik mij toen voelde. En dan ga ik ervan uit dat wat die persoon op dat moment voelt, dat dat gelijkaardig moet zijn met hoe ik mij destijds gevoeld heb.
0: Ja.
1: Maar helemaal zeker kunnen we daar nooit van zijn. En ik denk dat we diezelfde methodiek, diezelfde argumentatie moeten toepassen ook op andere diersoorten.
0: Ja.
1: En veel mensen noemen dat menselijking, maar als de symptomen en de aanleidingen en de fysiologische reacties en de gedragsreacties zo gelijkaardig zijn, waarom zouden we dan vanuit gaan dat wat een dier ervaart zo verschillend is van wat wij ervaren?
0: Ja, ja. Ja, dat is ook wat wij misschien voelen op het moment dat we dat filmpje zien. Gaia kaart het aan, het feit dat die kalveren weggehaald worden bij de moeder. Wat zijn de nadelen voor moeder en kalf?
1: De nadelen voor moeder en kalf, het is voornamelijk. De nadelen zijn voornamelijk dat voor het kalf eigenlijk, hè, dus al die moederzorg die een moederkoe zou kunnen geven aan haar kalf, die gaat dus verloren.
0: Ja.
1: En dat is heel belangrijk natuurlijk voor de verdere overlevingskansen van het kalf, maar ook voor hoe dat het kalf verder gaat gedijen in zijn verdere leven. En ja, het is verschillende voordelen zijn aangetoond. Hè, dus op de lange termijn, op de middellange termijn, zien we dat als een kalf langer bij de moederkoe kan blijven, dat het beter zal groeien, dat het minder abnormaal gedrag zal vertonen, dat het minder diarree zal hebben, dat het meer normaal sociaal gedrag zal hebben, dat het ook minder angstig zal zijn en dat ook het aanpassings- en leervermogen van het kalf beter is dan als het onmiddellijk van de moederkoe wordt weggenomen.
0: Ja, en dat is natuurlijk
1: voor de moeder.
0: Ja.
1: Zelfs voor de moederkoe kan het een positief effect hebben. Hè? Dat een van de voornaamste productieziekten bij melkvee is mastitis, uierontsteking. Het zogen zelf werkt reducerend voor de kans op mastitis bijvoorbeeld.
0: Ja, heeft het ook, het is een hele rare vraag die ik nu ga stellen, maar heeft het ook voordelen?
1: Ja, het heeft ook voordelen. De reden waarom in de melkveehouderij het kalf onmiddellijk weggenomen wordt na de geboorte, is omdat op dat moment de band tussen de moederkoe en het kalf nog niet volledig is gevormd. Dat wordt gevormd tijdens de eerste 4 dagen en dan is het maximaal. Dus de redenering is, als je het zo vlug mogelijk wegpakt, dan ga je die separatiestress ook wel minder hebben. En natuurlijk een ander voordeel van het onmiddellijk weg te nemen, is dat de boer, die heeft meer melk die hij kan verkopen voor menselijke consumptie.
0: Ja.
1: Alle melk die het kalf drinkt, dat is dan natuurlijk melk die niet meer,
0: die niet meer verkocht kan worden. Ja. En er is een reactie op deze video van diëtisten die de voordelen van melk roemen, calcium, proteïnen, vitamines als B12, nodig voor een evenwichtig dieet. Valt dat op een bepaalde manier te rijmen met de melkindustrie? Ik bedoel, is er een weg om dit op een goede manier te doen?
1: Ja, er zijn initiatieven bezig, ja, om de kalveren langer bij de moederkoeien te houden. In Vlaanderen is daar nog nauwelijks tot geen ervaring mee. Nederland wel, veel andere landen van Europa is daar al groeiende ervaring mee. Mm-hmm. Om de kalveren dus tot 3 maanden of zelfs langer bij de moederkoe te houden. Mm-hmm. Er zijn initiatieven gaande. Ja, natuurlijk nutritioneel. Ik ben geen nutritionist. En het is nogal wiedes, hè, dat plantaardige melk, dat die nutritioneel verschillend zijn van ja, de, wat we noemen de echte koemelk. Hè. Dus nutritioneel zijn daar zeker verschillen. Maar over het algemeen waarschuwen nutritionisten dat we juist te veel dezelfde producten innemen. Hè. Dus een beetje minder melk en wat meer plantaardige melk zou wel gunstig zijn, ja, voor veel mensen.
0: Het filmpje brengt het in elk geval onder onze aandacht. En u heeft er wat meer duiding bij gebracht. Waarvoor grote dank, Frank Tuytens, professor etologie. Een heel goede middag voor u.
1: Graag gedaan.
2: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
16: promokoken.
15: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
17: Voilà, dat is dan afgeboxt.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
19: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi Recameleon.
20: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
18: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
20: Ja, geel.
18: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
21: Oh, yellow. Kissie. Kenno. Dat wordt lekker zonne. Kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
22: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
23: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 5 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel.
0: Bij een audit van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-ten-Noode is een grote fraude aan het licht gekomen. In Antwerpen zullen opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging krijgen voor een DNA-onderzoek in 4 onopgeloste zaken. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Noode. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Die fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
1: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedrieglijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
0: Het Antwerps parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om een DNA-staal af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken uit begin jaren 90. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever. Christophe Aerts van het parket.
2: Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in die eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, hè, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
0: Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende relschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag werden in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen gegooid naar winkels. Het waren rellen in de marge van protesten tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Bij de internationale politieactie in het grensgebied van ons land, Nederland en Duitsland, zijn gisteren 8 mensen opgepakt. In totaal zullen een 80-tal mensen strafrechtelijk vervolgd worden. Vooral voor rijden onder invloed, inbreuken op de drugs- of immigratiewetgeving. Een gespecialiseerde politiehond vond ook €28.000 aan cash onder een autostoel. Aan de controles op de belangrijke verkeersassen en treinverbindingen in de regio namen 400 agenten deel uit de 3 betrokken landen. Het departement Zorg start vandaag met een nieuwe sensibiliseringscampagne om moeders aan te moedigen om zich te laten vaccineren tijdens hun zwangerschap. 3 vaccinaties worden sterk aanbevolen, namelijk tegen kinkhoest, griep en RSV. Vaccinatie beschermt namelijk niet alleen de moeder, maar ook haar baby. Via affiches, folders en video's van getuigenissen wil het departement Zorg die boodschap verspreiden. En ze richten zich daarbij ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, zegt woordvoerder Joris Monens.
3: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
0: Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een tandbeugel voor een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel vaak duizenden euro's. Vanaf volgend jaar zou dat hooguit €792 per jaar mogen zijn via de maximumfactuur. Brigitte Vermeers.
16: Nu al bestaan er richtprijzen voor een beugel, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Maar nu gaat de minister nog een stap verder. Hij brengt ook de kosten voor een beugel onder in de maximumfactuur voor gezondheidszorg. Die beperkt het deel dat je dus zelf betaalt voor medische behandelingen tot €792 per jaar. Zo wordt het ook voor ouders die het minder breed hebben betaalbaar om hun kind een beugel te laten dragen, zegt minister Van den Broeke.
4: En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur.
16: Alleen als een orthodontist bovenop het officiële tarief voor een beugel ook supplementen vraagt, die worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het is dus zaak om u als ouder goed te informeren.
0: Verschillende landen voeren druk op Israël op, vooral dan op de extremistische ministers en op de kolonisten die zij steunen. Katrien van der Schoot, er komen extra sancties.
5: Zeker, zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk...

0: gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op de bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, onder wie veel burgers. Overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
1: Dankjewel, Katrien. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen wordt het in de loop van de dag opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien. Tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig. Daarna geleidelijk droger en warmer. We begonnen met de fraude in een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost ten Noode. Die fraude kwam aan het licht bij een audit. Medewerkers kenden zichzelf een woning toe of sjoemelden met de boekhouding. Die fraude ging jarenlang door. Het verhuurkantoor is intussen failliet verklaard. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
3: Heel goedemiddag. Overmorgen start het WK voetbal, maar niet voor iedereen, want niet iedereen raakt zomaar de Verenigde Staten binnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben met collega Björn Soenis. Dit is Maloko.

0: Een topscheidsrechter uit Somalië mag de Verenigde Staten niet binnen, wordt er gestuurd. En ook supporters uit Iran kregen vandaag te horen dat ze niet meer welkom zijn. Het nationale team van Iran mag trouwens alleen op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten betreden. Björn Soenes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Amerika-kenner van in de diepte, zou ik daaraan willen toevoegen. Kunnen we al die incidenten waar ik over spreek, kunnen we die loszien van elkaar?
1: Nee, dat schept een beetje het klimaat. Het zou moeten een klimaat zijn van groot feest in Amerika, 250-jarig bestaan. Land of the free, home of the brave, groot voetbalfeest. Alle landen van de wereld komen eraan, een soort Verenigde Naties van het voetbal, met zoveel landen die meedoen dit keer, met zoveel wedstrijden in de VS, 78. En het is het ene probleem na het andere. En ze hebben zowel te maken met ideologische problemen, dus de argwaan tegenover mensen uit bepaalde landen. Je hebt zelf al gemeld, Iran, de supporters mogen niet binnen. De technische staf krijgt ook geen visum. De spelers mogen binnen, ja. Het zou er nog aan mankeren, anders kunnen ze niet eens meedoen. Dan heb je ook urenlange ondervragingen, bijvoorbeeld van de Irakese aanvaller, de man die het beslissende doelpunt scoorde tegen Bolivie. Die werd 7 uur lang ondervraagd op de luchthaven van Chicago, mocht uiteindelijk binnen. De fotograaf van de ploeg, 10 uur ondervraagd, 10 uur gescreend, mag niet binnen.
0: Ja.
1: Een scheidsrechter, een van de meest gerenommeerde, Ruud van Afrika, die scheidsrechter van het jaar was van de Afrikaanse Voetbalfederatie, die had een visum, zelfs een diplomatiek visum, komt uit Somalië. Dat staat op een grote lijst van 39 landen waar een inreisverbod voor geldt sinds de tweede termijn van Donald Trump.
0: Ja.
1: Die man had een juist visum, is behandelen gestuurd.
0: Je zegt, ik kan dit niet loszien van elkaar, maar het zijn natuurlijk telkens individuele mensen toch die hierover beslissen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Maar je hebt ook naast dat ideologische, heb je ook praktische, de reden van de incompetentie. Wie naar de VS gaat, ziet ook als gewone toerist hoe lang de rijen kunnen aanslepen om gewoon als toerist binnen te geraken. En dat hoor je ook, dat er enorme wachtlijsten zijn, lange wachtrijen voor de consulaten van de VS. Bijvoorbeeld voor Marokko. Mensen die al tickets geboekt hadden, die ze nu moeten teruggeven, een hotel boekingen cancelen, omdat ze zo lang moeten aanschuiven dat de visumdiensten het niet aan kunnen en dus die visa niet tijdig hebben kunnen afleveren. Dus het is niet alleen ideologisch van we willen niet en we zijn streng. Denk aan ICE, denk aan de strenge immigratie waar Donald Trump zo prat op gaat.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt aan de andere kant ook dat praktische, het incompetente van niet genoeg mensen toewijzen aan dat soort diensten.
0: Waardoor het niet geregeld raakt.
1: Er was nogthans iets geregeld, het FIFA Priority Appointment Scheduling.
0: Ja, ik wou vragen, wat is de rol van FIFA in dit alles?
1: Wel, zij zeggen uiteindelijk is het aan het gastland zelf, en er zijn er 3 in dit geval, van de 114 wedstrijden of zo, zijn er 78 in de VS. Dus het gros daarvan is in de VS. En FIFA zegt, uiteindelijk beslissen zij, wij zijn geen land, wij kunnen geen visum toekennen. Ze hebben alleen onderhandeld met de VS onder meer en met Canada voor FIFA Priority Appointment Scheduling. Wat betekent dat? Dat je, als je zo'n visum aanvraagt om wachttijden en te laat zijn te voorkomen, moest zo'n pasje ervoor zorgen, dat is iemand van de FIFA, die krijgt voorrang, die komt bovenaan de hoop te liggen. Maar dat is blijkbaar niet gelukt.
0: Blijkbaar lukt dat inderdaad niet, want ik zou hopen dat daar afspraken gemaakt zijn. Maar bijvoorbeeld over die Iraanse supporters, het is de Iraanse voetbalbond die nu heeft laten weten, de WK-tickets die toegewezen waren, eigenlijk dat deel dat altijd aan het land wordt toegewezen, het deel dat toegewezen is aan Iran, gaat niet door. Je zou nogthans denken,
1: 8% moet normaal toegewezen worden, maar kijk, er is een kleine opflakkering geweest van de oorlog gisteren.
0: En dan gebeurt dit.
1: Soms heeft dat daarmee te maken. Een ambtenaar die zegt nee, van ICE of van de immigratiedienst. De zenuwen die gespannen staan. Want ik zeg het, er zijn zoveel landen waar er een inreisverbod geldt en waar ze nu uitzonderingen moeten voor maken. Dat gaat dan van landen van Afghanistan, Iran, Myanmar, Syrië, Jemen, Burkina Faso, Tjaad, Congo, Eritrea, Libië, Mali, moet ik nog even doorgaan. Er zijn er heel veel.
0: Mm-hmm.
1: En dat moeten ze dan in uitzonderingssituaties bekijken. Ik heb zelf ook met een journalistenvisum ooit aan de grens Eagle Pass, Texas moeten werken. Ik werd tegengehouden. Ze hadden nog nooit van dat visum gehoord. Dus veel van die grensbewakers kennen sommige visa ook niet.
0: Wat ook weer alles vertraagt.
1: En als je van een bepaald land komt, dan word je geflagged. Dan gaat de rode vlag omhoog, dan mag je in een kotje gaan zitten. Heb ik ook ooit mogen doen. Niet omdat ik van een moeilijk land kom, maar tijdens de corona-epidemie was er dan, heb je wel het juiste visum enzovoort. Dus het gebeurt heel snel. Het is zo'n ingewikkelde zaak dat je heel snel apart wordt geroepen. En dan
0: begint het nog maar.
1: Twee uur wachten. Ja. Soms is er geen ondervraging en dan mag je na twee uur gewoon gaan. Dan zet ze een stempel
0: in. Ik zei het aan het begin, jij kent het land zo goed. Björn, is dit iets wat jij had voorzien dat het zou kunnen gebeuren? Of ja, je zou denken...
1: Het is geen goede reclame.
0: Nee, want dat WK moet ook net een mooie promotie zijn voor de Verenigde Staten, net nu.
1: Klopt. En kijk, dat zijn nu de visumproblemen. Dat is voor de start. Maar het zou ook kunnen dat tijdens het WK dat mensen gebruik maken van de grote hoeveelheid aandacht die eraan wordt geschonken. Dat er dan betogingen plaatsvinden. Er zijn ook problemen bij het stadion van Los Angeles, waar 2000 mensen dreigen te staken omdat ze werkvoorwaarden niet oké vinden. Latino-mensen die vaak ingeschakeld worden om er te werken, zijn bang dat ICE daar gaat optreden. Enzovoorts. Dus dat is niet ideaal om in een feestelijk ontspannen sfeer dat WK te beginnen. En er blijken nu ook problemen te zijn met tickets. Eerst werden die aan woekerprijzen verkocht. Nu moeten ze verpatst worden omdat ze een overschot hebben. Door landen die plots geweigerd worden. Enzovoorts. Dus ik moet nog even afwachten hoe vlot het zal beginnen allemaal.
0: Donderdag is het zover. Björn Soenes, voor nu dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Er staat vanmiddag bijna 300 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is er een uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost? Dat komt door een ongeval. Richting Gent een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Kortrijk een uur op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Naar Antwerpen op die E17 ook een uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen, dus in de omgekeerde richting. Op de E34 vanaf Melcelen en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En ook op de E313 vanaf Ranst telkens een half uur. Op de buitenring rond Brussel een uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden, een kwartier tussen Dilbeek en Vorst. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Jette, tussen Strombeek en Oudergem gaat het ook traag. Naar Leuven op de E40, 40 minuten tussen de Ring en Everberg. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. Naar Lummen op de E314 een half uur tussen Heverlee en Wilselen door een voertuig dat defect is. En op de N31 van Zeebrugge naar de E40 komt er 20 minuten bij Brugge. En dat is door een ongeval op de linkerrijstrook.

The time is now. In de laatste rechte lijn naar het WK voetbal dat overmorgen dus begint, blijven er in de Verenigde Staten problemen opduiken met mensen die het land niet in mogen.

0: Maar ik vind het wel oké. Nieuw werk van de Rolling Stones en In the Stars.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: In Marrakesh is gisteren de drugsbaas Abdelilah Black El Massaoudi opgepakt, samen met 3 andere topcriminelen. Allemaal hebben ze een dubbele Belgisch-Marokkaanse identiteit. En El Massaoudi is in ons land veroordeeld tot een celstraf van 34 jaar. Een celstraf die hij nog moet uitzitten. Opvallend, Marokko zal de mannen niet uitleveren aan ons land. Zal de straffen die de mannen in België hebben verzameld zelf uitvoeren. En de arrestaties kaderen in de opgevoerde strijd tegen de georganiseerde misdaad in Marokko. Samira Jadir, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Correspondent in Marokko. Die mannen over wie we spreken, dat zijn blijkbaar geen lichte jongens.
3: Nee, dat zijn zeker geen lichte jongens. In totaal zijn er bij de politieacties van gisteravond in Marrakesh en Tanger 11 mensen opgepakt. Nou, zoals je aangaf, hebben 10 van deze personen dus een dubbele nationaliteit. Waarvan volgens de Marokkaanse autoriteiten, dus zij zeggen dat de 3 naast een Marokkaanse paspoort ook een Belgisch paspoort hebben. En volgens de Morgen zijn er in Marrakesh dus onder meer die 2 bekende Antwerpse drugscriminelen gearresteerd.
0: Ja, Marokko is bezig met een opgevoerde strijd tegen die georganiseerde misdaad, begrijp ik.
3: Ja, dat opvoeren van die strijd tegen de georganiseerde misdaad is al langer gaande in Marokko. Maar het begon vooral met een vergismoord uit 2017 in Marrakesh. Toen werd de zoon van een rechter doodgeschoten in een overvolle café door 2 Nederlandse huurmoordenaars. Nou, uit het onderzoek bleek dat ze het eigenlijk gemunt hadden op de eigenaar van het café. Nou, dit leidde hier in Marokko tot een enorme schok. Er worden wel vaker moorden gepleegd in Marokko, maar zo'n publieke liquidatie, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland en ook wel eens in België wel vaker gebeurt, is iets dat hier in Marokko eigenlijk nooit gebeurt. Mm-hmm. Toen kwam eigenlijk het besef dat het geweld van deze criminele organisaties dus ook hier naartoe komt als ze niet worden aangepakt.
0: Ja, en is dat dan telkens drugs gerelateerd of weten we dat eigenlijk niet?
3: Ja, het is niet per se alleen maar gerelateerd aan drugscriminaliteit. Het zou ook bijvoorbeeld gaan om witwaspraktijken. Okay. Dus het is eigenlijk het een sluit het ander niet uit, zeg maar.
0: Nee. Ook die 2 zijn verbonden met elkaar. Ik hoorde jou zeggen, het is eigenlijk vertrokken met een vergismoord. En dan was het idee, we kunnen er niet voor zorgen dat de criminaliteit die in andere landen misschien wel al is, dat die ook naar Marokko komt. Nu, voor criminelen met een dubbele nationaliteit leek het wel alsof Marokko een veilige plek was om te zijn. Dat lijkt nu niet langer het geval.
3: Ja, want in de Marokkaanse grondwet staat dat Marokkaanse staatsburgers niet worden uitgeleverd. Dus dat blijft staan. Dus Marokko zal deze criminelen niet uitleveren. Okay. Maar wat Marokko dus nu zegt tegen landen zoals Nederland en België, van wij nemen de strafdossiers over. Maar we gaan ze wel berechten onder de normen van of de juridische aspecten van de Marokkaanse grondwet. Mm. Dus er zal een samenwerking plaatsvinden tussen bijvoorbeeld België en Marokko in deze strafzaken. Maar ze zullen wel vervolgd worden onder de Marokkaanse grondwet.
0: Ja, wat betekent dat voor hen?
3: Dat zouden hele lange straffen kunnen zijn. Maar ik zag dat ze in België bijvoorbeeld ook al lange straffen hadden staan.
0: Ja, 34 jaar onder andere.
3: Precies. Dus, maar het hangt af van het onderzoek en dus van de aanklachten. Dus voor drugshandel, deelname aan een criminele organisatie kunnen tot jarenlange gevangenisstraffen uitkomen. Nou, de exacte straf hangt af van de omvang van de feiten.
0: Ja, maar het is dus het Marokkaanse gerecht die dat gaat bekijken. Als we dan dat stapje verder zetten, een Marokkaanse gevangenis. Wij hebben hier heel veel mensen te veel in de gevangenis. En we horen over problematieken van grondslapers, mensen die eigenlijk geen plek hebben, die te dicht op elkaar zitten. Hoe zit dat daar?
3: Ja, het verschilt eigenlijk per gevangenis. Maar als je het slecht treft, dan kom je dus ook in zo'n als gevangene terecht in een overvolle cel. En verder moet je ook denken aan slechte sanitaire omstandigheden, medische voorzieningen. Maar ook, ja, het klinkt heel erg simpel, maar ook voeding is van slechte kwaliteit. Mm. Het is dan ook niet ongebruikelijk hier in Marokko dat familieleden bijvoorbeeld zelf voedsel en kleding brengen naar de gevangenis. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar ik bedoel, het is hier in Marokko, ook hier hebben wij te maken met overvolle gevangenissen.
0: Ja, die aanhoudingen zijn hier nieuws, Samira. Is dat ook in Marokko het geval?
3: Ja, Marokkaanse media hier pakken wel heel erg uit met die politieacties van gisteravond. Ja, dat wordt wel zo gebracht van, de Marokkaanse veiligheidsdienst, politiediensten, die zorgen ervoor dat die criminelen worden opgepakt. Uh-huh. Dus dat wordt wel hier echt wel groots gebracht.
0: Ja. En jij hebt het ons kunnen vertellen hoe het daar in de media komt en wat daar de omstandigheden zijn. Waarvoor dank, Samira Jadir in Marokko. Een goedemiddag voor jou.
3: Dank u wel.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het weer is een beetje wisselvallig en weet niet wat gedaan vandaag. Ja, vat ik dat goed samen? Want hier is er nu een blauwe lucht, ja. Maar ik heb ook al vreselijke regendruppels zien passeren.
4: Ja, ja. En op dit moment eigenlijk tuimelen er nog altijd wel wat buien over ons land. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, daar is het grotendeels droog. Maar de andere Vlaamse provincies en ook hier in het Brusselse zijn er nog wel buien. En lokaal zijn die nog fel met donder en bliksem erbij. Dat schuift wel verder op de komende uren, dus voor vanavond. Vanavond is het vooral in het oosten van het land waar we nog die buien kunnen tellen en eventueel met een donderslag. Dat schuift weg en uiteindelijk vannacht wordt het grotendeels droog, wordt het rustiger ook, minder wind, meer opklaringen, misschien lokaal een beetje nevel of wat mist en dat minimaal tussen 5 en 12 graden. En dan morgen een beetje hetzelfde scenario als vandaag. Dus we beginnen wel met wat zon, maar stilaan zijn er dan meer wolken, wat stapelwolken en daaruit vallen dan buien in de loop van de dag en stilaan worden die ook wat intenser. Dus alweer kan daar links of rechts wat donder en bliksem bij horen. En net als vandaag, temperaturen die niet veel verder geraken dan 17, misschien op lokaal een 18 graden. Iets minder wind dan vandaag, maar toch nog goed voelbaar, matig. En aan zee soms vrij krachtig, met daar rukwinden tot 55 kilometer per uur. Okay. En dan donderdag, nog meer van dat wisselvallige, maar toch minder buien dan vandaag en morgen. Tegen 's avonds en ook 's nachts trekt er een storing over het land met regen. En vrijdag blijft dat allemaal nog wat slepen, nog wat golven. En dat betekent geregeld toch regen of buien. Iets zachter tot 18 of 19 graden. Het mooiere weer houden we voor het weekend. Dus voor zaterdag in de loop van de dag gaat de zon er meer en meer doorpriemen. Misschien de eerste uren nog lokale bui in het noordoosten. Maar voorts eigenlijk blijft het dan droog. We gaan tot 21 graden. Zondag tot 22 graden. Die 25 graden die houden we voor maandag.
0: En okay.
4: Kan die zon volop schijnen en dan wordt het nog eens zomers.
0: Dat is een goed plan, lijkt mij. Dankjewel.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alsien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Oké, Maarten. Frankrijk, Noorwegen. Ik zeg 4-1.
9: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
8: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
9: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
8: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
10: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
12: Onmogelijk.
11: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
12: Onmogelijk.
11: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
13: Exios hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
14: Imoscoop!
15: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
8: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
16: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Imoscoop, man!
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: I'm leaving you for.
1: Adele and rumor has it. De grootste economie van Europa heeft het moeilijk. En dan heb ik het over de Duitse economie natuurlijk. Stijgende energieprijzen, Chinese concurrentie en te weinig investeringen wegen zwaar op de Duitse ondernemingen. Bijna elke week zijn er aankondigingen van jobs die verdwijnen. 3 miljoen Duitsers zitten ook zonder werk. En die stagnatie sleept nu ondertussen al een paar jaar aan. De bezorgdheid bij ondernemers en burgers neemt toe. Karsten Brazeski, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent hoofdeconoom bij ING Duitsland, de Duitse vakorganisatie voor bedrijven uit de metaal- en elektro-industrie, noemt deze crisis anders. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, die is zeker anders, maar het klinkt een klein beetje als een broken record, als een altijd weer draaiende plaat, want we kennen dit verhaal al. Want Duitsland zit in een structurele crisis, niet in een conjuncturele crisis. Wat is hier aan anders? Het kan je niet met heel veel geld oplossen. Duitsland heeft gewoon jarenlang veel te weinig geïnvesteerd. Duitsland heeft heel lang altijd ingezet op het model goedkope energie, die is er ook niet meer, en op het model dat er gewoon de exporten gewoon overal in de wereld naartoe konden, dat lukt ook niet meer, omdat er nu één heel grote concurrent is, en dat is China. En daarmee zit Duitsland nog steeds in een structurele crisis. We horen het al sinds jaren, zoals u al zei, de economie stagneert in feite sinds de pandemie. En het lukt maar gewoon niet dat de regering, maar ook de bedrijven zelf, hier een einde aan maken om met een nieuwe visie te komen voor de Duitse economie.
1: Ja. Die nieuwe visie is nodig. Duitse economie, lang gestoeld op die auto-industrie ook, die heel sterk was. Als u de oorzaken zou moeten opsommen van wat er nu allemaal misgaat. U zei al, Chinese concurrentie, dat energiebeleid dat anders bekeken werd. Zijn er ook oplossingen te verzinnen die op korte termijn kunnen werken?
2: Nou, je kan er heel veel geld tegenaan gooien.
1: Ja, dat is
2: helpt
1: er niet.
2: Altijd. Nou, dat is er wel. Maar zelfs daar is het gewoon deze regering helaas nog niet volledig gelukt om dat geld ook echt in de economie te brengen. Want de regering Friedrich Merz die is begonnen in mei 2025. Voordat ze begonnen, hadden ze een mega akkoord gesloten met de coalitie dat er namelijk gewoon heel veel geld gaat komen. 500 miljard euro voor infrastructuur. En nog een keertje daarbovenop, whatever it takes, voor defensie. Dus alleen voor dit jaar staan er nog steeds op de rails meer dan 200 miljard euro die gewoon in defensie en infrastructuur moeten gaan. Dus dat geld is er wel. Nou, dat is één begin om gewoon een klein beetje meer economische momentum te krijgen. Maar wat er ontbreekt is een lange termijn strategie voor betaalbare energie. Ook voor de industrie.
1: Ja.
2: Minder bureaucratie. Hoe lukt dat om meer investeringen ook te krijgen vanuit het bedrijfsleven? Nou, daar praat je toch over belastingverlagingen. Daar praat je over digitale infrastructuur. Dus dat zijn allemaal dingen die nog te weinig worden aangesproken. En ook om een klein beetje krediet te geven. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die niet op korte termijn kunnen worden veranderd.
1: Nee.
2: Alleen zou het helpen als je een lange termijn strategie hebt. Dan is het namelijk makkelijker om ook elke keer weer in te kunnen spelen op een nieuwe crisis zoals de oorlog in de Oekraïne, oorlog in het Midden-Oosten.
1: Het feit dat die strategie ontbreekt, waaraan ligt dat? Ligt dat aan een gebrek aan kennis, een gebrek aan wil?
2: Ik weet dat ik

0: Ooit was een beetje gemeen toen Merz werd gekozen, zei dat hij is een klein beetje een leerling, een beetje de apprentice. En dat is gemeen, omdat Friedrich Merz zat al heel lang, decennia in feite, in de Duitse politiek. Maar hij had nooit bestuurderservaring. Ja. Dus hij was nog nooit minister, burgemeester of wat dan ook. En dat is wel één belangrijk punt, dat deze regering heel vaak het vakmanschap van politici blijkbaar niet in de handen krijgt. Dat heeft daarmee te maken. Ze hebben moeite om eigen meerderheden te organiseren. Ze hebben moeite om besluiten die ze eigenlijk op coalitieniveau al hebben genomen, om die dan wel nog door het parlement te nemen, te krijgen, waar ze ook een meerderheid hebben. Dus dat zijn dingen. Dat andere is toch ook nog heel lang ontkennen, dat het structurele problemen zijn. Elke keer weer hopen, het gaat wel goed komen.
1: Ja.
0: En dan is dat andere ook binnen de coalitie, Christendemocraten met Sociaaldemocraten, dat ze het heel vaak niet eens zijn over de weg uit de crisis.
1: Welke de oplossingen zijn? Hoe lang houdt de Duitse industrie dit nog vol?
0: Nou, u zei het al aan het begin, ze zijn voor mij de afgelopen jaren meer dan 400.000 banen kwijtgeraakt in de industrie. Dat is al enorm. Hè. We zitten nu alweer boven de 3 miljoen in totaal qua werkloosheid. Het wordt een klein beetje opgevangen of gemaskeerd door vergrijzing. Dus er gaan heel veel mensen die dan die geen baan meer hebben, die gaan dan onmiddellijk met pensioen. Die verschijnen dan niet in de werkloosheidsstatistieken. Dit kan natuurlijk nog een tijdje zo doorgaan. Het land is een welvarend land. Er zit natuurlijk ook nog steeds, we praten niet over recessie, we praten over jaren van stagnatie. En jaren van stagnatie betekent dat je meer zo heel langzaam economisch welvaart gaat verliezen, maar niet snel. Dus dat kan nog een tijdje zo doorgaan. Ik hoop van niet. Er is ook een aankondiging dat er hervormingen zullen komen. Mm-hmm. Alleen deze aankondigingen hadden we al een paar keer sinds vorig jaar.
1: Ja, en hoe lang kan Friedrich Merz nog doorgaan?
0: Dat is een betere vraag. En ik denk dat die waarschijnlijk niet zo lang door kan gaan als de economie zo'n stagnatie kan volhouden. Omdat er ook binnen zijn eigen partij enorm veel druk is. Er waren de afgelopen weken waren zelfs geruchten in Berlijn of er misschien een wisseling zou kunnen komen. Nou, zoiets gebeurt in Duitsland eigenlijk niet. Hè, dat je gewoon de bondskanselier gaat vervangen door de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. De druk op Friedrich Merz is enorm. Alleen is ook het politieke stelsel in Duitsland eigenlijk niet erop voorbereid op zoiets als minderheidsregeringen. Ja. Niet erop voorbereid op snel weer naar de stembus te gaan. Maar ik denk, als dit zo doorgaat, dan gaat hij niet de eindstreep van 2029 halen.
1: Nee, en wij horen elkaar ongetwijfeld nog daarvoor. Karsten Brazeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Dankjewel voor de analyse.
0: Fijne avond nog.
1: 265 kilometer file op deze dinsdag namiddag. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar tel je 1,5 uur bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost door een ongeval 2 rijstroken dicht. Richting Gent 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Kortrijk 1,5 uur op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Naar Antwerpen op die E17 ook 1,5 uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Dat is dus in de omgekeerde richting. Een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Oost, 1,5 uur telkens op de A12 vanaf Wilrijk, de E313 vanaf Ranst en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden, 20 minuten tussen Dilbeek en Vorst. Op de binnenring 1,5 uur tussen Beersel en Jette en 3 kwartier tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven op de E40 3 kwartier tussen Kraaijnem en Everberg. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Naar Lummen op de E314 1,5 uur tussen Heverlee en Wilselen. Naar Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat. Ongeval links gebeurt. En op de E40 van Aken naar Brussel is er bij Luik ook 1 uur file. En ook daar komt dat door een ongeval. Ja.

0: join us, policewoman, and tell me...
1: De wereld vandaag.
0: Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van je ouders. Beugels zijn duur en worden alleen maar duurder en het is tijd om in te grijpen. Het zijn de woorden van de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Hij wil de prijs voor een beugel voor een kind beperken tot €792 per jaar. Martijn Lambert, goedemiddag. U bent docent mondgezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Gent. Ja, ouders met tieners zullen dit zeker beamen. Het is duur, zo'n beugel. Kan u misschien eerst eens eenvoudig uitleggen hoe die prijs op dit moment bepaald wordt? Over welke bedragen spreken we eigenlijk als we spreken over een beugel?
2: Wel, op zich is het nu wellicht voor de eerste keer dat de overheid en orthodontisten mekaars opmerkingen wat hebben we serieus genomen en gewoon tot de conclusie gekomen dat orthodontie dat een kostelijke behandeling is en dat effectief een behandelprijs van een €4.500 voor een standaard behandeling effectief wel de kostprijs is van die behandeling. En dat is, wordt op verschillende manieren berekend. Is enerzijds op basis van de duurtijd. Mm-hmm. Standaard gaat men naar over 2 jaar. En op basis van de apparatuur die men dient te plaatsen. Hetgeen wat dan nu is vastgelegd, ook in die conventie, is €2 × €1.000 voor de apparatuur. En dan een bedrag van een €70... per keer dat je langs gaat bij de orthodontist. Dus dan is de duurtijd ook van invloed.
0: Ja, inderdaad. Want je gaat om de maand, om de 6 weken langs. En dat is dan telkens €70. €4.500. Een deel daarvan krijg je nu al terug via het ziekenfonds. Een deeltje, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ja.
0: Je kan ook een extra verzekering nemen. Maar wat zou er in dit voorstel veranderen?
2: Wel, tot voor kort, want de nieuwe conventie... Dus tot voor 1 januari was er eigenlijk bijna geen enkele orthodontist die geconventioneerd was. En nu is dat een 43% waar je aan conventietarief kan werken. Maar dat conventietarief was eigenlijk alleen opgetrokken aan de kant van wat de patiënt zelf moest betalen. Dus daardoor dat tot dezelfde terugbetaling werd gekomen, maar voor een hogere behandelprijs.
0: Mm-hmm.
2: En nu heeft de minister gezegd dat die supplementen, dus die meer...

0: kost die er was toegevoegd aan die behandeling, dat die ook onder de maximumfactuur zou vallen. Dus iedereen heeft een maximumfactuur, een maximumbedrag dat niet mag overschreden worden aan remgelden. Als dat hele bedrag van die orthodontie daaronder zou vallen, ja, dan zit je effectief met die grens van een €792 per kind. Wat dat wil zeggen dat, afhankelijk van wanneer dat je start met je orthodontische behandeling, dat je een eerste bedrag van €1000 al betaald bij start. Mm-hmm. En eigenlijk als de nomenclatuur strikt gevolgd wordt, 6 maanden later nog eens €1000. Dus dat je dan sowieso al boven die drempelwaarde zit na het eerste jaar.
1: Ja.
0: Dus ergens zal dat standaard rond een €1500 remgeld voor het eerste jaargang. Dus dat zit bijna altijd boven die drempelwaarde.
1: Mm-hmm. Dat zou willen zeggen dat je dat niet meer volledig dat bedrag moet betalen of dat je het in elk geval een stuk terugkrijgt.
0: Ja, dat klopt. Nu, de belangrijkste opmerking of bemerking zal nog altijd blijven of dat we dat als samenleving natuurlijk voor ieder kind gaan kunnen blijven dragen. Want dat is natuurlijk een heel grote kost die nu ten laste zal komen van de sociale zekerheid. Voor een criterium dat eigenlijk nog altijd nog maar gebaseerd is op leeftijd. Want de minister zei inderdaad, een goed gebit mag inderdaad niet afhangen van financiële beperkingen. Maar nu is orthodontie, de terugbetaling, voornamelijk bepaald op leeftijd. Dus een 14-jarige met eigenlijk een minimale afwijking of met een groot complex probleem, die zouden daar alle twee wel onder vallen. En dan ja, is het natuurlijk een ethische of een politieke vraag of dat in dezelfde mate het geld van de sociale zekerheid daarvoor kan benut worden.
1: Ja, want nu inderdaad moet je voor 15 jaar eigenlijk beginnen met die behandeling. Het is een vraag die bij onze luisteraars ook terugkomt. Hè, van als ik als volwassene met zo'n behandeling start, zou dat dan ook voor mij gelden? Dit is nog maar een voorstel.
0: Ja, maar alles, de nomenclatuur, dus hetgeen wat binnen de conventie valt, is vrij goed gedefinieerd. Dus wanneer het hier gaat over die supplementen bij de orthodontist, dan lijkt het mij enkel maar te gaan over de zaken die effectief binnen de terugbetaling vallen, dus voor kinderen onder de 15 jaar.
1: Ja, een andere vraag. We spreken hier over de conventie. U zegt 4 op de 10 ongeveer geconventioneerde orthodontisten. Maar als je bij iemand gaat die niet geconventioneerd is, geldt dit dan niet?
0: Dat hangt er een beetje vanaf, omdat sinds 1 januari iemand met een verhoogde tegemoetkoming eigenlijk moet behandeld worden binnen die conventie. Dus ergens zit je voor de mensen met een verhoogde tegemoetkoming, ja, daar kunnen geen supplementen meer bij gevraagd worden. En daarom dat ik, en dat blijf ik op zich benadrukken, dat ik het zeer sterk vind dat de orthodontisten en de overheid op een hoog niveau met elkaar van gedachten hebben gewisseld om toe te geven, oké, orthodontie is duur, maar moet ergens wel toegankelijk zijn. En men is daar zowel bij de orthodontistenkant, waar men van bijna geen geconventioneerde naar die 43% is gesprongen, als de overheid die nu inderdaad zegt van ja, we geven ook wel toe dat die orthodontie veel geld kost. En niet alleen maar om te zeggen, ja, die orthodontist vraagt gewoon veel geld. De behandeling kost veel en nu komt de minister op zich tegemoet aan de verzuchtingen van de bevolking die dan zeggen, ja, voor ons blijft het nog altijd wel veel geld.
1: Ja, blijft het duur. Hij voorziet €14 miljoen. U zei al, we zullen moeten zien of dat inderdaad voldoende geld is of niet. Veel mensen nemen ook een extra tandverzekering, hè, bijvoorbeeld via het ziekenfonds, om zelf die kosten een beetje beheersbaar te maken. Als hier nu zo'n soort, als dit deel gaat uitmaken van een maximumfactuur, is dat dan nog nuttig?
0: Dat zal moeten blijken. Het lijkt mij het meest logisch dat wanneer het onder de maximumfactuur valt, dat dat dan ook vanuit de sociale zekerheid wordt betaald en niet meer op basis van de ledenbijdrage van de mutualiteiten. Want als mutualiteiten daarin tegemoet komen, dan is dat vaak omwille van de ledenbijdrage die je betaalt. Ja, als zij dat nu niet meer hoeven te betalen, dan is het de vraag, ja, gaan ze daar toch nog voor een ander deel in tegemoet komen? Mm-hmm. Of zeggen ze, oké, nu valt dat onder de sociale zekerheid. Dat zal nog moeten blijken. Dat was nog niet helemaal duidelijk uit hetgeen wat dat verscheen.
1: Een en ander moet nog uitgeklaard worden. Hè? En dan is het gewoon ook nog zaak om een orthodontist te vinden waar je terecht kan. Want dat is ook al eens een uitdaging.
0: Ja, Dus dat is natuurlijk, de beschikbaarheid is op zich wel gestegen om ook aan conventietarief behandeld te worden. Ja. Maar daarmee is natuurlijk de totale capaciteit aan orthodontisten binnen een maatschappij waar dat die orthodontie altijd maar belangrijker is, ja, daar is nog niet veel aan veranderd. Hè.
1: Ja, dit is niet het laatste gesprek dat we hierover voeren, denk ik. Martijn Lambert, u bent docent mondgezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Gent. Hartelijk dank voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Een mooie avond voor u. Dit is meteen ook het einde van de wereld vandaag. We begonnen met zin en onzin van de watercommissaris. Als u denkt, wil ik graag iets meer over weten, gewoon gaan herbeluisteren, kan altijd. Heel mooie avond hier bij Radio 1.
2: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancien Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
3: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
4: Feeststemming op die nieuwe tribune.
3: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
5: En er wordt met van alles gegooid.
3: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
5: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
3: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
6: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
3: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Vanaf donderdag om 9 uur 's ochtends op Radio 1.
7: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
8: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
7: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Bankafschriften, kredietkaarten.
11: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
12: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
15: En hier uw linkeroor.
14: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
15: Wat blief?
14: Zie je het wel.
15: Oh, amai, dat is ampetant.
14: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
15: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
14: Wat?
15: Aan halve prijs.
14: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
15: Wat blief?
14: Bij Hans.
15: Ja, ja, het kan anders.
16: Het kwartier gaat vandaag over de verhalen van Belgische IS-vrouwen, over de verhouding tussen politiek en wetenschap en over microdrama's, speciaal gemaakt voor ons gebrek aan focus. Tot zo.
17: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het comité P heeft vorig jaar bijna 10% meer klachten gekregen over de politie. Bij een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost is een grote fraude aan het licht gekomen. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Het comité P, dat is het comité dat de politiediensten controleert, kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers. Een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Marieke van Kouwenbergen, is er een verklaring voor die toename?
1: Ja, Gert, volgens het comité P is die stijging vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de manier waarop de politie daarbij werd ingezet. Mensen klagen dat agenten handboeien of pepperspray hebben gebruikt wanneer dat niet nodig was. En Kathleen Stinkens, de voorzitter van het comité, legt ook uit waarover burgers nog klagen.
19: En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft. En klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
1: Ja, en vooral tijdens directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er dus spanningen. En het comité P pleit dan ook voor meer respect en empathie van de politie op die momenten. Gemiddeld kwamen er vorig jaar 230 klachten per maand binnen, met een piek in oktober vorig jaar. En toen was er ook een grote vakbondsbetoging die leidde tot 40 klachten. Nog een belangrijke kanttekening bij het jaarverslag. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité P geen tekort vaststellen.
18: Dankjewel, Marieke. En dat verslag ging over 2025, dus dat houdt nog geen rekening met de betogingen van de afgelopen dagen in het centrum van Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij zullen verschillende railschoppers voor de rechter moeten verschijnen. Sinds vorige donderdag werden voertuigen vernield en steps en vuilnisbakken in brand gestoken en ook voorwerpen naar winkels gegooid. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter en 3 volwassenen zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctioneel. De rechtbank. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost ten Noode. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. De fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
20: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedriegelijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is er sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
18: Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen om er te praten met cipiers en met gevangenen over de overbevolking en de problemen die dat veroorzaakt. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen zijn. En de koning was erg onder de indruk, zegt directrice Anne Janssens van de gevangenis.
21: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
18: Het Antwerpse parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken van begin jaren 90. 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
22: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
18: 118 DNA-stalen zijn al onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst op. Daarom worden nu nieuwe stalen gevraagd. Verschillende landen voeren de druk op Israël op en dan vooral op de extremistische ministers en op de kolonisten die zij steunen. Katrien van der Schoot, er komen ook extra sancties.
1: Ja, zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen als enkele andere landen nemen economische maatregelen tegen de Israëlische kolonisten. Er komt ook nog een reisverbod bij in Frankrijk tegen de extreemrechtse minister Smotrich, 4 kolonistenorganisaties en 21 gewelddadige kolonisten. Smotrich en zijn extreemrechtse collega Ben Ben-Gvir kregen al in verschillende andere landen een toegangsverbod opgelegd. En net vandaag staat in een VN-rapport dat de Palestijnse burgers in de door Israël bezette gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op die bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, veel burgers onder hen. En overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
18: Dankjewel, Katrien. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Team Visma

0: hier natuurlijk geen rekening mee. Dus we moeten gewoon inderdaad rustig blijven en juiste dingen doen nu. Maar het is niet leuk.
1: De Fransman Baudin blijft leider. Het weer, de buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag wisselvallig en daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het jaarverslag van het comité P dat de politiediensten controleert. Dat comité kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten. Een toename met bijna 10% onder meer te verklaren door een aantal grote betogingen. Meer op vrtnieuws.be.
2: 226 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra van Sint-Annalinkroever tot Antwerpen-Oost door een ongeval. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Kortrijk 20 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. De file is naar Antwerpen dan op de E17 een half uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Op de A12 een kwartier tussen Strombeek en Meissen door een ongeval links en verder vanaf Wilrijk nog een half uur. Op de E19 vanaf Kontig 20 minuten erbij. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven is het 40 minuten extra. Naar Gent op de E40 ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor ook op de buitenring van Brussel 1 uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Jette tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven op de E40 25 minuten tussen Krainem en Mertem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 van Aken naar Brussel is er bij Luik 1 uur file door een ongeval. En op veel andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
3: Het is dus het verhaal van IS-vrouwen die naar Syrië, Irak gereisd zijn en die teruggekeerd zijn.
4: Zodra ze daar aankwamen, merkten ze van, dit is het toch niet. Ze zijn daar geconfronteerd met echt gruwelijke dingen.
5: Ik had me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
3: Wat hebben die vrouwen allemaal meegemaakt?
6: Een uitspraak van Verlinden. Het gaat over abortus.
7: Het is niet de wetenschap die de politiek en zeker niet over ethische thema's bepaalt.
3: En die experten komen uit, denk ik, alle Vlaamse universiteiten.
8: Super divers.
3: Zo goed als alle Vlaamse universiteiten.
6: Wel een opvallende uitspraak, vind ik.
3: Ja, wie heeft het voor het zeggen? De wetenschap of de politiek?
9: Het microdrama.
6: Van die mini-afleveringen van 1,5 minuut.
3: En toch
6: lijkt het te werken of aan te slaan.
3: Zijn er al Belgische voorbeelden?
6: Ja.
10: Red flag. Red flag is volledig verticaal.
6: Ik vrees gewoon dat dat meer en meer gaat bijdragen aan onze concentratiespannen die nog kleiner gaat worden.
3: En hoe spelen series en mediamakers meer en meer in op ons goudvissenbrein? Wat denk je? Ga je het volhouden om 15 minuten gefocust te luisteren? Ik ben Katrien Boon en dit is Het Kwartier. En collega Filip Heijmans is mijn eerste gast, want hij heeft een nieuwe podcastreeks klaar. Vrouwen van IS. Over 4 verschillende vrouwen die tussen 2012 en 2015 naar Syrië en Irak trokken om zich daar aan te sluiten bij gewelddadige islamistische groepen.
11: We zaten in een hele grote villa. En bovenop het dak waren er mannen bewapend aan te waken op ons. En ik zag geen uitweg, dus ik dacht, misschien als ik trouw en in mijn eigen huisje zit en die man gaat strijden of zo, dat ik wel kan weglopen of ik zie wel wat ik doe. Dan hebben ze iemand gebracht. Je hebt dan echt recht op, denk ik, 5 minuten om met elkaar te spreken. Dan doe je zo je hoofddoekje uit en dan mag hij je gezicht zien. En als hij het oké vindt, is het oké.
4: Wat vond jij van hem?
11: Ja, nee, dat was niet iemand met wie ik zou willen trouwen, eerlijk gezegd.
4: Dat is Zeynep. Niet haar echte naam. Ik heb schuilnamen gebruikt, omdat die vrouwen allemaal aan het herintegreren zijn. Dus vandaar. Zeynep was 16 toen ze naar Syrië is vertrokken. Had toen al een heel moeilijke jeugd gehad. Thuis werd ze mishandeld door haar moeder. Ze is ook in instellingen beland. Daar zijn ook dingen gebeurd waar ze het liever niet meer over wil hebben. Maar een heel getekende jeugd. En dan is ze wat onder invloed gekomen van Sharia for Belgium. Op school had ze ook vriendinnen die daarbij aangesloten waren. En ze zag het een beetje als een vlucht om naar Syrië te vertrekken, om uit haar slechte thuissituatie weg te geraken.
3: En dat is nog maar een fractie van haar verhaal. Als je meer wil weten, moet je naar de podcast luisteren. Maar ik vraag mij af hoe het voor Filip was om deze reeks te maken.
4: Ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Ik had wel al verslag uitgebracht over die vrouwen die waren teruggekeerd en zo, maar echt met hen gesproken nog niet. Dus het was ook een beetje Zeker bij de allereerste.

0: testen van ja, waar ga ik terechtkomen. En dan kom je eigenlijk voor een heel gewoon huisje waar speelgoed rondslingert, waar een poster van de jeugdbeweging voor het raam hangt. En dan denk je van ja, dit is gewoon, en als je het niet beter weet, is dit een gewone vrouw met kinderen in een gewoon huisje. Maar dan hoor je al die verhalen, dan denk je ook van ze zijn nog zo jong. Zeker Zeynep, die is nu nog altijd geen 30. En die hebben al die dingen meegemaakt. Dat is, ja, ze zegt zelf van het lijkt nu als ik het vertel alsof het een film was die niet echt gebeurd is. En als ze het vertellen komt het ook wel zo'n beetje over van hoe kan het dat je zoiets meemaakt.
1: Wat de vrouwen vertellen gaat inderdaad heel ver. De meest heftige gebeurtenissen ga ik hier in het kwartier niet laten horen. Maar Zeynep en de anderen moesten bijvoorbeeld verplicht kinderen maken.
2: Dat was niet met liefde en een passie en zin dat ik met hem naar bed moest. Hè. Dat was gemoed gewoon. En als je niet wilt, dan word je gedwingd, geslagen. Ja, ik was eigenlijk direct zwanger. En dan heb ik een miskraam gehad. Die ik eerlijk gezegd wel een beetje zelf heb uitgelokt. Want voor mij was dat gewoon, ja, mama worden nu. En van hem dan nog. Dat was voor mij echt van, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik probeerde niet te eten. Ik sloeg echt in mijn buik. Ik wou dat niet.
0: Er zitten heel heftige dingen in. Ik heb even getwijfeld. Ik vond dat de podcast soms een beetje traag op gang kwam. Omdat ik begin echt chronologisch van hoe zijn ze geradicaliseerd. Dacht, moet ik misschien al beginnen van het moment dat ze in Syrië zitten en dan teruggaan naar hoe zijn ze daar geraakt. Maar ik ben wel blij dat ik uiteindelijk die chronologie heb bewaard, want zo zitten de heftigere dingen pas in de derde aflevering, waardoor mensen wat kunnen wennen aan het verhaal, er kunnen inkomen. Maar het blijft wel verschrikkelijk om te horen de dingen die ze hebben meegemaakt, die verkrachtingen waarvan hier sprake is, die uitgelokte miskraam en dan de dingen die daar met de plaatselijke bevolking gebeurden, met mensen die er niet meer in geloofden. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet vrolijker wordt van die derde aflevering.
1: En toch zou ik de podcast aanraden, al is het maar om eens te proberen te begrijpen wat niet te begrijpen valt.
0: Sowieso lijkt het mij altijd beter om naar anderen hun verhaal te luisteren, ook als dat heel extreem kan zijn, ook als je het daar volledig mee oneens bent. Dan nog denk ik dat het interessant is om eens te proberen in hun hoofd te kijken van wat heeft hen helemaal anders gemaakt dan mijzelf en zou het mij misschien ook wel kunnen overkomen. Dus ik hoop dat het voor veel mensen een boeiende oefening kan zijn om te luisteren.
1: Vrolijk word je er dus niet van, maar er is wel een positieve noot. De vrouwen in de podcast zijn allemaal gederadicaliseerd en ze proberen om hun leven hier opnieuw op te bouwen. Ik ga wat kort door de bocht nu en ik zet twee krachten recht tegenover elkaar. De wetenschap en de politiek.
3: Er was een advies van een expertencomité dat eigenlijk zei, leg gewoon de algemene termijn op 18 weken. U zegt 14 weken.
4: Het is inderdaad een advies van het wetenschappelijk comité. Het is niet de wetenschap die de politiek en zeker niet over ethische thema's bepaalt. Wij vinden dat een overtuiging over fundamentele levensvragen zoals leven en dood, dat wij daar ons niet voor moeten schamen, dat wij ons kunnen stellen achter die overtuiging en dat ook met veel duidelijkheid brengen.
1: Dat is een fragment uit Ter Zake. Daar kwam minister van Justitie Verlinde haar wetsvoorstel over abortus verdedigen. De CD&V-minister wil abortus mogelijk maken tot 14 weken, terwijl een comité van wetenschappers 18 weken had aanbevolen.
4: Het is niet de wetenschap die de politiek en zeker niet over ethische thema's bepaalt.
1: En dat brengt mij bij de vraag, wie of wat heeft het eigenlijk voor het zeggen? De wetenschap of de politiek?
5: In de politiek heeft de politiek het voor het zeggen.
1: Voilà, die vraag is beantwoord. Maar ik ga er nog wat dieper op in met Stefan Rummes.
5: Ik ben gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. En mijn domein is politieke filosofie. Politieke beslissingen die moeten geïnformeerd zijn door de feiten. We moeten weten wat de feiten zijn. We moeten weten wat de mogelijke gevolgen zijn van de politieke beslissingen die we nemen. Maar uiteindelijk in de politiek gaat het altijd om waardengeladen beslissingen. Spelen waarden een rol? En over waarden is uiteindelijk geen expertenkennis mogelijk. Wat de wetenschappers moeten doen is duidelijk in kaart brengen wat de relevante feiten zijn, wat de stand van de wetenschap is. Experten zouden wat mij betreft ook telkens verschillende scenario's moeten voorstellen aan de politiek. Als we deze beslissing nemen, dan volgt er dat of dan gaat er dat gebeuren. Maar uiteindelijk, welke van die verschillende scenario's gekozen moet worden, dat is een politieke beslissing.

0: De single.
1: En eigenlijk zegt u nu, minister Verlinde heeft gelijk, als ze zegt dat de wetenschap de politiek niet dicteert.
0: Ik vind inderdaad dat ze gelijk heeft in dit geval. De experten in dit geval hebben een goed overzicht gegeven van de relevante feiten, de biologische feiten, de medische feiten, de sociale realiteit die erachter zit. Maar als het gaat over het abortusdebat, gaat het uiteindelijk ook over verschillende waarden die met elkaar in conflict komen. Zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aan de ene kant, maar aan de andere kant ook het respect voor het ongeboren leven. En hoe we die verschillende waarden afwegen, dat is een politieke keuze. David Hume, dat is een bekende verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw, zei dat al. Uit feiten volgt niet wat wij moeten doen. En in dit geval geldt dat dus ook. De feiten doen ertoe. De wetenschap kan ons uitleggen wat de gevolgen van bepaalde beslissingen gaan zijn. Maar ieder moet daarbij zijn eigen rol blijven spelen.
1: Ik heb soms ook wel de indruk dat politici die wetenschappelijke rapporten dan gebruiken zoals het uitkomt.
0: Dat is inderdaad des mensen, denk ik. En politici zullen, wanneer het rapport hen gelijk geeft of een advies geeft dat hen goed uitkomt, zullen ze heel snel de wetenschap willen volgen.
1: Daarbij vergeten we misschien ook soms dat wetenschap niet altijd zaligmakend is of de waarheid.
0: Nee, in die zin moeten experten voldoende bescheiden zijn ook. Ze moeten aangeven wat de stand van de wetenschap is. Daarbij moeten ze ook hun eigen wetenschappelijke beperkingen durven erkennen. En moeten ze er zich ook voor hoeden om normatieve of waardegeladen conclusies te trekken. Ook tijdens corona denk ik dat de experten op een gegeven moment een te grote invloed hebben gehad op het beleid. Want ook daar ging het over een conflict tussen verschillende waarden. Het ging over het intomen van het virus, maar daar betaal je een prijs voor wat betreft mentale gezondheid bijvoorbeeld, wat betreft economische ontwikkeling. Uiteindelijk is het ook daar aan de experten om verschillende scenario's uit te tekenen. En dan is het opnieuw aan de politiek om uit die verschillende scenario's een keuze te maken. En dat is, denk ik, op een gegeven moment, zeker in het begin, wat weinig gebeurt, ook in corona.
1: Anderzijds, we kunnen wetenschap ook niet kapot relativeren, hè, als iets wat elke dag draait met de wind of iets wat er niet of amper toe doet.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten absoluut politiek bedrijven op basis van de wetenschappelijke feiten. Dus in die zin is wetenschap absoluut een zeer belangrijke maatstaf. Maar tegelijkertijd, de wetenschap op zich kan niet bepalen wat wij moeten doen. Uit wat de feiten zijn, volgt nog niet wat wij moeten doen. Dat is wat David Hume al zei.
1: Microdrama's op TikTok of Instagram. Ik zou je kunnen uitleggen wat ze zijn, maar ik kan het misschien beter laten horen.
2: Hey, dad, can I borrow $50,000? Mom needs kidney dialysis and we really don't have any money.
3: Natalie, the thing is,
2: how shameless of you to come here and beg us for money. I'll pay you guys back, I promise.
1: Het zijn dus eigenlijk internetsoaps, verticaal gefilmd. Een aflevering duurt max een paar minuten en eindigt bijna altijd met een cliffhanger.
2: This is a mistake. Wait. We'll give you the money. What? If you marry Sebastian Klein in my place.
1: En voor je denkt, de zoveelste internethype die zo weer overwaait, think again. In China is het al een miljardenbusiness. Latijns-Amerikanen zijn er dol op, want het doet hen denken aan hun geliefde telenovela's. Hollywood is helemaal overtuigd en zelfs Vlaanderen doet mee. Bij VRT heeft het microdrama Red Flag al meer dan 1 miljoen starts.
4: Ah, Luna! We zijn onderweg naar Luna.
5: Ellie, kom nu naar Bergen Station.
4: Oui, ça va?
1: En ook Play lanceert nu 2 microdrama's.
6: Ik denk dat het inderdaad wel hier is om te blijven, zeg maar. Hoi, ik ben Anke Meijer. Ik ben serierecensent en de schrijver van de nieuwsbrief I Like to Watch.
1: En dat microdrama's een blijver zijn, komt door 2 dingen, zegt Anke. Ten eerste, er valt geld mee te verdienen.
6: Op TikTok bijvoorbeeld worden er een paar afleveringen gezet om mensen lekker te maken. Maar daarna moet je naar die app en moet je betalen.
1: En ten tweede, die korte filmpjes, de simpele verhalen en de cliffhangers sluiten perfect aan bij ons social media gebruik.
6: We zijn heel erg geconditioneerd om de hele tijd maar van die kleine dopamine-shotjes te krijgen van wat we zien en wat we horen. En om heel lang geconcentreerd naar iets te krijgen zonder dat je meteen die payoff krijgt. Ja, dat vergt werk en dat zijn we helemaal niet meer gewend.
1: Kortom, mediamakers spelen meer en meer in op ons zogezegde goudvissenbrein. En dat gaat verder dan die microdrama's alleen. Het zijpelt ook door in klassieke tv-series.
6: Een paar jaar geleden kon je nog zeggen dat we tijdens het televisie kijken naar onze second screen keken. Dat was dan de telefoon of de iPad of zo die we in onze handen hadden. Maar tegenwoordig is het eigenlijk al bijna zo dat de tv ons tweede scherm is geworden. Omdat we eigenlijk de hele tijd op onze telefoon zitten. En de series die hebben zich daar al op aangepast. En dat doen ze door alles heel erg uit te leggen. Dus zodat je met een half oor toch kunt volgen wat er gaande is. Dat kun je ook wel zien als je bijvoorbeeld het laatste seizoen van Stranger Things neemt. Dat was wel een beetje gênant hoe vaak daar weer werd uitgelegd wat ze aan het doen waren. En welk monster er verslagen moest worden en hoe.
3: So all this time Vecna's been hiding in the sky.
7: It explains why every crawl led to that end.
8: And why I can't find him in the bath.
9: And why Holly fell from the damn sky.
10: Yeah, but why is he taking kids up there?
11: For the same reason he took me.
6: Daar kreeg ik wel heel sterk het gevoel van dat ze ervan uitgingen. Dat je dus niet de hele tijd echt aan het opletten was. Er wordt natuurlijk regelmatig door mensen uit de entertainmentindustrie ook gezegd van ja, een Netflix heeft me gevraagd om de dialogen wat te versimpelen. Of om ervoor te zorgen dat er meer instapmomenten zijn voor de kijker die het misschien niet helemaal volgt.
12: So nothing can be too complex, nothing can be too high-end. We are purposefully dumbing down content and that is leading to a less nuanced, less interesting, less thoughtful society.
6: Netflix spreekt dat uiteraard tegen. Maar ja, zo'n Stranger Things bewijst misschien wel dat het wel waar is. En dat gebeurt steeds vaker.
1: Het kan allemaal wat deprimerend klinken. Maar het staat volgens Anke niet in de weg van kwaliteitsvolle series.
6: Nee. Nee, maar anders kan ik wel stoppen met wat ik doe. Ik denk dat er heel veel makers zijn die te trots zijn op hun werk om het te versimpelen. En ik denk ook dat er gewoon twee stromingen komen uiteindelijk. Het soort series dat je met een half oog kunt kijken. En de series die er echt voor zorgen dat je moet kijken, omdat je het anders niet kunt volgen. Pluribus bijvoorbeeld is een heel goed voorbeeld daarvan. Of een serie als The Pit, omdat er zoveel gebeurt natuurlijk in die hele drukke eerste hulp waar het zich afspeelt. Dus ik heb het idee dat we ook wel weer genoeg uitdaging kunnen vinden als we er naar zoeken.
1: Een en-en verhaal dus, dat is de conclusie. Tot morgen.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
15: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Woehoe.
15: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
17: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
18: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
16: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
17: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
19: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
20: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
23: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
22: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een

0: promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
2: Wanneer iets je lichaam beschadigt, dan stuurt je zenuwstelsel een signaal naar je hersenen, waardoor je weet dat er iets mis is. Dat is de uitleg voor pijn die ik ooit op school leerde. En dat toont meteen hoe lang mijn middelbaar geleden is en dat ik daarna vooral geen informatie meer kreeg om die kennis aan te vullen. Want pijn is veel meer dan dat. En bovendien zijn er heel veel verschillen tussen hoe mannen- en vrouwenlichamen die pijn ervaren. Gelukkig las ik net De Pijnparadox, met als ondertitel Waarom vrouwen meer pijn voelen, maar minder gehoord worden. En mag ik er in deze voorproevers over praten met de schrijver van dat boek, pijnspecialist Dr. Monique Steger.

0: Dit was Aretha Franklin met Hello Sunshine. Dr. Monique Stegers, welkom in Voorproevers. Je bent anesthesioloog en pijnspecialist en schrijver van het boek De Pijnparadox. Laat ons meteen naar die ondertitel van Dichtbij is van dichtbij bekijken. Waarom vrouwen meer pijn voelen, maar minder gehoord worden, staat er ook op die kaft. Bij het eerste deel van die zin beginnen we. Vrouwen voelen meer pijn?
1: Ja, vrouwen hebben een gevoeliger pijnsysteem. En dat heeft vele oorzaken waarvan we ook nog veel niet weten. Dat is ook een pleidooi om dit boek te schrijven, is dat daar ook meer onderzoek naar moet gebeuren. Maar dat vrouwen gevoeliger zijn voor pijn, dat lijkt wel duidelijk te zijn.
0: Mm-hmm. En wat zijn dan enkele van die oorzaken die we wel al weten?
1: Nou, bijvoorbeeld op de hele kleinste ionkanalen, die zijn al gevoeliger bij vrouwen. Dus het pijnsysteem staat veel gevoeliger afgesteld. En bovendien hebben alle vrouwelijke hormonen ook een gevoeligheidsverhogende factor. Alles wijst, en ook de genen en ook het afweersysteem van vrouwen zijn wat scherper afgesteld.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles wijst in de richting van het gevoeliger zijn van het pijnsysteem, waardoor het ook langer, het gaat eerder aan, maar het blijft ook langer aanstaan.
0: Ja, en de tweede deel van die ondertitel is dan, maar ze worden minder gehoord. Hoe zien we dat? Hoe worden ze minder gehoord?
1: Nou, dat blijft uit allerlei onderzoek, is dat vrouwen eigenlijk sneller weggestuurd worden met van het zal wel tussen je oren zitten. Ze krijgen geen pijnstillers mee, maar bijvoorbeeld angstremmers. Het wordt later ontdekt als ze een hartinfarct hebben en ze komen met pijn, maar ook nog andere klachten. Bij de huisarts krijgen ze minder snel onderzoek. Dus vrouwen worden gewoon minder goed gehoord en anders behandeld dan mannen.
0: Ja, en dat kan heel verregaande gevolgen hebben. Ik hoor jou zeggen, als het niet wordt gezien dat er een hartaanval bezig is, dan kan dat tot de dood tot gevolg hebben.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus dat is heel ernstig. En er zou ook meer onderzoek naar moeten gebeuren om dit een plek te geven. Waarom is het nou zo dat vrouwen op het moment dat ze hun symptomen vertellen aan de arts, daar toch minder gehoor van krijgen? Dus die arts die luistert op een andere manier naar een man dan naar een vrouw.
0: Ja. En hebben we een idee hoe dat komt?
1: Nou, wat ik heb natuurlijk onderzoek gedaan, en wat ik denk is dat we zijn al die tijd in de geneeskunde eigenlijk uitgegaan van het mannelijk lichaam. En er is pas aan het einde van de jaren 90 is daar wat verandering in gekomen. Maar de gendersensitieve geneeskunde is een hele jong vakgebied waar nog heel veel in moet gebeuren.
0: Mm-hmm. Dus in onderzoek was de standaard is dat mannelijk lichaam?
1: Zeker. En zeker ook bijvoorbeeld bij, tot 2006 was het zo dat 80% van de dierexperimenteel onderzoek alleen maar op mannetjesdieren werd gedaan.
0: En waarom was dat dan zo?
1: Ja, omdat men ervan uitging dat vrouwtjesdieren niet elke dag eigenlijk anders zijn vanwege hun hormonale wisselingen en schommelingen. En dan vonden ze dat makkelijker om die vrouwtjes uit te sluiten. Het is zelfs zo dat onderzoek met geslachtshormonen, vrouwelijke geslachtshormonen, dat werd op mannetjes gedaan. Dus daar werd vrouwelijk geslachtshormoon aan toegevoegd om dan enigszins iets van een vrouwtje te imiteren.
0: Nee, want is er dan een invloed van een populatie waarin wel vrouwen zitten en die hebben een cyclus, want die hormonen hebben wel een impact, bijvoorbeeld op pijn. Hoe zit dat dan?
1: Nou, die hebben een enorme impact. Maar als je dan gaat kijken, eigenlijk als je wel vrouwtjes meeneemt, en dan in hele grote groepen hebben ze bekeken, een meta-analyse hebben ze gedaan, en dan hebben ze gezien eigenlijk dat die cyclus is voorspelbaar. Dus dat kun je meenemen in je berekeningen. Maar bij mannetjes is het soms zelfs onbetrouwbaarder, omdat zij meer reageren op stress en angst. Dus op zich, dat vrouwtjes, dieren worden uitgesloten van onderzoek, dat is echt achterhaald. Dus dat hoeft helemaal niet. Nee. Dus het moet gewoon meegenomen worden, het geslacht.
2: Ja, ja, ja, zeker. En dat is nu wel anders in onderzoek, hoor ik u zeggen.
1: Nou, dat is nog niet helemaal hersteld, kan ik u zeggen.
2: Nee, nog te weinig.
1: Nee, ja. Nog te weinig, zeker.
2: Ja, ik zei daarnet, op school werd er ons geleerd, hè, er is een prikkel en dan wordt dat pijn. Dat heeft dan iets met je zenuwstelsel en je hersenen te maken. Maar dat is een heel simpele uitleg van pijn. Hoe werkt pijn? Hoe legt u dat uit?
1: Nou, pijn is natuurlijk een signaal. En hoe u dat uitlegt is natuurlijk een belangrijk signaal. Het is een signaal van gevaar. Alleen dat signaal dat gaat naar de hersenen toe. En daar ontmoet hij heel veel plekken waar het wordt tegengehouden of wordt versterkt. En er wordt een context aan gegeven. Er wordt een emotie aangegeven. En er wordt een actie aan gekoppeld. En dat is zo complex dat je niet zomaar kunt zeggen van, oh, ik heb een prikkel, dus ik heb pijn. Pijn is een zeer complex verschijnsel, wat heel veel laag.

0: dagen in zich heeft.
1: Mm-hmm. Ja, en toch als we naar de
0: maar
1: dokter gaan...
0: Maar wel belangrijk, want het is wel een overlevingsstrategie.
1: Ja. Dus die acute pijn van ik leg hier mijn hand op iets dat veel te warm is. Dan moet je natuurlijk zo snel mogelijk die hand daar weghalen. Maar er is ook zoiets als chronische pijn. Langdurige pijn, noemt u het in het boek. Als je daarmee naar een dokter gaat, dan hoop je wel dat er daar ergens in bloed of ergens op een scan iets te zien is. Want je wil dat er een soort bewijs is van die pijn.
0: Ja, klopt.
1: Ja, maar dat is niet het enige.
0: Dat is voor mensen heel belangrijk. Ja. Maar bij langdurige pijn is die waarschuwingsfunctie, die is eigenlijk verdwenen. Dus dan heb je te maken met een overgevoelig pijnsysteem, wat de hele tijd pijn aangeeft, terwijl er eigenlijk niet heel veel meer op de biologische scans te vinden is. Op dat moment moet je eigenlijk in het pijnsysteem zelf ook gaan zoeken van, goh, is je pijnsysteem niet zo gevoelig geworden dat het zich weer moet gaan herstellen. En dat herstel, dat moet op een gegeven moment plaatsvinden vanuit bijvoorbeeld ook je hele basis autonome zenuwstelsel, zoals we dat noemen. Het parasympathicus, het herstelsysteem. Die moet dan de overhand krijgen. En wat we zien tegenwoordig is dat er door zoveel stress dat herstelsysteem eigenlijk niet meer heel goed de boel weer kan herstellen. Zodat pijnklachten heel langdurig aan blijven houden.
1: Ja, de impact van stress, als ik één ding zou onthouden uit uw boek, is dat de impact van stress echt heel, heel verregaand is op pijn, toch?
0: Zeker, want stress maakt je pijnsysteem gevoeliger en dan kom je eigenlijk in een soort vicieuze cirkel de verkeerde kant op.
1: Mm-hmm. Want dan wordt je pijnsysteem gevoeliger en gevoeliger?
0: Ja, kijk, je pijnsysteem wordt gevoeliger, die past zich aan... En eigenlijk zou die weer het omgekeerde. En dat kan die ook. Hij kan weer het omgekeerde systeem. Behalve als je natuurlijk bijvoorbeeld zenuwschade hebt. Als er zenuwschade is doordat je langdurig met een hernia hebt gelopen en er heel lang een zenuw bekneld heeft gezeten, dan duurt het heel lang voordat dat weer terug naar normaal gaat. En zenuwschade heeft eigenlijk ook het effect dat je zenuwstelsel steeds weer gevoeliger wordt voor pijn. Dus dat is heel lastig voor mensen om dat te begrijpen en daar ook mee om te kunnen gaan.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn wel mechanismen waardoor we dat herstel weer kunnen bevorderen. Maar dan kom je in een langdurige therapie met bewegen, met ook psychologische ondersteuning, omdat je vaak somber wordt door die pijn. Wat ook geen goede invloed is op de gevoeligheid van je pijnsysteem. En dat we dat herstelsysteem weer gaan aanzetten. En dat kan bijvoorbeeld door meditatie. Maar ook medicijnen kunnen bijvoorbeeld weer voor zorgen dat je weer gaat bewegen en daardoor weer in die herstelmodus gaat komen.
1: Mm-hmm. Ja, want het is wel vaak een vicieuze cirkel. Als je pijn hebt, dan hou je je misschien net meer stil. Dan kan je niet bewegen, waardoor het ook weer erger wordt.
0: Ja.
1: Nu, als een dokter, wanneer je met langdurige pijn rondloopt, zegt, we gaan dan aan meditatie en aan bewegen werken. Dat kan, afhankelijk van de toon waarop het gezegd wordt, misschien ook voelen als een ontkenning van die pijn.
0: Klopt. Dus dat is een heel moeilijke paradox ook weer. Omdat het gaat erover om dat die pijn is echt. Die pijn is er. Alleen dat zenuwstelsel moet weer herstellen. En om dat uit te leggen aan patiënten is een heel belangrijk de manier waarop om inderdaad de patiënt niet te verliezen. En dat is soms wel een grote uitdaging.
1: Mm. Ja, want als ik denk aan mensen in mijn omgeving met langdurige pijn, het niet gehoord worden door zorgverleners of het gevoel hebben dat ze van hier naar daar doorverwezen worden en dat er nooit echt een antwoord komt, dat verergert die pijn heel erg, denk ik.
0: Zeker.
1: Want u werkt ook als pijndokter. Is dat ook uw ervaring als u patiënten bij u krijgt, dat ze vaak al een heel parcours hebben afgelegd?
0: Ja, ik werk als hoogleraar in een academisch centrum. En daar zien wij patiënten die eigenlijk gemiddeld al 8 specialisten gezien hebben. Waardoor dat ongeloof en dat de hele tijd gestuurd worden naar iemand anders versterkt dat gevoel van wat hulpeloosheid, niet geloofd worden, versterking van het gevoeligheid van het pijnsysteem. En dat is dat kan soms dramatische gevolgen hebben.
1: Mm-hmm. We hadden het er al kort over, maar u zei het pijnsysteem is gevoeliger afgesteld bij vrouwen. Waar zit het hem dat? Zit dat dan in ons DNA dat anders is? Zit dat in ervaringen die we hebben?
0: Ja, dus het zit het in het biologische systeem al. Dus in het zenuwstelsel zelf. Het zit hem in de hormonen die enorm van invloed zijn. Het zit hem in het afweersysteem die een enorme invloed heeft op de gevoeligheid van pijnzenuwen. En het zit hem ook in het DNA, in hoe dingen tot uiting komen. Dus, en dan heb je ook nog de psychologische componenten, ook nog de sociale context. En soms is zingeving ook nog een hele belangrijke factor, waar dingen toch harder gevoeld worden.
1: Ja, dus op elk mogelijk vlak is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Wat krijgen we verschillend te horen? Ik weet als vrouw dat je vaak toch te horen krijgt dat het erbij hoort. Ik denk nu aan een recente zwangerschap waar je dan met ongelooflijke pijn rondloopt en dan zeggen ze, maar je bent zwanger, dan hoort dat erbij.
0: Mm-hmm. Dat krijgen vrouwen eigenlijk van huis uit mee. Hè? Dat ze die pijn moeten dragen, want die hoort er nou eenmaal bij. Dat is iets waar we natuurlijk vanaf moeten. En dat we gewoon onszelf gaan geloven in de pijn die je hebt. En dat betekent niet dat de oplossing altijd maar voor het oprapen ligt. En mensen hopen natuurlijk gewoon om een pilletje te krijgen en daarmee van de pijn af te zijn. Maar helaas zit het zo in het systeem verweven dat er niet altijd maar een eenvoudige oplossing is. En die moeten we echt zoeken in alle dimensies die het leven bevat. Dus een mens moet behandeld worden met pijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is meer dan dat pilletje. En dat pilletje zelf dan, daar is ook nog een verschil. Want ook in de verwerking van medicatie zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, zeker.
1: En hoe zit dat dan in elkaar?
0: Nou, er zou ook eigenlijk meer onderzoek en ook aparte adviezen over moeten gebeuren. Is dat we eigenlijk de doseringen krijgen zoals we die aan mannen geven. Maar vrouwen zitten gewoon anders in elkaar. En hebben ook andere gevoeligheden van bepaalde receptoren. Maar ook misschien wel ongevoeligerheden. En daar doen we eigenlijk helemaal niks mee.
1: Hm. Dus iets wat we allemaal wel eens nemen, of veel mensen toch, een paracetamol, zelfs die werking verschilt?
0: Nou, de werking verschilt niet zo, maar de hoeveelheid, de maximale hoeveelheid, die kan zomaar wel eens verschillen.
1: En dus zijn vrouwen dan vatbaarder voor veel bijwerkingen, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dus die zijn gevoeliger voor de toxiciteit op de lever bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. En toch krijgen we allemaal te horen, je mag er om de zoveel uur eentje nemen, dat advies is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, klopt.
1: En we hadden het net over.
0: Dat zouden we eigenlijk moeten aanpassen.
1: Ja, dat zouden we inderdaad. Dat is heel duidelijk. Want ja, puur al op gewicht. Ik heb zelf jonge kinderen, die krijgen wel op gewicht al tenminste een dosering. Maar bij volwassenen gaat dat ook al verloren.
0: Precies.
1: We hadden het net over wat je te horen krijgt als vrouw, dat het erbij hoort. Dat begint al of bij de menstruatie, of schrijft u in uw boek ook daarvoor al? Want er zijn ook meisjes die daarvoor, voor een cyclus optreedt, ook al pijn hebben?
0: Ja, sommigen die ontwikkelen al 2 jaar voordat de eerste menstruatie komt toch een soort van cyclisch patroon met pijnklachten. Dus blijkbaar gaan die hormonen dan toch al wat toenemen. En dan ontstaan de verschillen tussen jongetjes en meisjes.
1: Mm-hmm, dan al.
0: Ja, dan al.
1: U schrijft ook dat menstruatiepijn niet wordt gezien als een volksgezondheidsissue, maar dat dat wel zou moeten?
0: Nou, wat er in Nederland zo is, dat het niet wordt gezien als onderdeel van de gezondheid. Maar wat je bijvoorbeeld in andere landen ziet, en bijvoorbeeld Spanje is het eerste Europese land wat dat heeft geïntroduceerd, maar in Oosterse landen is dat al veel langer, is dat vrouwen die heel veel last hebben bij hun menstruatie ook recht hebben op menstruatieverlof. En dat is een soort van erkenning van, hey, Het kan

0: soms zo erg zijn dat het een enorme interactie heeft met je kwaliteit van leven op dat moment.
1: En dus dat er verlof nodig is om dat op te vangen. Alleen al als signaal is dat heel erg belangrijk. Wat heeft het nog van effect op vrouwen dat ze die ruimte krijgen om daarmee om te gaan?
0: Nou, dan krijgen ze in ieder geval dat ze gehoord worden en erkend worden voor deze klachten. En die worden nu eigenlijk soort van weggestopt en van ja, je dealt er maar mee. Maar het wordt normaler gemaakt.
1: Mm-hmm. Ja. Het wordt gehoord. En wat krijgen mannen tijdens het opgroeien te horen over pijn? Hoe moeten zij er van onze maatschappij mee omgaan?
0: Ja, mannen zijn toch vaak dat ze niet moeten aanstellen en dat ze het ook weg moeten drukken. Dus wat dat betreft is dat bij mannen ook wel het geval. Ja, en die moeten natuurlijk stoer zijn. Wat je ziet bij de verschillen in symptoom aangeven is dat mannen toch anders hun symptomen aangeven dan vrouwen. En misschien zit daar ook wel een soort verschil in hoe de dokter naar mannen en vrouwen met symptomen luisteren. Is mannen die zijn wat effectiever en vrouwen hebben wat meer context en lagen om die symptomen weer te geven. En daardoor is het misschien zo is dat de dokter is opgeleid in die mannelijke symptomen, in de manier waarop ze dat weergeven. En bij vrouwen is dat gewoon anders. Dat is daar een gelaagder, mooier verhaal.
1: En kan u dat eens concreet maken?
0: En dat vindt de dokter moeilijk.
1: Hoe klinkt dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, als een vrouw bijvoorbeeld met een hartinfarct bij de dokter komt, dan komt er heel vaak een enorm verhaal over vermoeidheid bij. Van ik ben al zo lang vermoeid. En terwijl een man aangeeft, goh, ik heb pijn op de borst en het trekt nu niet meer weg. Maar ik had het gisteren en toen trok het nog na een minuut weg. Dus het is een ander verhaal wat een vrouw vertelt als wat een man vertelt. En wij worden opgeleid in het mannelijke verhaal. Dus daar zou in de geneeskunde gewoon ook veel meer aandacht voor moeten zijn.
1: Ja, en in de opleiding is er dan een verschil tussen dat je dat tegen een mannelijke of een vrouwelijke dokter vertelt?
0: Nou, vrouwelijke dokters zijn daar iets beter in. En mannelijke dokters zijn er ook wat beter in als ze met veel vrouwelijke dokters werken. Maar vrouwelijke dokters kunnen dat ook zeker beter. En worden daar dus ook niet in opgeleid.
1: Mm-hmm. Dus een oproep om dat in de opleiding veel beter te doen. Dus niet alleen moet er meer onderzoek komen, moet ook beter opgeleid worden. Hoe ziet een ideaal toekomstbeeld qua pijnzorg er nog uit voor jou?
0: Nou, wat we hier in Nederland heel graag zouden willen is een nationaal programma voor pijn. Omdat er zoveel mensen pijn hebben, en daarvan zijn de meerderheid zijn vrouwen, is dat er net een recente meting is gedaan waarbij 25-30% langdurig pijnklachten heeft. Dus het is een enorm maatschappelijk probleem. En door bijvoorbeeld een nationaal programma te maken waarbij aandacht is voor zorg, onderwijs en onderzoek, is dat we daar door geld naartoe te gaan, dat we een end vooruitkomen in de pijnzorg. En misschien ook de maatschappelijke invloed daarvan. Want het geeft ook enorme maatschappelijke kosten, die hoeveelheid pijn die we hebben.
1: Mm-hmm. Want mensen kunnen minder werken, kunnen minder mee in de maatschappij?
0: Precies.
1: Ja.
0: En de kwaliteit van leven is een stuk minder.
1: Ja. En wat zou je geven aan de raad? Stel nu iemand die dit hoort en die is al bij verschillende dokters geweest en die loopt rond met langdurige pijn. Wat geeft u dan als raad?
0: Dat je moet zoeken naar een pijndokter waar je vertrouwen in hebt. En waar je ook gaat voelen van hey, deze therapie die past bij mij. Daar zie ik dat ik vooruit kom. En dat dan alle dimensies er ook bij horen. Dus dat ook de psychologische dimensie. Mensen worden somber op het moment dat ze heel langdurig pijn hebben. Dat ze niet meer kunnen werken. Dat ze eigenlijk niet meer mee met hun vrienden naar de bioscoop kunnen.

0: Dat ze de zin van het leven niet meer zien. Dit soort factoren moeten allemaal meegenomen worden in de behandeling. Maar ook de patiënt zelf is goed om te beseffen van... wat voor invloed heeft dit nou eigenlijk op mijn leven? En hoe kan ik dat weer terugdraaien?
1: Mm-hmm. Ja, want naast het wetenschappelijke stuk van uw boek... zijn er ook een aantal verhalen van ervaringsdeskundigen. En dan gaat het ook heel erg daarover, hè?
0: Ja. Ja, en de gemene deler is dan dat al deze vrouwen worden niet geloofd. En dat is wel bij vrouwen over het algemeen een verschrikkelijk verschijnsel. Waardoor die pijn natuurlijk nog erger aanvoelt. Mm. Maar deze vrouwen, ja, die lijden veel pijn. Zonder dat daar actie op komt.
1: Ja. Ja, en het is enerzijds door zorgverleners niet geloofd worden. Maar het gaat heel vaak of meestal over onzichtbare pijn. Dus ook omgeving kan dat vergeten. Maar de mensen die met die pijn leven zelf natuurlijk niet.
0: Nee, precies.
1: Ik heb heel veel geleerd uit uw boek. En nog een, dat kan maar helpen. Dat we al weten ook hoe pijn, hoe het werkt. Doet al zoveel. Dus daar wil ik u ongelooflijk voor bedanken, Monique Stegers. Voor uw boek De Pijnparadox. En voor het werk dat u doet.
0: Dank u wel. En dank u wel voor de aandacht voor dit. Dat ik het heel belangrijk vind.
1: Met veel plezier.

0: Pijnparadox, die kan je nu lezen. Er is ook een andere aflevering van Voorproevers over pijn. Toen praatte ik met Sanne Bloemink, een ervaringsdeskundige als het over langdurige pijn gaat. En dat was ook een zeer boeiend gesprek. Dat en alle andere Voorproevers vind je natuurlijk op VRT Max.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Meer merk en meer
4: listen.
5: Contacteer ons via VAR.be.
4: VAR. Bereik meer.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Knaldi.
7: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
8: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België ontstaat 1 op de 10 woningbranden in de keuken. De zomer maakt dat risico zeker niet kleiner. Met een paar eenvoudige maatregelen voorkom je heel wat ellende. Hou elektrische apparaten uit de buurt van water en voorzie een brandblusser in huis zodat je snel kan reageren. Onderhoud ook je toestellen, want zomers draai je je koelkast en diepvriezer over uren. Stof daarom de achterkant af en vermijd zo oververhitting. We eten nu ook vaker buiten, dus laat je pan binnen niet op een brandend vuur staan. Ontvet ook de afzuigkap om brandgevaar door vetophoping te voorkomen. Zo, dan kan je nu in alle vertrouwen een zomersgerecht op tafel toveren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Na het nieuws een avond vol muziek op Radio 1. Straks in Wonderland kan je een exemplaar winnen van een nieuwe van Death Cab for Cutie. En je hoort ook live muziek van Patrick Watson. Die speelt vanavond in ons land. En voor ons al een sessie.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren. Het is 7:00, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zal een Europese astronaut meevliegen met de volgende Artemis-missie. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zo net bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Wim de Mazeneer, hoe uitzonderlijk is dat?
12: Het is de eerste keer dat een Europese astronaut is geselecteerd voor een maanmissie. De andere drie zijn Amerikanen. Al kan je je afvragen of je dit wel een echte maanmissie kunt noemen natuurlijk, want Artemis 3 blijft in een baan om de aarde, waarbij de astronauten hun ruimtecapsule gaan proberen te koppelen aan twee maanlanders. Die van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, en die van Blue Origin, van Jeff Bezos. Eén van die twee maanlanders moet in 2028 voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan zetten. Artemis 3 wordt dus een belangrijke voorbereiding op die maanlanding.
11: Met dus een Europeaan ook aan boord. Dankjewel, Wim. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten van burgers. Een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Volgens het comité P is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van vorig jaar en de politieinzet daarbij. Voorzitter Kathleen Stinkens legt uit waarover de meeste klachten gaan.
13: Bijvoorbeeld, de politie wordt gebeld om tussen te komen, om een interventie te doen en men komt niet onmiddellijk ter plaatse. Of men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft en klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
11: Vooral bij directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er soms spanningen. Het comité B pleit er dan ook voor om meer respect en empathie te hebben voor de betrokken burgers. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité B overigens geen tekortkomingen vaststellen. Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in Antwerpen om daar te praten met cipiers en gevangenen over de overbevolking. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen zijn. De koning was erg onder de indruk, zegt directrice Anne Janssens.
14: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
11: Begin deze maand zaten ruim 13.700 mensen in de cel in ons land. Er is maar plaats voor 11.000. Ons land is overigens al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor die overbevolking. De Amerikaanse Apache-helikopter die vorige nacht is neergestort bij de straat van Hormuz is neergeschoten door Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De gesofisticeerde helikopter deed een patrouillevlucht toen hij neerstortte. De twee piloten zijn gered met een zeedrone. Trump waarschuwde Iran dat de VS de aanval zou beantwoorden. En zo pas zijn de Red Flames begonnen aan een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te worden, moeten de Flames 4 doelpunten meer scoren dan Schotland tegen Israël. En ook die wedstrijd is zo pas begonnen. En na enkele minuten staat het op beide velden nog 0-0 gelijk. Het weer. Het wordt stilaan overal droog. Minima in Vlaanderen vannacht rond 12 graden. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden. Tot en met vrijdag is het nog wisselvallig. Daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Wonderland.
16: Met Hannelore van Bezouw.

Something Coming van Roufeida. Het nummer is ontstaan in de woestijn in Marokko. Daar stond Roufeida op om 6:00 's ochtends. Ze werkte aan muziek tot de middag, tot de hitte haar laptop vanzelf afsloot. Levend op het ritme van de omgeving dus. En een heel organische manier van muziek maken. In oktober speelt ze ook nog wat clubshows in ons land. Een heel goede avond. Hier voorlopig weinig hitte, vooral veel nattigheid.

Dit najaar moet je in La Madeleine zijn, want de Kelela komt op tour doorheen Europa. En dat is ook één van de stops. Op 2 november is dat om precies te zijn. Zometeen hoor je nog de broers Guitierrez. Die hebben Ecuadoriaanse roots. En hun nieuwste single is geïnspireerd op de landschappen van de Andes. Op de buitenring rond Brussel nog 3 kwartier file rijden tussen Vilvoorde en Zellik door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Gent is de weg wel vrijgemaakt internat. Naar Leuven op de E40 een half uur extra tussen Sterrebeek en Berthem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra

0: van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio 1.

Ezra Collective en Pascal You met Only Love. Een van de nieuwe Nederlandstalige stemmen in ons muzieklandschap is Frans Kalf. De Amsterdammer en Gentenaar maakt mooie kleinkunst. En zijn tweede single is net uit. Now N. Die hoor je nu.

Widow Speak met No Driver. Officieel heeft Charlie XCX al 2 nummers uitgebracht van haar nieuwe album. Maar op andere kanalen brengt ze er meer uit. Als je net iets meer nieuwe muziek wil horen van Charlie XCX, dan moet je haar Instagram-account B-Sides eens gaan volgen. Daar deelt ze net iets meer info en ook net iets meer muziek voor de grote fans. Op 24 juli komt dat nieuwe album uit. Music, Fashion, Film. En dit is Spring Summer 26.

Vanavond speelt de Canadese singer-songwriter Patrick Watson in het Koninklijk Circus in Brussel. Deze vrijdag speelt hij nog eens in ons land, dan in de Roma. Daar zijn ook nog tickets voor trouwens. Hij bracht in september een nieuwe plaat uit, Uh-oh heet hij. En die kwam na een zware periode waarin Patrick Watson zijn stem 3 maanden lang bijna volledig kwijt was. Ondertussen is die stem gelukkig terug en hij kwam een tijdje geleden ook langs bij Aiko voor een gesprek en een sessie. Gesprek en sessie vind je op VRT Max, maar ik geef je hier ook al de muziek mee om al een beetje op te warmen voor die 2 optredens deze week. Patrick Watson, live bij Aiko dus, met Je te laisserai les mots en ça va.

0: Patrick Watson live bij Aiko met Je te laisserai les mots en ça va. Deze sessie en het gesprek dat Aiko had met Patrick Watson vindt u terug op het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Radio 1 Wonderland.
0: Westside Cowboy deed de voorbije maanden het voorprogramma van Geese en ze zijn in het oog gesprongen, want gisteren speelden ze een sessie bij Jules Holland. Daar brachten ze dit nummer, Kickstones.

0: Jungle met The Wave. Zwang regie blijft maar muziek droppen. De laatste maanden kwam hij al met 4 mei, met San Andreas. Stoned en Beneveld kwam er ook. En vergeet ook niet zijn samenwerking met Faber Yeyo. En afgelopen vrijdag kwam er weer een nieuwe single met als titel een van onze Belgische topatleten. Kim Kleisters. En zij was gisteren ook jarig. Dit is dus het meest unieke verjaardagscadeau dat je zo ongeveer kan krijgen. Een nummer van ZG himself. Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, te licht ontvlambaar. Ze zeggen, de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Oracle Sisters is een trio van een beetje overal, maar ze vinden elkaar in Parijs. Dit was Wait For Me. En we blijven in het thema van een trio. Maar geografisch gezien gaan we een heel eindje verder dan Parijs. Deze komen uit Indonesië. The Marlowe's met Through the Changes.

Georgia Smith, What's Done Is Done. En Olivia Rodrigo, die brengt vrijdag haar nieuwe album uit. En dat deed ze afgelopen weekend. Tijdens ook nog een verrassingsshow op Primavera in Barcelona, dat festival. Robert Smith van The Cure kwam mee op het podium toen, want op dat nieuwe album zal ook een feature met hem staan. En nog een idool van Olivia Rodrigo is C-Mat. En ze speelde onlangs bij BBC een cover van dit nummer van C-Mat. When a Good Man Cries, tot aan het nieuws van 8 uur.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld. Ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
7: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
6: Net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité P, dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden, zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur, afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit, liever Kruk, liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Graven in Washington.
8: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt.

0: Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs ja, voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
1: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1. Wonderland.
4: Met Hannelore van Bezouw.

deze stralende stem heeft afgelopen vrijdag zijn nieuwe album uitgebracht. Dit is Jalen and Ganda, Doctrine of Love, zo heet het nieuwe album. En dit was Hang It on the Shelf. Op 6 oktober komt hij naar de AP in Brussel. Welkom, de laatste uurtjes van de dinsdag zien er in Brussel dan toch een beetje zonnig uit. Gelukkig gaan we richting de langste dagen van het jaar. Kunnen we nog even van genieten. En we vullen het resterende daglicht nog met muziek. Dit is Siska Siska met Angel.

0: Gen Z party duo Fuckers uit New York met Beatback. En zometeen de nieuwe Brusselse popster Camille Yembe. Op de E313 van Leuven naar Lummen moet je in Aarschot nog uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. En dat is gelukkig al het verkeersnieuws dat ik voor je heb.
1: Radio 1. Wonderland.

Courtney Barnett schreef haar nieuwe album na een burn-out-periode vanuit haar huis in de woestijnen van Joshua Tree. Daar zat ze op een dag helemaal vast met het schrijven toen ze plots een bitsprinkhaan zag in haar keuken. In het Engels is dat een mantis. En toen kwam de inspiratie terug en sindsdien is die mantis de mascotte van haar nieuwe plaat en ook de titel van het nummer dat je net hoorde. Hiermee gaan we naar New York, naar Shane Lavers, a.k.a. Chanel Beats. Underground dreamy indie artiest. Dit is de nieuwste single, Dust in the Wind.

Alicia Biro met Gentleman Blue. Deze vrijdag speelt Vincent Komans in Botaniek. Hij bracht vorig jaar een album uit, Dark Dog. En daarop staat ook het volgende nummer. Hij heeft het vorige week als single uitgebracht, naar aanleiding van de verjaardag van zijn schoonvader, die een aantal jaren geleden overleed. Het is een plaat vol emoties en vooral vol mooie muziek om die emoties te kanaliseren. Dit is Vincent Komans met Only Sun Can Kill What's Sad.

0: Vince Staples brengt de punk vibes op zijn nieuwe album Cry Baby. Dit was Blackberry Marmalade.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: En ook Deathcap for Cutie heeft een nieuw album. Hun 11e album, I Built You a Tower. Het gaat over de relatie van frontman Ben Gibbard, die op de klippen is gelopen. Tijdens die periode dat hij aan het scheiden was, was Deathcap for Cutie op tour. Niet ideaal dus. En Ben Gibbard beschrijft onder andere hoe moeilijk het was om elke avond op dat podium te kruipen, terwijl zijn privéleven helemaal aan het afbrokkelen was. Een plaat vol emotie. Als je neemt wil, een exemplaar van I Built You a Tower van Deathcap Cap for Cutie, dan kan je terecht op het Radio 1 kanaal op VRT Max bij Doe Mee. Hier al een van de nummers en Envy the Birds, Death Cap for Cutie.

De Zuid-Londense rapper Wulu en stadsgenoot Poison Anna met New Park. We gaan verder met twee landgenoten uit Brazilië, Seu Jorge en Marisa Monch met Cuando Chego.

Als je van plan bent om ze te gaan zien op Pukkelpop Gies met de Taxis hier, dan zou ik op tijd aan het podium staan, want ze zijn enorm populair en ook met reden. Het zijn geweldig goede live shows, dus ga er zeker naartoe als je gaat op 21 augustus naar Pukkelpop. Ik heb nu iets staan van het Toverberg collectief. Toverberg label, dat is een Brussels label dat focust op experimentele folk, ambient en eerder experimentele muziek in het algemeen. En daarop vind je ook Nicolaes en Daniel Paul. Die hebben vorige week een nieuw album uitgebracht, Jeudi Matin. Een album met een heel intieme benadering van folk-invloeden uit de jaren 90. Perfect voor dit uur van een dinsdagavond. Dit is een van de nummers, Antique Hay.

met Alive. Olivia Rodrigo houdt van Robert Smith en The Cure. Zij houden ook van haar. Deze vrijdag brengt ze een nieuw album uit. Daarop gaat een feature staan met Robert Smith en ook een nummer dat The Cure heet.

Je hoeft hem maar één keer te horen en dan zit hij al meteen in je hoofd. Het is echt een oorwurm, de nieuwste van Olivia Rodrigo, The Cure. En deze vrijdag komt haar volledig nieuwe plaat uit. We hebben nog tijd voor eentje voor het nieuws. Dit is IBI met Asset.

0: EBJ met Asset na het nieuws van 9 uur. Een uurtje belpop op Radio 1. Volledig Belgisch dus. Nog een heel fijne dinsdagavond. Geniet nog van de zon.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Zowat 100 hotels in Vlaanderen zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van een phishing-aanval, dat meldt Horeca Vlaanderen. Klanten die een reservatie hadden bij een hotel kregen een sms of een WhatsApp-bericht dat hen naar een valse betaalpagina probeerde te leiden. Opmerkelijk, alle reservatiegegevens waren correct. Het is niet duidelijk of er ook klanten bestolen zijn. Tientallen hotels maakten wel melding van ongeruste klanten. Volgens Horeca Vlaanderen is de phishing-aanval nog altijd aan de gang. Ze roept klanten op om waakzaam te zijn als ze onverwachte berichten krijgen. En bij de minste twijfel kan je het best naar je hotel bellen. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens hen op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
4: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren. Transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dat gaat hier duidelijk veel te ver.
3: Van den Broek vindt dat de politie moet ingrijpen als mensen misdrijven plegen, maar ook dat agenten de rechten van de andere betogers moet respecteren. En betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De afgelopen dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. En nu zijn er ook blokkades in de buurt van het voetbalstadion, waar donderdag de openingsmatch van het WK plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat Mexico er alles aan doet om overmorgen een vreedzaam openingsceremonie te houden. Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstaat dat niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
5: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
3: In de tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena maakte vorige week haar terugkeer bekend. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. De regen trekt vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de dag wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Korpschef Jurgen de Landseer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Landseer.
3: Op bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
2: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
4: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dat gaat hier duidelijk veel te ver.
2: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK-voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
5: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
2: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
6: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
2: We'll be right back.

0: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1. Zandman.
3: Met Joris Vergeijlen.
2: Onlangs ging het er nog over in Voorproevers bij Bent van Looy over dichter Jodiet Hooft. Geboren in mei 1956, hij zou vandaag nog altijd maar 70 zijn. Onsterfelijk talent, ons veel te vroeg ontvallen op zijn 21ste. En dan stapelen de clichés zich al snel op. De zwart-wit foto met de lange haren, verslaafd met een onstuitbare doodsdrift, opgebrand nog voor hij goed en wel was gelanceerd. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts zijn theatermakers en liefhebbers van het werk van Jodiet Hooft. En ze willen hem graag beter leren kennen. Wie tijdens het luisteren van deze podcast zelf kampt met donkere gedachten of vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Dit is de eerste aflevering van Joti met 3 O's. Welkom bij Zandman.
4: Op een dag zal ik weg zijn.
5: En wat dan?
4: En wat dan?
5: Verdwenen.
6: Zonder een teken te geven of te nemen.
4: En het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend.
5: Want wie, zoals ik, nooit heeft gebouwen...
4: Laat niets achter dan.
5: Verwachting en verwarring.
4: En wat dan?
6: En wat dan? Wellicht in uw herinnering zal ik stollen, verstijven, niet lang meer blijven, maar verbleken tot verleden.
5: En wat toen?
4: Te doen. Het was waar, zult gij zeggen.
6: Hij speelde met woorden als geen ander.
4: Maar wat heeft dat te betekenen?
5: Zo bleek zal ik zijn.
4: In u. En wat dan?

0: Wie is Joti het hoofd?
1: Joti wat?
0: Het hoofd.
1: Het hoofd. Kut, ik weet dat. Ik heb dat al gehoord.
2: Joti het hoofd.
0: Joti het hoofd.
2: Ah, Joti hoofd.
0: Is het een persoon?
2: Het hoofd van Joti?
3: Ah, Joti het hoofd. Ik ken die.
2: Ik ken ze niet. Of hem, haar.
4: Ik denk dan iemand, een activist of een feminist of zoiets in die zin dan.
5: Dat weet ik niet. Doe mij denken aan Yoda van Star Wars.
6: Ik ken Joti het hoofd. Ik heb daar ooit een gedichtenwedstrijd en ik heb dat niet gewonnen. Ik was tweede. Maar dat is een poëet. Die is jong gestorven. Heeft hij geen zelfmoord gepleegd?
7: Die zelfdoding heeft gedaan. Met lange haren.
8: Ik zie meteen zo'n cartoonventje voor mij. Maar ik weet niet.
9: Ik weet dat Joti is gestorven op zijn 21, dat hij dichter was. Dat hij was getrouwd, dat hij lange lokken had.
10: Oké, ik zou denken een Chinese leider na oorlog.
11: Theaterist?
12: De leider van een stam.
11: Iemand van het theater? Nee?
13: Een groep.
11: Schouwspeler?
13: Ver in een bos.
14: Dat is een... Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
11: Is dat in de cultuur? Is dat een schrijver?
14: Dat was een dichter.
15: Schrijver? Een dichter? Een schrijver?
16: Een tijdje geleden had ik nog nooit van Joti het hoofd gehoord. Maar sinds mijn kleindochter niet anders doet dan erover babbelen, weet ik al wie het is.
17: Dag Joti. Wij zijn Winter, Robbe en Hanna. En wij zijn lichtelijk geobsedeerd door jou. Je schreef in de jaren 70. En toch lezen wij en andere jonge mensen je teksten nog steeds. We beelden ons in hoeveel moois je nog geschreven had als je niet op je 21ste was gestorven. Je bent en blijft altijd de dichter van de jonge mensen. Want eerlijk, wie werd niet verliefd op je zwart-wit foto in de middelbare school?

0: Oké, dus dit is de kast.
1: De grote Joti-kast.
0: De grote Joti-kast. Oké, ik ga dit laten zien.
2: What the fuck?
0: Ja, dus dit is mijn grootste en meest bezit.

0: heeft ook theatraal met een J geschreven, zag ik laatst.
1: Dat is niet waar.
0: Theatraal, ja. Theatraal.
2: Maar die schreef ook machine en zo super rare. M-A-S-J-I.
0: Ja, dat stond. Dit is ook een bijzonder werk, want dit is dus een uitgave van de laatste gedichten van Jyoti. Maar dat is wel heftig, want wacht hè. Achterin staat... dit is uitgegeven op 10 oktober. Dus 5 dagen na zijn overlijden.
2: Sorry, want dit is letterlijk de enige die in de bib staat. Want je kan niks meer kopen, alleen junkieverdriet. Of alleen heel dure uitgaven. Mm-hmm. Waar jij geld voor hebt, duidelijk merk je niet.
0: Nee, ik ook niet.
2: Want je kast is vol, we gaan er niet over liegen.
3: Ja, kast is vol, maar portemonnee is leeg.
2: Maar vooral, dat weet je nog, Robbe. Want Rob en ik zijn naar de bib gegaan. En wij vroegen daar, zijn er nog exemplaren van Jyoti? Ja. En alles is uitgeleend. Dus de vraag is, oftewel is er te weinig, oftewel is het te populair.
3: Ja, either way, het is niet goed.
0: Nee.
2: Van allebei.
3: Ja.
2: Allee, ja.
3: Er moet sowieso iets gebeuren. Oftewel moet er moet gewoon meer gedrukt worden.
4: Jyoti, de dagen zijn weer langer. In mijn hoofd was je altijd iemand die 's nachts zou schrijven. In het donker. Maar ik denk dat dat niet helemaal klopt.
5: Je houdt ongetwijfeld van de nacht. Maar ik heb het gevoel dat je net zoals ik ook blij bent dat de dagen weer langer duren. Misschien houd je wel van het evenwicht, de equinox.
6: Net zoveel dag als nacht.
5: In tegenstelling tot vele van je tijdgenoten kon je de schaduw niet ontkennen. Moest je hem benoemen. Hem niet beschrijven is evengoed in het donker leven.
4: Maar wij denken niet dat dat van jou een schaduw maakt. Een doemdenker. Eerder iemand die leeft zoals het leven zich aandient.
5: Jij had de hekel aan onoprechtheid.
6: We bewonderen je. Omdat jij tegen de richting inschreef.
4: Omdat je je mond opentrok als je voelde dat dat moest.
5: Dat je gewoon jezelf bleef. Ook al zei zoveel om je heen dat juist niet te doen.
6: Dat je altijd probeerde door te schrijven.
4: Kritisch.
5: Erotisch.
6: Existentieel.
4: Liefdevol.
5: Doemdenkend.
6: Grappig.
5: Over alles.
4: Je was geen onderwerpschuw.
3: Maar soms is het toch ook bijna vanuit een soort van personage dat hij schrijft. Van bijvoorbeeld zo bij dat gedicht Door de Stad. Is die zo...
2: Traag loop ik.
3: Ja, ja, zo. Meneer. Traag loop ik nu, meneer. Door de straten van uw stad, meneer. Door de straten van uw stad, meneer. Onder het kruisvuur van de ogen van uw medemensen, meneer, mevrouw.
2: Ik heb ook die zin van daar waar alle stadsgeluiden zijn, het vallen van een traan, het krabben aan.
5: We willen je beter leren kennen, Jyoti. En als je je afvraagt hoe we daaraan beginnen, is een van de antwoorden je archieven induiken. We gaan naar het Letterenhuis.
4: En schuifelen naar een grote hal waar er allemaal documenten klaar liggen die we eerst moeten ondertekenen.
6: Er staan voor ons 4 dozen en 6 mappen klaar.
5: Dit is Jyoti.
3: Beetje kijken. Is goed. Ik wil het gewoon niet zo open hebben geslagen.
2: Ja.
3: Ja.
2: We moeten gewoon duiden welke dozen of welke mappen al hebben open gedaan, want sorry, what the fuck.
7: Ja, maar daar ben ik dus heel benieuwd.
2: Hier zijn ook nog allemaal dozen, hè? Ik kan dat toch niet? Ah nee, we hebben wel toestemming moeten vragen. Of niet?
7: Ja. Even een Nicoretje hiervoor, hè?
3: Ah, hier staat er van alles bij, zeg.
2: Ja, kijk, daar, die hier. Deze rechter.
7: Oh, ja.
2: Grootmoeder, grootvader, ouders.
5: 2 uur in de middag.
2: Nadine,
5: de hemel hangt zwaar bewolkt boven de stad Oudenaarde. Het is zo'n 20 graden en de lauwe zuidwestenwind haalt amper 20 km/u. 9 mei 1956. En in kamer 27 van het Sint-Elisabeth-hospitaal wordt Johan Gerard Adriaan 't Hoofd geboren.
7: Wat een brave baby.
5: Hij weegt 3 kilo en 850 gram.
7: Ik wil daar ook liggen.
5: S'avonds valt alsnog wat regen.
7: Oh, schreeuwlandschap.
5: We kijken naar je.
7: Dat wil ik hebben.
2: Dat is precies jullie badkamer.
5: Naar een filmpje van jou als baby.
3: Ik snap het wel.
5: Bij je doop. Bij je moeder op schoot.
7: Jojo, even niet. Moeder is een boterham. Ik ga net uit.
2: Even rustig.
5: Bij je grootouders.
3: Oh, een lieve baby.
7: Oei, ik krijg daar wat baarmoederkriebels van.
2: Ook, ik wil dat.
5: We besluiten naar je geboortestad te gaan.
6: Test, welke kant neemt goed op?
8: Beste reizigers, we komen zo dadelijk aan in Oudenaarde. Welkom in Oudenaarde. U kan de trein pakken om over te stappen naar Oostende op spoor 2. Of de bus naar Zottegem, die is vooraan het station. We komen aan op spoor 4 in Oudenaarde. Dank u wel.
6: Winnie?
2: Ik had een blackout.
6: Je hebt een nieuwe carrière. Merci.
2: Merci.
4: We hebben afgesproken met Dirk van der Beke.

0: Hij neemt ons mee op de Jyoti-wandeling. Dirk is naast een grote Jyoti-hoofdliefhebber ook stadsgids.
1: Die kapel bijvoorbeeld, die gaat terug tot de jaren 1200.
0: Leerkracht geschiedenis.
2: Maar men hield wel van neo-gotische...
1: De Gevaert. Van de Gevaert.
2: De baden, zie je het staan.
1: Hiernaast, een beetje verder, was een huurs van Oudenaarde die moesten betalen.
0: En jarig.
3: Happy birthday, dear Dirkie. Happy birthday to you.
2: Dankjewel. Ik ben verbannen op Facebook. Dus ik ben heel blij dat jullie voor me zingen.
0: Het wordt een lange dag waarin ik alles veel beter weet.
4: Want die heeft toch gewoond in een huis en dan verhuisd naar het huis ernaast.
2: Ja.
0: Hanna te veel vragen stelt.
5: Welke leeftijd heeft hij eigenlijk? Denk je dat dat dan ook te maken had met dat? Want denk je dat het anders was?
6: Dat is een moeilijke vraag.
0: Robbe non-verbaal wordt door de microfoons die niet goed werken.
7: Sorry, klopt hier helemaal niet.
0: Dirk zijn portemonnee wordt leeggekieperd.
6: Er zit een ticketje, maar ik heb mijn 4-4 in 1 betaald. Dus dat moet toch in orde zijn,
5: ja?
6: Hè?
5: Ja.
6: 25 euro? Nee, hè. Nee, hè.
0: En we sukkelen met riemen en andere dingen die te maken hebben met in een auto zitten.
1: Gooi maar opzij wat in de weg ligt, hè.
5: Ja. Ah, ja. Ik zit hier in de knal.
7: Ja, deze stoel misschien iets van een voor.
1: In het midden vooraan. In het midden.
5: Ah, ja.
1: Kruis vooraan.
5: Ik.
1: Nee? Wacht, ik had de verkeerde vast.
5: Ja, ik ben aan het... Nee, nu is te laat.
1: Hier, het... Ik ga eventjes op fietspad staan, kort. Het Rode Huis, dus niet het witte op de hoek, maar het Rode Huis, daar woonden zijn ouders toen hij geboren werd. Het waren eenvoudige mensen, hè. Zijn vader was onderwijzer. Maar Rosa was een kleermaakster, een naaister. Ja, Jyoti, dat is een typische Oudenaardse voornaam, hè. De jongen heet eigenlijk Johan. Dus Johan, Jyoti. Jyoti is dan eigenlijk een beetje een versterkende term, zoals ze in Antwerpen de Johan zouden zeggen, met de, hè, of de Robbe, de Dirk.
5: En ik dan, de Hanna.
1: Bij meisjes doen ze dat niet.
5: Nee, zeg, wat doen ze dan?
1: Gewoon.
5: Dat is niks, gewoon Hanna.
1: Ja.
5: Gewoon beleefd.
1: Ja.
5: Dat vind ik saai.
1: Maar dus hier maken ze er, zetten ze I achter je voornaam. Ja. Dus Dirkie, Jani, Pieti, Girti.
5: Wij noemen Winter wel Winnie.
4: Ja.
5: Wij noemen Winter wel Winnie.
4: Maar hij kiest dan Winti.
1: Oké. Okay.
5: Winti, toch?
4: Winti.
1: Eigenlijk Tuft, hè?
5: Tuft.
1: Jyoti Tuft.
5: Tuft.
1: Jyoti Tuft.
4: Jyoti Tuft.
1: Maar ik vraag me af, ik ben daar nog nooit binnen geweest. Daarboven moet de materniteit geweest zijn waar hij op de wereld gekomen is. Of dat we zouden kunnen proberen of we niet daar. Hier is iemand. Mag ik iets vragen?
8: Ja.
1: Zouden wij hier op de eerste verdieping eens mogen gaan kijken? Wij zijn een podcast aan het maken over Jyoti Tooft.
8: Ja.
1: En dat was vroeger de materniteit.
8: Ja.
1: Kunnen wij eens tot daar gaan?
8: Ja, ik denk dat we de eerste keer moeten vragen naar iemand die wat hoger staat.
1: Ja? Is die er nu? Want het is voor nu dat ik het vraag.
8: Ga ik hier wel antwoord mee even meekomen naar mij. Okay. Ik zou op het
1: spreken. Ja?
8: Want dan kan ik je bellen.
1: Dank u. Ja. Weet u waar dat was, de materniteit?
8: Wij zeggen ook altijd tegen de mensen dat het moederhuis van vroeger, dat weet eigenlijk dat dit gebouw is.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
8: Maar ja, ik ga dat zelf
1: voor Evie. Nee. We zijn nog jong, hè. Ik ben hier op de wereld gegooid.
8: Oh,
1: ja. Ja.
8: Ja, kom maar
9: aan.
1: Voilà. Goeiedag.
9: Hier ergens op deze gang?
1: Ja.
9: Is Jyoti geboren?
1: Het was een complexe bevalling. Hè? Of de Rosa was nadien, had veel rugpijnen en moest dus pijnstillers krijgen, morfine. En is dan ook in zo'n gipsen harnas gelegd. En dan nadien heeft ze zo'n corset aangekregen. Ik heb het ook maar allemaal van horen zeggen en van lezen. Hè? Maar het kind werd dan wel opgevangen door de oma's en de jongere zus. Maar tegenwoordig weten we toch wel dat het contact tussen moeder en kind, die eerste levensmaanden, levensjaren,
9: heel
1: belangrijk is. Hè? Misschien kun je wel zeggen dat hij daar niet de beste omstandigheden heeft meegemaakt.
10: We zagen je daar als baby liggen in de armen van je moeder. Een lach op haar gezicht. Je schrijft.
1: Moeder. Jij hebt mij moeizaam uitgespuwd.
11: En van elk jaar
1: de harde stream verdragen.

0: want mijn waaier was niet gauw geluwd. Ik wou eerst in alle kieren klagen. In uw hagelwit harnas gemetseld zijn wij samen door de tijd verwond, die ons nimmer wilde dragen en bittere lijnen kerfden rond de mond.
1: Hoewel, het was een goed echtpaar. Hè? Het was een goed gezin, zeker op dat moment. Ik zeg niet dat het altijd zo gebleven is. Maar ze zijn ook allebei zwaar getroffen door de geschiedenis van hun kind natuurlijk. Hè? Dus,
2: Hadden de ouders van Jyoti eigenlijk een heel duidelijk toekomstbeeld voor hem? Alleen van beroep of van richting dat hij zou moeten opgaan?
1: Ik denk wel dat ze veel van hem verwacht hadden. En hij trad ook graag op. Hij ging graag op het podium staan. Hij kon dan prachtig een gedichtje opzeggen of een rolletje spelen. Hij richtte daar een ABN-club op, ken je dat? Algemeen Beschaafd Nederlands. Hè? Hij liet zijn oom Rick een bordje maken, een ABN-club. En hij probeerde alle andere kinderen Nederlands te laten spreken in plaats van dialect. Dus dat was een kind vol beloftes, hè?
0: Jyoti begon heel vroeg met lezen en schrijven.
3: Dagboek aantekeningen.
0: Op de basisschool haalde hij goede punten, maar op de middelbare school liep het anders. Hij verwachtte heel veel van het college.
3: Verwacht liever het slechtste.
4: Eerst verwacht liever het slechtste, dan is al wat beter is toch geen teleurstelling.
5: Opstaan 37, geen pauze. Namiddag woensdag.
0: Maar deze verwachtingen werden niet ingelost. De aanpak in het klassieke humaniora lag ver van zijn manier van leren. Zo was hij bijvoorbeeld niet goed in studeren. En daarvoor was op dat moment nog niet de juiste begeleiding.
1: We hebben het al gezegd, hè. Het was nog niet de tijd om leerlingen die wat anders waren, om die te helpen. Pedagogie, van jij moet luisteren of je kunt vertrekken. Men geloofde toen als iemand intelligent was, dat hij voor alle vakken intelligent moest zijn. Terwijl nu zien we in dat er verschillende soorten intelligenties zijn en dat je verbaal intelligent kunt zijn, maar dan niet mathematisch intelligent kunt zijn. Iedereen dacht hij is lui, hij vertikt het om te studeren. En af en toe, wat jij vroeg, gaf hij zich een houding en probeerde hij populair te zijn door de leraar wat uit te dagen en straf te krijgen. En die straf dan vooraf al te zitten schrijven en dan op het moment zelf die dan al uit zijn boekentas te halen. Zo van, voilà, ik ben er al klaar mee.
4: Uw schrift gekaft is de volgende keer. Anders goed gewerkt.
0: Hij was brutaal.
1: Dus op het college mochten wij geen lang haar hebben. Als het haar te lang werd, dan werd ik gezegd, zorg maar dat je morgen of overmorgen geknipt bent. Ja, door de opkomende rockmuziek wilden wij allemaal wel wat langer haar. En op zekere dag zei de directeur, je haar is te lang. Zorg maar dat het wat ingekort wordt. En een paar dagen later kwam hij kaal naar school.
0: En vond geen manier om te functioneren. En werd van verschillende scholen weggestuurd. Hij las Kafka, Herman Hesse. Hij luisterde muziek. Zoals Bowie, Nico, Zappa, Lou Reed. Ook kwamen er drugs in zijn leven. Vanaf zijn 14e kampte hij met een verslaving. Doorheen deze turbulente periode bleef hij altijd schrijven.
1: Ja, het is een vreemde vermenging van... Ja, hij wou dichter worden nadat hij gedichten van Paul Snoek gelezen had. Maar hij hield net zo goed van François Villon uit de 15e eeuw. En hij vermengde al die invloeden. En men noemt hem meestal een neoromanticus. Maar hij heeft net zo goed een aantal experimentele gedichten geschreven. En sommige gedichten zou je zelfs nieuw-realistisch kunnen noemen. Hij is moeilijk in een hokje te vatten. Maar meestal dus die doodsgedachten, die thanatos, die altijd wel weer terugkomen, doet de meeste besluiten. Hij was een nieuw romantische dichter. Dus het is zeker niet zo dat hij pas na zijn dood bekend is geworden. Hè. Hij was goed op gang. Hij werd gezien als een komeet die de Vlaamse letterkunde binnenkomt. Hij zorgde voor verwondering. Iemand van 18 jaar of zo op dat moment, 19 jaar, die zulke gedichten schreef. Ja, dat was toch wel een revelatie. Zijn eerste depressies begonnen op 13 jaar.
6: Dat is gelijk met zijn drugsgebruik eigenlijk?
1: Voor eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat de eerste drugs die hij genomen heeft, dat legale drugs waren, voorgeschreven door artsen.
7: Er was dan een razzia in 1974, waarbij de Rijkswacht, zo heette dat nog, de federale politie, de Rijkswacht dan bij al die jongeren is binnengevallen. Ja, er was onrust in Oudenaarde over drugsgebruik. Hè. Je had wel de grote steden waar al veel drugs gebruikt werden, maar Oudenaarde, dat moest een provincienest blijven. Hè. Hij is een zevental weken, denk ik, is hij opgesloten eigenlijk. Hè, in wat wij toen een verbeteringsgesticht noemden. Tussen zijn 13e en zijn 14e. En zijn ouders met hem naar de huisarts geweest. En daarna ook wel naar iemand die zich in de psychiatrie specialiseerde. Om raad te vragen over zijn depressieve gedachten. Hè.
8: We passeren plekken waar je rondliep. Scholen waar je zat. Cafés waar je graag kwam. We zien je opgroeien. Jij van een kleine wijsneus tot een nieuwsgierige puber. We stellen je ons voor. Hoe je door de straten zou lopen met steeds langer wordende benen. Keek je naar de tegels? Of naar de huizen om je heen?
7: Maar we zijn hier gestopt aan, nu heet het Café Hippo. Maar in het eind van de jaren 70 heette dat hier Bokaal. Hij was een leergierige jonge man. Heel, heel,
8: op alle vlakken, alles gelezen.
7: Maar die grote nieuwsgierigheid en die belangstelling voor van alles en nog wat uitte zich dan ook in zijn belangstelling voor middelengebruik. Hè? Mm. Hij was al nieuwsgierig hoe dat kwam dat zijn oma door een pilletje te nemen geen pijn meer had. Dat hield hem bezig. En dus na de legale middelen, voorgeschreven door de huisarts, begon hij dan met cannabis, noemden we dat toen nog niet. Maar eigenlijk heeft hij alles geprobeerd. Hè. Op zoek naar iets wat hem deugd deed en wat zijn bewustzijn verruimde. Ouders waarschuwden hun kinderen, we gaan daar niet binnen. Maar die deden wel heel veel goede dingen hè, hier in de Bokaal.
8: Ja, ja.
7: Maar kritisch. Kritisch voor Oudenaarde. Kritisch voor de Vlaamse cultuur. Hè. Ja. Dat kwam niet zo goed aan bij de gesettelde burgers van Oudenaarde. Ze hadden een onderzoekende geest. Is het klassieke huwelijk hè? Nog wel van deze tijd, dat soort zaken. Nu, bij Joti was dat ook wel dubbel eigenlijk. Want enerzijds verlangde hij er wel naar om levenslang met één vrouw samen te zijn.
2: En die vrouw was Ingrid Weverberg. Een jaar geleden namen we voor het eerst contact met haar op. We werden penvrienden. Na heel wat mails over en weer spreken we eindelijk met haar af.
9: Kun jij op die stoel zitten? Is dat goed?
10: Ja, de kapstok die hangt wat vol.
9: Daar is de kapstok ernaast.
10: Ik heb al altijd vragen op de volgende keer. Moest een kat hebben? En ik zou die genoemd hebben George Bernard Shaw. Ja. Dat klinkt toch belangrijk?
9: Ja, dat klinkt zeker. Maar
10: wij hadden ook katten met jongen. En dat was een god. Oedipus. En Tao. Ja, dat is een durven, hè.
6: Dat is wel, dat is lef hebben.
10: Ja, ja.
6: Dat is lef hebben.
0: Ingrid vertelt ons over haar mooie, maar intense liefde met Joti.
10: Ik heb iets mee, dat is niet dat. Dat is haar foto. Ik heb een fotoalbum met Joti. En ik heb die is helemaal aan het vergaan. Papier, niet zuurvrij. De kwaliteit van de foto's ook niet eeuwig bestendig. Dus ik heb die laten professioneel vastleggen voordat die foto's vergaan. Want sommige foto's die beginnen te vergelen en gone memory. Dus zo wordt dat als dat oud is. Bijna antiek. Kijk, je mag een keer kijken. Dat zal ik bij mij houden.
0: Ze moet eventjes wennen aan de microfoon.
10: Ik vind het niet vervelend, zolang dat ik er niet moe van eet. Ik ben Ingrid, alsjeblieft. Normaal was ik Ingeborg, maar de beambte in Laken bij mijn geboorte had gezegd, mevrouw, die naam, dat bestaat niet. Mijn mama zei, maak er dan Ingrid van. Hè? Dat was onze scrapbook. We hadden een scrapbook gekocht. En daarin bewaarden we dan aan de ene kant herinneringen in vorm van foto's van Joti, van toen hij klein was. En aan de andere kant mijn deel, dus van als ik klein was.
6: Wauw.
10: Ja, en zo werd dat opgebouwd. En dan schreven we er af en toen ik er iets bij. Had ik hem voor het eerst dat ontmoet, hè, die stem. Ik denk, die stem heeft me helemaal ingenomen. Zo'n mooie stem. Zo'n prachtige stem.
8: Gelijk als de kleinkunstenaars. Omvloerst. Oh, dat was een radiostem geweest. Ik dacht, ga je een uur naar luisteren of langer? Echt waar, want dat wou je ook nog doen, een radio maken. Mm-hmm. Ik zat in Gent op school. En er was daar iemand van mijn medescholieren. Hè, die zei van... Vrienden van mij openen hier een café in de buurt. Nou, dat zien we van hier. Na school moet je direct naar huis. Hè. Dat mag niet. Dat mag niet. Na school op café. En ik wimpelde dat af. En dan... Na de derde dag... gaf ik dan toch wel toe. En ben ik meegegaan. En ik zat kijk daar. Een beetje te kijken. Stond daar iemand achter de toog. Met een lang kleed. Met gelakte nagels. Ja, zeker niet mijn type, hoor. Maar na een tijd begonnen we te praten met elkaar. En de dag na, ik ben dan nadien toch nog teruggekomen. Ja, dat was iets. Dat was iets. En we zijn dan de dag nadien zijn we beginnen praten. Allee, heel veel praten. Maar we hadden veel te vertellen. En niemand van zijn vrienden, wel, of zijn vriendinnetjes of zijn liefjes, waren geïnteresseerd in wat hij mee bezig was. Schrijven en lezen. En wat dat hij allemaal zei, ik zeg maar ook. Dat was zo'n schril contrast met een jonge gast die achter een café stond. Zo, ja, in verkleedkleren eigenlijk. En met wie dat die, hoe dat die sprak. En die mooie volzinnen. Hè, die kon echt zo prachtige zinnen bouwen. Ik zei, wat is dat hier? En langzaamaan begon dat zo. Ja, schreef er dan een gedicht over. Hè, de oevers. De oevers van ons praten en de stilte die ertussen stroomt.
11: Eentje ga je
8: ja, mee. Dus dat heeft direct betekenis. Hè.
11: Wat doen?
8: En dan... Ik zeg, breng het een keer mee wat hij schrijft. En hij heeft dat dan gedaan. Ik heb allemaal gelezen.
11: Met z'n twee.
8: En waar? Meegeslapen onder mijn hoofdjes. Nee. En ze pakte mij, maar dat was allemaal wel bombastisch en zo. Maar die kon zo van die rijmen, maar die zo klassieke strofen schrijven. Ik was dat niet gewoon. Jong mens doet dat nu? Nee, dat is allemaal modern. Hè? Balkenslag, boom. En daar,
6: ja. Ja, maar dat is juist, absoluut.
8: Dat is toch? Ja. En dan, envoi. Het envoi. Villon voegde altijd een envoi achteraan aan zijn gedichten. En hij deed dat dan ook. Hè. Dat was opvallend. Dat was echt opvallend. Maar ja, voor mij kwam dat heel... een beetje ouderwets over. Maar dat, heel indringend op de deur. Er zit daar ritme in, volzinnen in. En dat pakte nu in. Van onder tot boven. Helemaal. Precies. Als ik naar een muziekstuk luister dat u meeneemt... Jonge dichters die onze wereld kunnen verbeelden en verwoorden.
11: Eentje ga je mee.
2: We stellen ons jullie voor.
11: Wat doen?
2: Luisterend naar jullie liedje.
11: Zwemmen met z'n twee. En waar?
5: Ik ben toch maar naar mijn werk.
11: Hier en daar.
5: Er is nog wat koffie over voor jou.
11: Van het gesnate,
5: en ik heb een stukje van de vaat gedaan.
11: Een stukje.
5: Ik hou wel van je. Oh,
12: mooi.
5: Maar ik heb kippenvel. Ja, ik moet er bijna van halen.
11: En dan?
5: Waarom? Ik weet dat niet. Zo ineens. Ik weet niet. Ik denk dat dit ook gewoon heel hard zo voelt als een periode in mijn leven dat ik ben. Zo, die wonen zo net samen of zo. En dan zo van die praktische briefjes voor elkaar achterlaten. Gewoon zo'n leven.
8: We deden alles tezamen. Vooral veel beminnen.
5: Hmm.
8: Op dat moment doe ik geen grote uitstappen. Hè? Ja. We waren nog op ontdekkingstocht. Gans in het begin. Dat is eigenlijk zo gebleven. Na 2 jaar was hij er al niet meer. Dus... Die kennismaking, die ontwikkeling, die heb ik wel gehad. En die is abrupt door die zelfmoord afgesneden.
5: Mm-hmm.
8: En dat blijft. Voor mij is dat mijn leven. Dat blijft.
10: Maar we gingen samen een fles melk kopen. Het was gewoon... Wat deden wij nou? Rondlopen? Gaan kijken hoe dat de wereld eruit zag. Hè? En ik kan graag met twee zijn. In het begin, als je koppelke zijn, wil je isoleren je een beetje. Hè. Maar je mocht dat nooit doen. Nee, want als er later iets gebeurt, kun je op die vrienden niet meer terugvallen. En dat is misschien ook wel een deel van de vraag ook van... Waar kan Jodie naartoe? Hè? Zo, een psychiater, een psycholoog, naar de dokter, effectief. Misschien, waarschijnlijk ook bij de ouders, hè? Of bij de onkel. Praten, dat deden wij een hele dag. Ons leven vertellen aan elkaar. De droevigheden, de diepe verdrieten en de grote blijdschappen. En de ja, weet je wat, je bent eeuwig op dat moment. Hè. Je bent nog jong, hè. Er is nog niks oud aan. Maar hij kon niet verdragen dat hij een rimpel zag bij zichzelf. Nogal een beetje toch ijdel, ja. Dan moest allemaal goed verzorgd zijn. Dat was zeer verzorgd.
1: Dus we zijn hier nu aan het stadhuis, waar hij dan in de schepenzaal getrouwd is, hè, met Ingrid Weverberg. Vrij jong, hè. Je ziet op die foto's van die trouwerij een koppel dat blij is dat ze trouwen. Ze hadden zich een beetje als hippies gekleed. Zo, hè. Ingrid had wel een bloemig jurkje aan.
10: Ja, ik had een jurk gepast in Gent van een ontwerpster. En dat droeg ik dan allemaal in herfstblaadjes kleuren. Zo. En Jodie had een jeans aan en een wit hemd en een kettingsje. Ja, de beambte die lachte eens. En die zei, ze gaan het ook een keer proberen. En papa zei dat ook. Ja, voor de tijd dat duurt, dat zal duren. Het zal zijn een tijd wel hebben. Je meent dat ook wel als je elkaar het ja-woord geeft en getrouwd. Je meent dat, hè? Helemaal. Hè? En waren we 18 jaar of zo? Ik ging nooit trouwen, nooit. Man, wel. Op een dag, ja, moet ik dat nu deftig zeggen. Waren we... we waren aan het logeren in een huis waar dat, van zijn vrienden in Gent. We lagen daar. We hebben heel ons leven verteld. We hebben heel veel aan elkaar verteld. Dus, en dan was het op een bepaald moment... Beestje wilde met mij trouwen. Kijk die zo naar, ik zeg. Hè? Ik zeg, ja, het is goed, ja. We gingen trouwen, zeg. En ik zeg, wat gingen we dan doen? Ah ja, weet je waarom? Voor in het Hilton Hotel te slapen, moesten we getrouwd zijn. Ja, dat was. Anders ging dat niet. Een beetje willen we met trouwen. En ja, zei Bibi, dus... Ik wou er gewoon bij zijn. Altijd bij zijn. Dus, ik had graag oud geworden met hem. Maar dan wel op een... gezondere manier, hè? Dat, absoluut. Hè? Ja. Nou, anders kunnen we niet leven.
2: Nee.
10: Maar dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet anders dat ik misschien niet ja zeg. Op voorhand. Hoe erg dan verslaving kan ingrijpen en u grijpen en u in de greep houden. Mm-hmm. En dat wist ik toen nog niet, maar nu weet ik dat.
6: Ja.
10: Dus iets is dat jaren later opnieuw de kop kan opsteken. Zelfs al doe jij nog zo je best. Dus dat moet echt wel begeleid worden.
1: De dood fascineerde hem. Hè? Nu, als klein kind verzamelde hij zo geraamtes van diertjes. Hè? Maar Ingrid zegt, ja, dat was wetenschappelijke interesse voor de natuur. Dus je hoeft dat niet per se te gaan zien als een... als een fascinatie voor de dood. Vind ik wel... Ik geloof dat ook wel. Ja, maar nu zegt zelfs... Ik heb niet zoveel gemerkt van depressieve aard bij Jodie. We hebben altijd over de grond gerold van het lachen. Ik vind dat ook wel een miskend aspect. In zijn teksten zit ook wel veel humor.
6: Ja, dat vind ik ook.
10: Ja, zo van, zeggen van, ja, maar hij hield zich bezig met diertjes, met schedeltjes en met dier. Hij raapte dat op. Ik dacht, ik kon misschien bioloog geworden hebben. Nee, wie doet dat nu? Iedereen? Allee, dat wordt toch onderzocht?
2: Dat is waar.
10: En was erin geïnteresseerd in die dieren? Hè? En ook in de aarde, hoe dat eruit zag. Hoe kunnen we nu zo lyrisch doen over een homp aarde? Allee, bedoel, zo vette kluiten aarde van de boeren buiten en die... Dat vond hij...
12: Er zijn momenten waarop ik eeuwenlang, mijmerend, volmaakt gelukkig ben. Wanneer ik mijn handen op de aarde leg, zijn het kleine handen.

0: daar was niks aan te merken. Wat dat elke keer als ik lees van mensen van... Dat is dat bol van dood en zo. Hè. Dat is dus niet. Dat was ook niet. Totaal. Maar gewoon een levenslustig persoon. En die werken, die kon goed werken. Die dook erin en die deed dat accuraat. Die deed dat heel goed. En die was ook heel aandachtig. Die kon zich overgeven. Dat was niks. Daar werd niet over. Nooit was aan me gebieden. Soms een beetje bizar. Maar...
1: Ook tijdens ons onderzoek in het Letterhuis botsen we op veel beschouwingen die alles zwartgallig en zwaar bekijken. Een expositie na zijn overlijden bijvoorbeeld. De uitnodiging is in de vorm van een doodskaartje. Jyoti wordt vaak gereduceerd tot zijn interesse in de dood en zijn zelfdoding wordt daar vaak aan verbonden.
2: Dat is niet erg, ja. Ik heb ook zo'n kat die achter mijn rug komt zitten. Oké. Ik ben Kirsten Pauwels en ik ben adjunct-directeur bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Wij ontwikkelen eigenlijk methodieken om aan preventie van zelfdoding te doen. Dus wij zijn eigenlijk in Vlaanderen de partnerorganisatie van de overheid en ook wel het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met zelfdoding en dan vooral preventie van zelfdoding. Dus wij gaan eigenlijk... mensen die vragen hebben, vragen naar informatie, gaan we informeren. Maar ook mensen die op zoek zijn naar hulp, gaan we via de website zelfmoord1813.be doorverwijzen. Ja, om ze te helpen, om het moment dat het echt niet meer gaat, om toch een andere optie te zien dan de dood. Mm-hmm. Niemand wordt geboren als zelfmoordenaar. Hè. Bij zelfdoding gaat het altijd over heel veel verschillende factoren die samenkomen. Maar zelfs als je heel veel van die factoren hebt, dat wil nog niet zeggen dat je... per definitie op een bepaald moment de stap gaat zetten naar zelfdoding. We spreken altijd zo van een evenwicht tussen risicofactoren of een weegschaal waar aan de ene kant risicofactoren liggen en allerlei of druppels die je emmer vullen, dingen die je tegenkomt in het leven, tegenslagen. Maar anderzijds heb je ook beschermende factoren, dingen die zorgen dat die emmer ook weer wat meer leeg wordt gemaakt en dat die niet overloopt. Dat is ook zo bij Jyoti, want er zijn een heel aantal dingen die zijn emmer gevuld hebben. Maar aan de andere kant ja, zijn er heel veel dingen die ook die emmer hadden kunnen legen. En op het moment dat iemand dan toch overgaat tot zelfdoding, is vaak in een moment, in een impuls, ja, waar dat inderdaad de weegschaal helemaal doorslaat naar één kant. En dat is bijvoorbeeld ook een reden dat zo'n zelfmoordlijn belangrijk is. Als mensen op dat moment nog even denken van ik ga nog eventjes bellen met de zelfmoordlijn, dat is zo'n schepje water uit de emmer die ervoor kan zorgen dat die niet gaat overlopen. Iemand is niet alleen die zelfmoordgedachten. Hè. Mensen twijfelen ook tot op het allerlaatste moment. Hè. Zo dat afwegen tussen leven en dood. Niemand weet ook hoe de dood eruit ziet. Dus dat is niet iets wat je ja, bewust voor kiest. We weten wel dat vaak mensen ja, pijn ervaren en heel veel lijden. Waardoor dat ze het gevoel hebben van dit leven zoals het nu is, dat wil ik niet meer. Maar toch blijft ook altijd wel die dingen van het leven. En zijn mensen soms nog heel hoopvol en nog heel momenten heel, heel vrolijk. En ik weet wel dat de bespreekbaarheid van zelfdoding en het spreken over ook psychische problemen, dat heel moeilijk is nog altijd vandaag. Maar dat tientallen jaren geleden dat eigenlijk nog moeilijker was. Dat nog meer in de taboesfeer zat. Ja, wij Vlamingen zijn sowieso al op dat vlak niet de beste leerlingen in de klas. Omdat we wel allemaal een beetje opgevoed zijn van het idee van ja, niet te veel praten en oplossen en niet klagen. Maar 20, 30 jaar geleden, het is al lang, 50 jaar geleden was dat zeker ook nog een stuk erger.
3: Is hier eigenlijk zo een straat of een café of een lunchplek die vernoemd is naar Jyoti?
4: Nee.
3: Nee?
5: Wat is Oudenaar de trots?
4: Nee. Een deel.

0: van de bevolking wel. Maar een ander deel vindt nog altijd dat we geen aandacht aan hem moeten besteden van zijn werk. Ja, zeg, om het in dialect te zeggen, je gaat toch geen rondleiding geven over dat krapul. Dat soort uitspraken. En dan, kijk, hier staan we bij Adriaan Brouwer. Dan vraag ik, kent je de levensgeschiedenis van Adriaan Brouwer? Die is ook ongeveer 35 geworden. En misschien is hij wel gestorven door te veel alcoholgebruik. Dan zeg je, en hier, je krijgt een standbeeld in Oudenaarde. En iemand als Jotie Toof, die 1000 pagina's literatuur heeft geschreven, die mag dan geen aandacht krijgen. Waar is de logica? Mm. Is het omdat het alcohol een legale drug is en wat hij deed illegaal was? Het gaat over mensen die door middelen in een negatieve spiraal zijn gekomen en er niet meer uitgeraakt zijn.
1: Ja.
0: Dus wat is het verschil? En dat is ook een beetje mijn missie of opvatting. Dus toen ik terugkwam naar de streek van, kom aan mensen, zoveel jaar later zijn jullie daar nu nog niet over. Geef toch een bescherming aan zijn graf. Toen ik een tiener was, hield ik ook afstand van hem. Hè? Dus door niet naar de cafés te gaan waar hij kwam. Ik was ook helemaal mee in die mentaliteit van, wat hij doet is schadelijk voor jongeren, is schadelijk voor Oudenaarde. En het is eigenlijk pas aan de universiteit dat ik echt zijn gedichten ben beginnen lezen. En ik ontdekte, maar jongens, dit is wel heel goede poëzie, hè, voor iemand van 18 jaar.

0: toen ik die bundel geschreven heb, was dat ik dus met grote rancunes tegen de mensen die mij daar, omdat ik druggebruiker was en omdat ik geen universitair was, of ik weet, omdat ik niet paste in hun stedelijk patroon, die mij daarom geminacht hebben, die hun vrienden, waar dat ze toen nog iets over te zeggen hadden, dus mijn leeftijdgenoten bij mij weggehouden hebben en zo. Geroddel, heimelijke blikken en zo, ik vond dat... Dat heeft me diep gekwetst, omdat ik eigenlijk wel van mijn stad houd.
1: Maar het is klein, hè?
2: Ja.
1: Dus als je een beetje uit de band springt, of, dan is het snel geweten door iedereen, hè? Dus Jort was bijzonder. En ja, ik denk het wel dat je hier beter niet te veel opvalt. Ja. Dat je beter past in het stramien. Men is hard voor iemand die het niet gehaald heeft.
3: Ja.
1: Hè? Men is hard, hè?
3: Ja.
1: Voor iemand die...
3: Ja. Niet de juiste hulp heeft gekregen.
1: Ja. De vorige legislatuur, hè, in de politiek, zijn we erin geslaagd van dan uiteindelijk die bescherming van het graf te krijgen. En zijn we erin geslaagd van voor het eerst een gedicht in Oudenaarde te laten ophangen. Terwijl dat er al op veel plaatsen in Nederland en Vlaanderen gedichten van hem in de publieke ruimte hangen. Onder andere in...
2: Het is zo dat bij zelfdood, we gaan altijd heel genuanceerd zijn. Hè? Omdat we weten van, er zijn heel veel verschillende oorzaken. We kennen eigenlijk nooit exact de puzzel. Dus, maar het is wel zo dat je inderdaad in een stedelijke context, ten opzichte van een meer landelijke context, dat daar wel verschillen zijn. Enerzijds, om het even op stereotypen te trekken, in een landelijke context ga je misschien vaker een heel hechte gemeenschap hebben, waar iedereen kent, maar waar je ook heel erg in de gaten gehouden wordt. Als je wat afwijkt van wat er normaal is, of wat er normaal wordt geacht, dan ga je veel sneller in het oog lopen. Dus dat kan ook verstikkend zijn op een bepaalde manier. Terwijl in een stad ga je misschien meer je gang kunnen gaan, of jezelf kunnen zijn, maar ga je minder sociaal contact hebben, waar dat sociaal contact dan ook wel weer een belangrijke beschermende factor is. In een stad ga je dan anderzijds weer meer voorzieningen hebben. Meer als je hulp zoekt, ga je makkelijker ergens terecht kunnen. Terwijl in een klein dorp dan misschien iedereen bij dezelfde huisarts gaat. Dus daar zijn wel verschillen in. Die aan de ene kant zowel kunnen zorgen dat je net heel erg deel voelt van een gemeenschap. Of net het gevoel hebt van dit is niks voor mij. En in een stad zijn daar inderdaad andere dynamieken die daar spelen. Dus,
4: Voor mij was dat absoluut niet zo. Integendeel, het ging de goede kant uit allemaal. En was ook de bedoeling. Mm-hmm. Als je triomfeert, het is een andere kant. Ik sta nog altijd voor een raadsel. Ik versta er nog altijd niks van. Ik heb veel gehoord achteraf van mijn papa. Omdat ik met mijn papa was gegaan. Dat was te veel geworden en ik moest op mijn tenen lopen, want ik zakte wel al doorheen en dat ging niet meer. Absurde tijden, die liep weg. Die praatte ermee en een keer zich om en was weg. En zo was ik van, wat is er naartoe? En niks aan de hand, dat kunnen niet zeggen, was duidelijk wel aan de hand. Maar dat hem verslagen is, dat hem zou doodgaan, dat hem zou zelfmoord plegen? Nee, dat had ik niet door. Totaal niet.
2: Meestal gaat daar een lang proces op. En vooraf dat op en neer gaat. Dus het ene moment denkt iemand weer harder aan zelfmoord en dan gaat het weer wat beter. Dus dat gaat eigenlijk op en neer. Dus dat maakt ook dat mensen in de omgeving soms wel weten van oké, het gaat niet goed, maar het gaat nu weer wat beter. Dus dat ze wel weten van er is van alles aan de hand, maar niet exact hoe het op dat moment is. Anderzijds is het ook zo dat je inderdaad vaak hoort van mensen die achterblijven van ik heb het eigenlijk niet, ik heb geen signalen gezien. En dan is het ook soms wat wrang dat wij vanuit preventie zeggen van maar er zijn signalen, je kunt die opmerken. Maar natuurlijk, als je dierbaar is overleden door zelfdoding, dan voelt dat als van je had het moeten zien, terwijl dat ook niet klopt. Het is zo dat we weten dat het soms makkelijker is achteraf om de signalen op te merken dan op het moment zelf. Dus achteraf ga je zien of ga je misschien zeggen van toen heeft hij dat of dat gezegd, of toen is dat gebeurd, of die is beginnen spullen teruggeven en dat hebben we niet opgemerkt dat eigenlijk een signaal was, dat hij afscheid aan het nemen was. Dus het is gewoon heel moeilijk om die signalen op te merken. En er is dat proces, dat is een langdurig proces. En dat is dan vanuit preventie wel goed nieuws, dat doordat dat proces er is, is er ook wel best wat tijd om op te merken van er is iets aan de hand, om eventueel ook iets van hulpverlening te gaan opstarten. Dus,
4: Ik kan niet in zijn plaats, mij voelen in zijn plaats. Het enige wat ik denk van, waarom moet dat nu met mij gebeuren? Oh, tuurlijk vraag ik me dat voortdurend altijd af, maar ook mij misschien. Nee, want ik had graag met hem oud geworden. De enige keer dat we echt over de dood waren, ik weet dat, zaten we naast elkaar. Ik zeg, wat gaat er zijn als jij doodgaat? Of hij zo, wat ga ik doen als jij doodgaat? Dat was onverdraaglijk voor hem en voor mij. En hij heeft daar een dicht over geschreven. Dus over, als jij doodgaat, zal ik ook. En ik zal langskomen met mijn kleed dat langs de halmen ruist en een zachte stap. Als je begraven bent en je zweeft daarboven, dan kom ik langs. Dus omgekeerd, ik zou eerst overgaan, doodgegaan. Dus in, bij hem leefde dat ook. Dat hem zou winnen. Dus ja, ik zat mijn grote levensvraag. Zo van, hier zijn, is dat genoeg? Of moet je echt actief iets doen en veranderen aan de wereld en aan het leven? En moet het een input hebben, een actieve inbreng hebben? Hè? Moet je jezelf veranderen? Ik zeg, Jotie, ik wil daar een antwoord. Je moet mij dat zeggen. Je moet mij daar een antwoord op geven. En toen heeft hem daarop aan mijn prinses geschreven. Het gaat niet om het zijn, maar om wat wij ervan maken. Okay, dus we zijn hier nu iets aan het maken. Rond deze microfoon. Robbe, Hanna, Winter en ik. Dus we zijn hier dus nu aan het maken. Hoe maken we dat? Met welk doel kan daaruit voortkomen? Is er één? Ja. Hopelijk vruchtbaar. Hè? Gelijk als de schaduw en de donkerte onder de grond in de winter. Die knollen zitten daar vol met kracht. Je ziet niks. Je ziet juist niks. Maar straks is het lente en dan komt dat om.
5: Liefste, hart en woorden houden voor jou stil.
6: Jij blinde vlek in mijn vermoorden van wat ik vergeten wil.
5: Kleine vink, lieve kleine kinkel, de liefde speelt mij parten. Babyface, bijou scharminkel,
6: voor wie ik alles weer wil tarten.
5: Tot ik, als vroeger blind van pijn, weer neerlig, eenzaam in het laken.
6: Het gaat niet om het zijn, maar om wat wij ervan maken.
5: Envoi.
7: Prinses, ik beschrijf wat ik bewonder.
6: Wat ik vrees bemind.

0: of haat. Prinses, nu ik u ken, kan ik niet zonder.
1: Gedoog niet dat ik u verlaat.
0: Heb jij donkere gedachten? Spreek dan alsjeblieft met de mensen om je heen. Of contacteer anoniem de zelfmoordlijn op 1813 in België of 113 in Nederland.
2: Dit was de eerste aflevering van het tweeluik Jodi met drie O's. Hij zou 70 zijn vandaag, maar al gestorven in 1977 en we lezen hem nog. En we beluisteren hem dus ook nog altijd. De twee afleveringen vind je op de website van NPO of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lantzeer.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Een blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
2: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard, niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
0: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met de massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: In het oosten nog kans op buien. Na middernacht droger met opklaringen. Kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran, dat is net binnen. Iraanse staatsmedia spreken van explosies in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is de belangrijke zeestraat die Iran blokkeert. President Trump had eerder vanavond gezegd dat er een vergelding zou komen voor het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Dat gebeurde vorige nacht in de buurt van die straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In principe geldt er een staakt het vuren, maar beide landen houden zich daar niet aan. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond bijzonder onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteravond. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond hebben manifestanten in Belfast wegen geblokkeerd en voertuigen in brand gestoken. En nu ook een gebouw, de bewoners daarvan zijn geëvacueerd. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. Politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt hij.
2: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
1: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. In de woning is er veel waterschade, er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Dat vertelt de burgemeester van Brecht, Frans van Loveren.
3: Stevig onweer, grote hagelbollen. En er waren ook verschillende bliksemschichten. Ja, en bleek ook later dat er een blikseminslag is gebeurd, ja, met de nodige schade als gevolg. De inwoners hebben het gelukkig heel snel zelf opgemerkt en hebben de woning meteen verlaten. We gaan de woning onbewoonbaar verklaren. De mensen zullen ook niet kunnen terugkeren. En die kunnen gelukkig in familiale kring van een avond en de komende dagen ook opgevangen worden.
1: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpuntje te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames. Je hoort speelster Amber Tisjak.
4: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
1: En in de VS hebben de Rode Duivels voor het eerst buiten getraind in een oefencomplex in Seattle. De nationale ploeg oefent daar in het trainingscentrum van de Amerikaanse voetbalclub, de Seattle Sounders. De omstandigheden zijn er perfect, vertelt Tom Boudeweel ter plaatse.
5: Zeker, en ergens maar logisch ook natuurlijk voor een WK. Perfecte omstandigheden buiten en binnen. We hebben net een rondleiding gekregen en echt alles is aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op de komende 3 groepswedstrijden. Gisteren toen waren ze hier al, meteen na die lange vlucht uit Brussel, om hier dan in de fitness, in de sauna, in het ijsbad, de spieren te activeren. En dan na het laatste avondmaal en hopelijk een deugddoende nachtrust, dan zijn ze hier opnieuw. De zon is eindelijk van de partij. Veel wind dat wel. En de enige die voorlopig individueel werkt binnen in de fitness, dat is nog altijd Zeno de Bast.
1: Ja, maandag is er de eerste wedstrijd op dat WK tegen Egypte. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist, temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken. Het is meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden, aan zee rukwinden. Zo dinsdag 9 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
6: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
6: Met Sophie Lemaire.

0: Dat is binnenkomen, hè. Click Clack Symphony van Ray featuring Hans Zimmer. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Er is een nieuwe toeristische attractie in ons land. En dat is de eeuwenlange ambras tussen Aalst en Dendermonde. Klinkt vreemd, is het ook een beetje. Je moet niet van de regio zijn om te weten dat het tussen Aalst en Dendermonde nooit meer goed zal komen. Die twee steden en de bijhorende inwoners, die hebben zo'n hartsgrondige hekel aan elkaar dat nog maar denken aan een verzoening al verloren moeite is. Maar nu hebben ze besloten die eeuwenoude veten, in plaats van die te laten etteren en escaleren, hebben ze besloten om die te gebruiken. Hun veten hebben ze laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed en dat gaan ze nu gebruiken om toeristen te lokken. Zowel Aalst als Dendermonde bieden voortaan een vetenwandeling aan, waarin je te weten komt waarover die steden nu al zo lang ruzien. Wart Bogaert die trok gisteren samen met Aalster stadsgids Koen Delmoitier naar Dendermonde voor zo'n vetenwandeling. En hun vetengids was Piet Buysse, oud-burgemeester en nu stadsgids van Dendermonde.
2: Misschien niet onbelangrijk om dat vooraf even duidelijk te maken. Piet, jij weet dat Koen van Aalst is?
3: Ik weet het. Ik heb hem zien komen en plotseling was de lucht helemaal onklaar aan het worden. Er kwam een bijzondere geur mee vanuit Aalst. Maar goed, voor deze reportage heb ik hem eventjes toegestaan in onze mooie stad.
2: Ik wou net zeggen, Koen, jij weet dat Piet van Dendermonde is.
4: Het is duidelijk, maar ik heb mij gewapend. Ik heb gezorgd dat hij niet te dicht bij mij komt. Zoals dat je ziet, heb ik in mijn kabas een goede ajuin mee. Dat houdt hem op afstand. Als je er ook graag één hebt, ik heb er nog één. Hè, voor ze hier wel op afstand houden.
2: Gaat dat hier lukken, jongens?
3: Het zal moeilijk zijn, want als ze beginnen met ajuinen, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? De historische veten tussen de beide steden heeft alles te maken met de Dender. We staan hier aan de Dendermonding. Dendermonding die trouwens de naam gegeven heeft aan onze stad. De prachtige naam van onze stad.

0: Ja, inderdaad. Wij hardwerkende Aalstenaars, wij zorgden voor ons een boterham. En ja, in Dendermonde dachten ze, als wij nu een keer niks doen en ons hier gewoon langs een dender zetten en we laten wij gewoon iedereen betalen dat hier passeert, dan hebben wij ook ons geld verdiend. Hè. En wij in Aalst vonden dat natuurlijk niet zo fijn, hè, dat wij veel te zware tollen moesten heffen. Allee, dat zij te zware tol heften op onze goederen. Vandaar is die vete gekomen.
1: Ik weet niet of het een goed idee is, heren, maar zullen we eens een stukje wandelen misschien?
0: Dat is een goed idee.
1: Koen, ik heb mij laten vertellen dat jij wel eens vaker Aalstenaars naar hier meeneemt.
0: Dat is correct. Ik hoor vaak in Aalst mensen zeggen van eigenlijk ja, in Dendermonde daar is niks te zien. Ook al zijn ze nog nooit geweest, dus ik neem ze graag mee. Dan zijn ze ook zeker dat er niks te zien is.
1: Was je daarvan op de hoogte, Piet?
2: Maar de waarheid is natuurlijk helemaal anders. Er is in Aalst zo...
1: Het verwondert mij niet.
2: In Aalst zodanig weinig te zien. En wat er te zien is, is dan nog afschuwelijk lelijk dat ze zeggen we gaan dan liever naar Dendermonde en daar vertellen we dan een aantal verhalen.
0: En die mensen zijn altijd blij achteraf. Dan zeggen ze, we hebben het eens gezien en nu moet dat niet meer. Het enige nadeel is als je rondleidt in Dendermonde, wat doet je na een kwartier? Dat is een beetje de vraag dan.
2: Ja, als je alleen het slechte wil vertellen, ben je natuurlijk heel snel uitgeklapt. Als je de mooie verhalen vertelt, ja, ik kan mensen hier letterlijk dagenlang entertainen over de geschiedenis van onze stad. De vele verhalen, fantastische dingen zoals de prachtige rechtsgeschiedenis van onze stad. We zijn nu bij de rechtbank. Een heel mooi verhaal waar Aalst gewoon stikjaloers op is.
0: Piet gaat zeggen dat Napoleon hun een rechtbank heeft gegeven en dat is correct, maar we moeten dat in historisch perspectief plaatsen. Napoleon was ook een zeer nuchtere, realistische mens en die heeft eigenlijk gezegd, vanaf nu moet niet iedereen zijn rechtbank hebben, je krijgt er nog één voor heel het gebied, van Sint-Niklaas tot Nienhoven. En dat was de simpele mens, die heeft gewoon gezegd, ik ga ze in het midden zetten. En wat lag er in het midden, dat was toevallig het dorp van Dendermonde.
2: Ja. Il faut le dire, Napoleon, de man die het recht gecodificeerd heeft voor de eerste keer na keizer Justinianus, en die heeft beslist, je kunt toch geen rechtszoekenden naar een stad als Aalst sturen, waar de rechters met een lampadair op hun kop en een vuile frak aan, waar de toon mensen rechter zouden moeten zijn. Je moet het recht ernstig nemen. Dus is er niet gekozen voor die rechtbank in Aalst, is gekozen voor topkwaliteit. En dus is Dendermonde geselecteerd als rechtbank van eerste aanleg. En de Aalstenaars, ja, die moeten nu naar hier komen, naar het prachtige Justitiepaleis.
1: Is natuurlijk... Ja, ik moet het wel zeggen, het is wel een heel mooi gebouw. Dat moet je er nu toch toegeven.
0: Het is een mooi gebouw, maar ik wil ook wel toevoegen, ergens is het misschien wel waar de Napoleon bewust heeft gekozen voor Dendermonde. Hij heeft die rechtbank ook gezet waar dat meeste krapul aanwezig was.
2: Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, hè, want als je het aantal keren ziet dat hier mensen uit Aalst voorgeleid worden, dat is werkelijk niet te tellen. Onvoorstelbaar. We hebben er ook trouwens een nieuwe gevangenis moeten voorbij bouwen, want onze gevangenis was te klein om al die Aalstenaars op te sluiten.
1: Ah, kijk, stadswachters.
0: Ja, dat is wel grappig om stadswachters in een dorp te zien.
2: Ja, want in zijn dorp hebben ze het niet, hè.
1: Heren, ik moet jullie nu wel waarschuwen. Ik zou vragen om hier even in de buurt te blijven. Want we hebben hier een Dendermondenaar en een Aalstenaar en het dreigt uit de hand te lopen.
3: Oké, maar het zien er wel twee serieuze mensen uit. Dus we gaan er al uit dat dat hier wel gaat lukken.
1: Jullie hebben er vertrouwen in.
3: We hebben hier alle vertrouwen in. Dat gaat goed komen, ja.
1: Gebeurt dat wel eens dat Aalstenaars tot hier aanspoelen en dat jullie dan moeten tussenkomen?
3: Tussenkomen zeker niet. Dat gaan we niet doen. We gaan eigenlijk een beetje meegaan in het ludieke gebeuren. Tussen Dendermonde en Aalst. Dus een beetje sfeer in de stad is altijd wel goed.
2: Je ziet geciviliseerde stadswachten in onze stad. Alles van niveau, kwaliteit, top. Doet datzelfde gesprek in Aalst en binnen 2 minuten zitten we naar Rottenajuin. Het is te sterk. Ze kunnen er niet aan doen.
0: We hebben natuurlijk onze veten en er is niks zo leuk voor ons om die echt wel te belichten. En het is ook heel leuk als mensen van buiten Aalst en Dendermonde komen. Ze hebben altijd wel iets gehoord, maar wat is nu echt dat verhaal erachter? En ik merk ook, de mensen appreciëren ook altijd de eerlijke, neutrale, objectieve Aalsterse waarheid daarvan.
2: Tot ze hier zijn, dan horen ze pas echt wat er waar is.
1: Ja. En is het een package deal dat je dan krijgt als je een vetenrondleiding boekt, dat je jullie allebei krijgt?
2: Je kan ze inderdaad dubbel boeken. Je kan de rondleiding boeken bij Visit Aalst en dan krijg je al die onware verhalen door Aalstenaars verteld. Koen doet dat uitstekend uit, natuurlijk. Maar of je kan ze boeken bij ons in Dendermonde. Dus wie het echt helemaal wil meemaken, die boekt ze best allebei.
0: Ik kan wel een tip geven. Ik zou zeggen, begin in Aalst. En als je nog een kwartier kunnen over hebt, kom naar hier. Maar het is zeker het feit, je moet ze alle twee horen, de verhalen.
2: Maar wat zo sterk is natuurlijk, om alle gekheid op een stokje, is dat we zo genieten van elkaar, letterlijk bij wijze van spreken, het bloed van onder de nagels te pesten. We zijn er zelf zo trots op dat we ze laten erkennen hebben als Vlaams immateriaal erfgoed. Omdat er zijn veel steden met een vete, een historische

0: geveed is. Maar die spelen dan nog altijd op het scherp van de snee. Bij ons is het wapen humor en dat maakt het natuurlijk zo aangenaam. En wat nooit mag verloren gaan, dat is die zalige rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde. En daar maken we nu een nieuwe USP van. Zij hebben hun carnaval als USP. Wij ons Rosbeiaard, wel een gemeenschappelijk USP. Een uniek selling position.
1: Ja, dat moet ik wel beamen, Piet. Ik denk dat dat de eerste keer is in de paar jaar dat ik u ken dat ik u iets zinnig heb horen zeggen. Ik vind het is mooi.
2: Het is radio, hè, heren. Hebben jullie nog een muzikale suggestie om na dit gesprek te draaien?
1: Dijremonne stinkt van Tom Christophe en de Kleine Vloeren. Ik ga u zelfs een tekst meegeven.
2: Dank
1: dan
2: u.
1: Dan kun je heel goed meezingen, zeg.
2: Ga je dan nu echt op een box afspelen in het centrum van Dendermonde?
1: Ja, want anders op mijn gsm ga je het niet horen, zeg.
2: Maar die mannen van de stadswacht die zijn al weg, hè. Hij durft wel, hè.
0: Hij durft, maar het is ook het enige wat ze hebben, is zo'n carnavalieke laten horen. Alle andere Aalsterse liederen zijn gewoon te slecht om te laten horen. Van het bus.

0: Jij laat dat zomaar toe. Je bent natuurlijk geen burgemeester meer, geen autoriteit meer om het te verbieden. Maar,
1: nee, maar ik
0: neem er de tekst even bij. Dijremonne stinkt, het paard stinkt, het derp stinkt, Dijremonne stinkt.
2: Ja, en ik ben eigenlijk blij dat hij het afspeelt, want jij bent nu een objectieve getuige. En je merkt, het stinkt hier helemaal niet. Dus het is pure miserie en pure leugens. Daar zijn ze voor gekend. Trouwens, Cato de Oudere wist het al.
0: Cato de Oudere?
2: Ja, Cetero censeo alostam delendam est. Eigenlijk wist iedereen, Aalst wordt beter vernietigd.
0: Het glijdt wel makkelijk van hem af, hè?
3: Het glijdt er makkelijk af, maar we gaan gewoon even wat hij zegt een keer testen. Ik ga even mijn vinger in mijn mond steken. Ja, de wind komt van Aalst, daarom dat hij goed riekt vandaag.
4: En zo konden ze nog wel eventjes doorgaan, denk ik. Het komt niet meer goed tussen Aalst en Dendermonde. Maar wie weet brengt dat getreiter wel iets moois voort, zijnde een instroom van toeristen. Dat is waar we het vandaag over willen hebben. Hoe lok je toeristen naar je toe? Want nog maar een paar dagen eerder lazen we dat Lapland een speurtocht organiseert naar een goudstaaf van 20.000 euro in de hoop dat het zomerse toeristen naar de regio zal brengen. Dus, dat is de vraag van vandaag. Wat trekt toeristen aan? Welke trucs worden daar al voor ingezet? En welke daarvan werken? Als je graag meepraat, dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
5: Radio 1.
4: En nee, ik blijf Zwitserland met een neutraal plaatje van de Kreuners.

0: Kreuners met Zij heeft stijl. De wereld van Sophie. Stel, je werkt voor de toeristische dienst van een stad of een gemeente en je vindt dat het aantal toeristen in jouw stad wat tegenvalt. Wat doe je dan? Je wil meer bezoekers, vollere terrassen, meer hotelboekingen. Hoe pak je dat aan? Dendermonde en Aalst die zetten hun eeuwenoude veten in als lokmiddel. In beide steden kan je een vetenwandeling doen die je alles leert over hun ambrasie. Je kan fietsen van ros tot ros. Het is op een rare manier kostbaar immaterieel erfgoed dat niet overeenkomen met elkaar. In Lapland organiseren ze een zoektocht naar een staaf goud. Wat werkt, wat werkt niet, dat leg ik graag eens voor aan Kate Ridder. Een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderzoeker en docent aan de Thomas More Hogeschool met een expertise in erfgoedtoerisme. Eerst even opklaren, die veten tussen Dendermonde en Aalst, dat is immaterieel erfgoed. Wat is dat precies? Wat valt daaronder?
1: Ja, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld van een immaterieel erfgoedpraktijk. Immaterieel erfgoed zijn eigenlijk alle praktijken, kenniskunde, de vaardigheden die dan mensen van generatie op generatie eigenlijk overleveren. Dus ze hebben het gekregen vanuit het verleden. Ze houden het levend de dag van vandaag. En ze willen het ook heel graag doorgeven naar de toekomst toe. Naar nieuwe generaties. Het gaat niet zozeer om stenen of objecten. Het gaat echt om de elementen die dat mensen vieren. De dingen die ze kunnen, de dingen die ze doen en de dingen die ze willen doorgeven.
0: Gebruiken, tradities, folklore.
1: Ja, klopt. Ja. Er is een kleine nuance in de zin van een praktijk is niet zomaar immaterieel erfgoed omdat je het op een lijst zet, omdat je het laat erkennen op een inventaris bijvoorbeeld. Het kan ook een immaterieel erfgoedpraktijk zijn die je al beoefent, maar misschien niet als immaterieel erfgoedpraktijk benoemd aan zich. Hè. Als je het op een lijst zet bijvoorbeeld, dan heb je een iets formelere procedure. Maar als het niet op een lijst staat, is het niet dat het geen immaterieel erfgoed is.
0: Ja. Kan het hebben van immaterieel erfgoed helpen om je stad als toeristische bestemming in de markt te zetten?
1: Absoluut. En dat gebeurt eigenlijk al heel veel. Mensen reizen heel indirect voor immaterieel erfgoed. Stel, je gaat naar Portugal. Dan ga je misschien ook naar de Fado luisteren. Of dan ga je een lekkere pastéis de nata eten. Dat zijn allemaal immateriële erfgoedpraktijken. Dus die zijn geworteld in de identiteit van een bestemming. De identiteit van de mensen die daar leven. En dat zijn net de elementen die bezoekers graag opzoeken. Het geeft de couleur locale, het geeft een bestemming karakter. Dus heel veel mensen reizen eigenlijk al voor immaterieel erfgoed en het is een gigantisch potentieel voor toerisme, ja.
0: Ja, en dus zo'n vetenwandeling, dan denkt u, goed idee, zal zeker iets betekenen voor Aalst en Dendermonde.
1: Ja, absoluut, want het is geen generiek verhaal. Hè. Het is superlokaal, het is echt geworteld in de geschiedenis en de identiteit van die verschillende gemeenschappen, van die verschillende plekken. Dus het is heel lokaal, het is grappig, het geeft karakter, het is ludiek en het is ook een beetje absurd. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk de perfecte ingrediënten om een toeristisch product op te zetten.

0: op te bouwen. Dus het is zeker interessant, ja.
1: Ja, en uniek, dat zal ook wel helpen om mensen te trekken. Er zijn weinig andere plekken waar je voor de ruzie naartoe kan trekken.
0: Ja, en de vete tussen Aalst en Dendermonde is ook gewoon van die plekje naar een andere plek gaan. Voor de vete tussen Aalst en Dendermonde houdt geen steek. Dus ja, klopt.
1: Ja. Zijn er nog plekken die hier hun immaterieel erfgoed zeer succesvol inzetten om mensen naar hen toe te lokken op andere plekken in Vlaanderen?
0: Ja, we beseffen het vaak niet, hè, maar heel ons leven is mede gestructureerd door immaterieel erfgoed. En natuurlijk zijn er daar praktijken die eigenlijk succesvolle ingrediënten zijn voor toerisme. Een organisatie als Toerisme Vlaanderen bijvoorbeeld pikt er een paar thema's uit om in de picture te zitten. Dan gaat het natuurlijk over alle gastronomie die wij kunnen aanbieden. Denk aan de biercultuur, Pajottenland, Zennevallei zitten heel veel daarop in. Denk aan onze frietcultuur, de wafels, de chocolade. Dat zijn natuurlijk een beetje de clichés, hè. Maar het kan bijvoorbeeld ook over sport en spel gaan. Neem de koerscultuur, hè. Maakt inherent deel uit van hoe wij onze levens vormgeven. Dus dat zijn succesvolle elementen voor toerisme, absoluut.
1: Ja, het zijn troeven, maar allicht zal je meer moeten te bieden hebben dan alleen een lekkere pannenkoek of een goed biertje.
0: Ja.
1: Om van je plek een toptoeristische bestemming te maken. Wat heeft een plek absoluut nodig om dat te doen?
0: Ja, immateriële erfgoedpraktijken of campagnes, bredere marketingcampagnes zijn niet gewoon een marketingstempel. Hè. Je hebt een heel ecosysteem. Wij noemen dat in het jargon eigenlijk de toeristische ui. Dus je hebt het product zelf, maar daarnaast heb je natuurlijk ook de infrastructuur die nodig is. Hè. Bijvoorbeeld een fietsroute. Kan je als toerist ergens veilig je fiets stallen? Kan je onderweg inderdaad een lekkere tas koffie gaan drinken? Kan je ergens gaan eten? Kan je ergens overnachten? Als je ergens blijft overnachten, zijn daar dan ook wel dingen te doen. Hè? Dus die infrastructuur. We moeten ons ook altijd de vraag stellen, het type toerisme dat we hier willen uitbouwen, gaat dit echt versterkend werken voor de plek?
1: Uh-huh.
0: En voor de gemeenschappen achter die immateriële erfgoedpraktijken? Want zij staan eigenlijk centraal in het verhaal. Het is de praktijk die zij beoefenen, die zij levend houden. Dus dat is de eerste, meest cruciale voorwaarde in het toerisme. Laat ons die gemeenschappen meenemen in dat verhaal. Hè. Het moet hun verhaal blijven.
1: Ja. De locals moeten willen meedoen.
0: Absoluut.
1: Want zij moeten het natuurlijk ook waarmaken.
0: Ja.
1: De cafés uitbaten, de restaurants en de hotels voorzien.
0: Ja, absoluut. Hè. En zeker als het over immaterieel erfgoed gaat. Toerisme kan een hele versterkende factor zijn om die praktijken mee te ondersteunen. Maar als het fout loopt en de erfgoedgemeenschap is bijvoorbeeld niet betrokken, dan kan het ook zijn, hè, dat we eigenlijk het reduceren tot een toeristisch spektakel en dan doen we meer kwaad dan goed.
1: Mm-hmm. Zie je in ons verhaal nog succesverhalen van steden of regio's die zichzelf ontwikkeld hebben tot een soort toptoeristische bestemming die dat daarvoor niet waren?
0: Dat gaat heel breed, hè. De dag van vandaag zijn bijna alle bestemmingen hebben ze wel iets toeristisch te bieden. Maar als het dan gaat over in termen van campagnes bijvoorbeeld, hebben we, en die zijn wel gekend in de sector, de legendarische marketingcampagnes van Visit Iceland bijvoorbeeld. Hey, ja.
1: Dat is in het buitenland. Ik vroeg naar Eigenland. Maar ik ging dezelfde vraag stellen over het buitenland. Dus laat ons daar beginnen.
0: Ja.
1: Iceland? Welke campagnes hebben zij?
0: Zij gaan eigenlijk altijd prat op het beeld van IJsland. Een beetje de identiteit. Ze hebben bijvoorbeeld Outhorse Your Email gelanceerd enkele jaren geleden. Mm-hmm. Dat verder bouwt op die typische IJslandse paarden die dat daar rondlopen. En ze hebben die eigenlijk op hele grote toetsenborden laten rondwandelen. Waardoor de paard jouw out-of-office e-mail opstelde en dat kon uitsturen terwijl jij op vakantie was, dan liefst in IJsland ook nog.
1: Een soort grap die ze als campagne de wereld instuurde.
0: Ja, en ook daar weer het lichtelijk absurde van dat gegeven, dat spreekt ook weer enorm aan. En dat, is, dat creëert aandacht en dat is interessant voor mensen. Ja.
1: Ja, ja. Die hebben ook een campagne Ask Gudmundur.
0: Ja, Gudmundur. Er zijn blijkbaar heel veel mensen in IJsland met de naam Gudmundur. En dan dacht Visit IJsland, ja, waarom verzamelen we die Gudmundurs niet in een chatbot avant la lettre? En dan konden bezoekers vragen stellen aan een of andere Gudmundur. En de bedoeling was echt om toeristen te gaan spreiden in tijd en ruimte. En om bezoekers ook te verbinden met lokale kennis van de Gudmundurs.
1: Ja, ja, ja. Dus een grappige campagne, dat kan zijn vruchten afwerpen.
0: Ja, het is een aanjager. Het is zeker geen wondermiddel, want het echte werk begint pas daarna. Uw bestemming moet goed uitgebouwd zijn.
1: Ja, ja. Ja. Je moet het dan nog waarmaken.
0: Absoluut.
1: Ik dacht in eigen land bijvoorbeeld aan de mijnen. Bijvoorbeeld Seamine, Genk.
0: Ja.
1: Dat was geen toeristische bestemming. Is het wel geworden? Dat hebben ze toch goed aangepakt, niet?
0: Ja, ja, inderdaad. Als het gaat over erfgoed, moeten we ons inderdaad wel altijd bewust zijn van het feit dat dat erfgoed in eerste instantie niet er is of ontstaan is om bezoekers aan te trekken. En je moet daarmee aan de slag gaan. Liefst op een doordachte en duurzame manier. En zeker met die mijncites, dat is een succes van verhaal de dag van vandaag. Vaak gekoppeld aan een toeristische of culturele invulling. Niet per se, maar herbestemming tout court. Wat het eigenlijk opvallend is, want de mijnen zijn gesloten hier eind jaren 80, begin jaren 90. Waren toch wel gecontesteerde plekken. Ook plekken van veel onzekerheid en verdriet. Heel veel mensen hadden hun jobs verloren en dergelijke. Dus dat waren heel lange conversietrajecten, waar dat ook veel middelen in geslopen zijn natuurlijk. Ja, je moet heel zo'n industriële site opnieuw bezoekbaar en toegankelijk maken. Mm-hmm. Dus dat zijn zeker geen complexe dossiers, hè, maar ze hebben zeker wel hun vruchten afgeworpen als we de dag van vandaag het bekijken. Ja. Ja.
1: Een goede zak geld kan ook helpen om van je plek een toeristische bestemming te maken.
0: Ja.
1: Interessant dat sommige plekken heel veel moeite doen om toeristen naar zich te lokken, terwijl andere plekken als bijvoorbeeld Amsterdam en Barcelona net weer keihard van die toeristen af willen. Je kan er blijkbaar ook te veel hebben.
0: Mm-hmm.
1: Hoe vermijd je dat je toeristische bestemming ja, plots te populair wordt?
0: Ja. Ja, plots is misschien subjectief, want dat is natuurlijk iets dat de padafhankelijkheid. Het is een serie van evenementen en beslissingen die hebben geleid tot de situatie zoals ze de dag van vandaag is. Overtoerisme is ook een gecontesteerde term, omdat drukte natuurlijk iets subjectief is. Hangt af van op welke plek in de stad je bevindt en wanneer, op welk tijdstip. Hè. Maar alles staat of valt met een heel goed, proactief toeristisch beleid. Dat je als beleid goed monitort, de touwtjes in handen houdt, je lokale stakeholders gaat betrekken in je toeristisch verhaal en heel goed gaat monitoren en plannen. En dat is eigenlijk de basislijn, daar start het allemaal.
1: Want als je het niet in handen hebt, dan verdringen de toeristen, de locals of het gewone gemeenschapsleven?
0: Ja. Dan hebben we scenario's zoals ja, waar dat we gentrificatie zien gebeuren. Mensen kunnen geen woning meer huren, kunnen geen woning meer aankopen. De lokale supermarkt waar ze 's avonds nog langs moeten gaan na het werk voor hun avondeten is dan eigenlijk weggeconcurreerd door de zoveelste souvenirwinkel. Ze kunnen de publieke ruimte niet meer goed gebruiken. Hè. Dus eigenlijk wordt die levenskwaliteit aangetast en worden mensen eigenlijk naar de randen van de bestemming geduwd, weggeduwd. En dat is zeer schadelijk, absoluut.
1: Ja, dus de toeristische dienst moet er kort op blijven zitten, maar zover zijn we in Aalst en Dendermonde nog niet. Denk ik.
0: Ik wens het hen toe. Hè. Natuurlijk niet de slechte en niet het gegeven van overtoerisme, maar ik wens hen de populariteit en de bezoekers toe. Absoluut.
1: Alleszins wat u betreft een geslaagde campagne die ze hebben opgestart om deze zomer wat toeristen naar zich toe te lokken. Heel erg bedankt, Kat de Ridder.
0: Dank u wel.
2: Radio 1.

0: Fatoumata Diawara met Djane.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over toeristen lokken. En de aanleiding ligt zeer dichtbij in de Denderstreek, want de eeuwenoude vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als immaterieel erfgoed en wordt meteen op een gegeven moment ingezet om toeristen naar hen toe te trekken. En dus begonnen we ons af te vragen, hoe kan je dat nog doen, toeristen aantrekken? Een zeer goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Ik spreek je als collega, maar ook als telg van een bakkersfamilie.
2: Trotse telg van een bakkersfamilie.
0: Trotse telg, uiteraard. Er is de jongste jaren een nieuw soort trekpleister ontstaan, zijnde de bakkerij.
2: Ja.
0: Mensen reizen de wereld rond om ergens één specifiek lekker gebakje te kunnen eten.
2: Ja, toeristen lokken met bladerdeeg. Het heet bakery tourism, dus bakkerijtoerisme, of ook wel bakery pilgrimage. Gebakjes bedevaart in feite. Mijn oma die ging vroeger op bedevaart naar Scherpenheuvel, of in de vette jaren was dat naar Lourdes. Maar mijn kinderen die gaan binnenkort blijkbaar op bedevaart naar Parijs, Londen of New York om een viraal gebakje te proeven. En dat wordt dus allemaal aangevuurd door filmpjes zoals dit hier.
3: We're in Saint-Tropez trying the most viral pastries in all of France. It's run by this dude, Cedric. He is essentially the god of pastries. There's quite literally a line down the entire block. And while you're waiting, there's this little pastry window where you have seductive Frenchmen just making pastries. But it is expensive as all flying fuck. Each one of these are $20 a pop. Worth it? We'll see.
2: Ja, wie dat accent een beetje moeilijk vond om te verstaan. Hij zei dus, we zijn in Saint-Tropez en we gaan de meest virale gebakjes eten van heel Frankrijk. Die worden gemaakt door een soort god van het gebak, een zekere Cedric. Ze zijn alleen bijzonder duur, €20 per stuk. En dan gaat hij testen of dat ze dus waard zijn. Spoiler, hij bijt nog maar in het eerste gebakje en hij wordt al helemaal gek.
0: Van contentment.
2: Ja, ja, ja, het is allemaal super. Deze jongen die heeft dus net minstens 2 uur staan aanschuiven voor één van de zaken van toppatissier Cédric Grolet. Die is meermaals uitgeroepen tot de beste patissier ter wereld en hij is een virale sensatie.
0: Ik denk dat ik die al eens op sociale media heb gezien.
2: Ja, hij maakt van die trompe-l'œil gebakjes. Dat zijn zo gebakjes die er heel levensecht uitzien. Ze lijken op een citroen, een braambes, een hazelnoot, een appel. Allee, je zou in feite zweren dat hij ze net geplukt heeft, maar dan blijkt het toch om een gebakje te gaan. Ja, en hij maakt daar ook prachtige filmpjes over, hè, hoe dat hij zijn gebakjes maakt. Hè. Nu, ik persoonlijk, ik kan hele dagen kijken naar mensen die goed met hun handen kunnen werken. Omdat

0: het nu keramiek is of houtbewerking of dus bakken. Ik hou daarvan. En die Cedric die maakt dus fantastische filmpjes. Die heeft zo de handeling en de zorg en de finesse van een topchef.
1: En jij kan het weten natuurlijk of het een goede bakker is of niet. Hè?
0: Nu, ik vind dat prachtig en ik ben blijkbaar niet alleen. Want die heeft 14 miljoen volgers op Instagram en nog eens 10 miljoen op TikTok. Dat is dus heel veel volk.
1: Voor een bakker.
0: Ja, en die komen dus blijkbaar ook effectief naar zijn zaken om zijn gebakjes te kopen. Hij heeft intussen 4 zaken in Parijs, dan nog eentje in Saint-Tropez, eentje in Monaco, eentje in Londen, eentje in Singapore. En ja, de deur van zijn winkel kan je eigenlijk telkens herkennen aan de lange rij die ervoor staat.
1: En daar reizen mensen dan van heinde en ver heen voor een gebakje. Maar we kunnen het bezwaarlijk zomaar een gebakje noemen.
0: Nee, dat is waar. Dat
1: is een ervaring.
0: Dat zijn hele bijzondere gebakjes, maar dat is niet altijd het geval bij dat bakkerijtoerisme. Ook heel gewoon, door de weeks brood kan blijkbaar een trekpleister zijn. Wanneer je als gebakbedevaarder dan toch in Parijs bent, dan moet je zeker ook eens langs gaan bij Poilan. Dat is een bakkersfamilie sinds 1932 en die hun handelsmerk is een groot rond zuurdesembrood dat nog zoveel mogelijk gemaakt wordt zoals grootvader het 2 generaties geleden maakte, met de hand. Mm. En dat brood dat is zo gegeerd dat het elke dag de wereld rondvliegt naar meer dan 40 landen.
1: Het is wel een hype, hè? Zuurdesembrood. En lekker.
0: Ja, ja, maar als dat dan speciaal uit Parijs moet komen en naar Amerika, dat vind ik toch heel bijzonder.
1: Beetje decadent, ja.
0: Ze bakken er daar intussen zo'n 3000 per dag, wat heftig is als je dat met de hand moet maken. Ze hebben daar 24 houtovens voor, want dat is dus helemaal artisanaal. En daar staan mensen dus ook dagelijks voor aan te schuiven. Maar als je naar de winkel gaat, kom niet meer langs tegen 10 uur, want dan is de voorraad van die dag sowieso uitverkocht.
1: Ja, je moet
0: dan
1: vroeg zijn.
0: Ja. Ja. Maar je moet zelfs niet tot in Parijs gaan, want ook bij ons worden er virale broodjes gebakken. In Antwerpen, in de Korte Gasthuisstraat, zit bakkerij Goossens al 140 jaar. En daar schuiven elke dag niet alleen Antwerpenaren aan, maar ook buitenlandse toeristen. En dat is dan voor het roggeverdommeke. Dat is een typisch Antwerps krentenbrood.
1: Mooi zaakje ook.
0: Ja, er stond ook blijkbaar ooit een Aziatische vrouw in de winkel. Ja, die was dus helemaal naar Antwerpen gekomen, speciaal voor dat roggeverdommeke, omdat ze daar ergens op een blog had over gelezen.
1: Schitterend.
0: Maar de heilige graal voor elke bakkerijpelgrim is de zoektocht naar de beste croissant ter wereld.
1: Ja.
0: Die Cédric Crolet, waar ik het daarnet nog over had, die maakt blijkbaar geen onverdienstelijk croissant. Toen zijn croissantwinkel opende, dan heeft een jonge fan een hele nacht gekampeerd, 7,5 uur, voor 1 croissant.
1: Wacht, gekampeerd voor de bakker?
0: Ja, hele nacht op straat geslapen.
1: Wauw. Ja. Voor een croissant.
0: Ja. Nu, je zit daar natuurlijk niet in de eerste plaats voor de koffiekoeken, maar eigenlijk voor de kliks. Hè. Dus een filmpje over hoe je nacht op straat, omdat je absoluut de allereerste croissant moest hebben, dat is niet onwaarschijnlijk dat dat een hit wordt. Sociale media scoren, dat doe je vandaag niet meer met kattenfilmpjes, maar met croissants. De man die heel dat fenomeen rond die croissants zo'n beetje heeft uitgevonden, dat was ook een Fransman, maar die zit in New York. Dat is Dominique Ancel. Hij bedacht in 2013 de eerste hybride croissant. De cronut.
1: Ah ja, dat heb ik ervan gehoord.
0: Een kruising tussen een croissant en een donut.
1: Ja,
0: en het volk stroomde toe, rijen tot rond het huizenblok. Mensen kochten ze op om ze duurder door te verkopen. Maar de cronut die kon natuurlijk niet het enige Frankenstein-croissant blijven. Hij kreeg al snel het gezelschap van de cruffin.
1: Ja,
0: dat is juist de liefdesbaby van een croissant en een muffin. De kretsel, croissant en pretzel. Kan je raden welke 2 gebakjes de kregel als kindje kregen?
1: Ah ja, de croissant en de bagel.
0: Ja, de tacro.
1: De taco en de croissant.
0: Ja. Huh? De crepecake.
1: Ja, evident.
0: Het kon niet zot genoeg zijn met croissantdeeg, tot er toch iemand een stap te ver moest gaan. En de croissushi. Hey. In het leven riep. Toen bleek toch dat er nog een bovenrang in zat aan de hype. Ja. Nu, veel van die virale gebakjes die worden gecreëerd door wereldberoemde pastry chefs.

0: die een klassieker willen heruitvinden en opwaarderen tot haute cuisine. Maar soms zijn er ook echte toevalstreffers. De totaal onbekende bakker om de hoek die ineens een gek idee heeft en wat dat dan eigenlijk volledig ontploft op sociale media. Het gebeurde in 2022 bij pâtissier Stéphane Louvard, ook weer in Parijs. Hij bedacht een croissant gevuld met koekjesdeeg. Gewoon om eens iets origineels te hebben voor zijn
1: vaste klanten. Rauw koekjesdeeg.
0: Ja, maar dan ermee ingebakken eigenlijk. Dat was voor zijn vaste klanten zo'n keer. Maar een van die vaste klanten, dat was blijkbaar influencer en model Johan Paps. En die zette zijn croquis op TikTok.
2: Il y a une boulangerie qui fait un croissant avec un cookie à l'intérieur. Et je suis pas au courant. Enfile vos culottes, on va aller voir ça. Bon, apparemment c'est ici. Je vous montre la bête, c'est parti, vous êtes prêts? Le croissant fourré au cookie, à la pâte à cookie.
1: Kraakt goed, hè?
0: Ja. En als je dat ziet, dat is zo echt een croissant waar dat zo precies een koekje komt uitgelopen. Ja, ik heb dat filmpje nu een paar keer gezien, het begint te werken.
1: Ah ja?
0: Ja, ik begin ook te denken van, goh, ik moet daar een keer naartoe.
1: Je reis is al geboekt, ja.
0: Nu, de productie ook van die croquis, die gingen op enkele weken van een paar stuks naar 1600 per dag. Louvard moest 2 extra mensen aanwerven. Hij zei er zelf over, het is een beetje absurd, het is gewoon een koekje in een croissant, geen revolutionaire uitvinding.
1: Nee.
0: In New York hadden ze nog de Supreme. Een ronde croissant, gevuld met chocolade ganache. Mensen filmden hoe die ganache eruit liep als erin beten. Dat ging weer de wereld rond. De bakker zelf snapte er niks van. Hij zei, ik heb niet eens een TikTok.
1: Oké, nog steeds zijn we het over croissants aan het hebben.
0: Het is waanzin. Je moet op sociale media eens zoeken op hashtag croissant. Dat zijn miljoenen filmpjes met allemaal samen miljarden views. Ik wist dat niet, maar daar komt bijna geen einde aan. Het is wel heel duidelijk een nieuwe trend, maar wel eentje die wel een beetje gaat blijven, denk ik. Jonge mensen die ruilen die nachtelijke cafetour blijkbaar graag in voor een vroege ochtendbedevaart naar de bakker. Ze bouwen hun stedentrip op rond virale filmpjes, een croissantroute in Parijs, zuurdesem in Oost-Londen, sculpturaal gebak in Seoul. Eén viraal broodje kan een hele bestemming worden. En ja, het gebak is ook gemaakt voor het algoritme natuurlijk. Maar als je de filmpjes mag geloven, is het ook wel echt lekker. Ja, en het is sowieso natuurlijk de beste reclame die bestaat. Niet de bakker die roept dat hij de beste is, maar de rij voor zijn deur die het filmt en deelt. Hè,
1: ja. Ja. Als het je dus als stad ontbreekt aan museum, monument of immaterieel erfgoed, zoek je dan een goede bakker. Die weet wat goed bladerdeeg is of wat een zuurdesembrood nodig heeft. En je broodje is gebakken. Dank je wel, Els Aerts.
3: Radio 1.

0: of nog iets gans originelers, laat gerust weten. Dat kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Je hoorde Home to Us. De nieuwe single is dat van Paul McCartney.
1: Radio 1.

0: Villagers met Again hoorde je. We hebben het over toerisme. Stel dat jij een toeristische dienst was, hoe zou jij toeristen naar je toe lokken? We hebben een origineel idee uit Lapland te bespreken en iets uit de wereld van de fictie.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden relschoppers zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. De politie en de regering hebben intussen opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer rakettenafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
3: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon... We spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen. Maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken. Maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
4: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Het is eigenlijk ook een goede manier om toeristen te lokken, hè? Trouwfeesten op gekke locaties organiseren. Daar hebben we het eigenlijk over vandaag. Niet die van de trouwfeesten, hè? Maar hoe moet je toeristen naar je toe lokken? Dit is John K.

0: Kale met Dead or Alive. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: We spelen even van toeristische dienst deze voormiddag. De toeristische dienst van Radio 1 Gem. En we vragen ons luidop af hoe we van onze gemeente, Radio 1, een toptoeristische bestemming zouden kunnen maken. Het benieuwde ons omdat we lazen over Aalst en Dendermonde, die nu uitpakken met hun eeuwenoude stadsveten als toeristische attractie. Je kan binnenkort op vetenwandeling gaan en dan leren waarom die twee steden elkaar niet kunnen ruiken of zien. En je kan zelfs fietsen, een lange fietstocht van Ros tot Ros. En in Levi, dat lazen we ook, in het Finse Lapland, hebben ze zelfs een goudstaaf ter waarde van 20.000 euro verstopt ergens in de uitgestrekte natuur, om deze zomer meer toeristen naar die streek te lokken. Die organiseren een heuse schattenjacht. Een zeer goedemorgen, Jeroen Visser.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Scandinavië. Als ik het goed begrijp, is het een manier inderdaad om specifiek het zomertoerisme daar een boost te geven?
2: Ja, ja, het plaatsje Levi staat in Finland vooral bekend als een wintersport. Oort. Daar worden ook veel skiwedstrijden georganiseerd. En dat is echt een klein dorpje wat eigenlijk leeft van die wintersporters. Maar zij willen nu ook meer mensen trekken in de zomer. Dan is het eigenlijk een beetje leeg daar. En zij willen meer toeristen. En daar hebben ze dus iets voor bedacht om mensen te trekken. Namelijk een goudstaaf.
0: Ja, hoe zit de campagne in elkaar? Wat is het opzet precies?
2: Zij hebben ergens in de natuur om Levi heen hebben zij een goudstaaf verborgen. Die is 20.000 euro waard. Dus dat is misschien wel de moeite waard om daar naar te gaan zoeken. En de race begint op 18 juni, dus dat is volgende week. En dan moet je je inschrijven bij het toerismebureau in Levi. En dan heb je tot eind augustus de tijd om hem te vinden. En je krijgt bij inschrijving krijg je de eerste hint. En geleidelijk aan worden er meer hints gegeven. En elke keer wordt het een stukje makkelijker om hem te vinden. Je hebt dat dus, heel een aantal weken de tijd voor. Dus de vraag is, ga je ook zo lang in Levi blijven?
0: Wel, ik ging het net zeggen, je moet blijkbaar wel de hele zomer doorbrengen als je kans wil maken om die goudstaaf te vinden.
2: Ja, en dat is dan meteen ook het probleem, want Lapland en het gebied om Levi is prachtig hoor. Dat denk aan eindeloze bossen en meren en de Finse houten huisjes. Maar ja, op een gegeven moment heb je het ook wel weer gezien. Ik spreek nu even voor mezelf. en wil je wel eens weer wat anders. Maar goed, dat ben ik. Misschien zijn er mensen die daar langer willen blijven. De Finnen zelf overigens, die gaan vaak naar hun eigen zomerhuis en blijven daar dan ook echt wekenlang. In Zweden is dat ook een zomertraditie. Dus misschien is het ook bedoeld om het Finse zomervirus over te brengen aan buitenland.

0: onze toeristen.
1: Ja. Kan iedereen deelnemen of moet je toch wel al wat avontuurlijk aangelegd zijn, denk je?
0: Nee, nou ja, in principe kan iedereen deelnemen en je hoeft er ook

0: Ik denk dat ze rekening hebben gehouden met allerlei soorten deelnemers. En de aanwijzingen, zeggen zij, die leiden ook langs wandelpaden en uitzichtpunten en allerlei bijzondere plekken in de omgeving. Dus je hoeft niet de bush in, zeg maar.
1: De jacht heet de Midnight Sun Hunt, verwijst naar de middernachtzon. Die valt daar ook te beleven?
0: Ja. Nou, dat is wel prachtig, hoor. Ja, zo vanaf eind mei tot halverwege juli wordt het daar niet donker. De zon gaat niet onder. Ja, dat is wel prachtig om mee te maken. Omgekeerd is het in de winter. Dus zijn er een aantal maanden dat dat de zon niet opkomt. Hè? Dan heb je de andere kant van de medaille. Maar in de zomermaanden is het inderdaad heel licht. Dus je moet zorgen als je daar in een hotel gaat, dat ze hele goede gordijnen hebben. Anders dan raak je een beetje moeilijk in slaap of word je vroeg wakker.
1: Of een slaapmasker meenemen. Maar dus dat is wel een goede reden om eens die kant op te trekken, om dat eens mee te maken. Ik hoorde u de prachtige natuur aanhalen. Verder heeft het stadje Levi iets leuks te brengen in de zomer?
0: Nou, ik zou daar zou ik voorzichtig mee zijn. Het bestaat toch vooral het is echt een klein dorpje en het leeft van het toerisme. Dus je kunt je daar een voorstelling bij maken. Het is eigenlijk een skioord, maar dan in de zomer. Hè, dat ziet er toch vaak niet echt heel aantrekkelijk uit. Nee, het is vooral de natuur eromheen. En ik las dat ze ook de huskies hebben in de omgeving. En dat is natuurlijk een grote toeristentrekker hier in Scandinavië. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan dat je dan dat je op zo'n slee gaat met huskies. Nou, in de zomer gaat dat natuurlijk niet, maar je kunt wel die honden gaan bezoeken.
1: Je kan er naar kijken. Ja,
0: ja, dus en ze zijn heel schattig. En er zijn heel veel rendieren, hè, daar in die omgeving. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Ja.
1: Ja. Heb je het gevoel dat die Midnight Sun Hunt aanslaat? Is daar al veel respons op gekomen?
0: Nou, ik zag wel dat het al in veel media was verschenen. En dat is natuurlijk wat ze willen. Ik denk niet dat ze verwachten dat meteen 1 miljoen mensen een vliegticket boekt naar Levi. Maar ze hebben wel nu het feit dat je daar dus ook in de zomer naartoe kan, hebben ze op de kaart gezet. Omdat het in allerlei internationale media, en wij hebben het er nu ook over, deze actie, die toch wel redelijk uniek is. Hè? Ik heb het nog niet zo vaak gehoord van een goudstaaf waar je naar je kunt gaan zoeken. Dat is toch wel succesvol, denk ik. Want er zijn veel internationale media die het hebben opgepikt.
1: Ja, en zo'n zoektochten zijn ook wel populair vandaag de dag. Het is niet alleen de toeristische dienst die dit organiseert. Er zit ook een goudmijnbedrijf achter het initiatief. Agnico Eagle Finland, als ik het goed heb.
0: Klopt.
1: Is het goud ook van die regio?
0: Ja, het goud is ook van de regio. Daar is een van de grootste, niet de grootste goudmijn van Europa, bevindt zich daar in de buurt.
1: Wow.
0: Dus daar wordt, daar wordt echt naar goud gezocht. Dus ik neem dus aan dat dit goudstaafje ook deels gesponsord wordt inderdaad, maar ook gemaakt is van het goud uit die mijn. Ja, dus dat is wel, dat is wel leuk.
1: Zijn er zowel meer marketingstunts in Scandinavië die georganiseerd worden of op poten gezet worden om toeristen aan te trekken eigenlijk?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, daar doen ze wel hun best voor. Ik zelf in Zweden heb ik pas meegemaakt, dat is denk ik 2 jaar geleden, dat het Zweedse toerismebureau Visit Sweden had een campagne gelanceerd. Zweden is niet Zwitserland. En dan hadden ze dan het verhaal bij bedacht dat Zweden en Zwitserland door buitenlanders vaak door elkaar worden gehaald. Dus ze hadden dan het voorbeeld dat een sporter die op weg was naar een sportwedstrijd in Zwitserland in Zweden was terechtgekomen en andersom. En zij hadden dan een officiële video gelanceerd met een officiële delegatie die dan de Zwitsers uitnodigde om de om te verdelen waar deze beide landen goed in zijn. Dus de Zweden hebben dan de hoge bergen, of de Zwitsers hebben de hoge bergen en de Zweden hebben dan de dakterrassen in Stockholm. En de Zwitsers hebben de luxe van de horloges en de Zweden hebben dan de luxe van het niets doen op het platteland en de tijd vergeten.

0: gegeten. Zo hadden ze dat bedacht. En ook die campagne werd her en der opgepikt alsof het een echte campagne zou zijn. Hè? Van, kijk, nou, de Zweedse autoriteiten willen zich onderscheiden van Zwitserland, want dat gaat nogal eens fout. En dat is natuurlijk, valt in de praktijk reuze mee. Maar ja, het is wel een manier om je weer even wat jou dan uniek maakt als land, weer even in de spotlight te zetten.
1: Ja, inderdaad. Zijn er voldoende toeristen in Scandinavië? Of moeten ze ook wel echt daarheen gelokt worden?
0: Nou, het worden er steeds meer. En dat heeft onder andere natuurlijk te maken met dat het warmer wordt in de rest van Europa. Ook hier wel, maar daar merk je toch wel iets minder van. Omdat het hier toch wel ietsje kouder is. We hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren veel natuurgeweld gehad. In bosbranden in Frankrijk bijvoorbeeld. Waardoor... dat zie je ook aan de cijfers. Aan bijvoorbeeld hotelovernachtingen kun je dat meten. Loopt het aantal toeristen dat kiest voor Scandinavië loopt op. Dus wat dat betreft gaat het goed. En je ziet ook dat economisch natuurlijk ook aantrekkelijk is. En er is ook gewoon heel veel ruimte hier. Dus dat Lapland bijvoorbeeld in Finland is bijna eindeloos. Dus je kunt daar echt nog wel uitbreiden, zeg maar. Anders dan bijvoorbeeld aan de Costa del Sol of zo, die misschien helemaal volgebouwd is. Dus er is ook veel potentie. Het enige plafond wordt soms door de mensen zelf gecreëerd. Dus bijvoorbeeld in Noorwegen, daar had je vorig jaar echt een tegenreactie toen de Noorse wandelautoriteit een campagne lanceerde voor allemansretten. Dat is dat recht om wat hier geldt in Scandinavië, omdat je overal mag wandelen als je past op de natuur. Je mag overal je tent opzetten en je mag overal komen eigenlijk. En dat is natuurlijk heel mooi en dat trekt ook toeristen aan. Dus ze wilden daar een campagne van maken. En toen kwam er dus protest van ho, we moeten, dit gaat niet goed. Want als er nu er zijn al zoveel toeristen en als er nog meer komen, die gaan overal maar lopen en ze weten niet precies wat de regels zijn, of ze ruimen hun afval niet op. Mm-hmm. Ja, dat is niet goed. Laten we dit stap voor stap doen. En toen hebben ze dus die campagne niet doorgezet. Dus je ziet ook wel echt een tegenreactie af en toe.
1: Ook daar vrezen ze al een beetje dat er plots te veel toeristen zullen zijn die ze niet meer wegkrijgen. Zeer interessant. Benieuwd wat de goudstaaf voor Levi zal betekenen. We zullen zien. Mijn gok is dat het een local is die de goudstaaf zal vinden. Denk je niet?
0: Ja, misschien weet hij al waar die ligt. Ja. Wacht hij tot 18 juni om hem op te pakken.
1: We zullen zien. Wie het voelt kriebelen, die vindt alleszins alle informatie op midnightsunhunt.com. Heel erg bedankt, Jeroen Visser.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: overduidelijk een van de zomerhits. Nu al The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend.
1: De wereld van Sophie.
0: De zomervakantie staat voor de deur. We maken ons met z'n allen klaar om onze zuurverdiende centen uit te geven aan een welverdiende vakantie. De horeca, allerhande toeristische diensten, die staan klaar om ons naar hen toe te trekken. En die toeristische verleidingsdans, die proberen we vandaag te doorgronden. Want het gebeurt vaak op subtiele of originele manieren. De steden Aalst en Dendermonde bijvoorbeeld, die spelen hun eeuwenlange veten uit om toeristen naar hun binnenstad te lokken. Finland lokt deze zomer toeristen naar Lapland door er een goudstaaf te verstoppen. En er is nog een manier waarop steden of landen ons proberen te lokken. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, dat is via ons televisietoestel. En meer bepaald de films en tv-series die we daarop bekijken. Want toeristen die kiezen al maar vaker hun vakantiebestemming op basis van de films en series die ze gezien hebben. TV-toerisme heet dat, of set jetting, letterlijk met de jumbo jet op vakantie naar een filmset. Mm-hmm. Toerisme-experts die hebben becijferd dat in 2022 bijvoorbeeld er maar liefst $68 miljard is uitgegeven aan dat soort reizen. Enkel en alleen naar film- en tv-locaties.
0: Maar Witte Kerken bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, maar er wordt geschat dat tegen 2028 dat bedrag al zou oplopen tot meer dan $110 miljard aan toerismegelden. Dat is niet niks, hè. Het bekendste voorbeeld, meest recente voorbeeld van zo'n serie die een golf van massatoerisme op gang heeft gebracht, ja, dat is toch deze HBO-reeks. Fans hebben onmiddellijk de generiek muziek herkend van The White Lotus, hè?
0: Ja.
2: Bij ons te zien op Streams, een serie die zich elk seizoen afspeelt in een ander vakantieresort, waar dan allerlei intriges ontstaan van zodra daar een aantal stinkend rijke Amerikaanse gasten neerstrijkt. Het eerste seizoen dat speelde zich af op Hawaii, meer bepaald in het poepchique Four Seasons Hotel in Maui. En dat hotel, dat noteerde in de 2 jaar na dat eerste seizoen van The White Lotus een stijging in het aantal boekingen van, hou je vast, 425%.
0: Hola.
2: Ja, Hawaii is natuurlijk altijd een populaire vakantiebestemming geweest onder Amerikanen. Maar in 2021 en 2022 is dat eiland werkelijk overspoeld door toeristen. Voor seizoen 2 trokken ze weer naar een Four Seasons Hotel. Deze keer op het Italiaanse eiland Sicilië. En ja hoor, ook daar ondervond de lokale bevolking de collateral damage. Met massaal meer Amerikaanse toeristen. Een verdriedubbeling om precies te zijn.
0: Ja, maar ook pittig goed.
2: Absoluut. Het Four Seasons in Taormina was dat Sicilië. Dat is sindsdien zowat permanent volgeboekt. En de rest van de horeca profiteert mee. Want ook de vraag naar hotels in de buurt is sinds The White Lotus 2 met meer dan 50% gestegen.
0: De prijs van de hotels daar ook trouwens,
2: ja,
0: daardoor.
2: Ja, absoluut. Die cijfers zijn ook gevoelig omhoog gegaan tot soms wel duizenden euro's betaal je daar op Sicilië in dat hotel. Tegen seizoen 3 hadden de ministeries van toerisme in zowat de hele wereld natuurlijk ook in het snotje wat zo'n nieuwe reeks van The White Lotus kan betekenen voor de lokale economie. Wel, voor dat derde seizoen van The White Lotus probeerde de toeristische dienst van Japan de serie binnen te halen, maar Thailand kreeg daar lucht van en deed de makers achter de rug van Japan een hoger bod.
0: Oh.
2: Ze zeiden, wat Japan ook betaalt, wij doen er sowieso $4 miljoen bovenop. En zo landde
0: Japan
2: de productie
0: ging maar €50 betalen.
2: Nee, ze zullen waarschijnlijk ook wel goed wat geld uitgetrokken hebben, maar Thailand zei, we doen er sowieso €4 miljoen boven. Kijk, de productie voor dat derde seizoen van The White Lotus landde in het Four Seasons op het Thaise eiland Koh Samui. En de zomer nadien landen er ook alweer duizenden en duizenden toeristen. Het is trouwens niet

0: eerste keer dat dat Thaise eiland Koh Samui profiteert van een Hollywood-productie. Want in de jaren 90 kreeg het eiland al een toeristische boost nadat niemand minder dan Leonardo DiCaprio daar met een filmcrew was neergestreken voor de opnames van de film
1: The Beach.
0: Jazeker, die film herinner je wellicht nog.
1: Omdat ik herinner mij vooral Leonardo. Maar goed.
0: Nou, wel, die ene film was waarin Leo bijna de hele film lang geen kleren droeg, of toch nauwelijks.
1: Mm-hmm.
0: Voor het vierde seizoen van The White Lotus is het Franse ministerie van Toerisme dat de productiekas zal spijzen, want voor dat vierde seizoen strijkt The White Lotus neer aan de Côte d'Azur. Dan speelt de serie zich af in mondaine badplaatsen als Cannes en Saint-Tropez, waar ze zich dus nu al mogen verheugen in een nieuwe golf toeristen.
1: Het was
0: volgende
1: al duur.
0: Ja. Ja. Nog een land dat recent het toeristische effect van populaire tv-series heeft ontdekt, is Canada.
1: Ah.
0: Daar hebben ze de productie van de HBO-serie Heated Rivalry naar hun land gelokt.
1: Juist.
0: Met stevige belastingvoordelen voor de productie. Die werden dan uitgeloofd door het ministerie van Toerisme in Canada. Heated Rivalry, nog even recapituleren, het verhaal van twee ijshockeyspelers, Shane en Ilya, die de hots krijgen voor elkaar. Een serie vol homoerotiek op en naast de ijspiste. Dat liefdesverhaal dat heeft een heel specifiek soort toerisme op gang gebracht, Sophie. En dat heeft alles te maken met het liefdesnestje, zal ik het maar noemen zeker. Het liefdesnestje van die twee ijshockeyspelers. Want waar gaan die hun geheime liefde voor elkaar botvieren? In een typische Canadese cottage.
2: I was going to ask you, will you come to my cottage this summer? Be completely alone together.
3: The cottage is super private, so we don't need to worry about anything.
4: I'm coming to the cottage.
0: Het is er super private, zegt Shane. We kunnen daar lekker doen wat we willen. En Ilya die kan niet gauw genoeg instemmen. Het is goed, ik kom naar jouw cottage. Weet je met hoeveel procent de vraag naar Canadese cottages als vakantiehuisje deze zomer is gestegen?
1: Echt?
0: Met 110%.
1: Oh.
0: Dat is dus meer dan een verdubbeling van de vraag. Allemaal mensen die dezelfde romantiek en mogelijk ook wat homoerotiek willen gaan opsnuiven als in Heated Rivalry. Van een aanzuigeffect gesproken. En de serie heeft trouwens nog een opvallend toeristisch neveneffect. Want sinds Heated Rivalry te zien is op HBO, worden de bakkerijen van Saint-Viateur in Montréal onder de voet gelopen.
1: Ah ja?
0: Ja, Els had het hier daarnet al over bakkerijtoerisme. Wel, die bakkerijen van Saint-Viateur in Montréal, die kunnen sinds die serie de vraag naar bagels niet meer bijhouden. En dat komt allemaal door één scène waarin het personage Rose Landry een t-shirt draagt met het logo van Saint-Viateur.
1: Amai, gewoon een t-shirt.
0: En sindsdien verkopen die bagels als waren het zoete broodjes. Wat het eigenlijk ook een beetje zijn.
1: Ja.
0: Waar ze ook de impact hebben ervaren van een populaire tv-reeks, dat is in Richmond, ten zuiden van Londen. Daar speelt de populaire voetbalreeks Ted Lasso zich af.
1: Ah.
0: Over een Amerikaanse coach die een kleine Britse voetbalclub naar grote successen leidt. Wel, tot 5 jaar geleden had niet één buitenlander ooit van Richmond gehoord. Sinds Ted Lasso is het toerisme daar met 160% gestegen.
1: Die woont daar in zo'n klein schattig straatje.
0: Ja. Zoals we ons inbeelden dat alle Britten in zo'n klein schattig straatje wonen.
1: Ja.
0: Een vergelijkbaar effect trouwens heeft Emily in Paris op de toerismecijfers van Parijs. Ook al is dat een snertserie die het zien niet waard is.
1: Maar en goed. Ook al was Parijs al wel ontdekt.
0: Dat was
1: als toeristische bestemming.
0: Redelijk bekend. Maar goed, het heeft toch nog altijd een meetbaar effect, blijkbaar. Hebben ze ook in Ierland gemerkt het effect dat series kunnen hebben? Want daar heeft de dienst toerisme een deal gesloten met Netflix rond de horrorserie Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: Ierland heeft Netflix niet alleen serieuze belastingkortingen geboden om hun serie te komen opnemen in en rond Dublin. De Ierse De dienst voor toerisme heeft zelf ook nog eens €200.000 uitgegeven aan promospotjes waarin de castleden van Wednesday Ierland aanprijzen als een gedroomde vakantiebestemming.
1: Allee.
0: En wie zeker een deeltje van die €200.000 in haar eigen persoonlijke portemonneetje heeft mogen steken, denk ik, is Joanna Lumley. Want nergens ga je de sfeer van Wednesday zo intens gewaar worden, zegt Joanna Lumley in dat promofilmpje, als in het prachtige Ierland.
5: There is a spirit in Ireland which very much embraces the whole of this Wednesday shoot.
6: The landscape here is sensational.
7: My favorite thing is just how kind the people are.
5: Ireland itself is such a wild and poetic country. This slightly surreal, unreal quality sits very

0: Oh, zo wild en poetic, moet Joanna Lumley hier zeggen. Het is bijna onwerkelijk. Even onwerkelijk als het bedrag dat ze hier waarschijnlijk voor in haar zak heeft mogen steken.
1: Ja.
0: Deze publireportage werd u aangeboden door de Ierse dienst Toerisme.
1: Die duidelijk wel een grote beugel klaar had zitten.
0: Ja, absoluut. Maar dat fenomeen, dat toeristische neveneffect dat films en tv-series kunnen hebben op de populariteit van een vakantiebestemming, dat bestaat al lang hoor. Sophie, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld noteerde 50% meer bezoekers sinds hun bergketens te zien zijn geweest in de Lord of the Rings films. Kroatië heeft als filmlocatie voor Game of Thrones bijna 200 miljoen extra inkomsten gehaald uit toerisme.
1: Amai.
0: Nog vroeger, in 1979 al, zag het Art Museum in Philadelphia zijn bezoekersaantallen exponentieel stijgen, dankzij deze film. Je ziet nu ongetwijfeld de iconische scène voor je geestesoog verschijnen, waarin Rocky 2, Sylvester Stallone eigenlijk als Rocky Balboa, de 72 treden naar dat museumgebouw in Philadelphia opjocht. Wel, het is waarschijnlijk de eerste en ik vermoed ook de enige keer dat een boksfilm mensen naar een museum heeft gelokt.
1: Ze waren dan die trappen opgeklommen.
0: Voilà, maar het is dus blijkbaar in 1979 wel gebeurd. Eind jaren 80 ontdekte de wereld dan weer de grottempels in Petra en in Jordanië dankzij deze klassiekers. Indiana Jones en The Last Crusade. En plots moest de halve wereld die grottempels in Jordanië gaan uitchecken. Maar het effect van Hollywood op het toerisme was zelfs al in de jaren 60 voelbaar. In de jaren 60 merkten ze in het Oostenrijkse Salzburg al een verhoogde interesse van toeristen na The Sound of Music.
1: Ah, ja?
0: Zo oud is dat fenomeen dus al.
1: Om Edelweiss te gaan zingen in de bergen daar.
0: Ja, of een female deer te gaan spotten daar. Dat zou ook kunnen. Maar pas op, dat effect hadden series hier bij ons ook al in de jaren 60, vergis je niet. Dankzij de toenmalige BRT, toch een beetje het Hollywood aan de zenne.
1: Zeker.
0: Deze BRT-serie bijvoorbeeld bracht in de jaren 60 al een soort televisionele bedevaart richting Roosdaal bij Nienhoven op gang. Want iedereen wilde de iconische molen uit kapitein Zeppos zien natuurlijk. Hij staat dus in Roosdaal bij Nienhoven en officieel heet hij de Hertboommolen. Maar hij staat sindsdien wijd en zijd bekend als de Zepposmolen.
1: Juist.
0: Een soortgelijke stormloop veroorzaakte de serie Johan en de Alverman trouwens op het kasteel van Gaasbeek. Na de serie Stille Waters werd de streek van Puurs en Sint-Amans dan weer onder de voet gelopen door fans die, net als Jo de Meijeren, met de veerboot de Schelde wilden oversteken.
1: Mm.
0: En dus, ja, geen wonder dat toeristische diensten hier in Vlaanderen ook gingen investeren in fictiereeksen. De stad Gent bijvoorbeeld heeft in de jaren 90 serieus in de portemonnee getast om Flikken naar Gent te krijgen.
1: Just.
0: Het Stadsmarketingfonds betaalde de eerste 3 jaren een startsubsidie van toen 10 miljoen Belgische frank. Dat kan wel tellen. Maar de voorbije decennia hebben ze vooral in Limburg toch wel serieus de geldbeugel getrokken om toeristische of toeristen te lokken. Begin jaren 2000 bijvoorbeeld trok ze daar maar liefst 500.000 euro aan subsidies uit om cataract te maken.
1: Mm-hmm.
0: Ken je die nog, die serie die zich afspeelde in de fruitstreek van Haspengouw? Wel, ze deden daar bij Toerisme Limburg nog eens 500.000 euro aan logistieke steun bovenop. Meer dan 1 miljoen euro dus. Maar dat heeft wel gerendeerd, want volgens Toerisme Limburg was de return on investment 1,8 miljoen euro.
1: Hoppakee.
0: Dat is dus de economische impact van cataract die ze weliswaar zelf becijferd hebben bij Toerisme Limburg.
1: Wij vonden het goed.
0: Ja, we moeten die cijfers dan gewoon maar voor waar aannemen. Maar goed, het moet toch marcheren, want een paar jaar later werd er een soort gelijke injectie gedaan voor de serie De Smaak van de Keizer.
1: Mm.
0: Over een familie van Hasselse Geneverstokers. De provincie Limburg telde 750.000 euro neer, de stad Hasselt nog eens 250.000. En zie, uit een rondvraag van alweer Toerisme Limburg, bleek dat er het jaar nadien 20% meer toeristen naar Hasselt zijn afgezakt. De lokale horeca noteerde 13% meer hotelboekingen. En het Genevermuseum in Hasselt kreeg 46.735 bezoekers over de vloer, ook 2/3 meer dan voor de smaak van de kijker.

0: is er.
1: Kassa, kassa.
0: Het zal wel zijn. Vandaag lijkt het toch vooral West-Vlaanderen dat zich op de kaart zet via tv-series. Denk aan Chantal.
1: Mm-hmm.
0: Denk aan de Ketnet-serie Like Me. De laatste serie speelt zich af in Middelkerken, waar ze met allerlei Like Me-wandelingen en andere activiteiten jonge tieners naar Middelkerken lokken. En vooral hun kapitaalkrachtige ouders, neem ik aan. Of denk aan Knokken Of. Mm-hmm. Het ziet er misschien niet uit als reclame voor Knokken Heist, maar daar denken ze in Knokken Heist anders over. Daar hebben ze naar eigen zeggen wel alleen geïnvesteerd in de praktische en logistieke ondersteuning van de filmproductie, maar ze zijn er toch best trots op dat het zich afspeelt in hun Knokken Heist.
1: Ja.
0: En dan, Sofie, dan zijn er toch ook instanties of personen die misschien beter wel geïnvesteerd hadden in de toeristische potentie van een filmlocatie. Zoals Lutgard, de eigenares van dit huis.
2: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
3: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet, hè.
0: Het huis van Samson en Gert. Dat staat in de Léon Dumortierstraat in Hoven.
1: Aha.
0: En voor alle duidelijkheid, de bel doet het wel. Want Victor Verhulst, zoon van Gert Verhulst, die viel daar onlangs nog eens binnen voor het playprogramma Brieven aan Samson. En daarin vertelde Lutgard hoe haar huis dus ooit dat van Samson en Gert werd.
4: Ik zag aan de overkant een auto en Gert stapte eruit. Toch, ja, wat komt hij hier zoeken? En ik kreeg s'avonds telefoon. Ja, ik heb het huis gevonden waar Samson mogen eens komen kijken. Zanderdagsmorgen stonden ze hier al voor op te nemen.
5: Heb je ooit gedacht dat dat dan tot zoiets ging uitgroeien? Maar
4: nee.
5: Het is hier soms een beetje een bedevaartsoord, heb ik al gehoord.
4: Dat is elke dag nog, hè.
5: Is dat elke dag
4: nog? Elke dag nog. Kinderen die naar school gaan. Dag Samson. De camionneur die hem voorbij komt, die stopt. Foto kapak.
5: Maar ik heb het gevoel dat je het plezant vindt, want er staat ook een hondje aan het...
4: Ja, die staat er al heel lang. Ik speel nog altijd aan Merlijneke, hè. Ja. Als op het voetbalplein. Dan roepen ze, hé, Merlijneke. Ja, dat blijft, hè.
0: Nog elke dag passeren daar Samson en Gert toeristen.
1: Zot.
0: Voor wie Lutgard dus Marlijneke moet spelen. Och, garme. Denk je dat Lutgard / Marlijneke daar ooit 1 frank voor gezien heeft, Sophie?
1: Misschien een Samson koek.
0: Ah, wel, nee. Weet je wat ze gekregen heeft? Een videotape met de eerste aflevering en een uitnodiging voor een zaalshow van Samson en Gert. Dat heeft Lutgard gekregen. Goed gelachen.
1: Och, garme. Victor Verhulst, die het werk van zijn vader bestoeft, dat voelt toch een beetje als de toeristische dienst van Limburg.
0: En die het zelf ook een bedevaartsoord noemt.
1: Ja. Die de investeringen van Limburg ook waardeert. Maar wel een belangrijke les voor alle toeristische diensten. Trek een internationale fictiereeks aan. Dankjewel, Vincent Bilot.
6: Radio 1.

0: Heavy Going van Jamie Woon.
1: De wereld van Sophie.
0: Hoe trek je toeristen naar jouw bestemming? Finland doet het met een schattenjacht. Canada profiteert van het succes van de fictiereeks Heat It Rivalry. En sommige steden zetten dan weer hun beste bakker in de etalage om bakery pilgrims aan te trekken. Wij hebben hier als nieuwe toeristische attractie Aalst en Dendermonde, die hun eeuwenlange ambras in de vitrine zetten. Maar wij hebben hier ook Karen en Camille. Programmamaker Camille de Bruyne en zijn vriendin content creator Karen François, die hebben een zwak voor bijzondere plekken in ons land. Vorig jaar brachten zij het boek Bizarre Belgium uit. Een reisgids waarin ze de 50 meest bizarre plekken van ons land beschrijven. Met z'n tweeën vormen ze hun eigen toeristische dienstje. En speciaal voor ons stelden ze een top 5 samen van bizarre Belgische toeristische attracties die uw bezoek zeker waard zijn.
2: Wij zijn Karen en Camille en wij houden van rare plekken.
3: Ja, bizarre dingen die op ons pad komen, zowel online als offline, daar gaan we wel altijd naar op zoek.
2: Ja, wij plannen echt ook vaak onze reizen op zoek naar bizarre plaatsen, zo een beetje off the beaten track, gekke dingen. We zijn ooit, dus mijn vriendin heet Karen,
3: ja.
2: En we zijn ooit op roadtrip geweest naar Karens Klit. Dat is een klein, zanderig en droog wegje, moeilijk te vinden, ja. In het noorden van Denemarken.
3: Niet veel te zien, hè?
2: Nee, veel te zien. En dat was dus het doel van onze reis, dus zo plannen wij soms onze reizen wel, ja.
3: Ik stuur altijd naar hem door als ik iets zie en dan moet hij dat opslagen op Google Maps.
2: Ja, ik heb in Google Maps mijn locaties van over heel de wereld en dus ook specifiek van België, waar dat we alles verzamelen. We hebben ook een boek geschreven met de 50 meest bizarre plaatsen in België. Dat is helaas nergens niet meer te verkrijgen, maar als je het op de tweedehandsmarkt wilt zoeken, heet het Bizarre Belgium.
3: Ja, en het is een selectie van 50 plekken. We hebben echt heel streng moeten zijn, omdat er... Ja, er is veel meer, hè. Dus misschien komt er dan wel nog. We zullen zien. Ja.
2: Met dat we dat, vooral als we op reis gingen, al in het buitenland, op zoek gingen naar die gekke plekken, zijn we een paar jaar geleden ook echt gewoon actief beginnen zoeken in België naar allerlei rare plekken.
3: Ja, en ook dat is zoiets dat wij alle twee al, voordat we elkaar kenden, al samen deden met onze vrienden. Ja, ik heb dat dan natuurlijk ook wel gebruikt om indruk op hem te maken. Al de dingen die ik dan al met mijn vrienden had gedaan. Allee, dat zijn ook hele stomme dingen, hè. Bijvoorbeeld, we zijn eens ook op vriendenuitstap geweest naar Holleken, omdat wij dat de hele tijd hoorden in het station. Als dat afgeroepen werd met de trein, Holleken, weinig te zien, maar het was wel een toffe dagtrip.
2: Als het gaat over toeristen lokken, dan staat er ook iets in ons boek dat speciaal gemaakt is om toeristen te lokken. En dat is bij een hoevenslagerij in Sint-Lieves-Essen. En daar staat de mini-leeuw van Waterloo in Sint-Lieves-Essen. Ik heb met die slager gebabbeld. Die wilde af en toe zo dingen doen om klanten te lokken. En hij had ergens op een rommelmarkt een leeuwenbeeld gevonden. En hij had ook een graafmachine. Dus hij heeft dan een berg gegraven in zijn tuin. En daar die leeuw opgezet. Dus dat is de mini-leeuw van Waterloo. Die is ongeveer 5 meter hoog, denk ik. Er staan wat schapen te grazen op de rand. Maar dat is voor hem de eye-catcher om volk te lokken naar zijn slagerij. En ik vind dat ook echt een fantastische plek.
3: Wat dat ons ook opgevallen is, is dat Belgen niet snel iets heel raar vinden. Op een of andere manier. Omdat we hebben dus opgeroepen van, hebben jullie gekke dingen in de omgeving? En dan kregen wij ook zo soms berichten van, ah ja, hier staat in straat een UFO-monument. Ik weet niet of het gek genoeg is. Het is een UFO-monument. Allee, natuurlijk is dat gek genoeg. Dus ik vind dat wel leuk dat wij als Belgen ook wel zo meegaan in die gekke dingen en dat ook zo soort van normaal vinden.
2: Als je België op een andere manier wilt leren kennen, dan is dit onze top 5 van meest bizarre plekken in België.
4: Nummer 5.
2: Op nummer 5 staat het diepvriesgraf van Knesselaren. Dat is een graf op het kerkhof van Knesselaren. Voor de rest is dat een volstrekt typisch Vlaams kerkhof. Maar er is één graf waar dat er een stopcontact bij verstopt zit. En in de grafzerk zit er ook een ventilatierooster. En dat is omdat er ooit een diepvries is ingebouwd in dat graf om het lichaam van de persoon die daar begraven ligt langer te kunnen bewaren. En de persoon die daar begraven ligt is Niki Anis. En dat is de vrouw van Jean-Pierre van Rossem geweest. Die zijn vrouw sterft op een bepaald moment en volgens wat wij gelezen hebben in kranten van die tijd, vond hij dat onder verdachte omstandigheden. Want er zijn wat juwelen of wat geld verdwenen en hij vindt dat heel raar. En hij wil dat dat onderzocht wordt, maar de politie zegt nee, het is een natuurlijk overlijden, we gaan dat niet verder onderzoeken. Maar in de hoop dat dat onderzoek toch ooit nog geopend wordt, zoekt hij een manier om dat lichaam te bewaren zodat ze sporen zouden kunnen vinden. En hij verzint een diepvriesgraf. En er is nergens een kerkhof in Vlaanderen die dat wil toelaten om een diepvriesgraf te installeren. Maar het gemeentebestuur van Knesselaren laat dat om een of andere reden of om wat steekpenningen wel toe. Die bouwen daar dat diepvriesgraf waar dan Nicky in wordt begraven. Maar blijkbaar zou na een maand of zo, of na een paar weken, de plong al zijn gesprongen of de motor ontploft van dat diepvriesgraf. En is het dus nooit echt gebruikt waarvoor het bedoeld is. En Van Rossum gaat later ook nog beweren dat dat niet per se was voor dat onderzoek, maar omdat zijn zoon graag wilde dat zijn moeder misschien ooit nog tot leven gewekt zou worden. Enfin, zoals het Van Rossum betaamt, een bijzonder verhaal. Maar dus dat graf kan je daar nog altijd zien met het ventilatierooster en stopcontact. En het is voor zover ik weet het enige diepvriesgraf van ons land of misschien zelfs van de wereld.
4: Nummer 4.
3: Op nummer 4 hebben wij het Varkensmuseum. Dat is in Herdersum. Dat is een verzameling van meer dan 20.000 varkensitems. Dus dat gaat van strings met varkensgeluid naar wc-borstels, maar echt alles met varkens. Het museum zit verstopt achter een drankenhandel. Drankenhandel Surprise. Ik weet niet of we reclame mogen maken. Maar dat is echt een geweldige man. Hij heeft ook een café. Je kunt er ook iets drinken en je kunt ook te biecht gaan bij de patroonheilige van de dieren of zoiets. Dus allee, dat is allemaal mooi meegenomen in één trip.
2: Maar het goede is ook dat je van op de straat niet ziet dat er een museum zit. Dat staat ook niet aangeduid. Er staat echt gewoon drankenhandel Surprise. Je ziet zo wat bierbakken. En als je achteraan doorloopt in die tuin, staat er eigenlijk een tuinhuis met een uit de hand gelopen museumcollectie in. Hè?
3: Ja, want hij had ook nog een hele hangar met spullen die nog niet in het museum stonden. Dus ja, hij speurt ook echt heel het internet af. Ja, hij had verteld dat het begonnen is omdat hij ooit met zijn vrouw op de rommelmarkt een heel zwaar gietijzers varken had gekocht. En hij heeft dat heel de dag moeten dragen. En daar is de obsessie begonnen en zo is hij van alles beginnen verzamelen.
4: Nummer 3.
2: Nummer 3 is een verborgen parel in Brugge. Brugge is platgelopen van toeristen, maar weinig mensen weten dat er ergens in een oud vrijmetselaarshuis in de stad een waanzinnige plek verstopt zit. Het Lucifernum. Dat triggerde ons eigenlijk al voldoende om een keer te gaan kijken. Buiten ziet je al allerlei panelen met allerlei teksten en foto's op. En je kunt alleen maar binnen als je aanbelt. Als je aanbelt, komt er een man open doen die zowat het midden houdt tussen Hugh Hefner en Dracula. Dat is de beste beschrijving die we kunnen geven. We zijn er twee keer geweest en hij had twee keer een soort peignoir aan die zowat dus Hugh Hefner-achtig was. Hij ziet volgens mij niet zoveel daglicht. En hij is heel bijzonder, maar wel heel vriendelijk eigenlijk. En je betaalt dan 15 euro aan hem. Ik denk alleen cash, dat weet ik niet meer.
3: Nee, je kon ook met de kaart betalen.
2: Kon ook met de kaart. Ja. Belangrijk detail. En voor die 15 euro mocht je rondwandelen in zijn huis en krijg je op het einde ook een hele goede pisco sour. Want er is een Zuid-Amerikaanse vrouw, ik denk zijn vrouw, die fantastische cocktails maakt in een heel gezellig barretje. En dat huis is een soort oud vervallen herenhuis dat vol staat bij kunstwerken van de broer van die man. Maar het zijn allemaal zo gothic paintings met akelige vrouwen.
3: Je kunt het... Er is ook een doodskist, hè. Daar lag ook een doodskist.
2: In een van de slaap...
3: In een van de slaapkamers of de tentoonstellingsruimte. Ook een doodskist. En dat klinkt nu heel luguber, maar het is eigenlijk gewoon prachtig. Je kunt het niet beschrijven, je moet het eigenlijk gewoon zien.
4: Nummer 2.
2: Nummer 2 is de grootste sigaar ter wereld. Die ligt in het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas. Een heel charmant klein museumje dat maar één keer in de maand of om de twee maanden open is. Dus de grootste sigaar ter wereld, die is 6 meter 34 lang, 47 centimeter doorsnede en die weegt ongeveer 400 kilogram. En als je denkt dat ze dat zo het einde van het museum in de mooiste zaal leggen, vergeet het. Het ligt echt gewoon in een inkomhal.
3: Ik kon niet binnen. die sigaar was te groot om binnen te brengen in het museum. Echt top.
2: Hij is een paar jaar geleden ook gerestaureerd geweest, want hij was kapot aan het gaan. En was het niet ook een uit de hand gelopen weddenschap omdat de Nederlanders een grote sigaar hadden? En als ze dan zeiden, wij kunnen een grotere maken?
3: Dat is het verhaal dat we hebben gehoord, hè? Ja. Ja. En ook een leuk weetje, je mocht niet roken in het Pijp- en Tabaksmuseum.
2: Wat ik ook altijd leuk vind om te vertellen, is dat er boven een pijpsalon is, waar dat er vroeger pijpwedstrijden werden georganiseerd. En het idee van een pijpwedstrijd is dat je zo lang mogelijk moet pijpen. Ik weet dat dat heel dubbelzinnig klinkt, maar je krijgt gewoon één portie tabak. Daar moet je zo lang mogelijk mee doen. En dat is een pijpwedstrijd.
4: Nummer 1.
2: In Luik heb je een aantal sekscinema's nog, maar er is één sekstempel dat onze favoriet is.
3: De kathedraal.
2: met tempel bedoelen we inderdaad de kathedraal van Luik gewoon, want daar staat een heel bijzonder beeld.
3: De kerk heeft vroeger aan een Antwerpse kunstenaar gevraagd om een beeld te maken van Satan, de duivel. Dus wat heeft die man gedaan? Die heeft een super sexy model geboekt en is dan op basis daarvan aan dat beeld begonnen, waardoor dat er dus eigenlijk ineens in de kerk een gigantisch sexy beeld stond van Satan.
2: Iedereen is zijn kluts kwijt. De pastoor merkt, echt niemand is nog aan het opletten tijdens mijn mis. We moeten daar iets aan doen. Dus de kerk bestelt een nieuw beeld, want ze vinden deze Satan te sexy for the church.
3: Ja. En wat doe je dan als die Satan te sexy is? Je vraagt aan de kunstenaar zijn broer om een nieuw beeld te maken. Dus wat doet die broer? Die boekt ook een sexy model en die maakt zo mogelijk...
5: Die boekt hetzelfde model. Ah. En intussen een beetje matuurder is geworden, nog gespierder, nog sexier.
3: En wat krijg je dan? Een tweede beeld van Satan dat nog sexier is dan het eerste. Dat is het beeld dat er nu ook nog staat.
2: Ja, dan hebben ze het blijkbaar opgegeven, want ja. Dus die super sexy Satan staat nu nog altijd onder de preekstoel in de kathedraal van Luik. Heel erg sexy te wezen. Toen wij er waren, viel de zon ook echt juist binnen, door de glasramen zo, met een zonnestraaltje op zijn sixpack. Fantastisch sexy.
3: Ja. Hij is super zwoel. Hij heeft zo ketens aan en hij heeft dan zo vleugels en zo'n wasbordje. En hij is ook zo met zijn armen zo een sexy beweging aan het doen. Dus ja, allez, we gaan allemaal naar de hel, hè. Soms denken mensen ook dat wij een reisbureau zijn. Wij krijgen vaak ook wel zo van, hey, ik ga dit weekend naar daar. Heb je nog tips? Maar ik vind dat leuk, hè. Ik denk dat we onze job mogen opgeven, hè. Ik denk dat we het gevonden hebben.
0: Ik denk het ook. Als je meer tips van Karen en Camille wil, in het boek Bizarre Belgium vind je alle 50 meest bizarre plekken van ons land. De reportage was van Anke van Meer.

0: Selassou en de Galants met Movin'. We hadden het over zotte, interessante manieren om toeristen naar je toe te lokken. Mocht je wat gemist hebben en willen herbeluisteren, dat kan op het Radio 1 kanaal.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden mensen zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben al opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties